0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Het eerste boek Kronieken. Hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 66. De zonen van Levi waren Gersom, Kehat en Merari. De namen van Gersoms zonen waren Libni en Simi. De zonen van Kehat waren Amram, Jishar, Gebron en Utsiel. De zonen van Merari waren Machli en Musi. Hier volgen lijsten van de generaties van de Levieten. De zoon van Gersom was Libni, diens zoon was Jachat en diens zoon Zima. Diens zoon was Joach, diens zoon Ido, diens zoon Zerach en diens zoon Jaterai. De zoon van Kehat was Aminadab, diens zoon Korach en diens zoon Asir. Diens zoon was Elkana, diens zoon Ebjasaf en diens zoon Asir. Diens zoon Tachat, diens zoon Uriel, diens zoon Utsia en diens zoon Saul. De zonen van Elkana waren Amasai en Achimot. Diens zoon was Elkana, diens zoon Sofai en diens zoon Nachat. Diens zoon was Eliab, diens zoon Jerocham en diens zoon Elkana. De zonen van Samuel waren Joël, de oudste, en Abia, de jongste. De zoon van Merari was Machli, diens zoon was Libni, diens zoon Simi en diens zoon Utsa. Diens zoon was Sima, diens zoon Chagia en diens zoon Asaya. Hier volgen de namen van degenen die door David belast werden met de verzorging van de muziek in het huis van de Heer nadat de ark daar geplaatst was. Ze deden dienst als zangers voor de verblijfplaats, de tent van samenkomst, totdat Salomo de tempel in Jeruzalem gebouwd had en zij hun diensten ordelijk konden waarnemen. Uit het geslacht van Kehat waren, met hun zonen, de volgende personen in dienst. Heman, de zanger, de zoon van Joël, de zoon van Samuel. De zoon van Elkana, de zoon van Jerocham, de zoon van Eliel, de zoon van Toach. De zoon van Sif, de zoon van Elkana, de zoon van Machat, de zoon van Amasai. De zoon van Elkana, de zoon van Joël, de zoon van Azaria, de zoon van Sefania. De zoon van Tachat, de zoon van Asir, de zoon van Ebjasaf, de zoon van Korach. De zoon van Jishar, de zoon van Kehat, de zoon van Levi, de zoon van Israël. Vervolgens Asaf, zijn ambtsbroeder, die aan zijn rechterhand stond. Asaf was de zoon van Berekja, de zoon van Sima. De zoon van Michael, de zoon van Baasea, de zoon van Malkia. De zoon van Etni, de zoon van Serach, de zoon van Adaya, de zoon van Etam, de zoon van Zima, de zoon van Simi. De zoon van Jachat, de zoon van Gersom, de zoon van Levi. Aan zijn linkerhand stond, uit het geslacht van Merari, Etan, de zoon van Kisi, de zoon van Abdi, de zoon van Maluk. De zoon van Chasapja, de zoon van Amasja, de zoon van Chilkia. De zoon van Amsi, de zoon van Bani, de zoon van Somer. De zoon van Machli, de zoon van Musi, de zoon van Merari, de zoon van Levi. Vervolgens hun ambtsbroeders, de Levieten, die belast waren met de diensten in de verblijfplaats, het huis van God. Maar Aaron en zijn zonen waren belast met de offerdienst op het brandofferaltaar,

waren als eerste door het lot aangewezen. Aan hen werd Hebron in Juda gegeven met de omliggende weidegronden. Het akkerland van de stad en de onderhorige gebieden waren reeds toegewezen aan Caleb, de zoon van Jefunne. Aan de zonen van Aaron gaf men dus de vrijsteden Hebron en Libna met hun weidegronden, evenals Jatir en Estemoa met hun weidegronden. Bovendien Giles met weidegronden en Debir met weidegronden. En tenslotte Asan en Bet-Semes, beide ook met hun weidegronden. Uit de stam Benjamin tenslotte Geba, Alemet en Anatot met hun weidegronden. In totaal waren het 13 steden voor hun geslachten. De overige zonen van Kehat verkregen voor hun families door loting 10 steden uit de stammen Ephraim en Dan en de halve stam Manasse. De zonen van Gersom verkregen voor hun families uit de stam Issachar en uit de stammen Azar, Naftali en het tot Manasse behorende Bassan 13 steden. Aan de zonen van Merari wees het lot voor hun families 12 steden toe uit de stammen Ruben, Gad en Zebulon. De Israëlieten schonken al deze steden met hun weidegronden aan de Levieten. Uit de stammen Juda, Simeon en Benjamin werden ook hun steden door loting toegewezen en daaraan gaven ze zelf namen. De zonen van Kehat kregen ook enkele steden uit de stam Ephraim als grondgebied voor hun families toegewezen. Als vrijsteden gaf men hun Sichem met de weidegronden op het Ephraimgebergte, evenals Gezer met weidegronden, Jokmeam, Bet-Horon, Ayalon en Gatrimon met de weidegronden, en uit de halve stam Manasse, Aner en Bileam, beide met weidegronden. Dit alles verkregen de overige zonen van Kehat voor hun families. Aan de zonen van Gersom werden voor hun families uit de halve stam Manasse Golan in Basan toegewezen en Astarot met hun weidegronden. Uit de stam Issachar, Kedes en Daberat met hun weidegronden en Ramot en Anem, beide ook met hun weidegronden. Uit de stam Asermazal, Abdon uit Gukok en Rechob, beide met hun weidegronden. Uit de stam Naftali, Kedes in Galil, Gamon en Kiriataim met hun weidegronden. Aan de overige zonen van Merari werden uit de stam Zebulon Rimono en Tabor met hun weidegronden toegewezen. En aan de overzijde van de Jordaan, oostelijk daarvan, bij Jericho uit de stam Ruben, Bezer in de woestijn en Jahas, beide met hun weidegronden. Bovendien Kedemot en Mefaat met hun weidegronden. En uit de stam Gad, Ramot in Gilead en Machanaim met hun weidegronden. Ten slotte Gesbon en Jazer, beide met hun weidegronden.

Het eerste boek, Kronieken. Hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 40. De zonen van Issachar waren Tola en Pua, Jasub en Simron, in totaal 4. De zonen van Tola waren Utsi, Refaya, Jeriel, Jachmai, Jipsan en Semuel, familiehoofden van Tola en weerbare strijders. Hun aantal telde in de tijd van David 22.600 man. De zonen van Utsi waren Yisrachya en de zonen van Yisrachya, Michael, Obadja, Joel en Yisya, in totaal 5, allen familiehoofden. Zij moesten uit hun generaties en families 36.000 personen aan troepen leveren voor het leger, want ze hadden veel vrouwen en zonen. Hun broeders uit alle geslachten van Issachar telden allen tezamen 87.000 weerbare strijders, ingeschreven in het stamregister. De zonen van Benjamin waren Bela, Beker en Jediael, in totaal 3. De zonen van Bela waren Esbon, Utsi, Utsiel, Jerimot en Iri, in totaal 5. Ze waren familiehoofden en weerbare strijders. Hun stamregister telde 22.034 man. De zonen van Beker waren Zemira, Joas, Eliezer, Elioenai, Omri, Jeremot, Abia, Anatot en Alemet. Dat waren alle zonen van Beker. Hun stamregister, gerangschikt naar afstamming en familiehoofden, telden 22.200 weerbare strijders. De zoon van Jediael was Bilhan. De zonen van Bilhan waren Jeis, Benjamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarsis en Achisachar. Dat waren allen zonen van Jediael. De familiehoofden hadden aan weerbare strijders 17.200 man die onder de wapenen geroepen konden worden. Supin en Gupim waren afstammelingen van Ir, Gusim van Acher. De zonen van Naftali waren Jachasiel, Guni, Jeser en Salum, zonen van Bilha. De zonen van Manasse waren de volgende: Asriel, die zijn vrouw hem baarde, en Makir, de vader van Gilead, die zijn Aramese bijvrouw hem baarde. Makir nam een vrouw uit Gupin en Supim. De naam van zijn zuster was Maaka. De naam van de tweede zoon was Selofgat. Selofgat kreeg alleen maar dochters. Maar Maaka, de vrouw van Makir, baarde een zoon en noemde hem Peres. Zijn broer heette Seres en zijn zonen Ulam en Rekem. De zoon van Ulam was Bedan. Dat waren de zonen van Gilead, de zoon van Makir, de zoon van Manasse. Zijn zuster Moleket baarde Isod, Abiezer en Machla. De zonen van Semida waren Achjan, Sekem, Likhi en Anjam. De zonen van Ephraim waren Sutelach, dienzoon Beret, dienzoon Tachat, dienzoon Elada, dienzoon Tachat, dienzoon Zabad, dienzoon Sutelach. Verder Ezer en Elad. Zij werden door de burgers van Gat, de inheemse bevolking van het land, vermoord toen ze hun vee kwamen roven. Ephraim, hun vader, was lange tijd in de rouw, maar toen zijn broers hem kwamen troosten, had hij weer gemeenschap met zijn vrouw. Zij werd zwanger en baarde een zoon die hij Beria noemde, omdat zij in zijn huis was toen het door onheil getroffen werd. Zijn dochter was Sehera. Zij bouwde Bet-Goron hoog, Bet-Goron laag en Utsen-Sehera. De zonen van Beria waren Rifach en Resef. De zoon van Resef was Telach, diens zoon was Tachan. Diens zoon Ladan, diens zoon Amihud, diens zoon Elisama, diens zoon Non, diens zoon Josua. Hun bezittingen en woonplaatsen waren Bethel met onderhorige gebieden, verder in het oosten na Aran en in het westen Gezer met onderhorige gebieden, Sichem met onderhorige gebieden tot aan Aya met onderhorige gebieden.
maar in handen van de zonen van Manasse waren Bet-San met onderhorige gebieden, Taanak met onderhorige gebieden, Megiddo met onderhorige gebieden en Dor met onderhorige gebieden. Hier woonden de zonen van Jozef, de zoon van Israël. De zonen van Aser waren Jimna, Jiswa, Jiswi en Beria. Serach was hun zuster. De zonen van Beria waren Geber en Malkiel. Deze was de vader van Birsaïd. Geber verwekte Jaflet, Somer en Gotam en hun zuster Sua. De zonen van Jaflet waren Pasak, Bimhal en Aswat. Dat waren de zonen van Jaflet. De zonen van Somer waren Achi, Roga, Jechuba en Aram. De zonen van zijn broer Helem waren Sofach, Jimna, Seles en Amal. De zonen van Sofach waren Suach, Garnefer, Sual, Beri, Jimra, Beser, Hot, Sama, Silsa, Jitran en Beera. De zonen van Jeter waren Jefune, Pispa en Ara. De zonen van Ulla waren Arach, Ganiel en Risja. Dit waren alle zonen van Aser, familiehoofden, uitgelezen weerbare strijders, de voornaamste onder de leiders. In hun stamregister stonden 26.000 personen opgetekend die onder de wapenen geroepen konden worden.

eerste boek Kronieken. Hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 40. Benjamin verwekte Bela, zijn eerstgeborene. Aspel, zijn tweede zoon. Achrach, zijn derde. Nocha, zijn vierde. En Rafa, zijn vijfde. De zonen van Bela waren Adar, Gera, Abihud, Abisua, Naaman, Achoach, Gera, Sefufan en Guram. De zonen van Ehud, de familiehoofden van de inwoners van Geba, die als ballingen weggevoerd werden naar Manachat, waren Naaman, Achia en Gera. Zij werden in ballingschap weggevoerd. Gera verwekte Utsa en Achichut. Zacharaim verwekte kinderen in de vlakte van Moab, nadat hij zijn vrouwen Gusim en Baara weggezonden had. Hij verwekte bij zijn vrouw Godes, Jobab, Zipja, Mesa, Malkam, Jeus, Sakea en Mirma. Dat waren zijn zonen die familiehoofden werden. Bij Gusim had hij Abitub en Alpaal verwekt. De zonen van Alpaal waren Eber, Misam en Semet. Semet bouwde Ono en Lot met onderhorige gebieden. Beria en Sema waren de familiehoofden van de inwoners van Ayalon. Zij verdreven de inwoners van Gad. Achio, Sasak, Jeremot, Sebatja, Arad, Eder, Michael, Jispa en Jocha waren de zonen van Beria. Sebatja, Mesulam, Chiski, Geber, Jismerai, Jislia en Jobab waren de zonen van Elpaal. Jakim, Zikri, Zabdi, Elienai, Siletai, Eliel, Adaya, Beraya en Simrat waren de zonen van Simi. Jispan, Eber, Eliel, Abdon, Zikri, Ganan, Gananya, Elam, Antotia, Jiftea en Penuel waren de zonen van Sasak. Samserai, Secharia, Atalia, Jaasrea, Elia en Zikri waren de zonen van Jerocham. Zij waren familiehoofden, hoofden van hun generaties. Ze woonden in Jeruzalem. In Gibeon woonde de vader van Gibeon, wiens vrouw Maaka heette, en zijn eerstgeboren zoon Abdon. Verder Sur, Kis, Baal, Nadab, Gedor, Achio en Zeker. Miklot verwekte Sima. Zij volgden het voorbeeld van hun broeders en vestigden zich bij hen in Jeruzalem. Ner verwekte Kis, Kis verwekte Saul, Saul verwekte Jonathan, Malkisua, Abinadab en Esbaal. De zoon van Jonathan was Meribaal. Meribaal verwekte Micha. De zonen van Micha waren Piton, Melek, Tarea en Achas. Achas verwekte Jehoda. Jehoda verwekte Alemet, Asmabet en Zimri. Zimri verwekte Mosa. Mosa verwekte Bina. Dienzoon was Rafa, dienzoon Elaza, dienzoon Azel. Azel had 6 zonen en dit waren hun namen: Azrikam, Bokeru, Ismael, Searja, Obadja en Ganan. Dat waren de zonen van Asel. De zonen van zijn broer Esek waren Ulam, zijn eerstgeborene, Jeus, zijn tweede zoon, en Elifelet, zijn derde. De zonen van Ulam waren weerbare mannen die de boog konden hanteren. Zij hadden veel zonen en kleinzonen, wel 150. Zij waren allemaal zonen van Benjamin.

Het eerste boek Kronieken, hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 44. Op deze wijze werden alle Israëlieten in het stamregister ingeschreven dat opgenomen is in het boek van de koningen van Israël. Vanwege hun ontrouw werden de Judeërs naar Babel in ballingschap weggevoerd. De vroegere bewoners woonden nu weer op hun eigen grond en in hun eigen steden. Het volk, de priesters, de levieten en de tempeldienaren. In Jeruzalem woonden Israëlieten uit de stammen Juda, Benjamin, Ephraim en Manasse. Uttai, de zoon van Ammihud, de zoon van Omri, de zoon van Imri, de zoon van Bani, een afstammeling van Peres, de zoon van Juda. Uit Silo, Asaja, de eerstgeborene en zijn zonen. Uit de afstammelingen van Zerach, Jeuel en al zijn broeders, 690 man. Uit de stam Benjamin, Salu, de zoon van Mesulam, de zoon van Hodawja, de zoon van Hassenua, en Jipnea, de zoon van Jerocham, en Ela, de zoon van Uzzi, de zoon van Mikri, en Mesulam, de zoon van Sefatja, de zoon van Reuel, de zoon van Jipnea, tezamen met hun broeders en families, 956 man, allen familiehoofden in hun families. Vervolgens de priesters Jedaja, Jojarib, Jakin en Azaria, de zoon van Chilkia, de zoon van Mesulam, de zoon van Sadok, de zoon van Merajot, de zoon van Achitub, het hoofd van het huis van God. En Adaja, de zoon van Jerocham, de zoon van Paschur, de zoon van Malkia. En Masai, de zoon van Adiel, de zoon van Jachsera, de zoon van Mesulam, de zoon van Mesilemit, de zoon van Immer, met hun broeders. 1760 familiehoofden, uitgelezen strijders, belast met de eredienst in het huis van God. Verder de levieten Semaja, de zoon van Gassub, de zoon van Asrikam, de zoon van Gassapja, uit de stam van Merari, en Bakbakar, Geres, Galal en Matanja, de zoon van Micha, de zoon van Zikri, de zoon van Asaf. Evenals Obadja, de zoon van Semaja, de zoon van Galal, de zoon van Jedutun, en Berekja, de zoon van Asa, de zoon van Elkana, die in de dorpen van de Netofatieten woonde. Verder de poortwachters Salum, Akub, Talmon, Achiman en hun broeder Salum, die hun hoofd is, en die tot op de dag van vandaag de wacht betrekt bij de koningspoort aan de oostkant. Dat waren de poortwachters in het kamp van de levieten. Salum, de zoon van Kore, de zoon van Ebjasaf, de zoon van Korach en zijn broeders uit de families van de Korachieten, deden dienst als drempelwachters van de tent, zoals hun voorvaderen de toegang tot het kamp van de Heer bewaakt hadden. En Pinehas, de zoon van Eleazar, was in het verleden hun hoofd geweest, dat de Heer met hem zei. Zekaria, de zoon van Meselemja, was poortwachter bij de tent van samenkomst. Het totale aantal van degenen die tot drempelwachter uitgekozen waren, bedroeg 212. Zij stonden ingeschreven in hun dorpen en waren door David en Samuel, de ziener, in hun verantwoordelijk ambt bevestigd. Zij en hun zonen bewaakten de toegangen tot het huis van de Heer en de tent. De poortwachters stonden aan vier zijden op wacht, aan de oost- en de westzijde en aan de noord- en de zuidzijde. Hun broeders in de dorpen moesten hun enkele keren per week behulpzaam zijn, omdat de vier voornaamste poortwachters, allen levieten, steeds op hun post moesten zijn. Zij hadden ook het toezicht op de zalen en de voorraadkamers van het huis van God. Zij sliepen niet ver van het huis van God, want 24 uur per dag waren ze belast met de bewaking en het openen en sluiten van de tempel. Enkele van hen moesten zorgen voor de nodige gebruiksvoorwerpen die bij het naar binnen en naar buiten brengen geteld moesten worden. Anderen waren aangesteld over de heilige vaten, evenals over de meelbloem, de wijn, de olie, de wierook en de specerijen. Maar de welriekende zalven mochten alleen door de priesters gemengd worden. Matitja, een leviet,
de oudste zoon van Salum, de Korachiet, was vast aangesteld over het bakwerk, terwijl enige ambtsbroeders uit de Kehatieten zorg droegen voor de toonbroden voor de Sabbat. De zangers echter onder de familiehoofden van de Levieten waren vrijgesteld van ander werk. Zij verbleven in de zalen omdat zij dag en nacht dienst moesten doen. Dit waren dus naar hun afkomst de familiehoofden van de Levieten die in Jeruzalem woonden. In Gibeon woonde Jeiel, de vader van Gibeon, wiens vrouw Maaka heette. Zijn oudste zoon heette Abdon, de andere Sur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Achjo, Sekaria en Miklot. Miklot verwekte Simam. Ook zij gingen bij hun broeders in Jeruzalem wonen en wel in hun nabijheid. Ner verwekte Kis. Kis verwekte Saul en Saul verwekte Jonathan, Malkisua, Abinadab en Esbaal. Meribaal was de zoon van Jonathan. Meribaal verwekte Micha. De zonen van Micha heten Piton, Melek, Tachrea en Achas. Achas verwekte Jara, Jara verwekte Alemet, Asmavet en Zimri. Zimri verwekte Mosa en Mosa verwekte Bina. De zoon van Bina was Refaya, diens zoon was Elaza en diens zoon Azel. Azel had 6 zonen en dit waren hun namen: Azrikam, Pokeru, Yismael, Searja, Obadja en Chanan. Dat waren de zonen van Azel.

Het eerste boek Kronieken, hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 14. De Filistijnen streden tegen Israël. De Israëlieten sloegen voor de Filistijnen op de vlucht en velen sneuvelden op het gebergte van Gilboa. De Filistijnen drongen door tot bij Saul en zijn zonen en doodden Jonathan, Abinadab en Malkishua, zonen van Saul. Nu kreeg Saul het zwaar te verduren. De boogschutters kregen hem onder schot en Saul was zo bang voor hen dat hij tegen zijn wapendrager zei: "Trek je zwaard en doorsteek mij, anders gaan die onbesnedenen de spot met mij drijven." Maar de wapendrager schrok daarvoor terug. Daarop nam Saul zelf het zwaard en stortte zich erin. Toen de wapendrager zag dat Saul dood was, stortte ook hij zich in zijn zwaard en stierf met hem. Zo stierven op één en dezelfde dag Saul, zijn drie zonen en heel zijn gezin. Toen de Israëlieten die in de vlakte waren zagen dat de andere Israëlieten gevlucht waren en dat Saul en zijn zonen gesneuveld waren, verlieten ze de steden en namen de vlucht. Daarop kwamen de Filistijnen en gingen er wonen. Toen de Filistijnen de volgende dag de lijken kwamen plunderen, vonden ze Saul en zijn drie zonen. Ze lagen in het bergland van Gilboa. Ze plunderden hem, namen zijn hoofd en zijn wapenrusting mee en zonden boden rond in het land van de Filistijnen om aan hun goden en het volk het goede nieuws te melden. Zijn wapenrusting plaatsten ze in de tempel van hun goden en zijn hoofd hingen ze op in de tempel van Dagon. Toen de inwoners van Jabes in Gilead vernamen wat de Filistijnen met Saul gedaan hadden, trokken alle weerbare mannen erop uit, haalden de lijken van Saul en zijn zonen weg en brachten ze naar Jabes over. Ze begroeven hun beenderen onder de tamarisk in Jabes. Daarna vastten ze 7 dagen. Saul was ten onder gegaan aan zijn eigen ontrouw tegenover de Heer, omdat hij niet geluisterd had naar de woorden van de Heer en ook omdat hij de schim van een dode had geraadpleegd in plaats van de Heer. Daarom doodde de Heer hem en gaf hij het koningschap over aan David, de zoon van Isaï.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden nu samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.

door het smartelijk lijden van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op U.

Wees niet bang, want ik ben bij jou. Beste luisteraars, bidden wij nog een acte van toewijding aan de barmhartige Jezus. Allerbarmhartigste Jezus, uw goedheid is oneindig en de schatten van uw genade zijn onuitputtelijk. Ik heb een grenzeloos vertrouwen in uw barmhartigheid die al uw werken overstijgt. Ik wijd me helemaal en zonder voorbehoud toe aan u, om te leven en te streven naar de christelijke volmaaktheid in de stralen die ontspringen uit uw goddelijk hart, doorboord op het kruis. Ik wens uw barmhartigheid te verspreiden door geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid te volbrengen en in het bijzonder door zondaars te bekeren en armen te helpen, de bedroefden en de zieken te troosten, te bidden voor de stervende en de zielen die lijden in het vagevuur. Bescherm mij, want voor uw eigen glorie te dienen, vrees ik alles van mijn zwakheid. Maar tegelijkertijd hoop ik alles te bekomen van uw onuitputtelijke barmhartigheid. O goede Heiland, mogen heel de mensheid de onpeilbare afgrond van uw barmhartigheid kennen.

vertrouwen op haar almacht en haar hier beneden en in eeuwigheid verheerlijken. Amen. Jezus, ik vertrouw op u.

We gaan verder met de geestelijke aantekeningen die Johannes de 23e gemaakt heeft in het jaar 1903. 20 februari. Vandaag was het een grote dag. Onze heilige vader vierde het feest van zijn 25-jarig pontificaat. De katholieke wereld bevond zich aan zijn voeten om hem haar gelukwensen aan te bieden, haar eerbetoon ter gelegenheid van de vreugdevolle gebeurtenis die zich in 19 eeuwen slechts tweemaal heeft voorgedaan. In een tijd van zulk een scepticisme wekt dit de grootste verwondering en heeft men het opgevat als een teken van Gods tegenwoordigheid in zijn kerk. Een paus van wie men zei dat hij, toen hij de tiara ontving, het sterven nabij was. Hij heeft het gedurende 25 jaar heeft hij weerstand geboden aan de tijd en de aarde, met zijn roemrijke naam vervuld. En dit terwijl zijn vervolgers zijn verdwenen en nadat zij hun trotse hoofden verpletterd hadden tegen de rots waarop de apostolische stoel zich verheft. De een na de ander is overleden en hij overleeft alle om, merkwaardig jong voor zijn 93 jaar, de verblufte volker te vertellen van de werken Gods. Vandaag hebben de pelgrims uit Lombardije, traditiegetrouw, de eerbiedwaardige grijsaard begroet en hem met de Ambrosiaanse lofzang een danklied gezongen dat plechtig weerklonk onder de koepel van Michelangelo. In hun warme toejuichingen trilde het enthousiasme der volkeren mee. De geestdrift van de mensheid, die overgelukkig was op deze lang verbeide vreugdevolle dag. Ook ik voeg mijn stem bij die van de wereld. Ook ik heb vandaag voor de grote paus gebeden, midden in de menigte, op het graf van de heilige Petrus. O Leo, mogen mijn armzalige gebeden om zegen, voorspoed en overwinning voor u en uw werk tot de hemel opstijgen. Mogen ook, al gaan ze op in de algemene bijval, de nederige, maar vurige zegenwensen u bereiken van een jong hart dat gij niet kent, maar dat u vereert, dat u lief heeft met een werkelijke kinderliefde en dat u zijn grote, niet te stuiten genegenheid en aanhankelijkheid betuigt. Mogen de Heer u behoeden, o Leo, voor het welzijn van de kerk en het vaderland, tot glorie en triomf van Christus in zijn volk. Mogen hij niet ophouden op uw etherische gestalte de krachtige ademtocht van goddelijk leven te laten neerdalen, waardoor gij voor onze zielen, die dorsten naar geluk, wolkeloze horizonten van gerechtigheid en evangelische naastenliefde ontsluit. Mogen hij u hier op aarde gelukzalig maken in de liefde van uw kinderen, in de verering jegens de apostolische stoel en in de rijke vruchten van de werkzaamheid van de kerk. Mogen God u behoeden voor zijn vijanden en voor de uwe. En mogen hij u, althans van verre, de lichtende dageraad doen ontwaren van die grote dag van vrede, waarop overwinnaars en overwonnenen in deze eeuwenoude strijd voor de triomf van de waarheid en de liefde elkaar broederlijk zullen omarmen voor uw troon, die meer de troon van hun vader dan van hun soeverein is. En gij uw trillende hand zult opheffen om hen met een liefdevol gebaar te zegenen. Gij zijt Petrus, gij zijt Christus.

24 februari. Vanavond eindigen de vakantiedagen die door een foutieve interpretatie carnavalsdagen genoemd worden. Twee dingen hebben mij in het bijzonder getroffen tijdens deze vrije dagen. Het feest van Onze Lieve Vrouw van Vertrouwen en het bezoek aan de zeven kerken. De gedachte aan de liefderijke Moeder Gods, aan haar beeltenis die boven in de kleine kapel der theologanten wordt vereerd, is met zoveel herinneringen uit mijn innerlijk leven verbonden. Ik denk verder aan de heilige oefeningen van boetvaardigheid, zoals deze ons voor ogen worden gebracht door grote persoonlijkheden die reeds gestorven zijn. Zij leren ons hoe men Jezus Christus werkelijk lief moet hebben. Daardoor wordt ons hart met heilige gevoelens en vaste voornemens vervuld. En daardoor worden wij tevens naar die glorierijke heilige geleid die ons op deze vrome pelgrimstocht vooraf zijn gegaan als lichtende voorbeelden van christelijke en priesterlijke deugden in een tijd die nog niet lang voorbij is en die in vele opzichten op de onze gelijkt. Dit alles moet in ons gevoelens van deugd en oprechte vroomheid wekken, waarvan ik hoop dat zij met Gods hulp bestendig zullen zijn. Als morgen deze feestdrukte voorbij is, deze paar dagen van ontspanning, zullen wij ons weer ernstig op de studie moeten toeleggen en ons wijden aan bezigheden van ernstiger aard en aan een ijveriger en meer toegewijde beoefening van de deugd. Het heeft de Heer behaagd mij door deze verstrooiing en ontspanning heen te voeren, zonder dat de ziel er erg door werd afgeleid en bij mij een gevoel van tegenzin op te wekken, alsof het een grote dwaasheid betrof. Overigens geloof ik niet dat het carnaval ook voor ons geestelijke een andere naam verdient, of misschien alleen maar een slechtere. God zij dank dat het ook voor dit jaar voorbij is. Intussen zet de wereld, en op welke wijze, in deze laatste nacht haar dwaasheden voort en met welke schaamteloosheid gaat zij door te zondigen in de theaters, op de carnavalbals, in de huizen der zonde, in de tuinen en ook op de pleinen en in de straten. En intussen is het liefdevol hart van mijn Jezus gekrenkt. En ach, hoezeer. O Jezus, ik slaap in

26 februari. Het is vaste tijd. Dus ernst, gematigdheid, berouw, inkeer en gebed. Dit is mijn leven van deze dagen. Overigens moet ik mij voorbereiden op de heilige wijding tot subdiaken. Wat zou de heilige Aloysius gedaan hebben? O Jezus, ik verenig mij in de geest met u, die in de woestijn 40 dagen vast en u in gebed voorbereidt op uw openbaar leven. Mogen ik in deze dagen iets van u leren, opdat de dag van Pasen een nieuwe stap mogen betekenen op de weg van de deugd, van de vereniging en de verheerlijking van de ziel met u. 3 maart, dag van triomf, lang leve de Heilige Vader. Vandaag in de Sint-Pieter voelde mijn hart zich al zo verweldigd door de oneindige liefde van de gehele, al daar vertegenwoordigde wereld door de paus. Gedurende de plechtige hoogmis was ik alleen maar in staat om op het graf van de apostelen mijn gevoelens van intens en vurig geloof te belijden en ook mijn vaste voornemens om te werken en mijn krachten te gebruiken ten dienste van Jezus Christus, de kerk en de paus. Heilige Vader, ik behoor u geheel toe. Ik presenteer u de wapenen. Zegen mij, omdat ik heilig word en waardig ben uw zoon te zijn. 7 maart. Ik kan deze dag niet eindigen zonder een laatste gedachte aan de roemrijke, engelachtige leraar, de heilige Thomas van Aquino. Hoeveel grootheid was er niet in die arme broeder? Hoeveel wijsheid? Hoeveel heiligheid? Hij geeft aan alle en aan mij in het bijzonder een grote les. Ontzag voor de Heer is onderrichting tot wijsheid. Hoe dikwijls komt niet in het vuur van de studie de vroomheid in het gedrang en is men haast geneigd te geloven dat de tijd, gewijd aan de godsdienstoefeningen, geen nut heeft. En toch was Thomas van Aquino nog meer een heilige dan de grootste wijsgeer van zijn tijd. En juist omdat hij heilig was, bereikte hij zo'n hoge graad van wijsheid. Heilige Thomas, maak, terwijl ik uw waardevolle werken bestudeer, dat ik deze waarheid begrijp, dat ik, zo ik werkelijk in alle opzichten een goed mens wil worden en mijn idealen volledig wil bereiken en nuttig wil zijn voor de zaak van Christus en zijn kerk, mij tot iedere prijs moet heiligen. 18 maart. Examens, ziekenverpleging, lusteloosheid en wijdingen hebben mij er gedurende lange tijd van afgehouden om enkele regels op papier te zetten. Vandaag heb ik, zo goed en zo kwaad als het ging, geprobeerd mijn maandelijkse afzondering te houden. Er is niets bijzonders in mijn voornemens. De

moeder van smarten, die mij bij de droefenis van het kruis tot zoon kreeg, laat zien dat gij een moeder zijt. Toon dat gij mijn moeder zijt. Mogen hij, die in zijn geboorte voor ons uw kind wilde zijn, door uw voorspraak ons gebed aanvaarden. Heilige Jozef, gij die mij een duidelijk voorbeeld van innerlijk leven hebt gegeven, maak dat ook ik dit mag verwerven. Heilige apostelen Petrus en Paulus, schenk mij uw geloof en uw liefde. Mijn zeer geliefde beschermheilige Franciscus van Sales, Philippus Nerius, Ignatius van Loyola, Aloysius, Stanislaus en Johannes Bergmans, Alexander Martelaar, Carolus Borromeus, wees mijn voorspraak. Mijn schutsengel, aan u vertrouw ik in het bijzonder deze dagen van inkeer toe. Houd de onoplettendheid ver van mij. Help mij mijn liefdeloosheid te overwinnen. Maak mij kalm, rustig en gehoorzaam in alles. Verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen. 12 april, Pasen. Deze dag is door de Heer gemaakt. Laten wij daarop jubelen en ons verblijden. Dit jaar heeft Jezus mij werkelijk een heerlijke, vredevolle Pasen geschonken. De dag van heden zal voortaan een mijlpaal in mijn leven betekenen. Hij heeft zich verwaardigd mij daartoe voorbereid door de heilige oefeningen een bewijs van zijn zeer innige liefde te geven. En hij heeft ook duidelijk laten voelen hoe God dienen heersen is. Pas plechtig tot subdiaken, tot dienaar van de zaak van Jezus gewijd, was ik vandaag als het ware dronken van de zekerheid mij vrij te voelen met die heilige vrijheid die hij ons verschaft heeft door zijn glorievolle dood en verrijzenis. Vrij van alle banden met de aarde en beter in staat en meer bereid om mij te verheffen tot de hoogte van het offer, met hem en voor hem. Jezus, bevend van eerbied en liefde werp ik mij, voordat deze lang gedroomde en lang verwachte dag ten einde loopt, voor uw voeten, om u nogmaals te danken. En dat zal ik altijd doen, zolang ik leef, voor de blijdschap waarmee gij mijn hart vervuld hebt, voor de goddelijke eer die gij mij verleend hebt door mij op te nemen onder de scharen van uw uitverkorenen. Mogen ik met u herrezen op de plechtige dag van de triomf, verlicht door de glans van glorie en liefde van uw hart, uw genade, die mij gegeven is in de heilige wijding van gisteren, altijd ongeschonden houden. Mogen ik vanaf deze dag werkelijk voortgaan, van deugd, totdat ik verzadigd zal worden wanneer uw heerlijkheid weer verschijnt. 14 april. Indien ik mijn Jezus niet altijd zo nabij gevoel als in de dagen van de retraite en speciaal van de heilige wijding, moet ik mij daarover toch verwonderen, nog beklagen. Andere bezigheden van materiële of van andere aard, zoals de studie, de ontspanningen en dergelijke, doen mij zonder twijfel mijn geest en mijn hart slechts indirect tot God wenden. Zo behaagt het God meer en ik moet mij hierbij neerleggen. Het is mijn plicht mij niet te laten afleiden door al deze bezigheden. De gedachte aan datgene wat Jezus behaagt en aan zijn liefde moet als het ware mijn werken in een heilzaam bad onderdompelen en mij steeds opwekken tot een gedragslijn die geheel en al geschraagd wordt door het innerlijk leven. De heilige Jozef werkte van de morgen tot de avond, en toch waren zijn geest en zijn

16 april. Mijn verhouding tot de medemens zal werkelijk volmaakt zijn als ik beheersing bij het spreken kan opbrengen. Wat dit betreft moet ik een bijzondere kiesheid in acht nemen en mij nooit om geen enkele reden laten verleiden, al was het maar iets minder waarderend te spreken over mijn makkers of over mijn naasten. De mogelijkheden mij hierin te oefenen doen zich gedurende de gehele dag talloze malen voor. Ik zal er evenwel gebruik van maken door de geest tot God te verheffen en daden van nederigheid te stellen. Ik moet er immers wel van overtuigd zijn dat de naaste altijd beter is dan ikzelf en dat hij daarom het grootste respect waard is. O goede Jezus, plaats een wacht bij mijn mond en een poort als omheining voor mijn lippen. 19 april, beloken Pasen. Vandaag is het octaaf van Pasen en ik heb de eer gehad mijn nieuwe functie uit te oefenen in de plechtige mis van de nieuwe priester in onze kerk van Sint Apollinaris. Maar voor mij duurt Pasen nog voort en moet altijd voortduren in de ware verrijzenis van de geest, in de ononderbroken opgang van mijn heiliging. O mijn Jezus, ja, ik wil dicht bij u blijven. Blijf bij ons, Heer, want het wordt avond. Ik zal vooral overdag bij mijn gewone bezigheden speciaal op twee dingen letten. Namelijk, mij steeds in alles te vernederen door mij te dwingen mijzelf voor God en mijn makkers gering te schatten, omdat ik dit erg nodig heb. Daarvan geef ik mij ieder moment rekenschap. In de tweede plaats, om altijd zo nederig te blijven ten overstaan van Jezus, die straalt en schittert in de glans van zijn heilig hart onder de eucharistische gedaante. O mijn goede moeder, leermeesteres van de nederigheid, maak mij aan u gelijk. 22 april. Weg met zonde en verdriet. Ook de dingen die mij onaangenaam treffen en de makkers die mij niet erg liggen, moet ik met grote kalmte verdragen. Waar is anders de verdienste, het genoegen dat God aan mij beleeft? Ik zal altijd proberen goede eigenschappen te ontdekken, ook daar waar men ze niet zo gemakkelijk ziet. En bovenal zal ik eraan denken hoe anderen, voor zo onvoorstelbaar veel fouten van mijn kant, zich misschien grote opofferingen moeten getroosten om mijn armzalige persoon te dulden. Nederigheid dus. Nederigheid die altijd vergezeld moet gaan van voortdurende blijheid van geest. O Jezus, maak mij nederig. 26 april. Het seminarie heeft vandaag, de tweede zondag na Pasen, de drie jonge beschermheiligen herdacht, wier stoffelijke resten met eerbied bewaard worden onder het altaar van de kapel. Het was een van die mooie familiefeesten die de mens zoveel goed doen. De herinnering aan de martelaren, aan hun geloof, aan hun liefde jegens God, is niets bijzonders hier in dit gezegende Rome, waar de grond nog rood gekleurd is door het christenbloed. Maar deze herinnering wordt des te dierbaarder naarmate de banden die ons aan deze gezegende zielen binden sterker zijn. Het waren drie arme jongelingen, ongerept als drie reine lelies. In de lente van hun leven heeft het zwaard van de vervolger hen, gelukkige, geveld. Voor het oog van de dwazen was het alsof zij stierven. Zij zijn echter in vrede. Van hen weten wij dat zij leefden en stierven voor Christus. Niets anders. Maar God kent hen zeer goed. Hun daden, hun deugden zijn opgetekend in het levensboek. Hun hoofden zijn met roem gekroond. Hun vreugde is onuitsprekelijk. De herinnering aan hen is onsterfelijk. O dierbare heilige Florentinus,
Sosius en Victorinus. Tracht ook voor mij te verkrijgen dat ik mijn leven mogen doorbrengen in verborgenheid en nederigheid. En dat ik, ongekend door de wereld, mijn bloed uit liefde tot Jezus mag vergieten, zo ik maar eens met roem bekleed mij bij uw blijdschap mag voegen en met u het lam mag vergezellen, waarheen het ook gaat. 28 april. Na de martelaren komt de belijder, die in de geest geleek op de martelaar van de Calvarieberg, en hieraan zijn naam en onderscheidingstekens ontleende, de heilige Paulus van het kruis. Vandaag heb ik zijn eerbiedwaardig stoffelijk overschot bezocht, dat bijna nog geheel intact is gebleven, daarginds in het mooie kerkje op de Monte Celio, in het huis van de twee onoverwinnelijke martelaren, de heilige Johannes en Paulus, dicht bij het Colosseum, waar het zand nog rood gekleurd is door het christenbloed. Ik heb hem een oprechte liefde tot Jezus Christus gevraagd, tot zijn lijden en een groot enthousiasme voor een leven van grote opofferingen. Ach, hoeveel mensen hebben hun bloed niet weten te vergieten, en indien zij daartoe geen gelegenheid kregen, toch de weg gevonden om hun leven te offeren uit liefde voor Jezus. Zou ik mijzelf dan niet de geringste vernedering weten op te leggen om mijn zonde te boeten voor mijn geestelijk heil en voor het behoud van de zielen? Het is voor mij, grote zondaar, zeer vernederend wanneer ik mij vergelijk met deze lichtende voorbeelden van liefde tot lijden en van voortdurende arbeid voor de glorie van God. Als ik er mij van nu af aan niet aan gewen om met vreugde de vervolgingen, de fysieke en morele pijnen te verduren, kan ik gerust aannemen dat ik nooit een vroom mens zal worden en niet eens iemand van enige betekenis in de wijngaard van Jezus Christus. O Heer, geef mij, op voorspraak van uw beroemde navolger, een groot en onverstoorbaar geduld bij mijn beproevingen en een vurig verlangen om iets met u en uit liefde tot u te verdragen. Als wij delen in zijn lijden, zullen wij ook delen in zijn verheerlijking.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Menslievend, te gast bij woonzorgcentra in ons land. Een programma van Radio Maria.
2: Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Sint Felix in Herne. En wij zijn hier op het kantoor op de eerste verdieping. We hebben een mooi uitzicht op het landelijk gelegen huis. En we zijn hier natuurlijk niet alleen, we hebben Kelly bij ons. Kelly.
3: Goedemorgen.
2: Dankjewel dat wij te gast mogen zijn bij jullie.
3: Jullie bedankt om bij ons te willen langskomen. We zijn heel blij jullie te mogen ontvangen.
2: Dat horen we graag. Zou je ons iets willen vertellen over het huis hier?
3: Wel, het huis, ons woonzorgcentrum, is een huis met een rijke geschiedenis. Ik zelf ben hier nog maar een jaartje werkzaam. Ik ben heel blij hier te mogen zijn. Nu, zoals ik heb begrepen, is dit in eerste instantie een weeshuis geweest. Het dateert eigenlijk van de jaren 1800 ergens. En is dan later eigenlijk een voorziening voor ouderen geworden, denk ik, 1900. Dus een heel lange geschiedenis. En gaandeweg is er uitbreiding gekomen tot waar we nu staan eigenlijk. Is eigenlijk ook altijd christelijk geïnspireerd geweest. Het zijn de Zwartzusters, Augustinussen van Halle, als ik mij niet vergis. Ik mag zeggen, of ik durf te zeggen, dat wij een warm huis zijn met een familiale sfeer, waar iedereen elkaar kent, waar denk ik het goed vertoeven is. En dat is onze sterkste troef, denk ik, hier.
2: Ja, en voor de luisteraars die dat niet weten, Herne ligt in Vlaams-Brabant, vrij dicht bij Halle. Dus vandaar dat de congregatie Zwartzusters, Augustinussen van Halle,
3: ja,
2: het hier nog altijd in handen hebben. Eigenlijk.
3: Dat klopt.
2: Ja. En hoe groot is het huis ongeveer?
3: Wij bieden eigenlijk een thuis aan voor 60 bewoners momenteel. Binnenkort komen daar 5 woongelegenheden bij. 4 personen voor kort verblijf na revalidatie of ergens opvang tussentijds. En 42 assistentiewoningen. Dus dat is voor mensen die nog vrij zelfstandig kunnen wonen, maar toch kunnen gebruik maken van de 24 uur permanentie. En waar een woonassistente de nodige zorg voorziet voor de mensen.
2: En wat zijn de dingen waar jullie op focussen die belangrijk zijn voor jullie?
3: Ik denk voor iedereen hier in huis die dat kan beamen, is vooral het feit dat de mensen een goede basiszorg krijgen en dat de mensen zich gelukkig voelen. Dat er inspraak is, dat mensen ook bepaalde zaken nog kunnen zelf kiezen. Ik denk dat dat een heel belangrijk feit is, waar we ook aan werken. En dat mensen ook volledig benaderd worden. Het is niet alleen zorg, dus de mensen wonen hier echt. Het is wonen en leven, zorg, alles bij elkaar. Met ook extra aandacht voor alle noden, psychisch, levensvragen zijn er ook wel soms bij mensen aanwezig. Activiteit, afstemmen, buurtintegratie is ook wel iets waar we willen sterker op inzetten. Dat de mensen deel uitmaken eigenlijk van de maatschappij. Maar vooral dat de mensen gelukkig zijn hier, dat ze goed verzorgd worden. En dat we ook zorgen voor elkaar als medewerkers is ook belangrijk.
2: En je zegt de individuele noden. Kan je daar wat meer over vertellen? Hoe zien jullie dat dan?
3: Wij proberen echt na te gaan, wat wenst die bewoner nog? Welke levensvragen zijn er nog? Maar welke activiteiten wil of kan die persoon nog? Ik denk dat Carmen, onze ergotherapeute, daar ook vaak mee bezig is. En dat kan over iemand die eens naar een winkel wil gaan, is recent geweest, waar hij vroeger altijd ging, of zij was het. We hebben dat dan ook gedaan. En die was heel tevreden. Is naar de bibliotheek gaan. We hebben ook iemand die geïnteresseerd is in oorlog, zo van al die zaken. En eigenlijk proberen wij dan die mensen dat toch nog te laten beleven.
2: Oké.
3: Ja.
2: En u sprak ook over buurtintegratie. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
3: Goh, eigenlijk is dat iets dat je dagelijks een beetje doet. Hè? Dus ja, bezoek is uiteraard altijd welkom. Hè? Maar wij trachten ook wat meer activiteiten te organiseren, waardoor dat er externe mensen dus van buitenaf hier langskomen. Zoals ons spaghettifestijn dat we hebben georganiseerd. Dat is iets dat we vaker willen doen. Ook is op uitstap gaan met de mensen dichtbij of ergens iets verder. Maar ook daar weer inspraak van de mensen. Zij bepalen dus zelf mee wat ze willen doen, waar ze graag eens naartoe willen gaan. Dat is ons vertrekpunt eigenlijk.
2: Oké, hartelijk bedankt dat u met ons wou spreken over het woonzorgcentrum zelf. Misschien moeten we het ook nog een beetje hebben over uw functie. Wat is uw job hier?
3: Ik ben eigenlijk hier gestart als hoofdbewonerszorg dagelijks verantwoordelijke. Dat is eigenlijk coördineren, denk ik, van vele processen. Van de zorg, logistiek, poets, technische dienst. Eigenlijk omvat dat alles dat er binnen een zorgcentrum gebeurt. En ervoor te zorgen dat we toch kwaliteit leveren. Maar ik moet zeggen, de medewerkers hier zorgen daar zelf ook grotendeels voor.
2: Dat is goed. En heeft u een bepaalde visie daarop, een bepaalde aanpak? Dat u...
3: Ik werk graag van onder naar boven, als je mij begrijpt. Dus dat de ideeën van de mensen zelf ook een beetje komen en dat we dat trachten te integreren in de dagdagelijkse werking. En natuurlijk de verwachtingen die gesteld worden, de wettelijke bepalingen en dergelijke, om daar een mooi evenwicht in te zoeken.
2: U werkt hier in dit huis nog niet zo heel lang, een jaar ongeveer, zei u, geloof ik?
3: Een jaar, ja, dat klopt.
2: Daarvoor werkt u ook al in ouderenzorg?
3: Ja, ik heb hiervoor ook in de ouderenzorg gewerkt. Ook als dagelijks verantwoordelijke en als opnamecoördinator.
2: Is er een bepaalde reden waarom u graag met ouderen werkt?
3: Ja, ouderen hebben altijd een levensverhaal. Hè. Je kunt er veel van leren, gezellige babbel mee doen. Maar je hebt ook veel dankbaarheid van de mensen eigenlijk. En het is ook een langdurige relatie vaak. Het is niet zo, in een ziekenhuis is ook leuk werken, maar is anders, is kortstondig gebouwd. Echt wel een band op met de mensen. En je kunt er echt iets toevoegen eigenlijk aan hun verblijf, aan hun geluk. En dat vind ik fijn.
2: Oké, zeer goed. Misschien als laatste moeten we ook nog iets zeggen over het feit dat jullie deel uitmaken van een groep. Wat houdt dat eigenlijk in?
3: Wij maken deel van een groep woonzorgcentra, Solidum. Mag toch wel zeggen, een solide groep. Met 8 woonzorgcentra in Vlaams-Brabant. En wij bundelen de krachten, laat ons zeggen, om bepaalde zaken gemeenschappelijk te laten verlopen, overkoepelend. Bijvoorbeeld onze computerdienst, de personeelsdienst, wat ons toch ook wel extra mogelijkheden geeft. En voor een kleine voorziening is dat toch wel heel belangrijk om dat te kunnen hebben.
2: Oké, dankjewel Kelly dat u met ons wou spreken. Is er nog iets dat u graag zou willen zeggen aan onze luisteraars?
3: Ja. Dat wij met heel veel goesting hier in de zorg werken en dat wij fier en blij zijn dat we mogen blijven doen.
2: Zeer goed. Dan gaan wij even luisteren naar muziek en daarna gaan wij onze rondleiding beginnen.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. We zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Sint Felix in Herne. En we zijn zojuist het bureau buitengelopen en de kamer van Lea binnengekomen. Dankjewel Lea, dat we even met u mogen spreken. Als ik hier uw kamer binnenkwam, het eerste wat mij opviel was dat er een heel mooi plakkaat aan de muur hangt. En daar staat lang leven Lea 100.
1: Ja, dat is met mijn 100ste verjaardag.
0: U bent nu 101 geworden.
1: En nu ben ik 101 van 19 april.
0: Ja, en het is
1: ik houd er altijd aan met de familie te samen te komen. En dat is voor de familieleden ook plezier, hè. Dan zien ze ook elkaar, hè. Want een hondje in Asselt, een ander in Henden, ja.
0: Oké. Okay. Ja. Ja, dat zie je onmiddellijk als je hier binnenkomt. Je hebt heel veel foto's overal hangen.
1: Ja, ik houd eraan, ja.
0: Zou je iets over uw familie kunnen zeggen? U heeft drie kinderen.
1: Waarvan één overleden is onze Jan, 64 jaar ook kanker. En dat was een heel pijnlijke affaire. Want je kunt dat niet vergeten. Je hebt vlees en bloed moeten verliezen. Dat is het sterkste.
0: Is het lang geleden dat hij gestorven is?
1: Vier jaar,
0: oké. Okay.
1: En ieder jaar denk ik dat er mijn mis hier in de kapel. We zijn een verjaardag in die periode, want dat kan de juiste dag zijn. En dan rond zijn overlijden.
0: Oké. Okay. En u heeft nog
1: een zoon en een dochter, hè?
0: Ja, en kleinkinderen en achterkleinkinderen ook.
1: Ah ja. Als we met 22 zijn. Want de hele jongste, die is komen ook, lijkt de moderne methode niet. Het ging niet. Door bevruchting.
0: Oké. Ja. Maar u ziet uw familie best veel. Ze komen.
1: Ze komen mij regelmatig bezoeken. Maar dat is dan niet om de familie helemaal elkaar te zien. Hè.
0: Ja.
1: Met de verjaardag of daar ongeveer rond.
0: En woont u al lang hier in dit woonzorgcentrum?
1: Ja. Heel lang. Is dat 14 jaar, 15 jaar? Nu in. November is het 15 jaar dat ik hier ben.
0: Oké, dat is al even.
1: Ja, en dat was de reden. Ik was thuis alleen, maar de man was overleden. En je kunt niet verwachten dat de kinderen niet de avond bij u komen. Hè. Ze gaan naar het werk en ze hebben ook al hun gezin. Hè. En dan had ik gezegd, want mijn zoon had die al een kamer besteld en een flat. Want mijn man was facteur en was alle dagen vroeg op. En in de middag werd hij met de samen. Hij zei, ik zat daar alleen zitten. En mijn doodste zoon zei, nee, ik ga in Sint-Felix een kamer vragen en een flat. En dan kan mama altijd bij u komen. Ja, maar spijtig genoeg, papa is nog niet gewoon. Er was geen plaats. En dan heeft nog 13 of 14 dagen in Volzele geweest.
0: Oké, okay. Dus hij is hier nooit geweest?
1: Nee.
0: Nee. En bent u hier graag? Woont u hier graag?
1: Ja, heel graag.
0: Ja?
1: Want ik had altijd gezegd, ja, ik kom naar Sint-Felix. Om niet moeten alleen, want als ik alleen ben in het huis. En ik ben niet iemand die beroep doet op mijn kinderen, want ze hebben ook aan hard werk. En ze hebben daar ook hun gezin. Hè. En dan had ik gezegd, ik ga naar Sint-Felix. En ja, daar. En die gezelschappen van de mensen.
0: Ja, u bent hier nooit alleen eigenlijk. Of alleen als u wil alleen zijn.
1: Als je wilt alleen zijn, kom je naar uw kamer. Maar anders, als er een gezelschap is, ga er naartoe, hè.
0: Ja. En bent u van de buurt? U kende het woonzorgcentrum al.
1: Ik ben van Halmaan. En dat is maar twee dorpen verder, hè.
0: Oké.
1: Okay. Mijn schoonzus zat hier geweest, dus ik kende Sint-Felix wel, hè.
0: Oké. Okay. Ja, daarmee dat u het al kende. En dat u naar hier wou komen.
1: Ja, ja.
0: Zijn er activiteiten waar u graag aan deelneemt?
1: Ah ja, en vroeger waren er precies meer activiteiten. Maar dat worden de mensen jonger, hè, die hier kwamen. Ik vind dat er hier veel oude mensen zijn. En van een of van 92 kun je niet verwachten dat een goed turn doen, hè, of zo.
0: Ik kan nu nog turnen?
1: Ik heb altijd geturnen.
0: Want u?
1: Natuurlijk, nee, gaat dat niet meer zo goed, hè.
0: Ja. Ja.
1: Maar als er turn is, ga ik er naartoe. Of als er een taart gebakken wordt, ik kan daar niet aan meehelpen. Je ziet ze bewegen, je ziet de mensen toch werken. Hè?
0: U bent graag onder de mensen?
1: Ik ben heel graag onder de mensen en heel mijn leven geweest. Want in Halmaert waren er veel verenigingen. En ik was in alle zin, maar niet als bestuurslid, als werkende. Dat mag ik eerlijk zeggen.
0: Oké. U heeft altijd veel gedaan.
1: Ik ben actief geweest in de parochie. En altijd als werkende.
0: Oké. En zijn er mensen die ook altijd, die u altijd terugziet bij de activiteiten dan? Die ook altijd overal zijn?
1: Ja, ze is malereus. Waarom Anseline is ook hier? Dan kan het haar kamer nu weer. Maar af en toe ga ik vragen om met mij naar Selineke te gaan. Selineke niet, bij iedereen is een naam van Selineke. Want ik zei, je moet ons niet verkleinen, we zijn al klein genoeg. Hè. Ja, van ouderdom krimpt. Hè. En dan hebben ze mij de opmerking gemaakt. Maar hij mag wel Selineke zeggen. Maar iedereen zegt Selineke Bormans. En dat was mijn beste vriendin.
0: Oké.
1: En die is ook hier.
0: Ah, u kent haar al heel lang dan?
1: Oh. We hebben veel voor elkaar gedaan. En we hebben dikwijls gelachen. Goeie vriend en niet samen de koffie ervoor. Maar dan was Selineke in haar huis. En mijn dochter zei, maar nu gaan we bij Selineke en gaan we daar een taart eten en een koffie drinken.
0: Oh, maar dat is heel mooi dat jullie nu samen in hetzelfde huis kunnen worden dan.
1: Ja, maar ja, ze moet er mij naartoe brengen. Hè.
0: Ja.
1: Ik ben...
0: Ja, u zit in een rolstoel, u kan...
1: Ja, maar dat is nog maar een goede maand dat ik in een rolstoel zit. Dat was met een rollator.
0: Oké, dat is wel heel indrukwekkend. U heeft heel lang mobiel geweest.
1: Heel lang. Want omdat de andere bewoners zijn... We zien wel dat het bijna ermee gaat. Lekker als ik moeite had, maar toch gestapt als het lang was. Ik kon maar nu gaan, niet meer.
0: Oké.
1: Maar ja... Als je onder de 1 bent, naar de 102, nog een maand, dan is het jaar al... Nee, als juni uit is, is het jaar al overweg.
0: Ja, het is al 101 en bijna half.
1: Ja.
0: Enorm bedankt, Lea, dat wij met u mochten spreken. Is er nog iets dat u graag zou zeggen aan de luisteraars?
1: Dat die heel goed is. Dat moet ik zeggen. Teen. En de bedieningen, als je belt dat je iemand nodig hebt, je moet geen uur wachten. Dat moet ik zeggen. Het personeel is hier neer, heel in de weer. En anderzijds zei ze, hij zijn geen lastige. Het hoeft niet direct te zijn.
0: Oké.
1: Okay, ze moeten mij naar de wc doen en alles met mij doen. Hè.
0: Ja.
1: En ik moet zeggen, mijn kinderen, mijn Mark... Die woonde in Herne, de dochter woonde in Halmaert. En om beurten komen ze om in de voormiddag met fruit te geven.
0: Oké, dus u ziet die elke dag?
1: Om
0: afwisselend.
1: Ja, afwisselend, want Mark heeft al geweest.
0: Oké, dat is heel mooi. Zeer goed, Lea, dan gaan we uw dag laten verder gaan.
1: Ja.
0: Beste luisteraars, wij gaan even luisteren naar muziek.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. We zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Sint-Felix in Herne. En daarnet waren wij op de kamer van Lea. Maar wij zijn naar kamer uitgewandeld, de gang doorgegaan, de lift naar beneden genomen. En nu zijn wij te gast bij Justine. De Blok. Justine de Blok. Dankjewel, Justine, dat wij bij u te gast mogen zijn. Mag ik u vragen of u al lang hier woont?
1: We gaan 2 jaar, hè? Nog eens 2 jaar.
0: Oké. En het is... U bent naar hier gekomen omdat het thuis niet meer ging.
1: Dat ging niet meer, hè?
0: Ja.
1: Wat is hier? En deed mijn kinderen. Dat ik hier binnen geraakt ben, hè? Want anders zou je waar, hè?
0: Ja, dat is niet altijd makkelijk. Woont u hier graag?
1: Ja. Oh, ben ik gelukkig.
0: Ja?
1: Ja.
0: En kan u zeggen waarom u hier gelukkig bent?
1: Ah ja, omdat ik hier alles heb. Ik kan me daar ook in aanpassen, hè. Ja. Ik ben er toegekomen en ik zeg moed, hè. En ik heb me aangepast dat ik ben zo gelukkig.
0: En zijn er bepaalde activiteiten waar u graag aan deelneemt?
1: Ja, veel. Alles doen we mee. Maar ja... Als gedaan is, kom ik weer naar mijn kamer. Dan moet ik een beetje rusten.
0: Ja. Je moet genoeg rust nemen, hè?
1: Ja.
0: En u bent graag onder de mensen dan? U doet graag mee aan alles?
1: Ja, mee alles, hè. Ja, dat moet, hè.
0: En heeft u kinderen? 1 kind. Oké. Okay. En kleinkinderen of niet?
1: 2 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. Oh.
0: Ah, dat is een mooie foto. Er staat hier aan uw raam een foto van 2 kleine kindjes. En komt uw familie u bezoeken?
1: Ja, ze wonen in Tollebeek.
0: Oké, okay, in de buurt.
1: Stap ik er niet nu. En anders was het ver.
0: U bent u zelf ook van hier,
1: nee,
0: van de streek?
1: Of nee, ik ben van de Nederleeuw.
0: Ah ja, oké. Okay. Dat is wel nog een eentje.
1: Ja.
0: Maar waarom bent u naar hier gekomen dan? Omdat uw kinderen hier woonden? Of uw kind?
1: De kinderen hebben mij al hier gebracht. Want mijn schoondochter is van hier. En daarmee wisten dat ze een beetje wat dat hier was. En ze zei, moeder, als ik daar binnen geroep. Zei goed. En ze is waar. Hé?
2: Zwaar. Ik ga het al zeggen, uiteraard.
0: Oké, okay, dus het is eigenlijk via je schoondochter.
1: Ja.
0: Ja. En woont u hier ook graag in de streek of bent u vooral in het huis?
1: Nou ja, dat is goed, hè.
0: Ja, u heeft een mooi uitzicht ook, hè.
1: Ik kan met mij wandelen. Ja.
0: U komt graag nog eens buiten?
1: Oh ja. Maar met de kinderen,
0: hè. Oké. Okay. En gaan jullie dan wandelen?
1: Ja, we doen schoolronde, schoolwandeling. Ja, dat is raar.
0: Ja, je heeft ook een mooi uitzicht op de kerktoren.
1: Ja. Oh ja, dat is waar. Ik zie niet alles.
0: Dat is waar, u kan ook de parking zien. U kan zien wie er binnen en buiten gaat.
1: Ja, dat doen we niet. Een boekje.
0: Leest u graag? Leest u
1: graag? Ja, alle dagen in mijn gezette. Allemaal een boek.
0: En wat voor boek leest u dan?
1: Dat allemaal.
0: Oké. Oké, dankjewel, Justine, dat u met ons wou spreken.
1: En we zijn 4 op Sint-Felix, hè? Wat is dat? Oh. Bovenal is het schattig. Dat mag zij wel, hè?
0: Natuurlijk, je mag dat zeggen. Als het zo is, mag u dat zeggen, hè?
1: Dat is goed, hè? Dat is waar, hè?
0: Zeer goed, dankjewel, Justine.
1: Oh, dat doet me eens plezier, hè?

0: Do que kabappen?
1: Ik ben blij dat we je plezier konden doen. Dan gaan we, beste luisteraars, luisteren naar muziek en onze rondleiding verder zetten.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag nog altijd te gast in het woonzorgcentrum Sint-Felix in Herne, hier in Vlaams-Brabant. En wij zijn zojuist de kamer van Justine uitgewandeld.
1: Ja,
0: Justine,
1: ja.
0: Dat is eigenlijk vlakbij, op dezelfde gang. Zijn wij nu bij Nicole.
2: Ja.
0: Dankjewel Nicole, om met ons te willen spreken. Zou u ons kunnen vertellen hoe lang u hier al woont?
1: Ik woon hier sinds februari.
0: Oké, dus heel kort eigenlijk.
1: Kort, ja. Ik heb een hersenbloeding gehad in september. En toen heb ik 5 maanden in Alst geweest. En in Alst, ja, ik kan me zelf niet meer beredderen. Hè. Dus in Alst waren ze van plan van mij naar Klateringen. Is dat Klateringen te sturen in Inhoven? Maar mijn dochter had dat gehoord en die zegt, ze woont hier een beetje verder. Ze moet naar Herne komen. En daar kent ze de mensen. En voilà, zo ben ik hier gekomen.
0: Oké. Okay.
1: Ik wil hier niet meer weg, hè. Ja, ik kan niet meer. Ja, ik kan niet meer weg.
0: U heeft de zorg hier nodig, maar u bent hier ook graag.
1: Ja, ik ben hier graag, ja.
0: En uw dochter is ook vlakbij dan?
1: Ja, die is vlakbij. Die woont hier vlakbij, ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ja.
0: En zou ik je mogen vragen hoe oud u bent?
1: 80.
0: 80 jaar. Oké, okay, dus u heeft wel eigenlijk nog heel lang thuis gewoond.
1: Heel lang, ja. Ik heb 5 jaar in Inhoven gewoond nu. Omdat ik mijn huis hier in Herne verkocht had.
0: Oké.
1: Okay. Ja, kijk, en nu ben ik terug.
0: U bent oorspronkelijk van hier echt?
1: Ik ben oorspronkelijk van geboorte en van hier altijd gewoond, ja.
0: Oké, okay, dat is wel leuk. Dan kan u nu weer terugkomen.
1: Ja.
0: En u heeft dan een hersenbloeding gehad?
1: Een hersenbloeding, ja.
0: Oké. Okay. Ja. Heeft u daar nog veel gevolgen van?
1: Ja, kijk hier. Ja. Mijn hand hier gaat niet. Mijn been. Ik kon me spreken ook. Ik kon dat allemaal niet meer. Maar dat is allemaal.
0: Dat gaat vlot.
1: Daarom dat ik het nu altijd uitleg.
0: Dus u heeft wel een zware revalidatie gehad dan?
1: Ja. Okay. Maar ja, ik ben hier goed verzorgd en ik kan hier niet klagen.
0: Oké. Okay. En wat zijn er bepaalde activiteiten die u hier graag doet? Of doet u meer op uzelf?
1: Ik doe mij alles mee.
0: Je doet mij alles mee? Oké. Okay. En is er iets dat u het liefste doet?
1: Oh, wat? Ja, niet speciaal. Ja, overal Herne bij. Ja. Ik kan er niet mee. Hè. Ik kan maar...
0: Maar
1: ik doe toch mee.
0: Dat u kan gebruiken.
1: Ik doe toch mee, ja.
0: En is er uiteindelijk... U bent graag bezig.
1: Ja.
0: Ja. Zijn er dan bepaalde dingen die u doet naast de georganiseerde activiteiten hier in de buurt? Of?
1: Lezen. Puzzels maken.
0: Oké. Okay.
1: Ik lees veel. En televisie kijk ik ook. Maar ik lees veel.
0: Is er een bepaald genre dat u het liefste leest?
1: Of? Thriller.
0: Oh, oké. Okay. Ja, ik zie een boek.
1: Een thriller, ja.
0: U heeft graag de spanning.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Enorm bedankt, Nicole, dat u met ons wou spreken.
1: Dat is graag gedaan.
0: Misschien zou ik ook graag vragen, u bent er nog niet zo heel lang. Heeft u uw medebewoners ondertussen al
1: ik
0: wat
1: ken
0: kunnen
1: ze
0: leren
1: allemaal.
0: Kennen?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Gaan overal een babbelken doen.
0: Dat doet u ook graag?
1: Ja, dat doe ik graag.
0: Oké. Okay. Ja, zo leer je de mensen wel kennen dan.
1: Ja, natuurlijk. Middelijk is hier allemaal... Ja, en dat is hier een goede ambiance ook, hè. Ja, we komen allemaal goed overeen.
0: En gaat u dan op bezoek in hun kamers?
1: Ja, toen ga ik een keer op bezoek, hè. Of ze komen bij mij, of... Ik ga op bezoek.
0: Oké, zeer leuk.
1: En zo ken ik ze allemaal.
0: Ja. En u zei dat u 1 dochter heeft. Heeft u nog
1: een
0: kinderen?
1: 1 dochter of 2 kleinkinderen. En ik, nog maar laatst een achterkleinzoontje.
0: Ah, juist geboren.
1: Ja.
0: Ah, leuk.
1: Ja, daar is het.
0: Ah ja, ik zie inderdaad een paar foto's staan ook.
1: Ja.
0: Ah, hier. Een foto van u met u. Dat is uw achterkleinzoon.
1: Ja, mijn achterkleinzoon.
0: Ah ja, oké.
1: Okay. Ja, ze moet hier komen voor kind en gezin, hè.
0: Ah ja.
1: En dan komt ze tot bij mij, hè.
0: Ah, dat is wel leuk. Dat is handig. Ja. Ja, inderdaad. In het woonzorgcentrum is ook kind en gezin.
1: Kind en gezin is dat hier ook, hè. Ja.
0: Oké, okay, dat is handig. Dan kunnen ze onmiddellijk naar hier doen.
1: Ja, dan naar hier.
0: Oké. Okay. Enorm bedankt, Nicole, om met ons te willen spreken.
1: Ja.
0: Dan gaan wij, beste luisteraars, nog even luisteren naar muziek.
3: Ah, ja.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn nog altijd te gast in het woonzorgcentrum Sint Felix in Herne. En wij zijn zojuist de kamer van Nicole buitengewandeld en terug naar boven gegaan, naar de eerste verdieping, om te kunnen spreken met Eline. Eline, dankjewel. Zou je jezelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ik ben zorgkundige. En mijn taak is de mensen verzorgen met veel liefde. Dat doe ik graag, ja.
0: Werkt u al lang hier?
1: Van 2008.
0: Oké, dat is al lang.
1: Ja.
0: Dus u bent hier tevreden dat u hier zo lang blijft?
1: Ja,
0: kan ik
1: heel
0: dat zeggen?
1: Tevreden. Ja. Het is een warm huis, een klein huis, maar ik vind dat iets heeft. Dus ik werk hier heel graag.
0: Oké. En wat is het dat u zo graag doet aan uw job?
1: De warmte die ik geef, maar die ik ook terugkrijg van veel bewoners. En de job houdt ook veel in. Het is heel afwisselend. Het is niet altijd hetzelfde. De ene bewoner is de andere niet, dus ja.
0: En u zegt het is afwisselend. Op welke manier dan? Kan u daar een voorbeeld van geven?
1: Of? Ik sta in de zorg, maar ik doe ook soms administratief werk. Dus dat is heel afwisselend, ja.
0: Oké. leert u de bewoners echt kennen? Er zijn bepaalde bewoners die u elke dag of bijna elke dag ziet? Of?
1: Ik zie de bewoners meer dan mijn eigen grootmoeder eigenlijk, want ik ben hier zoveel. De ene bewoner is opener dan de andere. Maar wij weten heel veel, ja. De mensen vertellen heel veel van vroeger, van nu, van hun familie, ja.
0: Dus u bouwt echt wel een band op met
1: hen? Ja. Dat is zoals een grootmoeder of een grootvader voor ons, ja. Dus als er iemand wegvalt, doet ons dat ook heel veel pijn, ja.
0: Ja, is dat iets waar u mee om kan? Is dat altijd moeilijk?
1: Of? Ja, dat blijft moeilijk. Ook al werk ik hier al jaren, dat blijft moeilijk. Je hebt met de ene bewoner ook een betere band dan met de andere. Dus als er iemand wegvalt, ja, doet dat toch wel pijn.
0: En is er een bepaalde manier dat u daarmee omgaat?
1: Ik probeer ook altijd, als het weet dat het komt, afscheid te nemen. Dat is niet altijd simpel. De ene bewoner, nu komt ook euthanasie soms aan bod, dus dat is ook niet gemakkelijk. Vroeger was dat zo niet, maar nu komt dat ook wel eens voor. En dan probeer ik echt wel afscheid te nemen, dat ik dat kan afsluiten. Zowel voor mij als voor de bewoner. Als de bewoner dat zelf wil, natuurlijk. Want dat is, ja, de ene mens is de andere niet.
0: Ja. Oké. En heeft u werkt hier dus al van 2008, als ik me goed herinner. Heeft u daarvoor, is dat uw eerste job geweest? Heeft u nog ergens anders gewerkt?
1: Of een jaartje ook in een bejaardentehuis. Ja, maar, okay.
0: Dus altijd in de...
1: Ja.
0: Oké. Okay. En dat was een bewuste keuze om met ouderen te werken?
1: Nee, ik ben eigenlijk afgestudeerd als kinderverzorgster.
0: Oké. Okay.
1: Maar ik heb nooit met kinderen gewerkt.
0: Oké, okay, en dat was dan toevallig? Of?
1: Ja, ik deed een vervangingscontract ergens. En dat lag mij beter als met kinderen werken. Dus ik ben bij de ouderenzorg gebleven.
0: Oké, okay, heeft dat echt zo ontdekt door...
1: Ja.
0: Ja. Er te beginnen werken eigenlijk.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Oké. Okay. En kan u dat zeggen, soms is dat wat moeilijk te benoemen, hè, maar zou u kunnen zeggen waaraan het ligt dat u dan liever met ouderen werkt?
1: Oh, dat is een moeilijke vraag. Ja, dat is een andere omgang ook, hè, dan met kinderen, ja. Als je jong bent en je moet kiezen, is dat soms moeilijk om te kiezen wat je gaat doen. En dan, ja, als je het dan echt doet... Ja, merk je waar je dan wel goed in bent of wat dat u beter ligt. Ja.
0: Ja. Oké. Okay. Enorm bedankt, Eline, om met ons te spreken. Is er nog iets dat u graag zou willen zeggen? Of?
1: Ik werk hier heel graag in Sint-Felix, een warm huis. Dus ik zou zeggen, als er plaats is, dat de mensen altijd langs hier mogen komen. Wij doen heel hard ons best om er een warme thuis van te maken.
0: Wel, ik heb gehoord dat er een paar kamers bij komen. Dus misschien dat er dan toch plaats is.
1: Wie weet.
0: Dankjewel, Eline.
1: Graag gedaan.
0: Beste luisteraars, we gaan nog even onderbreken voor muziek.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Menslievend. Vandaag mogen wij te gast zijn in het woonzorgcentrum Sint Felix in Herne. En wij hebben daarnet mogen spreken met Eline, die hier werkt als zorgkundige. En nu gaan wij in gesprek met Leslie. Leslie, zou u zelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Goedemorgen, ik ben Leslie. Ik ben sinds een dik jaar hoofdverpleegkundige. Ik ben gestart in 2002 als verpleegkundige, nadien als adjunct hoofdverpleegkundige en nu ben ik hoofdverpleegkundige.
0: En allemaal hier in hetzelfde woonzorgcentrum?
1: Allemaal in hetzelfde woonzorgcentrum. Ik ben vroeger gestart als jobstudent. Ik heb hier 3 of 4 jaar jobstudent gedaan. Via mijn grootmoeder hier terechtgekomen, die wekelijks naar de Eucharistieviering kwam op dinsdag. En ja.
0: En zo erin gerold.
1: Zo heb ik het leren kennen, het huis, en ben ik gebleven.
0: Ja, er zijn niet zoveel mensen die dat nog kunnen zeggen, dat ze hier al
1: 24 jaar
0: was het, ja. Klopt. Dezelfde, op dezelfde plaats werken.
1: Ja, ja. Dat heel is graag.
0: Ja, u bent blij met uw keuze.
1: Ja, zeker en vast. Ja. Ouderenzorg ligt mij volledig. Het contact met de mensen, de warmte dat je krijgt, een lach, een schouderklopje, een vriendelijk woord, een babbeltje. Heel leuk, ja.
0: U bent, u heeft ook voor ouderenzorg gestudeerd dan?
1: Ik heb algemene verpleging gestudeerd, maar mijn hart lag onmiddellijk bij de ouderenzorg. Ja, toch wel.
0: Oké, en nu, het is een jaar ongeveer dat u nu hoofd bent?
1: Ja, een goed jaar. Ja,
0: verpleegkundige.
1: Ja.
0: Was dat een grote omschakeling voor u?
1: Ja, het was wel wat aanpassen, want ik heb eerst in de groep gestaan als gewone verpleegkundige, dan als adjunct. En het is toch wel wat aanpassing geweest. Maar ik ben goed opgevangen door mijn team en door mijn naaste collega's. En ik ben wel heel blij met mijn job, ja.
0: En wat zijn de grootste verschillen in het takenpakket?
1: Het leiding geven, vooral afspraken maken, controles uitoefenen, aansturen en begeleiden van verpleegkundigen, zorgkundigen. Opmaken van roosters, die ik al wel een tijdje, maar toch, allee ja, er komt toch wel wat meer bij kijken. Meer verantwoordelijkheden die tot je takenpakket horen. Ja.
0: Ja, het is dus nu echt vooral het administratieve en het leiden van de,
1: ja,
0: dat u nog
1: klopt,
0: doet.
1: Ja. Ja.
0: De eigenlijke zorgkundige taken zitten er dan niet meer zo bij? Of
1: nee, heel weinig. Ja, heel beperkt. Door administratie worden wij nogal opgeslorpt. Maar ik probeer toch wat tijd vrij te maken om af en toe een praatje te maken met mijn bewoners. En het contact toch wel te behouden. Mijn deur staat altijd open in het bureau. Ik vind dat heel belangrijk. Dat mensen ook wel bij mij terecht kunnen, ook familieleden.
0: Ja. Is het iets dat u mist, het meer zorgkundige, of niet per se?
1: Ja, toch af en toe, ja. Vandaar dat ik het toch wel nog eens opzoek, dat ik soms wel eens langs ga bij mensen. Omdat ik zeker in de hangen een praatje sla. Ik vind het wel belangrijk om die zorg te blijven bieden. Dat warme is toch wel belangrijk.
0: Oké, enorm bedankt, Leslie, om met ons te willen spreken. Misschien nog om de luisteraars een iets beter beeld te geven van wat uw job dan precies inhoudt. Ik zou u een beetje kunnen schetsen hoe uw dag verloopt.
1: Mijn dag verloopt, ja. Ik mails, heel veel mails lezen elke ochtend. Ik probeer mijn bewonersdossiers ook de dagboek dagelijks te lezen. Dat ik wel goed meeblijf. Dan het overleg dat wij hebben dagelijks kort. Zal je dan maar heel kort een briefing om de dagverloop wat te kennen. Over de bewoners, specifieke zaken zijn, dat er dokters moeten gebeld worden, opvang van de dokters, hier en daar wat bijsturen, controles uitoefenen, heel veelzijdig, uurroosters opmaken, regelmatig aanpassen, want een uurrooster wijzigt constant. Het is een werkmiddel, opvolging van dossiers, medicatie, de dagen zitten goed gevuld.
0: Ja. Oké, en u kent dus eigenlijk de bewoners nog altijd heel goed, zij het dan meer via andere mensen?
1: Ja, vooral. Ja. Ik moet vooral rekenen op mijn team. De overdracht van mijn team is heel belangrijk. Vandaar de briefingmomenten zijn heel belangrijk. Want mensen registreren. Heel belangrijk allemaal. Ja.
0: Oké, dankjewel Leslie om met ons te willen spreken. Is er nog iets dat u graag zou willen delen met de luisteraars?
1: Ja, aan alle collega's wil ik mijn dankwoord uitbrengen, want het is echt wel belangrijk dat we samenwerken en dat we warme zorg kunnen verder bieden, waarvoor we dagelijks eigenlijk hier staan. Ik vind het heel belangrijk.
0: Okay. Dankjewel. Fantastisch, dankjewel. Dan gaan we nog luisteren naar muziek.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag de gast in het woonzorgcentrum Sint Felix in Herne. Ja. En wij waren daarnet op een bureau om te spreken met enkele leden van het personeel. En nu zijn wij de gang doorgelopen en binnengekomen in de kamer van Janine.
1: Ja.
0: Janine, dankjewel dat u ons te woord wil staan.
1: Graag gedaan, met plezier.
0: Mag ik u vragen hoe lang u hier al woont?
1: Bijna een jaar.
0: Bijna een jaar. En ja. Daarvoor was u thuis? Of?
1: Nee, daarvoor was ik hier in de assistentiewoning.
0: En heeft u daar lang gewoond of niet?
1: Bijna 4 jaar.
0: Bijna 4 jaar, oké. Okay. Ja. Maar u had meer hulp nodig dan?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja, ik heb borstkanker gekregen en dan ben ik hier gekomen in revalidatie. En ben ik hier gebleven. Ik was hier goed, hè. Ik voelde mij hier goed. Ik ben hier gebleven. Het is hier tof ook, hè. Het is hier plezant wonen. En de mensen zijn hier allemaal heel vriendelijk. Ja, het is hier plezant. Allee, meer kan ik niet zeggen. En ik ben op stap geweest met Carmen van de week naar de lijst waar ik vroeger ging naar de winkel. Ze heeft mij in mijn rolstoel gezet en wij de winkel binnen en boodschappen gedaan. En dat was heel, heel tof. Ik geniet er nog van eigenlijk, ja. Dat is plezant.
0: Dat was een winkel waar u vroeger altijd ging?
1: Ja, ja, of? Ja. Ja.
0: Oké. Okay. In uw geboortedorp? Of,
1: nee, mijn geboortedorp is hier in Herne. Maar ik heb dan in Kester gewoond. En dan ben ik... Vandaar was ik Cordet in de Lijs in Goijke. Okay. En dan ging ik altijd mijn boodschappen doen in de Lijs in Goijke. En Carmen had me een keer voorgesteld om een keer gaan te winkelen. En ik heb dat met plezier aanvaard. En dat was heel, heel leuk. Heel tof. Ik heb genoten.
0: U vond het leuk om daar terug te zijn?
1: Ja, ja, het zal wel. Maar die winkel is ondertussen wel heel fel vergroot. En ik was content van het een keer te zien.
0: Oké. Okay.
1: En het was leuk voor nu een keer zelf iets te zien dat ik kon zelf kopen. Anders doen mijn kinderen altijd mijn boodschappen. En nu heb ik ze zelf een keer kunnen doen. Hè. Dat is leuk.
0: Ja, dat was lang geleden. Ja. Dat je het zelf nog eens kan doen.
1: 5 jaar geleden bijna.
0: Oké. Okay. In de assistentiewoning werden ook uw boodschappen gebracht?
1: Ja, ja, ja. Ja. Ik kon er meer per auto rijden, dus ja.
0: Oké. Okay. En zijn er bepaalde activiteiten die u hier graag doet?
1: Hier, op de activiteiten zelf, ga ik niet veel. Maar ik ga alle dagen naar de cafetaria. Rummikubben met mijn buurvrouw. En de donderdag en de vrijdag ga ik kaarten met de buren van daar nog. En dan hebben we daar een clubje met 4 dat we kaarten alle dagen, elke donderdag en vrijdag. En dat is heel plezant. Ja, het is een keer iets anders, hè.
0: Ja, dat zijn mensen die u al kent van toen u in de assistentiewoning woonde.
1: Ja.
0: Oké, okay. Dus u heeft uw vaste activiteiten die u doet. Ja.
1: Donderdag en vrijdag is het kaarten en de rest is cafetaria, rummikubben. Dus meer moet dat niet zijn, hè. Ik weet wat doen eigenlijk.
0: Ja.
1: Ik zit hier nooit op mijn kamer.
0: U bent altijd iets gaan doen.
1: Ja, ja. Nooit is ook veel gezegd, maar allee, toch niet veel.
0: Alleen nu om met ons te spreken.
1: Ja, voilà. Nu ben ik verplicht van hier te blijven.
0: En het rummikuppen, dat is ook met bewoners van het huis?
1: Ja, dat is mijn buurvrouw van hier tegen. Ja, dat is wel plezant, hè.
0: Rummikuppen met cijfers of met letters?
1: Ja, met cijfers.
0: Met cijfers, dat is de beste versie daar, mijn mening.
1: Ja, met letters gaan we het niet zo goed. Dus ja, we doen het gemakkelijkste en het plezantste.
0: Dus u heeft uw vriendinnen hier waar u goed mee overeenkomt?
1: Ja, ik ken hier wel veel mensen. Hè. Als je hier zo lang bent, dan heb je wel een vriendenkring opgericht eigenlijk, hè. En dat blijft duren met die mensen hinder ook. Ik ken daar iedereen. En hier ken ik er ook al veel. En dus ja, het is aangenaam voor hier te zijn.
0: Is dat een van de dingen die u het liefste heeft aan hier te wonen? Dat u mensen in de buurt hebt?
1: Ah ja, het zal wel, hè.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ja. Ik heb hier gelijk met een buur. Paul, dat is ook een toffe mens. En dan Mariette, ja, dat is een vriendin. En Bertha hier rechtover, die is ook niet... Maar het is dat is een oud mens, 95 jaar. Het enige wat ik wel voel, ik ben veel te jong voor hier te zijn.
0: Oké.
1: Ik kan moeilijk om met allemaal die ouderen. Ik ga niet zeggen oude mensen, maar het zijn hier wel veel oude mensen. En er zijn er sommigen bij die een beetje ambetant zijn in mijn dingen. Waar ik niet goed mee overeenkom. Allee. Ja. Maar ja, dat moet erbij pakken. Hè. Het is dat of niks. Hè. Ja, ik heb geen keus.
0: Je kunt niet bij iedereen overeenkomen. Hè?
1: Nee, dat is het.
0: Ja.
1: Okay. Ach ja, zie, voilà. En daarmee ben ik hier graag. Heel graag. Ik leg er nog een keer de nadruk op. Ik voel me hier echt, echt goed.
0: Oké.
1: Tof.
0: Dat is fantastisch. Mag ik u nog vragen, heeft u kinderen? Of
1: drie.
0: Niet? Drie kinderen.
1: En die komen elk weekend, omdat die werken in de week.
0: Ja.
1: Elk weekend komen ze naar hier.
0: Oké, u ziet ze veel.
1: Ja. En oren alle dagen.
0: Oké. Dat is leuk. En heeft u ook kleinkinderen?
1: Zes. Dat is ook leuk, hè. Maar ja, dat is... Ik heb drie jongens eerst en die zijn allemaal in de 20. En dan heb ik drie meisjes, kleinkinderen. En die zijn 11, 12 jaar. En die komen nog mee, maar die grote die komen niet meer mee. Hè. Maar ik vind dat normaal, eigenlijk. Hè.
0: Ja.
1: Zou ik ook niet graag bij een oude mee gaan zitten. Enfin, ja, zie.
0: Oké, enorm bedankt hè, dat we met u mochten spreken. Is er nog iets dat u graag zou willen zeggen of is alles gezegd, denkt u?
1: Ik denk dat alles gezegd. Ik kan niet blijven stoeven hè, dat ik hier graag ben.
0: Oké, zeer goed. Enorm bedankt.
1: Oké, graag gedaan. Heel graag gedaan.
0: Dan gaan wij nog even luisteren naar muziek en dan verder onze rondleiding verder zetten.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. We zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Sint Felix in Herne. En daarnet waren wij op de kamer van Janine. En nu zijn wij doorgewandeld de gang terug eigenlijk naar het bureau waar we daarnet ook al waren. Het bureau van de animatie, om te spreken met Carmen.
1: Goedemorgen.
0: Dankjewel om ons even te willen spreken. Zou je jezelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, mijn naam is Carmen. Ik ben 27 jaar en ik ben ergotherapeut in woonzorgcentrum Sint Felix. En ik werk hier sinds september vorig jaar.
0: Ja, dus een dik half jaar ondertussen.
1: Ja,
0: zoiets.
1: Inderdaad. Ja. Ongeveer 9 maanden.
0: Ja. En heeft u hiervoor ergens anders gewerkt of is het uw eerste job?
1: Ik heb hiervoor ook in een woonzorgcentrum gewerkt en ik heb besloten om in woonzorgcentra te blijven.
0: En kan u zeggen waarom u dat besloten heeft?
1: Ik vind het heel mooi om dagelijks met de mensen samen te werken. De mensen geven ons heel veel liefde. Wij geven hen heel veel liefde. En ik vind dat er heel veel mooie momenten samen te beleven zijn.
0: U heeft ergotherapie gestudeerd?
1: Ja, inderdaad.
0: Dus u moet dan geen richting kiezen, of wel?
1: Dat is algemene opleiding. En dan bij stages kan je eigenlijk proeven van verschillende plaatsen om te werken.
0: Ja, oké. Dus het is echt bij uw werkkeuze eigenlijk dat je hebt moeten beslissen om in een woonzorgcentrum te gaan werken.
1: Ja, inderdaad.
0: En kan u een beetje uitleg geven over uw job? Wat houdt dat in om ergotherapeut te zijn?
1: Als ergotherapeut sta ik in voor de zelfstandigheid van de mensen. Bijvoorbeeld bij de ochtendverzorging sta ik in bij mensen die eigenlijk al gedeeltelijk zelfstandig dingen kunnen doen. Waardoor ik ondersteun om nog meer zelfstandig de ochtendverzorging uit te kunnen voeren. Ook bij maaltijden. Ik geef zelf ook maaltijdbegeleiding. Maar ik sta ook in voor hulpmiddelen. Bijvoorbeeld bewoners die moeite hebben met het vasthouden van een vork. Ga ik op zoek naar alternatieven, naar andere hulpmiddelen. Zodat ze toch zelf kunnen blijven eten. Als ergotherapeut sta ik ook in samen met de kiné voor gangrevalidatie. Dus mensen in beweging houden. Kijken of de rollators voldoende afgestemd zijn, dat de bewoners deze correct gebruiken. En ook aanvullend sta ik mee in voor de activiteiten die worden aangeboden in het woonzorgcentrum.
0: Oké, misschien is het leuk om daar eens over te hebben. Wat soort activiteiten hebben jullie hier allemaal?
1: De activiteiten zijn heel ruim. Samen met mijn twee collega's Wonen en Leven staan wij in voor verschillende soorten activiteiten. Wij zetten in op bewegingactiviteiten, creatieve activiteiten, maar ook kooktherapie. Bijvoorbeeld deze namiddag gaan we samen koekjes bakken. En die worden dan in de diepvries gestoken, omdat het recept moet in de diepvries. En dan maandag worden die afgebakken en dan kunnen alle bewoners daarvan proeven. Jullie hebben hier straks ook Janine gehoord. Met Janine ben ik afgelopen week op uitstap geweest naar de Delijzen. 'S ochtends help ik haar ook bij de ochtendverzorging. En we zijn aan een babbeltje geslaan. En daar sprak zij uit dat ze graag nog eens naar de Delijzen in Gooik wou gaan. En dankzij Kelly en mijn coördinator Maaike mocht ik dat dan realiseren. En dat is deze week gebeurd.
0: Dus ik had ook echt individueel voor mensen die nog een bepaalde wens hebben, iets dat ze graag zouden doen.
1: Ja, inderdaad. Zo ben ik enkele weken geleden ook naar de bibliotheek in Herne geweest met een bewoner. Dat is een bewoner die minder deelneemt aan andere activiteiten, maar die had wel vernoemd dat hij heel graag leest, dat hij graag nog eens naar de bib wou gaan en dat heb ik dan ook mogen realiseren.
0: Oké, ja, dat is leuk. En voor de meer algemene activiteiten, is er dan een vast schema? Maandag voormiddag doen we dit, of is het meer?
1: Sommige activiteiten komen wekelijks terug. Bijvoorbeeld op dinsdag en woensdag in de voormiddag zijn er wandelmomenten. Wij wonen in een heel mooie omgeving hier. Dan kunnen wij met de bewoners eens buiten gaan. Elke donderdag voormiddag is er een krantenuurtje waar de actualiteit wordt besproken met de bewoners. En dan de andere invulling in de namiddagen wordt eigenlijk van week op week een beetje afgestemd. Wij proberen ook activiteiten aan te bieden dat bewoners aangeven om zelf nog iets te willen doen. We proberen eigenlijk van alles een beetje aan te bieden, zodat er voor elk wat wils is.
0: Oké. U werkt ondertussen dus ongeveer 9 maanden. Heeft u het gevoel dat u ingewerkt bent, dat u helemaal deel bent van het team ondertussen?
1: Ik sprak er hier net over met een collega en zij was verbaasd dat het nog maar 9 maanden was. Dus ik denk wel dat ik goed geïntegreerd ben in Sint-Felix.
0: U vindt het leuk om hier te werken?
1: Ja, ik ben heel tevreden.
0: Oké, fantastisch. Dank je wel, Carmen, om met ons te willen spreken.
1: Dank je wel.
0: Is er nog iets dat u graag zou willen zeggen?
1: Ik denk dat alles ongeveer gezegd is.
0: Zeer goed.
1: Dank je.
0: Dan gaan wij nog luisteren naar een lied.

0: Beste luisteraars, wij mogen vandaag ook nog in gesprek gaan met Maaike, psychologisch consulent. Dankjewel Maaike om met ons te willen spreken.
1: Goedemiddag.
0: Zou u zelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, dus ik ben Maaike. Ik ben in september hier gestart als psychologisch consulent en als coördinator van het Paramedisch team. En ik volg momenteel ook nog een opleiding voor palliatieve zorg met de bedoeling om ook de taak van palliatief referent op mee te nemen.
0: Oké, en u zegt, dus u bent psychologisch consulent. Kan u daar wat meer over vertellen, wat we ons daarbij moeten voorstellen?
1: Ja, het is zo dat, dat is vaak ja, op vraag van de teams eigenlijk, dat ik langs ga bij bewoners wanneer dat ze wat extra psychische ondersteuning nodig hebben. Dat is ook eigenlijk een onderdeel dat ook steeds belangrijker wordt bij die doelgroep. Hebben wij vorig jaar zo'n beetje het project van Onder de Schil proberen in te burgeren in het woonzorgcentrum. Dat is een project van Te Hek die de aandacht vestigt op psychische kwetsbaarheid bij ouderen.
0: Oké, dat is dus een belangrijk deel van uw takenpakket, echt in gesprek gaan met de bewoners zelf.
1: Ja. Klopt, inderdaad. Dus vaak komen vandaag ook mensen naar het woonzorgcentrum die al een bepaalde gevoeligheid hebben. Daar zijn weinig gespecialiseerde centra voor of te weinig plaatsen, waardoor dat ze eigenlijk dan in een woonzorgcentrum terechtkomen. De gewone zorgkunde, verpleegkunde zijn daar niet altijd in getraind om met die mensen om te gaan. En vandaar dat ik die taak nu op meeneem.
0: En u zegt, u bent ook coördinator voor het paramedisch team.
1: Ja.
0: Wat houdt dat dan in?
1: Klopt. Dus ik ben verantwoordelijke voor de begeleiders Leven Wonen, de ergotherapeut en de kiné. Dus ik coördineer zo wat mede-activiteiten en dergelijke.
0: Oké. En u zegt, ja, er zijn wel bewoners met een bepaalde psychische kwetsbaarheid.
1: Ja.
0: Zou je daar wat meer over kunnen zeggen? Is dat heel uiteenlopend of komt u veel dezelfde dingen tegen?
1: Oh, dat is heel uiteenlopend. Hè. We hebben er zijn heel veel mensen die depressieve gevoelens hebben, die vaak eenzaam zijn. Rouw en verlies is ook een thema dat heel vaak aan bod komt. Daar hebben we onlangs ook een opleiding voor georganiseerd. Ook voor de medewerkers, zodat zij daar ook wat meer in betrokken zijn in dat thema. Het is ook zo dat vaak als mensen in het woonzorgcentrum terechtkomen, ze komen in een andere omgeving. En dat is vaak wel een hele aanpassing voor die mensen. En dan ben ik er om die aanpassing wat vlotter te laten verlopen.
0: Oké. U werkt hier nog niet zo heel lang. Zijn er bepaalde dingen die u graag in de toekomst zou verwezenlijken? Die lopende projecten die u in gedachten heeft? Of?
1: Vooral die psychische thema's eigenlijk meer onder de aandacht brengen. We zitten ook met een doelgroep waarbij dat vaak nog taboe is. Ook. Dus dat vind ik een heel belangrijke. En daarnaast is het ook van belang dat wij nog sterker gaan inzetten op palliatieve zorg bij onze bewoners. Zodanig dat zij ook eigenlijk, van zodra dat zij het zelf niet meer kunnen nageven, dat zij op voorhand hun wensen en dergelijke kenbaar kunnen maken voor, ja, als ze het dus zelf niet meer kunnen nageven, dat wij daarin zoveel mogelijk in meegaan.
0: Oké. Bedankt, Maaike, met ons te willen spreken.
1: Dank je wel.
0: En dan zouden we ook graag iedereen willen bedanken met wie we hebben mogen spreken, alle personeelsleden, alle bewoners. Want het is ondertussen tijd geworden om onze uitzending af te ronden. Dus enorm bedankt, Maaike. We hebben hier ook nog Kelly bij ons, die de hele dag met ons is meegegaan en waar we in het begin mee mochten spreken. Enorm bedankt om ons te laten kennismaken met het woonzorgcentrum.
1: En jullie bedankt om ons even in de kijker te willen zetten. Dank u.
0: Zeer graag gedaan. Beste luisteraars, hartelijk bedankt ook aan jullie om te luisteren. En tot een volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Hartelijk welkom, beste luisteraars, voor dit getijdengebed, de lezingendienst van maandag in de 12e week door het jaar. We beginnen dit getijdengebed met Psalm 95 als openingspsalm. Deze kan u meevolgen op pagina 662. De hymne kan u meevolgen op pagina 700. En de psalmen vanaf pagina 1115. Dat zijn de psalmen van de vierde week op maandag. Dus vanaf pagina 1115. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Gesterkt, vervuld met nieuwe kracht, verrijzen wij uit slaap en nacht, en zingen, Vader, tot uw eer, en bidden u, wees bij ons, Heer. Ons eerste lied zij u gewijd, ons hart ga vurig naar u uit. Wees, Heilige, ons eerst begin, dan gaan wij trouw de arbeid in. Zoals voor het grote zonnelicht de nacht van kwaad en duister zwicht, zo worden wat ons 's nachts benart in het licht verdreven uit ons hart. Wij bidden dat gij met ons gaat, snijd uit ons weg al wat ons schaadt. Te allen tijd brengt dan, o Heer, het koor der zingende uw eer. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, gij die regeert in eeuwigheid. Hoe goed is de Heer voor hen die rechtschapen door het leven gaan. Hoe goed is de Heer voor rechtschapen mensen, die zuiver van hart door het leven gaan. Toch waren mijn voeten bijna gestruikeld, mijn schreden haast afgedwaald, omdat ik jaloers was op goddelozen, omdat ik de voorspoed der zondaars zag. Zij hebben geen last van ziekte en kwalen. Gezond is hun lichaam en welgedaan. Zij hebben geen zorgen als andere mensen. In menselijk lijden delen ze niet. Zo lopen zij rond met hoogmoed als halssnoer. Gehuld

in een mantel van machtsvertoon. Hun welgedaanheid brengt onrecht voort. Hun geest stroomt van eigendunk over. Zij spotten en spreken boosaardige woorden en dreigen op hoge toon. Zij zetten een mond op tegen de hemel. Op aarde roert zich hun tong. De mensen lopen hen overal na en drinken hun woorden als water. Zij zeggen, hoe zou God het merken? Wat weet hij daarboven ervan? Zo gaat het de mensen die zonde bedrijven. Zij worden rijk zonder zorg. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hoe goed is de Heer voor hen die rechtschapen door het leven gaan. Hun lachen zal in rouw verkeren, hun vreugde in droefheid. Heb ik dan voor niets mijn hart zuiver gehouden, mijn handen gewassen in onschuld? Want altijd word ik gekweld en geslagen, getuchtigd van dag tot dag. Wanneer ik gezegd had, ik praat maar als zij, dan zou ik niet meer tot uw kinderen horen. Maar hoe ik ook nadacht en wilde begrijpen, het bleef mij een kwellende vraag, totdat ik begrip kreeg voor Gods geheimen en zag hoe het eind van hun leven was. Want gij laat hen gaan langs een glibberig pad en plotseling glijden ze uit. Dan storten ze neer in een ogenblik, verdwijnen in panische schrik. Zij zijn voor u, Heer, als een boze droom, een hersenschim bij het ontwaken. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hun lachen zal in rouw verkeren, hun vreugde in droefheid. Die u verlaten gaan allen te gronde, mij is het genoeg bij de Heer te vertoeven. Waarom is mijn geest dan verbitterd geweest? Waarom kromp mijn hart ineen? Onwijs was ik toen en zonder begrip, een dom stuk vee in uw ogen. Ik zal toch altijd dicht bij u zijn. Gij houdt mijn hand stevig vast. Gij leidt mij volgens uw raadsbesluit. Gij zult mij in ere herstellen. Wie anders dan u heb ik in de hemel? Niets wil ik op aarde dan u. Al schieten mijn krachten en moed tekort. Mijn steun en mijn erfdeel is God. Die u verlaten, gaan allen te gronde. Die ontrouw zijn, brengt gij ten val. Mij is het genoeg bij de Heer te vertoeven. Mijn toevlucht te zoeken bij God. Uw daden maak ik aan allen bekend. Die komen in Sion's poorten. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Die u verlaten, gaan allen te gronde. Mij is het genoeg bij de Heer te vertoeven. Hoe heerlijk smaken mij uw belofte, Heer. Als honing zijn zij in mijn mond.
Eerste lezing uit de profetie van Zacharia. De heilsbelofte in Sion. Het woord van de Heer van de legerscharen kwam en het luidde als volgt. Zo spreekt de Heer van de legerscharen. Ik ijver voor Sion met heftige ijver. Heftig en grimmig ijver ik voor haar. Ik keer terug naar Sion. Ik neem in Jeruzalem mijn intrek. Jeruzalem zal de stad van trouw heten en de berg van de Heer van de legerscharen de heilige berg. Er zullen weer oude mannen en vrouwen zitten op de pleinen van Jeruzalem, allen met een stok in de hand vanwege hun vele jaren. De pleinen van de stad zullen ook weer vol zijn van jongens en meisjes die op haar pleinen spelen. Het zal in die dagen wonderbaar lijken in de ogen van de rest van dit volk. Maar moet het daarom ook in mijn ogen wonderbaar zijn? Zie, ik zal mijn volk redden uit het land waar de zon opkomt en uit het land waar zij ondergaat. Ik breng hen terug en zij zullen in Jeruzalem wonen. Zij zullen mijn volk zijn en ik hun God, in trouw en in gerechtigheid. Zo spreekt de Heer van de legerscharen. Laat uw handen krachtig zijn, gij die in deze dagen deze woorden hoort uit de mond van de profeten, op de dag dat de fundamenten gelegd zijn om het huis van de Heer van de legerscharen, de tempel, te herbouwen. Want voor deze dagen kreeg mens nog dier zijn loon. Wie uitging of terugkwam, was niet veilig voor de vijand. Ik liet alle mensen op elkander los. Maar nu ben ik, tegenover de rest van dit volk, anders gezind dan ik vroeger was. Zo luidt de godspraak van de Heer van de legerscharen. Want het zaad zal gedijen, de wingerd zijn vrucht geven, de aarde haar gewas en de hemel zijn dauw. Dat alles geef ik als erfdeel aan de rest van dit volk. En zoals gij onder volken vervloekt zijt geweest, gij huis Juda en huis Israël, zo zal ik u redden en u gezegend doen zijn. Vrees dus niet en laat uw handen krachtig zijn. Ja, zo spreekt de Heer van de legerscharen. Zoals ik besloten had u kwaad te doen, toen uw vaderen mij tartte, zo spreekt de Heer van de legerscharen. En zoals ik daar toen geen spijt van kreeg, zo heb ik in deze dagen besloten Jeruzalem en het huis Juda goed te doen. Vrees dus niet. En wat gij doen moet, is het volgende. Spreek de waarheid tegen elkander. Veld in uw poorten eerlijke vonnissen. Vonnissen die vrede stichten. Beraam tegen elkander geen kwaad en verafschuwt valse eden. Want al die dingen haat ik, zo luidt de godspraak van de Heer. Zo spreekt de Heer van de legerscharen. Eens zullen volkeren komen en inwoners van vele steden. En de inwoners van de ene stad zullen gaan naar die van de andere. En zij zullen zeggen, laat ons de genade van de Heer gaan afsmeken en laat ons de Heer van de legerscharen gaan zoeken. Ook ik ga mee. Dan zullen vele volken en machtige naties komen om in Jeruzalem de Heer van de legerscharen te zoeken en zijn genade af te smeken. In die dagen zullen 10 mannen, afkomstig uit volken van allerlei talen, 1 Joodse man bij de slip van zijn kleed vastgrijpen en tot hem zeggen, met u willen wij meegaan, want wij hebben gehoord dat God met u is.

Ik ga mijn volk redden uit het land waar de zon opkomt en uit het land waar zij ondergaat. Laat uw handen krachtig zijn, gij die in deze dagen de woorden hoort uit de mond van de profeet. Gij zijt de zonen van de profeten en van het verbond dat God met uw vader gesloten heeft. Laat uw handen krachtig zijn, gij die in deze dagen de woorden hoort uit de mond van de profeet. Tweede lezing uit het commentaar van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo, op het evangelie van Johannes. Christus is onze redding. Niemand kan tot mij komen als de Vader hem niet trekt, lezen we in het Johannes-evangelie. Denk niet dat u tegen uw wil getrokken wordt. Men wordt inwendig ook door de liefde getrokken. Wij moeten niet bang zijn als wij van mensen die alleen op woorden letten en geen begrip hebben van hogere werkelijkheden deze kritiek horen. Hoe kan ik uit vrije wil geloven als ik getrokken word? Daarop antwoord ik: uit vrije wil is nog te weinig gezegd. Men wordt ook getrokken door zijn drang naar genot. Wat is dat? Door zijn drang naar genot getrokken worden. Schep genoegen in de Heer. Hij geeft wat uw hart begeert. Ook het hart kent een genot. Het brood uit de hemel smaakt hem goed. Bovendien geldt het woord van de dichter Vergilius: elke mens wordt getrokken door zijn drang naar genot. Dat is, men wordt getrokken, niet met dwang, maar tot zijn genoegen, niet door verplichting, maar door genot. Welnu, als hij dit kon zeggen, kunnen wij dat niet met des te meer recht beweren, dat men getrokken wordt tot Christus. Als men genoegen schept in de waarheid, in het waar geluk, in de gerechtigheid, in het eeuwig leven, kortom, in Christus zelf, die dit alles is. Zouden soms alleen de lichamelijke zintuigen kunnen genieten en het innerlijk van de mens niet? Indien dit hiertoe niet in staat is, waarom wordt er dan gezegd: de mensen vluchten in de schaduw van uw vleugels, gij voedt hen met het beste uit uw huis, gij drenkt hen aan de stroom van uw geneugte. Bij u ontspringt de bron die leven geeft. Wij zullen in uw licht het licht aanschouwen. Neem bijvoorbeeld een mens die lief heeft. Zo iemand begrijpt wat ik zeg. Of een mens die hunkert en hongert, of die op doortocht in deze woestijn smacht van dorst naar de bron van het eeuwig vaderland. Zo iemand weet wat ik bedoel. Maar als dit alles u koud laat, dan weet u niet waarover ik spreek. Houd een schaap een groene twijg voor en u trekt het. Laat een kind een paar noten zien en het wordt aangetrokken. Het wordt getrokken door datgene waar het heen snelt, door datgene wat het graag heeft. En dit trekken doet het lichaam geen pijn. Het hart wordt getrokken door een inwendige band. Indien nu de mensen met hun verlangens worden aangetrokken door de aardse genoegens en vreugden die zich aan hen voordoen, want elke mens wordt getrokken door zijn drang naar genot, waarom zouden zij dan niet getrokken worden door Christus, die hun door de Vader wordt geopenbaard? Want wat verlangt ons hart zozeer als de waarheid? Waarom anders zou men innerlijk moeten dorsten en hongeren en wensen te proeven dat iets goed is, dan om te kunnen eten en drinken van de wijsheid, de gerechtigheid, de waarheid en de eeuwigheid? De Heer zegt immers: zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, namelijk hier, want zij zullen verzadigd worden, namelijk daar. Aan die mensen geef ik datgene waarheen hun liefde en hun hoopvolle verwachting uitgaan.
Dan zullen zij aanschouwen wat zij hebben geloofd zonder het te zien. Dan zullen zij eten wat zij nu hongerig begeren. Dan zullen zij verzadigd worden met wat zij nu dorstig verlangen. Waar zal dit gebeuren? Bij de opstanding van de doden. Want voor hen allen geldt: ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.

Niemand kan tot mij komen als de Vader die mij zond hem niet trekt. Al wie naar de leer van de Vader geluisterd heeft, komt tot mij. Er staat geschreven bij de profeten, alle zullen door God onderricht worden. Al wie naar de leer van de Vader geluisterd heeft, komt tot mij. Laat ons bidden, God onze Vader, Gij leidt alles ten goede voor wie zijn vertrouwen stelt op U. Wij hebben niets te vrezen, want ons lot is in Uw hand. Geef dat wij ons nooit over U schamen, maar Uw naam oprecht belijden voor de mensen en erfgenamen worden van Uw belofte door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
3: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
3: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
3: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
3: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus vond zijn leerlingen in slaap en zei tot hen: Hoe kunt ge slapen? Staat op en bid dat ge niet op de bekoring ingaat.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonden gedragen, opdat wij aan de zonden zouden afsterven en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Ook vlochten ze een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in de rechterhand. Bidden wij voor ons land en voor Europa, voor de zegen van de Heer en voor de hulp van zijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Een grote volksmenigte volgde hem, ook vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Welkom op deze maandag 22 juni. De tijd vliegt echt opnieuw voor een week vol zon en warmte. Waar gaan we het vandaag over hebben, beste luisteraars? Wel, vandaag vieren we in de kerk twee martelaren. De heilige John Fisher, bisschop, en de heilige Thomas More. We gaan zeker kort bij hun leven stilstaan. We gaan het ook hebben over wat paus Leo de XIV heeft gezegd na het Angelusgebed gisteren. En we gaan ook nog stilstaan bij 10 bijzondere feiten over de heilige Aloysius Gonzaga, een jonge heilige die we gisteren in de kerk hebben gevierd. En soms, beste luisteraars, ook al schijnt de zon en is het warm, wel zijn we toch verdrietig of eenzaam. We gaan 3 troostende redenen overlopen om de liefde van het heilige hart van Jezus te omarmen. Want we zijn namelijk in de maand juni, maand toegewijd aan het heilige hart van Jezus. Maar we starten met muziek, beste luisteraars, en we starten met dit Italiaans lied, alhoewel er in het lied verschillende talen worden gezongen, in verschillende talen wordt gezongen, beste luisteraars. Het gaat over de hymne van de Wereldjongerendagen in Rome in het jaar 2000, Emmanuel. Nogmaals, beste luisteraars, van harte welkom hier bij uw Radio Maria.

De zending ontstaat uit de persoonlijke ontmoeting met Christus. Dat zei paus Leo XIV gisteren, zondag 21 juni. Uitgaande van het evangelie van deze zondag, waar we lazen uit het evangelie volgens de heilige Matteüs, wat ik u zeg in het duister, spreek uit in het licht. Wat gij in het oor hoort fluisteren, verkondig het van de daken. En uitgaande van het evangelie van deze zondag legde paus Leo uit dat Jezus met deze aansporing een wezenlijk verband legt tussen wat wij horen in het oor, dat wil zeggen in de verborgenheid van ons hart, en wat wij geroepen zijn aan allen te verkondigen. Hij herinnerde eraan dat de verkondiging van het evangelie in de eerste plaats niet bestaat uit het doorgeven van ideeën, maar uit het delen van een persoonlijke ontmoeting met Christus. De verkondiging van het evangelie is voor alles het delen van een persoonlijke ontmoeting met Hem. Een ontmoeting die voor ieder mens uniek is, aldus de paus. En vanuit het raam van het pauselijk appartement legde de bisschop van Rome aan de duizenden pelgrims op het Sint-Pietersplein uit dat de vruchtbaarheid van het apostolaat niet in de eerste plaats afhangt van menselijke methoden of strategieën. De kracht van het apostolaat berust, meer dan op technieken en hulpmiddelen, op het werk van de Heilige Geest, die in ons aanwezig is en op de echtheid van ons antwoord. En om dit te verduidelijken, verwees hij naar Thomas van Aquino, die prediking omschreef als het doorgeven aan anderen van wat men in het gebed heeft aanschouwd. Contemplata alis tradere. Dat wil zeggen, aan anderen doorgeven wat men heeft aanschouwd. En men mag niet denken dat contemplatie een exclusieve ervaring is, voorbehouden aan enkele heiligen, monniken of kluizenaars, merkte de paus op. Hij moedigde iedere gedoopte aan om, te midden van de dagelijkse verplichtingen, momenten van stilte en ontmoeting met God te bewaren. Wij kunnen dit allemaal doen door ons in te spannen, om te midden van onze dagelijkse bezigheden momenten van rust te bewaren, waarin wij in stilte voor God plaatsen, om naar zijn stem te luisteren, hem onze vreugde en zorgen toe te vertrouwen en samen met hem ons leven te overzien. Deze houding, voegde paus Leo XIV eraan toe, helpt ons om mensen te worden met een steeds sterker, bewuster geloof en daardoor ook geloofwaardige en vrije apostelen. En de heilige Matteüs schreef voor gemeenschappen die het niet makkelijk hadden. Zij moesten omgaan met vijandigheid en vervolging, zoals vandaag nog steeds het geval is voor vele christenen in verschillende delen van de wereld. En volgens de paus zijn de leerlingen geroepen om, ondanks deze moeilijkheden, standvastig te blijven in hun geloof. Ook al kost het vandaag, net als toen, inspanning om trouw te blijven aan de leer van Jezus en zijn woord te verkondigen. Haat beantwoorden met liefde, hoogmoed met zachtmoedigheid en ontmoediging met volharding. En om hoop te kunnen verkondigen, benadrukte de Heilige Vader vooral de noodzaak om ons geloof en onze zending te wortelen in een intense relatie met Hem. En deze nabijheid tot Christus geeft gelovigen de kracht om hun zending voort te zetten, ondanks alle hindernissen. Paus Leo XIV zei nog: dat zal ons de kracht geven om niet op te geven en om in alle omstandigheden zijn boodschap van hoop, liefde en vrede aan iedereen te blijven doorgeven. De wereld heeft daar zo'n grote behoefte aan. En dat waren de woorden van paus Leo XIV, beste luisteraars, bij het Angelus gisteren, zondag 21 juni,
die u trouwens volledig live heeft kunnen meevolgen hier op Radio Maria en waarvan u het volledig verslag krijgt vanavond in het programma Radio Vaticaan om 17:30 uur.

Beste luisteraars, hoeveel weet u over de heilige Aloysius Gonzaga? De katholieke kerk viert op 21 juni, dat was gisteren dus, de gedachtenis van de heilige Aloysius Gonzaga. Het leven van deze jonge Italiaanse heilige bewijst dat iedereen, ongeacht zijn leeftijd, een heilig leven kan leiden. En de heilige Aloysius koos voor gebed, zuiverheid, opoffering en dienstbaarheid aan anderen boven rijkdom, eer en comfort. En we gaan 10 interessante, zelfs fascinerende feiten over de heilige Aloysius Gonzaga overlopen. Hij was een heilige uit de 16e eeuw. Wel, eerste puntje, hij werd geboren in de adel. Aloysius werd in 1568 geboren in een welgestelde Italiaanse familie met hoge maatschappelijke status. Zijn leven had er een kunnen zijn van voorrecht en macht. Maar hij verlangde naar iets groters dan werelds succes. Een tweede feit, wel, hij vertoonde al vroeg tekenen van heiligheid. Van jongs af aan voelde hij zich aangetrokken tot gebed en een ernstige geestelijke discipline. En terwijl veel kinderen vooral bezig waren met spelen, leek Aloysius zijn gedachten al op God gericht te hebben. Een derde punt, hij legde als kind een gelofte van kuisheid af. Nog voor hij volwassen was, wijdde Aloysius zich aan een leven van zuiverheid. Die gelofte werd een van de duidelijkste tekenen van zijn volledige verlangen om aan Christus toe te behoren. Een vierde interessant punt. Hij verzette zich tegen de plannen van zijn familie voor een militaire toekomst. Zijn vader hoopte dat Aloysius een militaire loopbaan zou volgen en de invloed van de familie zou voortzetten. Maar zoals u ondertussen weet, voelde Aloysius zich echter geroepen om die weg te verlaten en een religieus leven te omarmen. En dit zorgde eigenlijk voor een vijfde interessante punt. Hij gaf zijn erfenis op. Uiteindelijk deed Aloysius afstand van zijn afspraak op de macht en rijkdom van zijn familie. Dit was een moedige beslissing, vooral voor iemand die in de adel geboren was, en het toonde ook hoe serieus hij zijn roeping nam. Een zesde punt uit het leven van de heilige Aloysius, beste luisteraars, hij werd jezuïet. Het is in 1585 dat hij toetrad tot de Sociëteit van Jezus. Het jezuïetenleven sloot perfect aan bij zijn verlangen naar gebed, discipline, studie en volledige dienst aan God. En een zevende belangrijke punt. Aloysius leefde met een intense zelfverloochening. Aloysius stond bekend om zijn vaste, gebed en strikte persoonlijke levensregel. Hij wilde zijn hart vormen om God boven alles lief te hebben. Een achtste punt, beste luisteraars, daarom kent u misschien deze heilige. Hij verzorgde pestslachtoffers in Rome. Toen de tyfusepidemie uitbrak, zorgde Aloysius voor de zieken en stervenden in plaats van zich van hen af te wenden. Zijn medeleven was actief en kostbaar, niet slechts een emotioneel gevoel. En dan natuurlijk een belangrijk feit uit zijn levensverhaal, beste luisteraars. Hij stierf op slechts 23-jarige leeftijd. Tijdens zijn dienst aan anderen liep Aloysius de ziekte op en stierf hij in 1591 aan tyfus. Zijn korte leven liet toe een blijvend getuigenis na van moed, opoffering en heiligheid. En een tiende punt, beste luisteraars, misschien wat minder gekend. Aloysius is een patroonheilige van jongeren. De katholieke kerk vereert hem als patroonheilige van de jeugd. Zijn leven blijft leerlingen, studenten, jongvolwassenen en iedereen die ervoor kiest het geloof boven wereldse druk te stellen, inspireren.
En de heilige Aloysius Gonzaga blijft een heilige voor iedereen die trouw aan God wil leven in een wereld vol drukte en afleiding. En zijn leven herinnert ons eraan dat heiligheid niet draait om een lang leven, maar om God volledig lief te hebben. En laten we ook niet vergeten om tot deze heilige te bidden. Heilige Aloysius Gonzaga, bid voor ons.

En welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan het hebben over twee martelaren die we vandaag gedenken in de kerk. De heilige Thomas More en John Fisher. En ondanks het feit dat zij in het hiernamaals onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, kruisten hun levenspaden elkaar zelden. Ze worden vaak beschreven als geestverwanten, maar waren ze werkelijk vrienden? De ene was een streng en rechtlijnig asceet, de andere werelds en verfijnd. De ene was een geestelijke, de andere een jurist. Het komt zelden voor dat een advocaat zijn nek uitsteekt, wat een van de redenen is waarom de roem van de heilige Thomas More die van de heilige John Fisher heeft overschaduwd, als we dat zo kunnen zeggen. In werkelijkheid was Fisher iets wat nog zeldzamer is. Hij is de enige kardinaal in de geschiedenis die een martelaar voor zijn geloof werd. De Tower of London was waarschijnlijk de plaats waar deze twee mannen het meest in elkaars gezelschap waren. Elke pelgrim die hun vroomheid tegenover tegenspoed wil begrijpen, zou deze plek moeten bezoeken. Er wordt vaak beweerd dat de twee martelaren opgesloten zaten in hetzelfde gebouw binnen de Tower. Hoewel dit waarschijnlijk niet waar is, werden hun beenderen uiteindelijk samen neergelegd in een kapel binnen het koninklijk complex. De ruimte die zij zeker deelden, was hun executieplaats. Wanneer je daaraan komt, is het een goed moment om te bidden voor het barmhartige einde dat zij beiden mochten ervaren. In een zeldzaam moment van mededogen wijzigde Hendrik de achtste, mijn excuses, hun oorspronkelijke vonnis. Als verraders van hun koning hadden zij eigenlijk opgehangen, ontmand en gevierendeeld moeten worden. Een straf die even pijnlijk en vernederend was als een kruisiging. Uiteindelijk werden zij onthoofd. En geen van beide executies verliep slordig of mislukt. De meest bevoorrechte onthoofding vond plaats binnen de muren van de Tower of London. Deze rustige enclave was voornamelijk voorbehouden aan leden van het koningshuis. Thomas More en John Fisher behoorden niet tot die categorie. Hun executies waren openbaar en vonden plaats op Tower Hill, net buiten de vestigingsmuren. In latere tijden werden dergelijke executies openluchtspectakels met tribunes voor toeschouwers. En zowel Thomas More als John Fisher brachten meer dan een jaar door in de Tower of London, voordat zij werden geëxecuteerd. En er wordt vaak gezegd dat zij in aangrenzende cellen verbleven in een gebouw dat bekend staat als de Bell Tower. Bij gebrek aan betrouwbare verslagen lijkt het er echter op dat alleen Fisher daar verbleef. Thomas More genoot waarschijnlijk van een verblijf dat in vergelijking daarmee vrij comfortabel was. En hij bezocht Fisher minstens één keer. Zijn reactie, als hij ooit was opgetekend, zou waarschijnlijk wanhoop zijn geweest om het lot van zijn medegevangenen. De heilige Thomas More verloor wat gewicht tijdens zijn gevangenschap. Fisher werd lichamelijk zo gebroken dat de menigte op Tower Hill hoorbaar naar adem hapte toen zij hem het schavot zagen beklimmen. En het is dan ook niet verwonderlijk dat beide heiligen spraken over de bevrijding die de dood zou brengen. Hun levens waren ellendig gemaakt, vooral dat van Fisher, die geen bezoek van een priester mocht ontvangen. Ook na de val van de bijl werd hun stoffelijk overschot nog mishandeld. En de hoofden van beide mannen werden, met 2 weken tussenruimte, tentoongesteld op London Bridge. En door de eeuwen heen werd hun goedheid, beste luisteraars, zo duidelijk dat zij beide door de katholieke kerk heilig werden verklaard en misschien nog verrassender
ook door de Anglicaanse kerk werden erkend. En voor katholieken herdenken we hun gezamenlijke feestdag op de datum van de executie van de heilige John Fisher, namelijk vandaag 22 juni. En misschien is het wel ook belangrijk om stil te staan bij het feit dat de heilige paus Johannes Paulus II een krachtig voorbeeld wou geven aan politici over hoe men rechtvaardig moet besturen volgens katholieke principes. En dit gaat over de heilige Thomas More. De paus kondigt zelden officieel aan dat een heilige patroon wordt van een bepaald levensdomein. Meestal worden heiligen in de loop van de tijd patroonheiligen dankzij hun voorspraak en de devotie van gelovelijken, niet door een pauselijk decreet. En toch maakte de heilige paus Johannes Paulus II een uitzondering voor Thomas More, omdat hij wilde dat deze bekend zou staan om zijn politieke leven. In het jaar 2000 schreef paus Johannes Paulus II een bijzondere apostolische brief, waarin hij de heilige Thomas More, patroon van staatslieden en politici, uitriep. En daarin gaf hij verschillende redenen waarom hij vond dat Thomas More deze bijzondere titel verdiende. Hij schreef onder andere: er zijn vele redenen om Thomas More uit te roepen tot patroon van staatslieden en mensen die een openbaar ambt bekleden. Eén daarvan is de behoefte die de wereld van de politiek en het openbaar bestuur heeft aan geloofwaardige voorbeelden die de weg van de waarheid kunnen wijzigen in een tijd waarin de uitdagingen moeilijker worden en de verantwoordelijkheden steeds groter. En de heilige Thomas More is bedoeld als een voorbeeld voor alle politici, vooral voor degenen die het katholiek geloof beleiden. Hij is een krachtig voorbeeld voor hen die belangrijke nationale beslissingen nemen, in het bijzonder op het gebied van de bescherming van het leven en het gezin. Paus Johannes Paulus II schreef verder: vandaag de dag hervormen sterk vernieuwende economische krachten de maatschappelijke structuren. Tegelijkertijd maken wetenschappelijke ontwikkeling op het gebied van de biotechnologie duidelijk hoe noodzakelijk het is het menselijk leven in al zijn fases te beschermen. Bovendien vragen de beloften van een nieuwe samenleving, die met succes worden voorgesteld aan een vaak verwarde publieke opinie, dringend om duidelijke politieke beslissingen ten gunste van het gezin, de jeugd, ouderen en mensen aan de rand van de samenleving. En in datzelfde document spoorde de heilige paus Johannes Paulus II politici aan om de eenheid te erkennen die Thomas More zag tussen geloof en rede, politiek en waarheid. Dit was het hoogtepunt waartoe zijn passie voor de waarheid hem bracht. Wat zijn geweten verlichtte, was het besef dat de mens niet van God kan worden losgemaakt, noch de politiek van de moraal. Zoals ik reeds eerder heb gezegd, de mens is door God geschapen. Daarom vinden de mensenrechten hun oorsprong in God. Zij zijn gegrondvest op het scheppingsplan en maken zij deel uit van het verlossingsplan. Men zou zelf kunnen durven zeggen dat de rechten van de mens ook de rechten van God zijn. En dat zei paus Johannes Paulus II tijdens een toespraak op 7 april 1998. En de heilige Thomas More onderscheidt zich als een krachtig getuige van het recht van het geweten en van het vermogen van een persoon om zijn geloof trouw te kunnen volgen. Het leven van de heilige Thomas More illustreert duidelijk een fundamentele waarheid van de politieke ethiek: de verdediging van de vrijheid van de kerk tegen ongerechtvaardigde inmengingen van de staat is tegelijkertijd een verdediging in naam van het primaat van het geweten, van de vrijheid van het individu tegenover de politieke macht. Hier vinden wij het basisprincipe van elke burgerlijke orde die in
overeenstemming is met de menselijke natuur. En beste luisteraars, mogen de heilige Thomas More ook in onze tijd een krachtig voorbeeld en voorspreker zijn.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. We trekken nog een kaartje met een Bijbelvers voor de dag. Kom, o Heilige Geest. Acht uzelf niet hoger dan u kunt verantwoorden. Het komt uit de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 12, vers 3. Acht uzelf niet hoger dan u kunt verantwoorden. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen vroeg.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 8:30 geworden en we bidden samen de lauden, de ochtendgebed van de kerk, op deze maandag in de 12e week door het jaar. U kan de hymne vinden op pagina 601, de psalmen vanaf pagina 1118 en de korte schriftlezing vanaf pagina 1121. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Wij treden bidden in uw licht, op u is onze hoop gericht, die alles wat op aarde leeft, te allen tijd uw liefde geeft. God, Vader, die van eeuwigheid het heil der mensen hebt bereid, geef dat u al verlossen woord in groot vertrouwen wordt aanhoord. God, Zoon, die door uw overdood de deur naar het leven weer ontsloot, wij vragen dringend altijd weer, bewaar ons in uw liefde, Heer. God, goede geest van heiligheid, die ieder mens in liefde leidt, breng allen samen en bewerk de eenheid van de Christenkerk. In de ochtend, Heer, schenkt Gij ons uw rijkste zegen. Gij, Heer, zijt steeds onze toevlucht geweest, voor ieder geslacht opnieuw. Voordat de bergen geboren waren, voordat de aarde was voorgebracht, zijt Gij God van eeuwig tot eeuwig. Wat sterfelijk is, vergaat weer tot stof. Gij zegt, keer terug, kind van Adam. Voor u zijn 1000 jaren één dag, als gisteren dat al voorbij is. Een uur van slaap in de nacht. Ons leven breekt af als een droom in de ochtend. Kortstondig is het als gras op het veld. Des morgens ontkiemt en het schiet het op. Des avonds is het verwelkt. We worden verzengd door de gloed van uw toorn. De storm van uw graanschap jaagt over ons heen. Hij heeft onze schulden tevoorschijn gehaald. Ons heimelijk kwaad voor het licht van uw aanschijn. Nu gaan onze dagen somber voorbij. In zuchten verstrijken de jaren. De maat van ons leven is 70 jaar, of als we heel sterk zijn, 80. Het mes daarvan is nog kwelling en zorg, en snel komt het uur van vertrekken. Wie ons er beseft de macht

van uw toorn. U ons afwekende gramschap. Leer ons onze dagen naar waarde te schatten. En zo te komen tot wijsheid van hart. Laat af, Heer, hoe lang nog pijnigt Hij ons? Wees toch uw dienaars genadig. Schenk ons in de ochtend volop uw zegen. Dan jubelen wij heel de dag van geluk. Vergel nu met vreugde de dagen van leed, de jaren dat het ons slecht ging. Laat zien aan uw dienaars waartoe gij in staat zijt, en toon aan hun zonen uw eerlijkheid. Uw luister, Heer God, mogen over ons stralen. Bestuur onze handen met al wat zij doen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. In de ochtend, Heer, schenkt Gij ons uw rijkste zegen. Loft de Heer vanaf de randen der aarde. Zingt een nieuwe lied voor de Heer en loft Hem vanaf de randen der aarde. Die waren op zee in al wat daar leeft, de eilanden met hun bewoners. Jagen met de woestijn met haar dorpen, de tentenkampen waar Kedar verblijft. Jubelen zij die de rots bewonen, hoog van de bergtoppen klinken hun roep. Huldigen moeten zij allen de Heer, zijn lof op de eilanden laten horen. De Heer trekt uit als een oorlogsheld, een krijgsman blaken van strijdlijst. Zijn stem laat gij klinken, zijn strijdkreet schalt, zijn vijanden zal gij bedwingen. Lang heb ik gezwegen, stil en geduldig, maar nu schreeuw ik luid als een barrende vrouw. Een wildernis maak ik van bergen en heuvels, waar alles wat groen is verdort. Ik laat de bekken verdrogen, de waterplaatsen staan leeg. Dan leid ik blinden waar ze niet zien, landspaden die ze niet kennen. Duisternis maak ik tot licht voor hen, en recht maak ik bochtige paden. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Loft de Heer vanaf de randen der aarde. Loft de naam des Heren, Hij die staat in Scheren tempel. Loft de naam des Heren, loft Hem, dienaars van de Heer, Hij die staat in Scheren tempel, in de voorhof van Gods huis. Loft de Heer, Hij is genadig, eert zijn hoe verheven naam. Jacob heeft Gij uitverkoren, Israël tot zijn bezit. Ja, ik weet het, machtig is de Heer, onze Heerser, meer dan alle goden. In de hemel en op aarde doet Gij wat Gij wil, op de zee en in de diepste oceanen. Wolken voert Gij aan vanaf de rand der aarde, regen slaat Gij neer met bliksemvuur. Haalt de storm de voorschijn uit zijn schuren. Alle eerstelingen van Egypte sloot Gij, mensen, kinderen, zowel als wij. Hij deed tekenen en wonderen voor hen, voor de farao en al zijn knechten. Vele volkeren hebt Gij verslagen, sterke koningen hebt Gij gedood. Sihon van de Amorieten, och de vorst van Basan,
alle Königin von Kanaan. In hun Landen schond hij einen ander, gaf hij tot bezit aan Israël zijn volk. Er aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Loft de naam des Heren, gij die staat in Heren tempel. Uit het boek Judith. Danken wij de Heer onze God, dat Gij ons beproeft, zoals Gij met onze voorvaderen gedaan heeft. Herinnert u hoe Gij met Abraham gehandeld heeft en Isaac op de proef heeft gesteld, in al wat Jacob overkomen is? Want zoals Gij geen zwaar beproefd heeft om hun hart te keuren, zo dacht Gij ook ons, niet om ons te straffen. Want degenen die zich tot hem richten, tuchtigden uit zorg voor hun welzijn. Jubelt gerechtigen voor de Heer, rechtschapenen past en lofzang. Jubelt gerechtigen voor de Heer, rechtschapenen past en lofzang. Zing voor hem een nieuw gezang. Rechtschapenen past en lofzang. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Jubelt gerechtigen voor de Heer. Rechtschapenen past en lofzang. Geprezen zij de Heer, omdat Hij naar ons omziet en ons bevrijdt. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat Hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt. En redder heeft Hij ons verwekt, in het geslacht van David zijn getrouwe. Zoals Hij reeds van oudsher had verklaard, van monden van zijn heilige profeten. Verlossen uit de macht van onze vijanden, en uit de hand van allen die ons haten. Zo zal Hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen. De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen, om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen. In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn. En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen. Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen door de vergeving van hun zonden. Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan, om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Geprezen zij de Heer, omdat Hij naar ons omziet en ons bevrijdt. Bidden wij tot Christus, want Hij verhoort en redt allen die op Hem hopen. Brengen wij Hem onze lof. U loven wij, Heer, op U hopen wij. God, rijk en erbarmen, we zeggen U dank voor de grote liefde waarmee Gij ons hebt liefgehad. U loven wij, Heer, op U hopen wij. Heer, Hij brengt met de Vader alles in allen tot stand. Maak door de kracht van uw geest alle dingen nieuw. U loven we, Heer, op u hopen wij.
open de ogen van alle mensen, dat wij vandaag niet blind blijven voor uw wonderen werken. U loven we, Heer, op u hopen wij. Hij roept ons vandaag tot uw dienst. Help ons elkaar te dienen met de gaven die ieder van u heeft ontvangen. U loven we, Heer, op u hopen wij. En voor al deze intenties bidden we samen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeet al onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. God, je hebt de aarde aan de mensen toevertrouwd om haar te beheren en te bewerken. En de zon laat gij schijnen om hun van nut te zijn. Geef ons vandaag uw genade om met toewijding ons werk te verrichten tot eer van uw naam en tot welzijn van onze naasten. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: De Heer is de kracht van zijn volk. Hij waakt over het heil van zijn gezalfde. Heer, red uw volk en zegen uw erfdeel. Wees altijd een leider en een gids. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. We dragen vandaag het liturgische rood, omdat wij de heiligen John Fisher en Thomas More gedenken. Beiden stierven als martelaar, omdat zij trouw bleven aan Jezus Christus en de Rooms-Katholieke Kerk tijdens de breuk van Engeland met Rome onder koning Hendrik de VIII. Nadat de koning zichzelf tot hoofd van de kerk van Engeland had uitgeroepen, weigerde zij hem als zodanig te erkennen. John Fisher, bisschop van Rochester, verzette zich tegen de echtscheiding van Hendrik de VIII en bleef trouw aan de paus. En daarom werd hij gevangen gezet en op 22 juni 1535 in Londen onthoofd. Tijdens zijn gevangenschap werd hij door paus Paulus III tot kardinaal verheven, waardoor hij de enige kardinaal in de geschiedenis is die als martelaar voor het geloof is gestorven. Thomas More was een gehuwde man, vader, geleerde, jurist en kanselier van Engeland. Ook hij weigerde de eed af te leggen die de koning boven de paus stelde. Hij werd ter dood veroordeeld en op 6 juli 1535 in Londen onthoofd. Na de dood van John Fisher en Thomas More volgden nog vele andere slachtoffers van de anti-katholieke vervolgingen in Engeland. Honderden gelovigen bleven standvastig in hun geloof en weigerden hun katholieke overtuiging af te zweren. Broeders en zusters, beleiden wij eerst onze zonden, bekeren wij ons tot God om deze heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God. Moge de Almachtige God zich over elk van ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven.
2: Amen.
1: Heer, ontferm u over ons.
2: Heer, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
2: Christus, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
2: Heer, ontferm u over ons.
1: Laat ons bidden. God, in het martelaarschap van de heilige Thomas More en John Fisher hebt gij hun rechtgelovigheid bekroond. Verleen genadig dat hun voorspraak onze kracht zij, dat wij het geloof niet slechts met woorden beleiden, maar bevestigen met ons leven. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
2: Amen.
1: Dan gaan we nu luisteren naar de lezingen uit de Heilige Schrift.

0: Lezing uit het tweede boek der Koningen. In die dagen ondernam Salmanassar, de koning van Assur, een veldtocht tegen het land. Hij rukte op naar Samaria en belegerde de stad 3 jaar lang. In het 9e regeringsjaar van Hosea nam de koning van Assur Samaria in. Hij deporteerde de Israëlieten naar Assur en wees hun een woonplaats aan in Galach, aan de Chabor, een rivier in Gozan, en in enige steden van Medië. Dit alles is gebeurd omdat de Israëlieten gezondigd hadden tegen de Heer hun God, die hen had weggeleid uit Egypte, uit de macht van Farao, de koning van Egypte, en omdat zij andere goden verheerd hadden. De Israëlieten waren gaan leven naar de zeden van de volken die de Heer voor hen verdreven had. Het waren de koningen van Israël die dit gedaan hadden. De Heer had Israël en Juda bij monden van zijn profeten en zieners gewaarschuwd en gezegd: keert u af van uw slechte wegen en onderhoud mijn geboden, mijn voorschriften, overeenkomstig de wet die ik uw vaderen gegeven heb en waarmee ik mijn dienaren, de profeten, tot u heb gezonden. Maar zij wilden niet luisteren en waren even alstarrig als hun vaderen, die ook niet in de Heer hun God geloofden. Zij trokken zich niets aan van zijn voorschriften, van het verbond dat hij gesloten had met hun vaderen en van de verordeningen die hij had uitgevaardigd. Daarom was de Heer hevig vertoornd geworden op Israël. Hij duldde het niet langer onder zijn ogen en vaagde het weg. Er bleef niets over, alleen de stam Juda. Tot daar deze eerste lezing. Reik ons uw hand, Heer, hoor ons gebed. Reik ons uw hand, Heer, hoor ons gebed. Gij hebt ons neergeslagen, God. Ons front doorbroken, ge zijt vertoornd, keer tot ons weer. Reik ons uw hand, Heer, hoor ons gebed. De aarde beeft, haar rotsen splijten, herstel haar scheuren voor zij breekt. Je hebt uw volk een harde les gegeven, een beker wijn die ons doet duizelen. Reik ons uw hand, Heer, hoor ons gebed. Wie anders, God, dan Gij die ons verstoten hebt, die onze legers niet meer vergezelt. Wees onze bondgenoot tegen de vijand, want mensenhulp betekent niets. Reik ons uw hand, Heer, hoor ons gebed. Alleluia. Laat voor uw dienaar uw aangezicht stralen, Heer. Laat mij uw beschikkingen zien. Alleluia.
1: De Heer zij met u. Uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel dat gij velt, zult gij geoordeeld worden. En de maat die gij gebruikt, zal men ook voor u gebruiken. Waarom kijkt gij naar de splinter in het oog van uw broeder en merkt gij de balk niet op in uw eigen oog? Of hoe kunt gij tot uw broeder zeggen: laat mij de splinter uit uw oog halen, en zie, in uw eigen oog zit de balk nog? Huichelaar, haal eerst die balk uit uw eigen oog, en dan zult ge scherp genoeg zien om de splinter te kunnen verwijderen uit het oog van uw broeder. Tot zover de woorden van het Heilig Evangelie. Broeders en zusters, dat korte evangelie wat we daarnet hoorden, dat is eigenlijk een evangelie die heel actueel blijft. Oordeelt niet opdat ge niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel dat gij velt, zult gij geoordeeld worden. En met de maat die gij gebruikt, zal men ook u meten. Commentaar en kritiek hebben op anderen. Voor sommige mensen lijkt dat wel een specialiteit. Zo van die mensen die altijd commentaar hebben en altijd kritiek hebben. Ik denk dat we allemaal zo van die mensen kennen. Op iedereen en alles commentaar, want zij zijn de perfecte. Mensen die altijd commentaar hebben hoe dat de geburen hun leven invullen. Mensen die altijd commentaar hebben op familieleden, op collega's, op kennissen. En ook in kloosters merk ik het. Ja, maar hoe dat die zuster leeft. En bij pastoors merkt het ook. Ja, goh, hoe dat die pastoor dat allemaal doet. Het lijkt wel dat sommige mensen daar een groot deel van hun leven mee vullen. Met commentaar en kritiek alle keren te geven. En ze nemen anderen de maat. Terwijl ze dikwijls niet weten welke omstandigheden dat er spelen. Of waarom mensen bepaalde keuzes maken. En dan blijft het niet alleen oordelen in hun eigen gedachten. Nee, ze gaan het ook nog een keer verder vertellen. Bij sommige mensen brandt dat op de tong om het te gaan vertellen. Weet je wat ik van die toch gezien heb? Weet je wat ik van die toch weet? Om de vermeende fouten te gaan rondbazuinen. Weet je wat dat er bij de geburen nu toch is? Weet je wat ik bij die medezuster gezien heb? Heb je dat geweten van die pastoor? Oeh! Hoeveel schade kan zo die kritiek en die commentaar niet aanrichten? Een vrouw die een klein bedrijfje had, vertelde mij eens hoe mensen op internet schreven dat ze veel te duur was. In werkelijkheid vergeleken die klanten appels met peren. Hun kritiek was onterecht, maar die opmerkingen bleven daar wel staan. Ze deden haar bedrijf schade en ze lag er echt wakker van. Eén ondoordachte kritiek kan soms meer pijn veroorzaken dan degene die ze uitspreekt ooit beseft. Sommige mensen weten niet wat ze aanrichten door hun vuile kritiek en hun vuil oordeel. Ik heb ooit een keer een vrouw gekend die op alles en iedereen snoeiharde kritiek had. Ging er ergens een huwelijk kapot, dan was dat die mensen die deugden niet. En ging er een jong koppel ongehuwd samenwonen, dan waren die slecht opgevoed. En bleef er een vriend of een vriendin slapen bij de kinderen van de buren, dan was dat een schande. Maar enkele jaren later gebeurde precies hetzelfde bij haar gezin. Ook haar kinderen gingen ongehuwd samenwonen. En daar mocht niemand iets van zeggen. En ook daar bleven vrienden en vriendinnen overnachten. En ook daar mocht niemand iets van zeggen. En ook een van die gezinnen achteraf hield geen stand. Maar toen werd er niet gezegd, ja, die zijn slecht opgevoed. Toen kwam er geen kritiek meer. Geen harde woorden. Geen veroordeel. Integendeel, wanneer anderen dan de kritiek gebruikten die zij ooit gebruikt hadden, dan werd ze kwaad. Het verhaal kwam onmiddellijk in mij op toen ik dat evangelie las. Jezus zegt immers, met de maat die gij gebruikt, zal men u ook meten. Dat is een hele confronterende gedachte. Ook bij onze brave katholieken heb je er nogal die graag oordelen en die graag veroordelen. Denk ik er terug aan gisteren. En vandaag zullen we waarschijnlijk nog niet veel gelegenheid gehad hebben. En ik aan gisteren en eergisteren. Hoe heb jij over andere mensen gesproken? Hoe heb jij geoordeeld? Mild begripvol of eerder streng en hard. Want stel dat de Heer straks over ons zou oordelen met precies dezelfde maatstaf die wij gebruiken voor anderen, zouden wij daar gelukkig mee zijn? Misschien zouden we dan ook beginnen uitleggen waarom bepaalde dingen in ons leven gebeurd zijn. Misschien zouden wij zeggen: Heer, je kent toch de omstandigheden niet helemaal? En misschien zal de Heer dan antwoorden: dat zeiden die anderen ook, maar gij hebt hen niet de kans gegeven. Een van de bekendste uitspraken van Paus Franciscus, zaliger was: wie ben ik om te oordelen? Dat betekent niet dat goed en kwaad niet meer bestaan, maar dat betekent wel dat wij voorzichtig moeten zijn wanneer wij over personen oordelen. Alleen God kent immers het hart van een mens volledig. En Jezus gebruikt daar vandaag een sterk beeld. Hij spreekt over de splinter in het oog van onze broeder en de balk in ons eigen oog. In mijn thuisstreek in Nederasselt zeggen ze soms tegen iemand die graag lelijke dingen over anderen vertelt: leg uw handnikker op uw kop en ziet wie dat eronder staat. Dat is eigenlijk dezelfde boodschap als die van Jezus. Kijk eerst naar uzelf. Werk eerst aan uw eigen tekortkomingen. Wees eerlijk over uw eigen fouten. Want dikwijls maken wij van de splinters van anderen een enorm drama, terwijl we blind blijven voor de balken die we zelf meeslepen. En dat is precies wat Jezus huichelarij noemt. Niet omdat wij fouten hebben, die hebben we allemaal, maar omdat wij streng zijn voor anderen en tegelijkertijd mild voor onszelf. Wanneer wij vandaag naar de heiligen John Fisher en Thomas More kijken, dan zien wij twee mensen die niet bezig waren met het veroordelen van anderen. Ze waren vooral bezig met de vraag hoe zij zelf trouw konden blijven aan God. Ze keken eerst naar hun eigen geweten. Ze onderzochten eerst hun eigen hart. En dat is ook de weg die Christus ons vandaag wijst. Niet voortdurend kijken naar wat er misloopt bij anderen. Niet leven van geruchten, kritiek en commentaar. Niet oordelen zonder de feiten te kennen. Maar eerst voor onze eigen deur vegen. Eerst onze eigen balken onder ogen zien. En dan leren kijken met de ogen van Christus. Ogen vol waarheid, maar ook vol barmhartigheid. Mogen de heiligen John Fisher en Thomas More voor ons ten beste spreken, opdat wij mensen worden die minder oordelen, meer begrijpen, minder veroordelen en meer liefhebben. Amen. We dragen deze heilige mis aan God op. Voor Clementine Nooynaert, echtgenoot en kinderen. Vooral de intenties waarmee we vandaag naar deze kapel zijn gekomen. Voor de intenties van de luisteraars van Radio Maria en voor de zielenrust van de overleden luisteraars van Radio Maria. Vertrouwen alles toe aan de zorgen van de moeder van de Heer. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Dan gaan we nu brood en wijn op het altaar plaatsen en bidden dat de Heer zo in ons midden mag komen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we dit brood ontvangen. Nu dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Water en wijn worden één. Gij deelt ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we deze beker ontvangen. En u dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij dat onze offerande voor u aanvaardbaar wordt. Wij daardoor genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, Heer. Maak ons vrij van alle ongerechtigheid. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Heer, aanvaard dit offer van lof en verzoening. Geef dat het verrichten van deze dienst ons loutert en ons in staat stelt ons vanzelf aan u op te dragen als een gave waarin gij welbehagen hebt door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heilige genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Door uw veelgeliefde Zoon hebt gij de mens geschapen en hem in uw barmhartigheid geroepen tot een nieuw bestaan. Terecht moet u daarom de hele schepping dienen en zullen u prijzen allen die verlost zijn, om samen met de heiligen één loflied tot u aan te heffen en vol vreugde met de engelen te verkondigen. Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge, gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hoge. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Zijn dood en verrijzen zijn dachten, God, bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en het bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt. Eén heilig volk, met Leo onze paus en Luc onze bisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze overleden familieleden, vrienden en medeparochianen. Clementine Neunaert, echtgenoot en kinderen, de overleden luisteraars van Radio Maria, onze broeders en zusters, die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij, tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, met de heiligen John Fisher en Thomas More en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwige leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Laat ons aanbidden tot God onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam. Maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: En de vrede van de Heer zij altijd met u.
1: Amen.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lichaam en bloed van onze verrezen Heer Jezus Christus, die wij ontvangen tot eeuwig leven. Heer Jezus Christus, laat het delen in uw lichaam en in uw bloed voor mij uw priester geen vonnis zijn en geen gericht, maar een kracht die mij sterkt naar lichaam en ziel, mij geneest van alle zwakheid. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie, dit is de Heer zelf, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus, bewaar mij tot eeuwig leven.

Gebed van de geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid, door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genade die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen. Lichaam.

Heer, door de kracht van het heilig lichaam en het kostbaar bloed zijn wij gesterkt en vernieuwd. Wij vragen u, laat ons eens en voorgoed het heil verwerven dat wij met vroomheid en toewijding in deze Eucharistie hebben gevierd door Christus onze Heer. Zo dat woord van de Heer over oordeelt niet, omdat gij niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel dat gij velt, zult gij geoordeeld worden. Dat mag ons vandaag zo eens bezighouden. Hoe oordelen wij? De Heer zij met u. En zegen en beschermen u, de almachtige en de barmhartige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gaat nu allen heen in vrede.

beste luisteraars van Radio Maria. Welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

0: Welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. Vandaag kan u luisteren naar het laatste deel van een catechese-reeks met als thema Voor God is alles mogelijk. We laten priester Arthur Janssens graag aan het woord.
1: Ik herhaal het nog maar eens. Misschien voor sommigen tot vervelens toe. Voor God is alles mogelijk. Ook in ons persoonlijk leven. Ook in ons diepste ik. Want altijd staat hij tot onze hulp gereed. Niets is voor hem te veel. Zijn liefde overtreft zelfs van verre onze zonden en tekortkomingen. Is deze zekerheid, die wij toch maar hebben, geen hoopvol houvast om mee door het leven te gaan? Onze hemelse Vader in elk geval heeft ons dat zeer duidelijk getoond door de menswording van zijn Zoon. Ik vraag me soms af, is er een duidelijker teken mogelijk om Gods oneindige vriendschap voor ieder van ons te tonen? Een Vader die ons zijn Zoon stuurt om ons te verlossen van een dood die eeuwig duren zou. Dat is toch een diepe mysterie, dat het kerstfeest dat voor de deur staat voor ons in zich draagt. En dan spreek ik nog niet over het paasfeest, waar wij uit volle borst mogen zingen: Jezus leeft, alleluia, alleluia. En wij mogen dat uitzonderlijk leven delen met hem. Hoe triomfantelijk zijn de Emmausgangers niet met diezelfde boodschap aangekomen bij de apostelen in de bovenzaal van het cenakel? De Heer leeft, hij leeft! En samen met hen getuigde die lange stoet van mensen doorheen gans onze heilgeschiedenis net hetzelfde. En daar zitten wel onze voorouders tussen. Beseffen we dat voldoende? Kardinaal Daniel Zaliger schreef daarover: stervend aan het kruis was Jezus reeds aan het verrijzen. Waarom? Omdat hij zichzelf totaal had toevertrouwd aan zijn hemelse Vader, de God van de levende en de doden. Daarom ook moeten wij geen angst hebben voor die passage, die overgang van ons aardse bestaan naar dat andere, naar het eeuwig leven. Maar de kardinaal voegde daar wel aan toe: er is één voorwaarde, namelijk dat wij tijdens ons leven ons hier totaal durven overgeven in de handen van God. Dan voelen wij ons veilig. Dan voelen wij ons tegelijk ook goed in ons vel. Op een zekere dag was ik met gans de klas de kapel van ons college gaan bezoeken om wat uitleg te geven over al hetgeen daar te zien en te ontdekken viel. Het altaar, de biechtstoelen, het tabernakel, het grote kruisbeeld. Maar in al mijn ijver had ik geen aandacht besteed aan de prachtige, gekleurde brandramen. Ik was daar argeloos aan voorbij gegaan. Maar in elk van die ramen stond wel op een kleurrijke wijze de een of andere heilige uitgebeeld. Sint-Jan Bergmans, Tarsicius, Jan van Rusbroek, het Heilige Hart. Toen we wat later terug in de klas zaten, vroegen enkele leerlingen om wat meer uitleg over die heiligen en over het waarom dat zij juist uitgebeeld waren in kapel van een college. Verheugd omdat zij getroffen waren geweest door die heilige afbeeldingen, gaf ik graag nog wat uitleg. En plots stak daar nog iemand zijn vinger op. En toen zei die jongen iets wat mij onverwachts sterk raakte. Meneer, zei hij, weet u waaraan ik dacht toen ik naar die mooie kleurramen stond te kijken? Verwonderd reageerde ik met nee. Wel, zei hij, voor mij zijn al die heiligen, al kende ik uw naam niet, als mensen waar licht doorkomt. Ik stond perplex. Hoe mooi had hij in zijn onwetendheid die heilige niet uitgetekend. Als mensen die licht uitstralen. Heiligen zijn dus mensen door in wie Gods licht in deze wereld binnenvalt. Zegt Jezus niet zelf bij Johannes: ik ben het licht van de wereld. En wie mij volgt, zal dat licht bezitten. En dan voeg ik daar nog aan toe. Zij stralen niet alleen licht en warmte uit. Zij dragen dat licht ook de wereld in, naar de mensen toe. Iedere mens dus, ook wij, mogen dat licht weerkaatsen op onze eigen en originele manier. Is dat voor ons als gelovigen geen wondermooie taak? Iets van Gods heiligheid mogen doorstralen naar onze medemensen toe. Zo hebben wij allemaal onze eigen roeping, onze eigen talenten, door hun heen ons persoonlijk charisme, kunnen we zoveel, ongelooflijk veel, betekenen voor elkaar. Natuurlijk zijn we er geen heiligen, maar dat neemt niet weg dat we wel samen onderweg zijn naar die heiligheid. En ik weet natuurlijk ook wel dat, als wij in ons eigen hart kijken, wij vaak stoten op heel wat oneffenheden en kleine kanten. Dat is juist. Maar weet je wie dat ook weet? Onze lieve Heer natuurlijk. Veel belangrijker lijkt het mij dan ook het goede dat in ons leeft te zien, te ontdekken en naar waarde te schatten. Want het is juist doorheen dat goede dat leeft in elke mens dat wij God zichtbaar maken en gestalte geven. Dat God kan doen wat hij graag doet. De mensen op een ongelooflijke manier. Ik zou haast durven zeggen, op een onmogelijke manier. Beminnen en graag zien.

een van de dingen dus die wij ons in ons dagelijks leven nooit mogen vergeten, is regelmatig in onszelf te kijken. Even onze binnenkant te betreden. En hoe doen we dat? We weten dat al te goed. Doorheen ons dagelijks gebed. Dan keren we ons naar de zonnekant. Naar de Heer van ons leven. En dan geschiet in en doorheen ons wat die collegejongen gezien had. En zo mooi verwoordde. Dan zijn ook wij mensen door wie licht doorstraalt. Weliswaar met een licht, met een hoofdletter. Zo zijn ook wij op de een of andere manier heiligen. Is dat geen overschatting van onszelf? Is dat niet wat overmoedig? Ik zeg hier vol overtuiging en hardop nee. Nee. En waarom niet? Omdat wij in ons leven nooit mogen vergeten dat het in feite Gods Heilige Geest is die ons heilig maakt. Hij zet ons telkens opnieuw op de juiste weg. En het is net op die weg dat voor God niets of niets onmogelijk is. En hier ben ik weer met die ongelooflijk mooie gedachte. Schrijft een andere Sint Paulus lied in zijn brief aan de Romeinen. Alle die zich laten leiden door de geest van God, dat zijn de kinderen van God. Het is de Heilige Geest, immers, die hen, die ons doet bidden en uitroepen, Abba Pater, Abba Vader. Maar er blijft één voorwaarde, vertelde de kardinaal, en dat is ons onder alle omstandigheden durven toevertrouwen aan God. Wetend en gelovend dat met hem alles mogelijk is. Want je weet het reeds ondertussen. Voor God is niets, maar dan ook niets, onmogelijk. Herinneren jullie nog het verhaal waarmee wij deze catechese begonnen zijn? Die bijzondere ontmoeting van Jezus met de rijke jongeling. Hoe hij aan Jezus vroeg wat hij moest doen om een echte volgeling van hem te kunnen worden. En herinner je nog de woorden van Jezus? Doe wat in de 10 geboden staat. Maar meester, dat doe ik al van kindsbeen af. En toen geschiedde er iets zeer opmerkelijks. Het aandachtig luisterend gelaat van Jezus plooide zich open in een innemende glimlach. Liefdevol staat er in het evangelie. Keek Jezus de jongeling aan. Liefdevol. Hij wilde hem dan ook alle kansen geven om zijn levensdroom waar te maken. En daarom gaf Jezus als het ware een 11e gebod. Hij zei, jongeman, als je mij wilt volgen, verzaak dan aan al je verslavingen. Wil je mij graag zien en tonen dat je iets voor mij over hebt? Laat dan alles
waar je zo aan verhangen bent. En waarvan je denkt dat je het niet missen kan, achterwege. Er viel een diepe stilte. Tijdens een tocht in de bergen in Zwitserland merkte ik plots een jonge gast die druk bezig was met zijn gsm, terwijl alle anderen volop aan het genieten waren van het prachtige uitzicht. Ik kon niet anders dan reageren. Maar Leon, zelfs hier. En weet je wat die 14-jarige mij antwoordde? Ik zou liever sterven dan zonder gsm te moeten leven. Ik moet het toegeven, ik stond sprakeloos. Met welke blik ik hem moet aankijken, dat weet ik niet. Maar verder klimmend dacht ik bij mezelf, dan moet ik al meer dan 50 jaar dood zijn. Maar wat later, want dat bleef maar in mijn geest werken, nawerken, spelen, dacht ik toch bij mezelf, maar jij, hang jij dan ergens aan vast? Wat kan jij na meer dan 50 jaar nog altijd niet of moeilijk missen? En tot mijn eigen schaam en schande moest ik vaststellen, een hele, heleboel dingen. Het was dus niet zo eenvoudig wat Jezus aan die jonge man vroeg. Vooral ook omdat in die tijd rijkdom als een zegen van God werd beschouwd en armoede als een vloek. Ontdaan dus en ontdust ging die rijke jongeling van Jezus heen. Hij kon immers geen afstand nemen van al zijn bezittingen. Hij hing nog te zeer vast aan alles waaraan hij zo gehecht was. Keuzes maken in je leven, kiezen voor iemand, vraagt nu eenmaal dat je een stuk van jezelf en van je vrijheid prijsgeeft. En dat doet men zomaar niet. Die jonge man miste dus een heel belangrijke stap in zijn geloofsopvoeding. Hij besefte langs geen kanten dat door jezelf weg te schenken je juist een opening schept in je leven, waardoorheen je tegelijk zoveel meer terugkrijgt. Dat is immers het geheim van het echte liefhebben. Men krijgt zoveel terug. Dat is ook het geheim van het heilig worden. En dus ook het geheim van de heilige. Hoe anders klonken de woorden van Petrus en zijn vrienden toen zij hoorden wat Jezus aan die rijke jongeling durfde te vragen. Maar meester, u vraagt, en beseft je dat wel, heel veel van ieder van ons. Eigenlijk te veel. Wie kan er dan nog gered worden? Ook volgens Petrus vroeg Jezus dus te veel.
moest pater Damiaan diezelfde gedachten hebben gehad als Petrus en de rijke jongeling. Hoeveel melaatsen zouden er dan zonder geneeskundige hulp, zonder geestelijke zorg en zonder gebed in die vergeetput van Molokai gestorven zijn? Men mag er niet aan denken. Gelukkig is voor God alles mogelijk. Altijd vindt hij mensen, ook in deze tijd, die zijn heilsplan voor de mensen durven uitvoeren en zichtbaar maken. Dat zoeken naar heilige mensen blijft God onverdroten door alle eeuwen heen verder doen.

En weten jullie wie mij nu in gedachten komt? De jongste van alle heiligen. Een heilige van de 21ste eeuw. Tijdens de Wereldjongerendagen van 2013 in Rio de Janeiro werd hij bij de jongeren bekend als de cyberapostel. De cyberapostel. Iemand die thuis was op het internet en die daar Jezus verkondigde. Van jongs af aan was hij enthousiast over Jezus en zijn boodschap. Hij verspreidde ze eerst mondeling en gaandeweg digitaal over heel de wereld. Hij was dan ook heel bedreven op de sociale media en bereikte alzo een groot aantal volgers, believers. Paus Franciscus noemde hem op de Wereldjongerendagen in Portugal de jongste Wereldjongerendagen, een werkelijke dienaar van God. Zijn naam? Carlo Acutis. Carlo Acutis. Een tijdje geleden had ik nog nooit van hem gehoord. Tot onverwachts een jonge man mij vroeg: meneer pastoor, weet je het al? Er is een nieuwe en een jonge heilige. Hij werd amper 15 jaar. Hij stierf van leukemie op donderdag 12 oktober 2006. Amper 4 dagen na de diagnose. Tot de laatste dag, meneer pastoor, bleef Carlo Acutis zijn positieve berichten naar ons doorsturen. Tot het einde van de wereld. Wel, goede vrienden, ik denk dat we moeten blijven beseffen wat die Carlo Acutis betekend heeft voor jonge mensen. Hij zei eens: elke jonge mens is als een origineel geboren. Maar hoeveel sterven als fotocopieën? Laat dat nooit met jullie gebeuren. Volgens de paus was Carlo creatief en geniaal bezig in de digitale wereld om daar de boodschap van Jezus te verkondigen en verstaanbaar te maken voor zijn medejongeren. Op die manier benutte hij, zoals zoveel jonge mensen vandaag, hun unieke en persoonlijke talenten in dienst van Jezus en in dienst van zijn boodschap. Ik ben er dan ook zo sterk vanuit dat ik ook vandaag nog maar eens zal herhalen: voor God is niets onmogelijk, ook vandaag niet, ook in deze tijd niet. Hij vindt altijd jonge mensen te vinden die volop in zijn dienst willen staan, zoals Carlo Acutis. Zeker, er zijn te weinig arbeiders en de oogst is groot. Maar wij zijn er toch ook. Samen met zoveel andere jongeren zoals Carlo. En in het besef
dat met God alles mogelijk blijft, doen ook wij hoopvol en vol vertrouwen en vol geloof. Ik zou zeggen, vooral vol geloof in het leven te staan. Ik wil eindigen met nog een paar mooie gedachten. Eerst en vooral van Edith Stein, een Joodse bekeerlinge. Zij zei: naarmate je dieper tot God getrokken wordt, moet je steeds meer uit jezelf treden. Dat wil zeggen, je moet naar de wereld toegaan om er het goddelijk leven meer en nadrukkelijker binnen te brengen. Of zoals broeder Matthew van Tijzee meer eigentijds verwoordde: ons geloven mogen we nooit verbergen in een doosje. In plaats van museumbewaarders te zijn, moeten christenen zichzelf zien als werkers, als arbeiders, als getuigen in een prachtige tuin. Ongelooflijk vind ik toch mooie woorden. Mooie woorden om eens over na te denken. En daarmee dank ik jullie allen voor je volgehouden aandacht.

En dat was, beste luisteraars, de derde en laatste catechese gebracht door priester Arthur Janssens over het thema Voor God is alles mogelijk. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.

christenen, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II en gepubliceerd op 2 februari 1994. Dat was ook het jaar van het gezin dat door de heilige paus Johannes Paulus II werd uitgeroepen. Gratissimam Sane, zoals iedere brief of encycliek, die wordt in het Latijn gepubliceerd en de eerste woorden van zo'n document, dat wordt ook de titel. En het betekent eigenlijk zoveel als met grote voldoening of met grote vreugde. De paus schrijft: dierbare gezinnen, het vieren van het jaar van het gezin biedt mij de welkome gelegenheid bij u thuis aan de deur te kloppen, verlangend u met warme genegenheid te begroeten en enige tijd bij u door te brengen. Dat doe ik door middel van deze brief en neem daarbij als uitgangspunt de woorden van de encycliek Redemptor Hominis, die uitkwam in de eerste dagen van mijn dienstwerk als opvolger van Petrus. Daarin schreef ik dat de mens de weg van de kerk is. Met deze woorden wilde ik vooral de aandacht vestigen op de vele wegen waarlangs de mens gaat, en tegelijkertijd onderstrepen hoezeer de kerk verlangt aan zijn zijde te staan, op alle wegen die hij gaat tijdens zijn aardse leven. De kerk deelt in de vreugde en de hoop, het verdriet en de angst van de dagelijkse pelgrimage van de mensen, in de vaste overtuiging dat Christus zelf haar op al deze paden een plaats heeft aangewezen. Christus heeft de mens aan de kerk toevertrouwd. Hij heeft de mens aan haar toevertrouwd als de weg van haar zending en haar dienstbaarheid. Onder die vele wegen is het gezin de eerste en de belangrijkste. Het is een weg die allen gemeen hebben en die toch ook voor ieder specifiek, uniek en niet herhaalbaar is. Het is een weg die de mens niet ontlopen kan. Het is immers zo dat een mens normaal gesproken ter wereld komt in een gezin, en dat er van hem gezegd kan worden dat hij aan het gezin zijn bestaan als individu dankt. Als iemand ter wereld komt zonder tot een gezin te behoren, dan ontwikkelt zich in hem een kwellend gevoel van pijn en gemis, iets wat hij heel zijn verdere leven zal meedragen. De kerk voelt zich gedrongen allen die zich in een dergelijke situatie bevinden, liefdevol bij te staan, omdat ze heel goed weet tot wat voor een fundamentele rol het gezin geroepen is. Bovendien weet ze dat een persoon vanuit het gezin heen gaat om in een nieuwe gezinseenheid zijn eigen levensroeping te verwezenlijken. Zelfs als iemand ervoor kiest ongehuwd te blijven, blijft het gezin toch als het ware de horizon van zijn bestaan. De fundamentele gemeenschap waarop het hele netwerk van sociale betrekkingen gegrondvest is, van de nauwste en de meest directe tot aan de verst verwijderde toe. Spreken wij niet vaak over de menselijke familie als we alle mensen op aarde bedoelen? Het gezin vindt zijn oorsprong in dezelfde liefde waarmee de Schepper de geschapen wereld liefdevol omarmt, zoals reeds tot uitdrukking gebracht in het begin, in het boek Genesis, hoofdstuk 1, vers 1. In het evangelie bevestigt

bevestigt Jezus dit op alles overtreffende wijze. We horen het in het Heilig Evangelie van Hans Johannes, hoofdstuk 3, vers 16. Zozeer, immers, heeft God de wereld lief gehad, dat Hij zijn enige geboren Zoon heeft gegeven. De enige geboren Zoon, één in wezen met de Vader, God uit God, licht uit licht, kwam de geschiedenis van de mensheid binnen door het gezin. Hij heeft zich immers als Zoon van God, door zijn menswording, in zekere zin met iedere mens verenigd. Met menselijke handen heeft hij werk verricht. Met een menselijk hart heeft hij lief gehad. Geboren uit de maagd Maria, is hij werkelijk een van de onzen geworden, in alles aan ons gelijk, behalve in de zonde. Indien Christus inderdaad de mens voor zichzelf duidelijk maakt, doet hij dat om te beginnen door het gezin waarin hij geboren wilde worden en opgroeien. We weten dat de Verlosser het grootste deel van zijn leven in de verborgenheid van Nazareth doorbracht als de mensenzoon, gehoorzaam aan zijn moeder Maria en Jozef de Timmerman. En dit woord gehoorzaam verwijst naar een passage uit het Heilig Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 2, vers 51. Is deze kinderlijke gehoorzaamheid van Jezus niet reeds een eerste uiting van die gehoorzaamheid aan de Vader tot de dood, waarmee Hij de wereld heeft verlost? Verwijzend naar de brief aan de Filippenzen, hoofdstuk 2, vers 8. Het goddelijk mysterie van de menswording van het woord heeft dus een innige band met het menselijke gezin. Niet uitsluitend met één gezin, dat van Nazareth, maar op de een of andere wijze met ieder gezin. Naar analogie van wat het Tweede Vaticaans Concilie zegt over de Zoon van God, die zich bij de menswording, in zekere zin, met iedere mens verenigd heeft. In navolging van Christus, die in de wereld kwam om te dienen, dat horen wij in het Heilige Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 20, vers 28, beschouwt de kerk het als een van haar wezenlijke plichten om het gezin te dienen. In deze zin zijn zowel de mens als het gezin de weg van de kerk. Juist om deze redenen verwelkomt de kerk met vreugde de beslissing van de Verenigde Naties het jaar 1994 tot jaar van het gezin uit te roepen. Dit initiatief maakt duidelijk hoezeer de lidstaten van de Verenigde Naties de kwestie van het gezin als fundamenteel beschouwen. Als de kerk deel wenst te nemen aan dit initiatief, dan is dat omdat zij zelf door Christus is gezonden tot alle volkeren. Verwijzing naar het Heilige Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 28, vers 19. Bovendien is dit niet de eerste keer dat de kerk een internationaal initiatief van de Verenigde Naties mede tot het hare heeft gemaakt. We behoeven slechts, bij wijze van voorbeeld, het internationaal jaar van de jeugd in 1985 in herinnering te roepen.
Ook op deze wijze is de kerk aanwezig in de wereld en vervult daarmee het verlangen dat paus Johannes de 23e koesterde en dat de constitutie Gaudium et Spes van het Tweede Vaticaans Concilie inspireerde. In 1993 begon op het feest van de Heilige Familie de hele kerkelijke gemeenschap aan het jaar van het gezin als een van de belangrijke stappen op de weg van de voorbereiding voor het grote jubeljaar 2000, het einde van het tweede en het begin van het derde millennium van de geboorte van Jezus Christus. Dit jaar moet onze gedachten en onze harten richten op Nazareth, waar het op 26 december jongstleden officieel geopend werd met een plechtige eucharistie, met de pauselijke legaat als hoofdcelebrant. Gedurende dit jaar is het van belang dat we de vele bewijzen van liefde en zorg voor het gezin van de kant van de kerk opnieuw ontdekken. Liefde en zorg die zijn gebleken vanaf het prille begin van het christendom, toen de betekenisvolle term huiskerk op het gezin werd toegepast. In onze dagen zijn wij dikwijls teruggekeerd tot de uitdrukking huiskerk, die het concilie zich eigen maakte, en waarvan we hopen dat de zin ervan altijd in de geest van de mensen zal blijven leven. Dit verlangen wordt niet verminderd door het besef dat de omstandigheden van de gezinnen in de wereld van vandaag veranderd zijn. Relevant blijft juist daarom de titel, door het Tweede Vaticaans Concilie in de pastorale constitutie Gaudium et Spes gekozen, om aan te geven wat de kerk in de huidige situatie te doen staat. De bevordering van de waardigheid van huwelijk en gezin. Een ander belangrijk referentiepunt na het concilie is de apostolische exhortatie Familiaris Consortio uit 1981. Hierin wordt aandacht geschonken aan een enorme en zeer complexe ervaring met betrekking tot het gezin, die onder verschillende volkeren en in verschillende landen altijd en overal de weg van de kerk blijft. In zekere zin speelt dit des te meer uitgerekend op die plaatsen waar het gezin het slachtoffer is van interne crisis of blootstaat aan vijandige culturele, sociale en economische invloeden die de innerlijke eenheid en kracht ervan bedreigen en zelfs de totstandkoming ervan in de weg staan.

deze brief wil ik de gezinnen niet in het abstracte toespreken, maar mij richten tot ieder gezin afzonderlijk in alle delen van de wereld, waar dan ook en hoe verscheiden en complex de cultuur en de geschiedenis ervan ook mogen zijn. De liefde waarmee God de wereld lief had, verwijzing naar het heilig evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 3, vers 16. De liefde waarmee Christus iedereen lief had, tot het uiterste toe, verwijzing naar hetzelfde evangelie, hoofdstuk 13, vers 1. Die liefde maakt het mogelijk deze boodschap tot ieder gezin te richten, als een levende cel van de grote en wereldomvattende familie van het mensdom. De Vader, schepper van het heelal en het mens geworden woord, de verlosser van de mensheid, vormen de oorsprong van dit algemeen openstaan voor alle mensen als broeders en zusters, en brengen ons ertoe hen te omhelzen in het gebed dat begint met de lieve woorden: Onze Vader. Gebed doet de Zoon van God te midden van ons aanwezig zijn. Zo horen we het in het heilig evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 18, vers 20. Want waar twee of drie verenigd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Deze brief aan de gezinnen wil allereerst een gebed tot Christus zijn, om hem te vragen in ieder menselijk gezin te blijven. Een uitnodiging aan hem om in en door de kleine gezinnen van ouders en kinderen te wonen in het grote gezin van de volkeren, zodat wij allemaal samen met hem waarlijk kunnen zeggen: Onze Vader. Gebed moet het overheersende element worden van het jaar van het gezin in de kerk. Gebed door het gezin, gebed voor het gezin en gebed met het gezin. Het is betekenisvol dat juist in en door gebed de mens op een zeer eenvoudige en toch diepgaande wijze zijn eigen unieke subjectiviteit ontdekt. In gebed begrijpt het menselijke ik gemakkelijker wat het ten diepste betekent een persoon te zijn. Dit geldt ook voor het gezin, dat niet alleen de basiscel van de samenleving is, maar ook een eigen specifieke subjectiviteit bezit. Deze subjectiviteit wordt in de eerste plaats fundamenteel bevestigd en gesterkt, juist als de gezinsleden zich verenigen in de gezamenlijke aanroeping Onze Vader. Gebed vergroot de sterkte en de geestelijke eenheid van het gezin en helpt het deel te krijgen aan Gods eigen sterkte. In de plechtige huwelijkszegen, tijdens de huwelijkssluiting, roept de celebrant de Heer aan met deze woorden: Stort de genade van de Heilige Geest uit over hen, de pasgehuwden, opdat zij door uw liefde in hun hart trouw zullen blijven in het huwelijksverbond. Deze komst van de Heilige Geest is de bron van innerlijke kracht voor gezinnen en schenkt hun tevens de mogelijkheid in liefde en waarheid verenigd te zijn. Mogen dit jaar van het gezin een eensgezind en algemeen gebed worden van alle huiskerken en van geheel het volk Gods.
Mogen dit gebed ook de gezinnen bereiken die in moeilijkheden of gevaar verkeren, die gebrek aan vertrouwen of verdeeldheid ervaren, of zich bevinden in een situatie die Familiaris Consortio als onregelmatig beschrijft. Mogen alle gezinnen de gelegenheid hebben de liefdevolle en zorgvolle omhelzing van hun broeders en zusters te ervaren. Gedurende het jaar van het gezin moet het gebed vooral een bemoedigende getuigenis zijn van de kant van die gezinnen die in het huiselijk samen zijn hun menselijke en christelijke roeping beleven. Hoeveel zijn er daarvan wel niet in ieder land, ieder bisdom, iedere parochie? Men kan terecht zeggen dat deze gezinnen de norm aangeven. Ook al moet worden toegegeven dat er niet weinig onregelmatige situaties bestaan. De ervaring toont ook aan welk een belangrijke rol gespeeld wordt door een gezin dat in overeenstemming met de morele norm leeft, zodat het individu dat daar geboren en opgevoed wordt, in staat is zonder aarzelen te kiezen voor het goede dat altijd in zijn hart geschreven staat. Helaas schijnen verschillende organen, gesteund door zeer machtige geldschieters, zich tegenwoordig in te zetten voor de afbraak van het gezin. Soms lijkt het alsof met vereende krachten wordt geprobeerd situaties die in feite onregelmatig zijn als normaal en aantrekkelijk voor te stellen en zelfs te verheerlijken. In feite zijn ze in tegenspraak met de waarheid en liefde die de verhouding tussen man en vrouw moeten inspireren en leiden en veroorzaken zo spanningen en verdeeldheid in gezinnen met ernstige gevolgen, vooral voor kinderen. Het zedelijk geweten wordt verduisterd. Wat waar, goed en schoon is, wordt vervormd. En vrijheid wordt vervangen door iets wat in feite slavernij is. Als we dit allemaal zien, hoe toepasselijk en veelzeggend zijn dan de woorden van de apostel Paulus over de vrijheid waarvoor Christus ons heeft vrijgemaakt en de slavernij die het gevolg is van de zonde. Naar de brief aan de Galaten, hoofdstuk 5, vers 1. Het is dus wel duidelijk hoezeer dit jaar van het gezin voor de kerk op tijd komt en zelfs noodzakelijk is. Hoe onmisbaar het getuigenis is van alle gezinnen die dag in, dag uit hun roeping beleven. Hoe dringend noodzakelijk het is dat gezinnen bidden en dat dit gebed steeds toeneemt en zich over de gehele wereld verspreidt, dankend voor liefde en waarheid, voor de uitstorting van de genade van de Heilige Geest, voor de aanwezigheid van Christus te midden van ouders en kinderen, van de Verlosser en Bruidegom die ons heeft lief gehad tot het uiterste toe. Laten wij er diep van overtuigd zijn dat deze liefde de allergrootste is en in staat is werkelijk te zegevieren over alles wat geen liefde is. Naar de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe, hoofdstuk 13, vers 13. Mogen gedurende dit jaar het gebed van de kerk, als ook dat van de gezinnen als huiskerken, voortdurend opstijgen. Mogen het allereerst door God gehoord worden en dan ook bekend worden bij alle mensen, waar dan ook, zodat ze niet vertwijfeld raken.
dan zullen de velen die wankelen, ten gevolge van menselijke zwakheid, niet bezwijken voor de verleidelijke voorspiegeling van het slechts schijnbaar goede, zoals dat in iedere bekoring wordt aangeboden. Te Cana in Galilea, waar Jezus aan een bruiloftsmaal genodigd was, zei zijn moeder, die ook aanwezig was, tot de bedienden: doe maar wat hij u zeggen zal. We horen dat in het Heilige Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 2, vers 5. Nu wij onze viering van het jaar van het gezin begonnen zijn, spreekt Maria dezelfde woorden aan ons. Wat Christus ons zegt op dit bijzondere moment in de geschiedenis, is een dringende oproep tot een machtig gebed met en voor gezinnen. De moedermaagd nodigt ons uit door dit gebed ons te verenigen met de gevoelens van haar zoon, die elk gezin bemint. Hij liet deze liefde al onmiddellijk bij het begin van zijn openbaar optreden als verlosser duidelijk blijken, door zijn heiligende aanwezigheid te Cana in Galilea. Een aanwezigheid die nog steeds verder duurt. Laat ons bidden voor de gezinnen overal ter wereld. Laat ons door Christus, met hem en in hem bidden tot de Vader, naar wie iedere familie in de hemel en op aarde genoemd wordt. Naar de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze, hoofdstuk 3, vers 15.

Deel 1. De beschaving van de liefde. Man en vrouw schiep hij hen. Het heelal. Onmetelijk en verscheiden als het is, de wereld van al wat leeft, is gegrift in Gods vaderschap, dat er de oorsprong van is. Een verwijzing naar de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze, hoofdstuk 3, versen 14 tot en met 16. Dit kan natuurlijk gezegd worden op basis van een analogie, dankzij welke we reeds aan het begin van het boek Genesis de realiteit van vaderschap en moederschap en dus van het menselijk gezin kunnen inzien. De sleutel tot de interpretatie die dit inzicht mogelijk maakt, wordt gegeven door het principe van Gods beeld en gelijkenis, dat door de Bijbeltekst naar voren wordt gehaald. Boek Genesis, hoofdstuk 1, vers 26. God schept door de macht van zijn woord. Er moet, en dan de vermelding van wat er moet zijn, zijn. Bijvoorbeeld uit het boek Genesis, hoofdstuk 1, vers 3. Betekenisvol wordt bij de schepping van de mens dit woord gevolgd door andere woorden. Nu gaan wij de mens maken als beeld en gelijkenis van ons. Vers 26 van het eerste hoofdstuk. Alvorens de mens te scheppen, trekt de schepper zich als het ware terug in zichzelf, om het model en de inspiratie in het mysterie van zijn wezen te zoeken, dat hier al geopenbaard is als het goddelijke wij. Uit dit mysterie komt het menselijke wezen voort door een scheppingsdaad. God schiep de mens als zijn beeld. Als het beeld van God schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. Vers 27. God spreekt deze pas geschapen wezens toe en hij zegent hen. Vers 28. Wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolkt de aarde en onderwerpt haar. Het boek Genesis gebruikt hier dezelfde uitdrukkingen die eerder gebruikt zijn voor andere levende wezens. Word talrijk. Maar het is duidelijk dat deze uitdrukkingen in een analoge zin gebruikt worden. Vinden we hier niet de analogie van verwekken en van vaderschap en moederschap te verstaan in het licht van de totale context? Geen enkel levend wezen op aarde, behalve de mens, werd geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Menselijk vaderschap en moederschap, hoewel biologisch, gelijkend op dat van andere levende wezens in de natuur, vertonen toch op essentiële en unieke wijze gelijkenis met God, hetgeen de basis is van het gezin als een gemeenschap van menselijk leven. Een gemeenschap van personen verenigd in liefde. Communio personarum. In het licht van het Nieuwe Testament kunnen wij ontdekken dat het allereerste model van het gezin gezocht moet worden in God zelf, in het mysterie van zijn triniteitsleven. Het goddelijke wij is het eeuwige model van menselijk wij. Speciaal van dat wij dat man en vrouw samen vormen, geschapen als ze zijn naar Gods beeld en gelijkenis.
De woorden van het boek Genesis bevatten deze waarheid omtrent de mens, die ook bevestigd wordt door de menselijke ervaring zelf. De mens is vanaf het eerste begin geschapen als man en vrouw. Het leven van de gehele mensheid, of dat nu in kleine gemeenschappen of in de maatschappij als geheel is, wordt gekenmerkt door deze oerdualiteit. Daaruit stamt de mannelijkheid en de vrouwelijkheid van de individuen, zoals ook iedere gemeenschap daaraan haar eigen unieke rijkdom ontleent in de wederkerige aanvulling van personen. Dit lijkt bedoeld te worden met de woorden van het boek Genesis, vers 27 in het eerste hoofdstuk. Man en vrouw schiep hij hen. Hier vinden we bovendien de eerste mededeling omtrent de gelijkwaardigheid van man en vrouw. Beide zijn personen op gelijk niveau. Hun zijnswijze, met de specifieke waardigheid die daaruit voortvloeit, bepaalt vanaf het begin de hoedanigheden van het gemeenschappelijk welzijn van de mensheid. Tot dit gemeenschappelijk welzijn dragen man en vrouw, beiden, ieder op hun eigen wijze bij. En zo kunnen we dus, helemaal aan het begin van de menselijke samenleving reeds, de eigenschappen van gemeenschap en complementariteit aantreffen. Het huwelijksverbond. Het gezin is altijd beschouwd als de eerste en fundamentele uiting van de sociale aard van de mens. Zelfs tegenwoordig is deze zienswijze onveranderd gebleven. Heden ten dage heeft men echter de neiging te benadrukken hoeveel het gezin als kleinste en meest fundamentele menselijke gemeenschap te danken heeft aan de persoonlijke inzet van een man en een vrouw. In feite is het gezin een gemeenschap van personen voor wie de juiste bestaanswijze en samenleving deelgenootschap is, communio personarum, of deelgenootschap van personen. Al moeten we altijd de absolute transcendentie van de schepper met betrekking tot zijn schepselen erkennen, toch kunnen wij ook hier de uiteindelijke relatie van het gezin met het goddelijke wij zien. Alleen personen zijn in staat in deelgenootschap te leven. Het gezin vindt zijn oorsprong in een huwelijksgemeenschap, door het Tweede Vaticaans Concilie omschreven als een verbond, waarin man en vrouw zichzelf aan elkaar wegschenken en elkaar aanvaarden. Het boek Genesis helpt ons deze waarheid te zien als met betrekking tot de vestiging van het gezin door het huwelijk wordt gezegd dat een man zijn vader en moeder verlaat en zich zo aan zijn vrouw hecht dat zij volkomen één worden. In het tweede hoofdstuk, vers 24. In het evangelie haalt Christus, in een twistgesprek met de Farizeeën, dezezelfde woorden aan en voegt eraan toe: zo zijn zij dus niet langer twee, één vlees als zij geworden zijn. Wat God derhalve heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. We horen dat weer klinken in het heilig evangelie volgens Matthäus, hoofdstuk 19, vers 6. Zo openbaart hij nogmaals de bindende verplichting die er
vanaf het begin is geweest en altijd blijven zal. We horen het in vers 8 van datzelfde hoofdstuk. Als de meester dit nu bevestigt, doet hij dat om bij de aanvang van het nieuwe verbond de onontbindbaarheid van het huwelijk als basis van het gemeenschappelijk welzijn van het gezin geheel en al duidelijk te maken. Als wij samen met de apostel Paulus onze knieën buigen voor de Vader, naar wie alle vaderschap en moederschap genoemd wordt, zullen wij ons realiseren dat door het ouderschap het gezin, reeds gevormd door het huwelijksverbond, in de volle en specifieke zin verwerkelijkt wordt. Moederschap impliceert noodzakelijkerwijs vaderschap. En omgekeerd impliceert vaderschap noodzakelijkerwijs moederschap. Dit volgt uit de dualiteit die de Schepper vanaf het begin aan de mensen geschonken heeft. Ik heb gesproken over twee nauw verwante begrippen die toch niet precies hetzelfde zijn. Het begrip deelgenootschap, communio, en het begrip gemeenschap, communitas. Deelgenootschap, communio, heeft te maken met de relatie tussen de ik en de jij. Gemeenschap, communitas, overschrijdt dit grondpatroon en gaat in de richting van een samenleving, een wij. Als gemeenschap van personen is het gezin dus de eerste menselijke samenleving. Deze ontstaat telkens wanneer het huwelijksverbond tot stand komt, dat de echtgenoten open doet staan voor een permanente deelgenootschap van liefde en leven, en komt op volledige en eigen wijze tot ontplooiing bij het voortbrengen van kinderen. Het deelgenootschap van de echtgenoten doet de gemeenschap van het gezin ontstaan. De gemeenschap van het gezin is volledig doortrokken van de essentie van deelgenootschap. Kan er op menselijk niveau een deelgenootschap zijn dat te vergelijken is met dat tussen een moeder en een kind? Dat ze in haar schoot gedragen en ter wereld gebracht heeft. In het aldus samengestelde gezin doet zich een nieuwe eenheid voor, waarin het deelgenootschap van de ouders volledige vervulling vindt. De ervaring leert dat deze vervulling zowel een opdracht als een uitdaging inhoudt. De opdracht houdt in dat de echtgenoten het aangegane verbond moeten beleven. De kinderen die hun geboren worden, en hier ligt de uitdaging, moeten dat verbond verstevigen door het deelgenootschap in het huwelijk van de vader en de moeder te verrijken en te verdiepen. Als dit niet gebeurt, moeten we ons afvragen of de zelfzucht, die zelfs in de liefde tussen man en vrouw op de loer ligt, ten gevolge van de menselijke geneigdheid tot het kwade, hier niet sterker is dan die liefde. Gehuwde paren moeten hier wel op bedacht zijn. Vanaf het begin moeten zij hun hart en hun hoofd gericht houden op de God naar wie iedere familie genoemd wordt, zodat hun vader en moederschap vanuit die bron de kracht put om zich steeds in liefde te vernieuwen. Vaderschap en moederschap zijn zelf een bijzonder bewijs van liefde en maken het mensen mogelijk de breedte en de oorspronkelijke diepte van hun liefde te ontdekken.
Maar dat gebeurt niet vanzelf. Er is eerder een taak die zowel aan de man als aan de vrouw is toevertrouwd. In de samenleving van man en vrouw vormt het vader en moeder zijn een sublieme nieuwheid en rijkdom die enkel op de knieën benaderd kan worden. De ervaring leert dat menselijke liefde, die van nature gericht is op het vader- en moederschap, soms te kampen heeft met een diepgaande crisis en daardoor ernstig wordt bedreigd. In zulke gevallen kan men zich wenden tot hulporganisaties op het gebied van huwelijk en gezin, waar het onder andere mogelijk is hulp te krijgen van psychologen en psychotherapeuten. We mogen daarbij echter de eeuwige waarheid van de woorden van Sint Paulus niet vergeten. Ik buig mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie iedere familie in de hemel en op aarde genoemd wordt. Trouwen, het sacrament van het huwelijk, is een liefdesverbond van personen. En liefde kan slechts verdiept en bewaard worden door de liefde met grote L. Door die liefde die in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest die ons werd geschonken. Dat horen we in de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome, hoofdstuk 5, vers 5. Zou ons gebed in het jaar van het gezin niet geconcentreerd moeten zijn op het belangrijke en beslissende moment van de overgang van de huwelijksliefde naar het ouderschap, naar vaderschap en moederschap? Is dat niet juist het moment waarop de uitstorting van de Heilige Geest, afgesmeekt tijdens de liturgische viering van het huwelijkssacrament, onontbeerlijk is? Als Sint Paulus zijn knieën voor de Vader buigt, vraagt hij voor de gelovigen dat hun diepste wezen machtig door zijn geest wordt gesterkt. We horen dat in de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 3, vers 16. Deze innerlijke sterkte is noodzakelijk in alle gezinsleven, in het bijzonder op de kritieke momenten. Als de liefde die werd uitgedrukt in het liturgische ritueel van de huwelijksconsensus met de woorden "Ik beloof je trouw te blijven al de dagen van ons leven" een moeilijke beproeving moet doorstaan. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van onze eerste voorlezing uit dit nieuwe document, Gratissimam Sane, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II, de brief aan de gezinnen. En dat op 2 februari 1994 werd gepubliceerd, het jaar van het gezin, dat door de heilige paus Johannes Paulus II werd uitgeroepen. Een volgende keer gaan wij verder in dit eerste deel en handelt het over de eenheid van de twee. Dat is voor een volgende aflevering. We danken u van harte voor het luisteren en graag tot dan.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. Vandaag lezen we in het Oude Testament bij de wijsheidsboeken in het boek van Jezus Sirach. We lezen hoofdstuk 41, versen 1 tot en met 4. Dood. Hoe bitter is de gedachte?

en niets meer verwachtend. Vrees niet het vonnis van de dood. Denk aan degenen die jou zijn voorgegaan en aan degenen die na je komen. De Heer heeft het zo beslist over alles wat leeft. Waarom weiger jij wat de hoogste genoegen schenkt? Of je 10, 100 of 1000 jaar geleefd hebt, in het dodenrijk kun je je niet beklagen over je levensduur.

De tekst die we hebben gelezen bij Jezus Sirach is een tekst die handelt over iets essentieels, namelijk de dood. De dood is iets dat iedereen zal meemaken. En natuurlijk is dat niet een vreugdevolle gedachte meestal. De dood is zelfs iets dat onze maatschappij vandaag wegduwt. Zeker, het nieuws dat we dagelijks horen handelt vaak over de dood, maar niet op de manier dat we het zouden moeten doen. Want het is iets essentieels omdat iedereen het ooit zal meemaken. En dit zit alles in het plan van God. Zo staat het er. Waarom weiger jij wat de Hoogste genoegen schenkt? Nee, zoals het ook in de Heilige Schrift staat, God schept geen genoegen aan de dood. Maar de dood is een gevolg van het niet willen leven met God. We benoemen dat zelfs als de erfzonde. Wanneer Adam en Eva hebben geweigerd om in het aanschijn van God te leven. Sindsdien is de dood aanwezig. Hoe kunnen we dat verder uitleggen? Wel, wanneer Adam en Eva hebben beslist om weg te leven, ver weg te leven van God, dan wisten ze eigenlijk niet meer waar ze naartoe gingen. Zij wisten niet meer waar hun kracht was. Ze wisten niet meer van waar ze kwamen. De erfzonde heeft ervoor gezorgd dat de mens onder een doek leeft en niet meer verder kijkt dan het eigen leven hier. God zag dat en is tot ons gekomen om zichzelf te openbaren, uit liefde voor

de mens die leefde in ballingschap. En die mens, door de openbaring van God, kan terug ontdekken van waar hij komt en waar hij naartoe gaat. En dat zijn de grote levensvragen. Er zijn er eigenlijk twee. Waar kom ik vandaan en waar ga ik naartoe? En het antwoord voor een gelovige is van God en naar God. Maar alles wat daartussen is, is zo onbeslist en zo ongekend. Zeker het geloof geeft een zeker antwoord. Maar tegelijkertijd leven we hier op aarde met een uitzicht dat de dood is en een begin dat onze geboorte is. En daarmee moeten we het doen. En sommige mensen hebben hier in het leven op aarde misschien meer geluk dan anderen. Sommigen leven in weelde. Dat wil nog niet zeggen dat ze daarom gelukkiger zijn. Maar bij Jezus Sirach zien we verschijnen het woord vrede. Hoe bitter is de gedachte aan de dood voor de mens die in vrede leeft. En dan voegt Jezus Sirach daaraan toe, te midden van zijn bezittingen. Als men vrede heeft hier op aarde, door te denken dat de luxe, het comfort, dat hetgene is dat het leven maakt, dan vergist men zich. En natuurlijk is het uitkijken naar de dood dan iets moeilijks, een bittere gedachte. Terwijl degene die lijdt, degene die miserie kent, daarvoor is de dood eigenlijk een soort van oplossing. En dat staat hier beschreven bij Jezus Sirach. Maar daar moeten we nu niet bij blijven. Wij gaan niet uitzien naar de dood, maar door de openbaring van God weten we waar we naartoe gaan, naar God zelf. En dus kunnen wij nu reeds dankzij ons geloof over de dood heen kijken. Jezus Christus heeft dat geopenbaard met zijn verrijzenis. Over de dood heen kijken om te kijken naar het leven. En dan beseffen wij dat wij komen van God uit liefde en dat we naar God toe gaan. En die keuze behoort reeds tot dit leven hier op aarde. En dat is het genoegen dat God heeft. Nee, niet de dood op zich, maar wel de mens die terug naar hem komt. En de laatste zin die we hebben gelezen was: of je 10, 100 of 1000 jaren hebt geleefd, in het dodenrijk kun je je niet beklagen over je levensduur. Eigenlijk zegt Jezus Sirach hier: het is allemaal maar relatief. Zeker, dat is niet gemakkelijk om te aanvaarden. Zeker niet als het gaat over de dood van een naaste die we goed hebben gekend, die we hebben liefgehad. Het is niet gemakkelijk om dat te aanvaarden. Maar eigenlijk is het toch allemaal maar relatief. Omdat iedereen verwacht wordt om God te ontdekken. Als het begin en het einde van alles. Als degene van wie wij komen en degene naar wie wij gaan. Alles is zowat relatief, als men maar het essentiële niet vergeet. En die dood kan essentieel lijken, omdat iedereen ermee te maken zal hebben, maar eigenlijk is dat voor een gelovige maar een overgang. Maar zolang we hier op aarde in het duister zijn, is het heel moeilijk om het licht te ontdekken. Denken we maar eens aan het moment dat we bijvoorbeeld in een donkere kamer zijn en we moeten het licht zoeken. En dan gaat men aftastend op de muur zoeken naar een knop om het licht aan te doen. En wanneer die knop zelf geen klein lichtje bevat, dan is dat moeilijk. En dan doet men het maar op het gevoel.
Wel, zo gebeurt het eigenlijk ook in ons geestelijke leven. Wij kunnen hier op aarde God reeds voelen, God reeds proeven, Gods aanwezigheid reeds ontdekken. Maar het zal pas allemaal duidelijk worden wanneer we in het hiernamaals bij God zullen zijn voor de eeuwigheid. En daar zullen wij ons niet meer beklagen over onze levensduur. Want dan is de eeuwigheid begonnen, de eeuwigheid bij God. En zie hier dus die wijze woorden van Jezus Sirach, die ons eigenlijk de voeten terug op de grond zet en die ons duidelijk maakt waar we echt naar moeten kijken. Niet naar de dood op zich als een einde, want de dood is een bittere gedachte voor iemand die het heel goed heeft, maar is een mooiere gedachte voor iemand die veel miserie kent. Maar alles lijkt relatief. En God is degene die ons zal helpen om die moeilijkheid van de dood te overwinnen, door nu reeds te kijken naar de eeuwigheid. Lezen we nogmaals bij het boek Jezus Sirach, hoofdstuk 41, versen 1 tot en met 4. Dood, hoe bitter is de gedachte aan u, voor de mens die in vrede leeft, te midden van zijn bezittingen. Voor de onbekommerde met wie het in alles goed gaat, en die nog kracht heeft om van lekker eten te genieten. O dood, goed is uw vonnis voor een mens die gebrek lijdt, die zijn krachten ziet slinken, over een afgeleefd mens, altijd door vrees geplaagd, ontmoedigd en niets meer verwachtend. Vrees niet het vonnis van de dood. Denk aan degenen die jou zijn voorgegaan en aan degenen die na je komen. De Heer heeft het zo beslist over alles wat leeft. Of je 10, 100 of 1000 jaar geleefd hebt, in het dodenrijk kun je je niet beklagen over je levensduur.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 12 uur geworden. Wij bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden. En laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: En bidden wij dan samen het middaggebed van de kerk, beste luisteraars van Radio Maria. Op deze maandag in de 12e week door het jaar. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 758. Bladzijde 758. Gevolgd door de psalmen, bladzijde 1122. Bladzijde 1122. En dan kan u de korte schriftlezing terugvinden onderaan bladzijde 1124. Bladzijde 1124. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij dirigeert in eeuwigheid. Geleid mijn schreden, Heer, zoals Gij beloofd hebt. Uitstekend is alles wat Gij verordent, daarom houdt mijn geest daaraan vast. De uitleg van uw woorden geeft klaarheid, schenkt wijsheid aan wie onervaren is. Mijn mond sper ik hijgend open, zo snak ik naar uw gebod. Keer u naar mij toe en wees mij genadig, zoals gij steeds zijt voor wie u bemint. Geleid mijn schreden zoals gij beloofd hebt. Geen enkel kwaad overheerse mij. Bevrijd mij uit de greep van de mensen en laat mij volbrengen wat gij beveelt. Laat over uw dienaar uw aanschijn lichten. Laat mij uw beschikkingen zien. Een vloed van tranen welt op in mijn ogen, omdat men zich niet aan uw wetten stoort. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Geleid mijn schreden, Heer, zoals gij beloofd hebt. Er is maar één wetgever en rechter, maar gij, wie zijt gij dat gij over uw naaste oordeelt? Zie, God verschijnt in de raad van de vorsten. Hij daagt de machthebbers voor zijn gerecht. Hoe lang nog oordeelt gij onrechtvaardig? En trekt gij partij voor het kwaad? Komt op voor de zwakke, verdedigt de wees. Doet recht aan geringen en armen. Bevrijdt de verdrukte en helpt de misdeelde. Ontrukt hem aan de hardvochtige hand. Maar ongevoelig en zonder begrip vervolgen zij hun duistere wegen en werpen de grondslag der aarde omver. Ik heb u tot godheden aangesteld, tot zonen gemaakt van de Allerhoogste. Maar sterven zult ge als iedere mens. Gij valt zoals koningen vallen. Verschijn, God, om recht te spreken op aarde, want alle volken behoren u toe. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Er is maar één wetgever en rechter, maar gij, wie zijt gij dat gij over uw naaste oordeelt? Ik roep tot de Heer en hij zal mijn bede verhoren. Ik roep tot de Heer in mijn nood. Hij zal mijn bede verhoren. Verlos mij van liegende lippen, van een arglistige tong. Wat moet men u doen, wat verdient ge? Venijnig geslepen tong. Zo scherp als de bijl van een krijger, zo brandend als gloeiende kool. Wee mij dat ik gast ben in Mezek, in Kedaars tenten verblijf. Reeds veel te lang moet ik leven onder een twistziek volk. Hoezeer ik ook uit ben op vrede, zij willen niets anders dan strijd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik roep tot de Heer en hij zal mijn bede verhoren. Uit het boek Wijsheid. Gij, onze God, zijt genadig en trouw, langmoedig en met barmhartigheid alles besturend. Uw kennen is volkomen gerechtigheid en weten van uw macht is de wortel der onsterfelijkheid. Gij, Heer mijn God, zijt barmhartig en goed, geduldig, mild en betrouwbaar. En laat ons bidden. Heer van de wijngaard en van de oogst, die de taken verdeelt en aan ieder zijn loon schenkt, help ons in overgave aan uw wil de last en de hitte van de dag te dragen. Door Christus onze Heer, die met u leeft en heerst, in de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars, zo is het tijd geworden om de Rozenkrans te bidden. Dit doen wij zoals iedere maandag en donderdagmiddag samen met 5 luisteraars van Radio Maria. Indien u eens met ons wil meebidden, laat het ons dan zeker weten op ons nummer 016 41 47 47 of via ons e-mailadres info@radiomaria.be. Wij bidden en overwegen de glorievolle mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Het eerste glorievolle mysterie. Jezus verrijst uit de doden. Wij bidden dit tientje voor de vrede in de wereld en uit dankbaarheid voor de genaden die wij krijgen elke dag.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Het tweede glorievolle mysterie. Jezus stijgt op ten hemel. Wij bidden samen met een luisteraar uit Kortemark. En wij bidden voor de vrede, voor de zieken en voor de overledenen van de familie.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij uw naam. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Het derde glorievolle mysterie. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Wij bidden samen met een luisteraar uit Wachtebeke. En wij bidden voor een rotsvast vertrouwen voor de kinderen en uit dankbaarheid.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder

0: arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: het vierde glorievolle mysterie. Maria wordt in de hemel opgenomen. Wij bidden samen met een luisteraar uit Genk. En wij bidden voor priesterroepingen en roepingen tot het religieuze leven.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Het vijfde glorievolle mysterie. Maria wordt in de hemel gekroond. Wij bidden dit tientje samen met een luisteraar uit Halle. En wij bidden voor de genezing van haar zus.
1: Onze Vader, die in de hemel zit, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Jozef.
1: Bid voor ons.
0: Heilige aartsengel Michael.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Paulinus van Nola.
1: Bid voor ons.
0: Heiligen John Fisher en Thomas More.
1: Bid voor ons.
0: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Moge Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is maandag en we zijn nu rechtstreeks verbonden met Radio Maria in het heiligdom Kibeo in Rwanda, waar we samen met hen de rozenkrans van zeven smarten zullen bidden en bemediteren. Dit binnen enkele ogenblikken en ondertussen luisteren we naar Radio Maria, Kibeo.

0: s'échappoler de cette douleur de Marie. Méditons ensemble le chapelet de cette douleur de Marie sur Radio Maria à partir du sanctuaire marial de Tibéro.
1: Ce chapelet est parmi les aspects qui marquent la spécificité des apparitions de Tibéro.
2: Ce chapelet de douleur nous a été rappelé en vue d'aider le cœur à sentir la soif de changer et de se convertir sans cesse.
0: De Tibéro, méditons ensemble les douleurs de Marie sur notre Radio Maria.
3: Chers auditeurs, auditrices de Radio Maria, Belgique, salut.
4: Beste luisteraars van Radio Maria, België, gegroet. Vanuit het heiligdom van onze lieve vrouw van smarten in Tibéo, Rwanda, sluiten wij ons bij u aan om samen te bidden. Wij zullen de rozenkrans van de zeven smarten van Maria overwegen. De verschijningen van de heilige maagd Maria in Tibéo begonnen op zaterdag 28 november 1981 in de middelbare school die bekend staat als het College van Tibéo. Alphonsine Mumureke was de eerste die de maagd Maria zag. Zij stelde zich aan haar voor met de woorden: ik ben de moeder van het woord. Enkele dagen later, op 12 januari 1982, verscheen de heilige maagd Maria aan een ander meisje, Nathalie Mukamasimpaka, en identificeerde zich tegenover haar als de moeder van God. Zij verduidelijkte haar dat deze laatste titel hetzelfde betekent als de eerste. Op 2 maart van datzelfde jaar verscheen de heilige maagd Maria ook aan Marie-Claire Mukangango. Deze 3 eerste zienstes werden door de kerk als authentiek erkend. Inderdaad, de moeder van het woord herinnerde de laatste zinster, Marie-Claire Mukangango, aan de rozenkrans van de zeven smarten en gaf haar de opdracht deze over de hele wereld te verspreiden. Zonder de traditionele rozenkrans te vervangen, herinnerde de moeder van het woord in Tibéo aan het belang van de rozenkrans van de zeven smarten voor de geestelijke groei van de christen. Volgens de woorden van Marie-Claire benadrukt de hemelse moeder dat, wanneer deze rozenkrans goed wordt gebeden en overwogen, hij de christenen zal helpen in hun hart de afschuw voor de zonde levend te houden. Een zonde die de Zoon van God opnieuw aan het kruis nagelt. Hij zou hen aansporen tot berouw, om dag na dag het mysterie van het kruis van Christus, de verlosser van de mensen, dieper te verinnerlijken en deel te nemen aan het lijden van Christus en Maria. Deze rozenkrans is tevens een zeer doeltreffend middel om de duivel te verdrijven. Op 31 mei 1982 zei de heilige maagd tegen Marie-Claire dat deze rozenkrans werd voorgesteld als een passend geneesmiddel tegen het kwaad van deze eeuw, namelijk de onboetvaardigheid en de hardnekkigheid in de zonde. Terwijl wij deze rozenkrans overwegen, bidden wij voor onze persoonlijke bekering en voor die van de hele wereld. De naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn God, ik bied u deze rozenkrans van de zeven smarten aan voor uw heilige glorie en om uw allerheiligste moeder te eren door over haar smarten te mediteren en met haar te delen. Ik smeek u, laat me spijt hebben van de zonde die ik heb begaan. Help me zachtmoedig en nederig te zijn zoals het hoort, zodat ik alle aflaten die erin staan kan verkrijgen. Acte van berouw. Mijn Heer, mijn God, het is mij leed dat ik tegen uw opperste majesteit misdaan heb. Ik verfoei al mijn zonden niet alleen omdat ik uw straffen heb verdiend, maar vooral omdat ze u mishagen, die oneindig volmaakt en alle liefde waardig zijt. Ik maak het vast voornemen mijn leven te beteren en de gelegenheden tot zonde te vluchten. In dit berouw wil ik leven en sterven. Amen.
3: Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons elke dag aan het lijden van Jezus. De eerste smart van Maagd Maria. De oude man Simeon kondigt de Maagd Maria aan dat een zwaard van pijn haar hart zal doorboren. Woord van God. Ze kwam het door de geest bewogen naar de tempel en toen de ouders het kindje Jezus brachten om aan de eisen van de wet voor hem te voldoen, nam hij het in zijn armen en zegende God. Simeon zegende hem en zei tegen Maria, zijn moeder. Zie, dit kind zal de val en de opstanding van velen in Israël teweeg brengen. Het zal een teken van tegenspraak zijn en uzelf, een zwaard zal uw ziel doorboren. Zodat de innerlijke gedachten van velen onthuld kunnen worden. Ter overweging. Maria had de voorschriften van de wet op de reiniging in acht genomen. Hoewel deze wet haar niet rechtstreeks aanging, daar ze zonder zonde was ontvangen, kwam zij niet naar de tempel om zich te reinigen, maar om de zoon die zij van God had ontvangen aan God aan te bieden. O, hoe offerde zij met grote liefde en openlijk aan God datgene wat zij nooit ophield hem aan te bieden in de tempel van haar hart. Ze offerde een heilig en ongeschonden offer. Nadat zij aan God zijn zoon Jezus had opgedragen, profeteerde de oude Simeon over haar en vertelde haar dat een zwaard haar ziel zou doorboren, wat betekent dat zij haar zoon zou zien lijden. Bidden we. Onze God, u die ons zo lief hebt, vertrouwend en nederig, bidden wij u. Wij vragen u ons te behoeden voor ontmoediging. Velen zijn bang voor morgen. Geef ons, Heer, een sterk hart als dat van de Maagd Maria, zodat wij ons leven aan u opdragen uit liefde. Dat onze band met Jezus Christus een gunstig pad mag zijn om tot jou te naderen, Koning der Koningen. O Moeder van het Woord die ons zo lief hebt, u die veel geleden hebt, verkrijg voor ons de genade om het lijden dat wij in ons dagelijks leven tegenkomen te aanvaarden en te dragen en dat wij door uw voorspraak ophouden u te laten lijden. Amen.
5: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Sainte Marie, Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons elke dag aan het lijden van Jezus. De tweede smart van Maria. De vlucht naar Egypte, woord van God. De engel des Heren verschijnt aan Jozef in een droom en zegt tot hem: sta op, neem het kind en zijn moeder met u en vlucht naar Egypte. En blijf daar totdat ik u zeg. Want Herodes gaat het kind zoeken om het te vernietigen. En hij stond op, nam het kind en zijn moeder 's nachts met zich mede en trok zich terug in Egypte. En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat de profetie des Heren vervuld zou worden. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Ter overweging. Maria zoekt wat ze mee moet nemen om te vluchten met Jozef en het kindje Jezus. Met onmiddellijke moederliefde wil ze het kind beschermen. Wat een pijn beleefden zij toen zij hun kind, dat zij zo lief hadden, door zulke vrede vijanden achtervolgd zagen worden. Dit pasgeboren kind, van wie was hij het slachtoffer? Waarvan is hij een slachtoffer? Van Herodes, wiens lust naar macht hem had verblind. Herodes, slachtoffer van deze jaloezie, is klaar om te doden. Gelukkig worden de ouders gewaarschuwd en vluchten naar Egypte. Een onschuldig kind gedwongen in ballingschap, een lijdensweg voor hem en zijn ouders. Bidden we. Maagd Maria, moeder die wij lief hebben, jij die geleden hebt door het kind Jezus mee te nemen in ballingschap, geef ons ook Gods wil te aanvaarden, opdat wij al het lijden dat tot ons komt van harte aanvaarden als Gods wil, zoals gij ons het voorbeeld gaf toen gij met Jezus vluchtte, niet wetend waarheen, u toevertrouwend aan God alleen. Help ons een voorbeeld te zijn voor anderen en leer ons moedig te zijn wanneer de wereld ons afwijst of vervolgt. Help ons het leven van Jezus te beschermen, die in onze harten woont. Want de jaloezie van de duivel, die doet alles om ons van hem te scheiden. Tedere moeder, wij bieden u alle vluchtelingen van vandaag aan. Behoed hen voor wanhoop, opdat zij mogen begrijpen dat de Almachtige hem vergezelt, waar zij ook zijn. Amen. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le
5: Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Je vous salue Marie.
5: Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Amen. Je vous salue Marie.
5: Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles.
4: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons elke dag aan het lijden van Jezus. De derde smart van Maria. De pijn in het hart van Maria ten tijde van Jezus' verdwijning. Woord van God. Aan het einde van het feest, toen zij terugkeerde, bleef de jonge Jezus in Jeruzalem zonder dat zijn ouders het wisten. Toen zij dachten dat hij in het konvooi van de pelgrims was, reisden zij een dag, voordat zij hem bij hun verwanten en kennissen zochten. Toen zij hem niet vonden, keerden zij naar Jeruzalem terug en zetten hun zoektocht voort. Na 3 dagen vonden ze hem in de tempel, gezeten te midden van de leraars der wet, naar hen luisterend en hun vragen stellend. En allen die hem hoorden waren lovend over zijn inzicht en zijn antwoorden. Toen zijn ouders hem zagen, waren ze stom verbaasd en zijn moeder zei tot hem: mijn kind, waarom heb je ons dit aangedaan? Zie hoe je vader en ik hebben geleden bij het zoeken naar jou. En hij zei tot hen: hoe komt het dat jullie mij zochten? Wist je niet dat ik bij mijn vader moest zijn? Maar ze begrepen niet wat hij daarmee bedoelde. Voor onze eroverweging. Jezus is de enige zoon van God en hij is ook de enige zoon van Maria. Zij hield van haar zoon met een ongeëvenaarde liefde en leefde alleen voor hem. Ze was bedroefd hem niet te zien en de vermoeidheid van de reis trotserend, moesten zij en Jozef naar Jeruzalem terugkeren om hem te zoeken. De pijn die Maria voelde bij het verlies van haar zoon moet ons leren de pijn te voelen van het leven weg van Jezus. Laten we niet moe worden God te zoeken in eenvoud van hart, bidden we. Maagd Maria, onze moeder, jij die geleden hebt om de verdwijning van Gods Zoon, verkrijg voor ons de genade God onophoudelijk te zoeken. En zoals jij geleden hebt hem niet te vinden, geef ons ook zijn gemis te voeden. En het geduld dat gij had, opdat wij in staat zullen zijn alles te overwinnen wat ons van God wegleidt. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van Barmhartigheid, herinner ons elke dag aan het lijden van Jezus. De vierde smart van Maria. De maagd Maria ontmoet Jezus die het kruis draagt. Woord van God. Een grote massa van het volk volgde hem, evenals de vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Maar Jezus wendde zich tot hen en zei: dochters van Jeruzalem, ween niet om mij. Ween eerder om uzelf en om uw kinderen. Want er komt een dag waarop zij zullen zeggen: gezegend zijn de onvruchtbare vrouwen, wier schoot niet heeft gebaard en wier borst geen kind heeft gevoed. Dan zullen zij tot de bergen zeggen: val op ons en naar de heuvels bedek ons. Want als men het groene hout zo behandelt, wat gebeurt er dan met de droge? De overweging. De maagd Maria hield veel van haar zoon Jezus, eerst als haar enige zoon en daarna als de zoon van de Allerhoogste. Deze liefde voor hem deed haar veel pijn toen ze hem ontmoette terwijl hij zijn kruis droeg. Zoals het evangelie volgens Lucas ons vertelt, waren er ook andere vrouwen die hem vergezelden en over hem weeklaagden. Zij die het geheim van deze zoon van Maria niet kennen, weeklagen. Wij kunnen dan begrijpen het grote lijden van degene aan wie dit geheim door de engel werd geopenbaard. Zij die hem niet hebben gebaard, zij die met hem nooit hebben moeten vluchten om met hem in het buitenland te leven, weeklagen. Wij kunnen ons dan realiseren hoe het hart van degene die dit alles met hem heeft beleefd van streek is. Bidden we. Moeder van het woord, u die zoveel geleden hebt, u die alles doet, opdat zij die bij u hun toevlucht komen zoeken, niet teleurgesteld worden. Troost de moeders die diep gekwetst zijn door het zien van hun kinderen die gehaat, achtervolgd of gedood worden. Troost de moeders die lijden onder het immense verdriet van het verlies van hun kinderen door een onrechtvaardig oordeel. Troost de kinderen die ten onrechte beschuldigd worden en die de zware lasten van het leven dragen, terwijl ze nog heel jong zijn. Leer ons alles te aanvaarden wat ons doet lijden, opdat wij er grote liefde voor mogen hebben en volkomen geduld, in de wetenschap dat wij altijd bij u zijn. Van daaruit zullen wij in alles en overal God verheerlijken. Hij die u aan ons heeft aangeboden, help ons, we vertrouwen ons aan u toe.
5: Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Amen.
3: Je vous salue Marie.
5: Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons elke dag aan het lijden van Jezus. De vijfde smart van Maria. De maagd Maria aan de voet van Jezus kruis. Woord van God. Bij het kruis van Jezus stonden nu zijn moeder en de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Cleofas, en Maria Magdalena. Toen Jezus zijn moeder en de discipel die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder, vrouw, zie daar uw zoon. Toen zei hij tegen de discipel, zie daar je moeder. En vanaf dat uur nam de discipel haar in zijn huis. Ter overweging. De maagd Maria beklom met Jezus de berg van Calvary. In haar hart het kruis dragend dat haar zoon op zijn schouders droeg. Terwijl zij stapte zag zij hoe haar zoon wankelde onder het kruis. Hij werd geslagen opdat hij zou doorzetten. Toen Jezus gekruisigd werd, leed de maagd Maria hevig in haar hart. Alsof zij zelf aan het kruis genageld was. Jezus bracht al dus 6 uren door in groot lijden, te meer daar hij zijn moeder zo gekweld zag staan, bij het kruis. Bidden we, moeder van het woord en onze moeder, u die ons zo lief hebt, koningin van de martelaren, verkrijg voor ons de moed die u had in zulke pijnlijke ogenblikken toen uw zoon stierf aan het kruis. Moeder van alle goedheid, u die al dit lijden hebt doorstaan, u die aanvaard hebt onze moeder te zijn, wij smeken u, geef ons de kracht om u niet meer te laten lijden en om altijd te doen wat u van ons verwacht. Door uw kracht de voorspraak zullen wij in staat zijn grote offers te brengen en God te verheerlijken met onze dagelijkse kruisen en bij te dragen tot de redding van onze broeders en zusters. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
5: Mais délivrez-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons elke dag aan het lijden van Jezus. De zesde smart van de Maagd Maria. De Maagd Maria ontvangt het lichaam van Jezus in haar armen. Woord van God. Na deze gebeurtenissen vroeg Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar in het geheim, uit angst voor de Joden, aan Pilatus om het lichaam van Jezus te mogen wegnemen. Pilatus stond het toe. Dus kwamen ze en namen zijn lichaam mee. Nicodemus, die hem vroeger 's nachts bezocht had, kwam ook en bracht een mengsel van mirre en aloë, ongeveer 100 pond. Toen namen zij het lichaam van Jezus en wikkelden hem met welriekende kruiden in linnen zwartels, zoals bij een Joodse begrafenis gebruikelijk is. De overweging. Laten we Jezus aanschouwen, vastgenageld aan het kruis tot hij stierf. Laten we ook kijken naar zijn moeder die zijn lichaam in haar armen ontvangt. Wie kon het verdriet begrijpen dat haar moeder hart vulde? Jezus, haar enige zoon, stierf als een misdadiger. Maria heeft veel verdriet, maar ze offert dit lichaam voor de glorie van God. Wij die nog op weg zijn op deze aarde, laten wij van onze moeder, de Maagd Maria, leren ons nooit te hechten aan dingen die voorbij gaan. Alles wat wij tot eer van God kunnen opofferen.

0: Bien, que esa voluntad sea feita sobre la tierra como el cielo.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes.
0: Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van Barmhartigheid, herinner ons elke dag aan het lijden van Jezus. De zevende smart van Maria. De maagd Maria legt het lichaam van Jezus in het graf. Woord van God. Nu was er een tuin op de plaats waar hij gekruisigd was en in die tuin een nieuw graf, waarin nog niemand gelegd was. Vanwege de voorbereidingsdag van de Joden en omdat het graf dichtbij was, legden zij Jezus daarin neer. Ter overweging. De maagd Maria heeft haar zoon Jezus vergezeld, heel zijn kruisweg. De mensen van weinig geloof dachten dat alles voorbij was, want, zo dachten zij, het was voorbij met hem, op wie ze hadden vertrouwd. Maria begeleidt het heilige lichaam van haar zoon naar zijn begrafenis en kijkt dan toe hoe het graf wordt gesloten met een grote steen. Voor deze heilige moeder was alles echter nog niet voorbij. Maria leert ons vertrouwen te hebben tot het einde. In de beproevingen van het leven bemoedigt de hoop van de maagd Maria ons, alsof zij ons toefluistert: houd stand en wees er zeker van dat alles zal veranderen. Want ik zelf heb op deze Goede Vrijdag niet gewanhoopt. Bidden we. Moeder van het Woord, gij die veel geleden hebt, wij roepen u aan als onze toevlucht om voor ons te bemiddelen, voor de kerk in al de beproevingen die zij doormaakt in deze tijd. Geef dat de volgelingen van uw Zoon standvastig mogen zijn in beproevingen en vervolgingen. Wij vertrouwen ons aan u toe, onze moeder, waak elke dag over ons, opdat wij ophouden u te mishagen en u te doen lijden. Wij willen u troosten en u het lijden doen vergeten dat u moest doormaken vanwege de dood van uw zoon. Wij doen een beroep op u. Bescherm ons en steun ons altijd. Moeder van Barmhartigheid, waak over de priesters in deze moeilijke tijden die de wereld doormaakt. Moeder van alle goedheid, bescherm hen die door vele beproevingen geneigd zijn in een isolement te worden opgesloten of die opstandigheid tegen God en morele wanorde uitlokken. Geef hun Jezus het licht van de wereld.
0: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, Que ta volonté soit faite sur la terre.

0: En geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons elke dag aan het lijden van Jezus. O Maria, koningin der martelaren, uw ziel was ondergedompeld in een oceaan van smarten. Met de kracht van de tranen die u vergoten hebt in deze ogenblikken van vreselijk lijden, smeken wij u om voor ons en voor de zondaars van de hele wereld een ware bekering te verkrijgen. Bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen, die bedroefd en onbevlekt hart van Maria. Bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen. Bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen.
2: Chers auditeurs, auditrices de Radio Maria Belgique, la providence divine s'est servie de la mairie du Verbe.
0: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn aan het eind gekomen van onze meditatie van de Rozenkrans van de Zeven Smarten van Maria vanuit Kibeo. In de boodschap die de moeder van het woord richtte tot de drie zinsters in Kibeo, beklaagde zij zich over de slechte toestand van een wereld die in opstand is tegen God. Volgens haar was de mensheid op weg naar haar eigen vernietiging en stond op het punt in een afgrond te storten. Als remedie voor deze situatie deed zij een dringende oproep tot een standvastig geloof, berouw, bekering en oprecht gebed zonder huichelarij. We danken u dat u zich bij ons aansluit in dit gebed voor onze bekering en die van de hele wereld. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars van Radio Maria, wij waren verbonden met Radio Maria in het heiligdom Kibeo in Rwanda en hebben samen met hen deze rozenkrans van zeven smarten gebeden en overwogen. Graag tot volgende maandag.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Welkom bij Vivendo. Muziek en groeten bij Radio Maria. Gepresenteerd door Marianne.

Welkom, beste luisteraars van Radio Maria. In de muziekuitzending van vandaag gaan we luisteren naar liederen om tot rust te komen. Liederen om te mediteren over Gods liefde voor ons. Liederen die rust kunnen brengen in ons hart. En we starten met het heel mooie lied van Diana Trout en Hillside Recording. Zij zingen een prachtig lied dat de titel heeft Quiet. Stil. En de zangeres, Diana Trout, zingt het volgende. Daar gaan we weer. Mijn gedachten racen en ik schijn niet te kunnen winnen. Al die gekke gedachten en gevoelens, het is alsof het nooit eindigt. Totdat ik uw stem door mijn lawaai hoor. Totdat uw stem door mijn lawaai breekt. En ik weet dat ik niet alleen ben. Ik ben niet alleen. U zult mijn gevechten vechten, als ik maar stil ben. Waarom zou ik blijven rennen, als u hier bent? Ik zal gewoon stil zijn. Ik laat u spreken door de stilte. Hier ben ik. Ik verstop me niet meer. U bent, in dit moment, hier. Ik zal er niet tegen vechten. Ik zal stil zijn. Dit is Diana Trout met het lied Quiet.

En om tot rust te komen, beste luisteraars, is zelfs gewoon de naam Jezus vernoemen iets dat ons kan helpen om die rust te vinden. En de Emmanuelgemeenschap, beste luisteraars, wel, die heeft een lied dat de titel draagt Jezus. En zij zingen gewoon de naam Jezus. We gaan dus luisteren naar dit mooi meditatief lied van de Emmanuelgemeenschap dat als titel heeft Jésus.

En ook de groep Sela heeft verschillende liederen die ons kunnen helpen om te mediteren, om tot rust te komen. En een van die liederen draagt de titel Hier is rust.

En de zanger Fernando Ortega heeft ook een heel mooi lied tot Jezus. Give me Jesus. Geef me Jezus.

hebben daar juist al kunnen luisteren naar een lied waar we enkel de naam Jezus aanroepen. En het volgende lied, beste luisteraars, is in meerdere talen gezongen. Ze zeggen eigenlijk één zin. Jezus, ik geloof.

En ook bij Hillsong zijn er verschillende liederen die ons kunnen helpen om tot rust te komen, om Jezus centraal te stellen in ons hart en om zo een innerlijke rust te vinden. En een van die liederen die gaan we vandaag beluisteren, beste luisteraars, draagt de titel Remembrance.

De katholieke Franse groep Glorious, die hebben een Engelstalig lied vertaald, Holy Forever, van Chris Tomlin. En ze hebben daar een heel meditatief lied van gemaakt. À jamais, tu es saint. Voor altijd bent u heilig.

En Remco Hackert, beste luisteraars, die heeft een iets traditioneler lied een beetje in een modern jasje gestoken. Het is een mooie tekst, u kent het wellicht. De titel van het lied is Heer, ik kom tot u. En het wordt dus gezongen door Remco Hackert.

En dan gaan we, beste luisteraars, deze muziekaflevering afsluiten. Aflevering waar we hebben kunnen luisteren naar liederen die rust in ons hart kunnen brengen en ons dichter bij Jezus brengen. We sluiten af met een zeer mooi lied van de familie Mariens. I love you, Lord. Ik hou van u, Heer. Beste luisteraars, tot volgende week.

Welkom, het uur van de barmhartigheid. We weten samen het kroontje van de barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. O mijn Jezus, geef mij wijsheid. Geef mij een groot verstand dat door uw licht verlicht is. En dit alleen, opdat ik u beter mag leren kennen, o Heer. Want hoe beter ik u leer kennen, des te vuriger zal ik u, het enige voorwerp van mijn liefde, liefhebben. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Ik ben een beetje te vroeg begonnen, excuseer. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijk lijden van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Welkom terug. En ik lees u nog heel graag een stukje voor uit het aantekeningenboek van zuster Faustina. En we lezen op 22 maart 1937. Ze schrijft: toen ik vandaag met een zeker iemand sprak, zag ik dat ze erg veel leed in de geest. Toch gaf ze aan de buitenkant voor dat ze erg gelukkig was en helemaal niet leed. Ik kreeg ingegeven om tegen haar te zeggen dat wat haar verontrustte een bekoring was. Toen ik haar openbaarde wat haar kwelde, barstte ze in tranen uit. Ze vertelde mij dat ze mij juist was komen opzoeken om met me te kunnen praten, omdat ze dacht dat dit haar verlichting zou brengen. Het lijden was van zodanige aard dat de ziel aan de ene kant door Gods genade aangetrokken werd en aan de andere kant door de wereld. Ze maakte een verschrikkelijke strijd mee, die haar zo ver bracht dat ze huilde als een klein kind. Maar ze ging gekalmeerd en gerustgesteld weg. Tijdens de heilige mis zag ik de Heer Jezus onder vreselijke martelingen aan het kruis genageld. Een zacht gekerm ontsnapte aan zijn hart. Na enige tijd zei hij: mij dorst. Ik dorst naar de redding van zielen. Help mij, mijn dochter, om zielen te redden. Verenig je lijden met mijn lijden en offer, dat samen aan de hemelse Vader voor de zondaren. Als ik zie dat de last mijn kracht te boven gaat, beschouw, analyseer of onderzoek ik die niet. Maar ik loop als een kind naar het hart van Jezus en zeg slechts één woord tegen hem: u kunt alle dingen doen. Dan zwijg ik, omdat ik weet dat Jezus zelf in die aangelegenheid tussen beiden zal komen. Wat mij betreft gebruik ik die tijd om hem lief te hebben, in plaats van om mezelf te kwellen.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Welkom op deze maandag 22 juni. De tijd vliegt echt opnieuw voor een week vol zon en warmte. Waar gaan we het vandaag over hebben, beste luisteraars? Wel, vandaag vieren we in de kerk twee martelaren. De heilige John Fisher, bisschop, en de heilige Thomas More. We gaan zeker kort bij hun leven stilstaan. We gaan het ook hebben over wat paus Leo de XIV heeft gezegd na het Angelusgebed gisteren. En we gaan ook nog stilstaan bij 10 bijzondere feiten over de heilige Aloysius Gonzaga. Een jonge heilige die we gisteren in de kerk hebben gevierd. En soms, beste luisteraars, ook al schijnt de zon en is het warm, wel zijn we toch verdrietig of eenzaam. We gaan 3 troostende redenen overlopen om de liefde van het heilige hart van Jezus te omarmen. Want we zijn namelijk in de maand juni, maand toegewijd aan het heilige hart van Jezus. Maar we starten met muziek, beste luisteraars, en we starten met dit Italiaans lied, alhoewel er in het lied verschillende talen worden gezongen, in verschillende talen wordt gezongen, beste luisteraars. Het gaat over de hymne van de Wereldjongerendagen in Rome in het jaar 2000, Emmanuel. Nogmaals, beste luisteraars, van harte welkom hier bij uw Radio Maria.

De zending ontstaat uit de persoonlijke ontmoeting met Christus. Dat zei paus Leo XIV gisteren, zondag 21 juni. Uitgaande van het evangelie van deze zondag, waar we lazen uit het evangelie volgens de heilige Matteüs, wat ik u zeg in het duister, spreek uit in het licht. Wat gij in het oor hoort fluisteren, verkondig het van de daken. En uitgaande van het evangelie van deze zondag legde paus Leo uit dat Jezus met deze aansporing een wezenlijk verband legt tussen wat wij horen in het oor, dat wil zeggen in de verborgenheid van ons hart, en wat wij geroepen zijn aan allen te verkondigen. Hij herinnerde eraan dat de verkondiging van het evangelie in de eerste plaats niet bestaat uit het doorgeven van ideeën, maar uit het delen van een persoonlijke ontmoeting met Christus. De verkondiging van het evangelie is voor alles het delen van een persoonlijke ontmoeting met Hem. Een ontmoeting die voor ieder mens uniek is, aldus de paus. En vanuit het raam van het pauselijk appartement legde de bisschop van Rome aan de duizenden pelgrims op het Sint-Pietersplein uit dat de vruchtbaarheid van het apostolaat niet in de eerste plaats afhangt van menselijke methoden of strategieën. De kracht van het apostolaat berust, meer dan op technieken en hulpmiddelen, op het werk van de Heilige Geest, die in ons aanwezig is en op de echtheid van ons antwoord. En om dit te verduidelijken, verwees hij naar Thomas van Aquino, die prediking omschreef als het doorgeven aan anderen van wat men in het gebed heeft aanschouwd. Contemplata alis tradere. Dat wil zeggen, aan anderen doorgeven wat men heeft aanschouwd. En men mag niet denken dat contemplatie een exclusieve ervaring is, voorbehouden aan enkele heiligen, monniken of kluizenaars, merkte de paus op. Hij moedigde iedere gedoopte aan om, te midden van de dagelijkse verplichtingen, momenten van stilte en ontmoeting met God te bewaren. Wij kunnen dit allemaal doen door ons in te spannen, om te midden van onze dagelijkse bezigheden momenten van rust te bewaren, waarin wij in stilte voor God plaatsen, om naar zijn stem te luisteren, hem onze vreugde en zorgen toe te vertrouwen en samen met hem ons leven te overzien. Deze houding, voegde paus Leo XIV eraan toe, helpt ons om mensen te worden met een steeds sterker, bewuster geloof en daardoor ook geloofwaardige en vrije apostelen. En de heilige Matteüs schreef voor gemeenschappen die het niet makkelijk hadden. Zij moesten omgaan met vijandigheid en vervolging, zoals vandaag nog steeds het geval is voor vele christenen in verschillende delen van de wereld. En volgens de paus zijn de leerlingen geroepen om, ondanks deze moeilijkheden, standvastig te blijven in hun geloof. Ook al kost het vandaag, net als toen, inspanning om trouw te blijven aan de leer van Jezus en zijn woord te verkondigen. Haat beantwoorden met liefde, hoogmoed met zachtmoedigheid en ontmoediging met volharding. En om hoop te kunnen verkondigen, benadrukte de Heilige Vader vooral de noodzaak om ons geloof en onze zending te wortelen in een intense relatie met Hem. En deze nabijheid tot Christus geeft gelovigen de kracht om hun zending voort te zetten, ondanks alle hindernissen. Paus Leo XIV zei nog, dat zal ons de kracht geven om niet op te geven en om in alle omstandigheden zijn boodschap van hoop, liefde en vrede aan iedereen te blijven doorgeven. De wereld heeft daar zo'n grote behoefte aan.
En dat waren de woorden van paus Leo de 14e, beste luisteraars, bij het Angelus gisteren, zondag 21 juni, die u trouwens volledig live heeft kunnen meevolgen hier op Radio Maria en waarvan u het volledig verslag krijgt vanavond in het programma Radio Vaticaan om 17.30 uur.

Beste luisteraars, hoeveel weet u over de heilige Aloysius Gonzaga? De katholieke kerk viert op 21 juni, dat was gisteren dus, de gedachtenis van de heilige Aloysius Gonzaga. Het leven van deze jonge Italiaanse heilige bewijst dat iedereen, ongeacht zijn leeftijd, een heilig leven kan leiden. En de heilige Aloysius koos voor gebed, zuiverheid, opoffering en dienstbaarheid aan anderen boven rijkdom, eer en comfort. En we gaan 10 interessante, zelfs fascinerende feiten over de heilige Aloysius Gonzaga overlopen. Hij was een heilige uit de 16e eeuw. Wel, eerste puntje, hij werd geboren in de adel. Aloysius werd in 1568 geboren in een welgestelde Italiaanse familie met hoge maatschappelijke status. Zijn leven had er een kunnen zijn van voorrecht en macht. Maar hij verlangde naar iets groters dan werelds succes. Een tweede feit, wel, hij vertoonde al vroeg tekenen van heiligheid. Van jongs af aan voelde hij zich aangetrokken tot gebed en een ernstige geestelijke discipline. En terwijl veel kinderen vooral bezig waren met spelen, leek Aloysius zijn gedachten al op God gericht te hebben. Een derde punt, hij legde als kind een gelofte van kuisheid af. Nog voor hij volwassen was, wijdde Aloysius zich aan een leven van zuiverheid. Die gelofte werd een van de duidelijkste tekenen van zijn volledige verlangen om aan Christus toe te behoren. Een vierde interessant punt. Hij verzette zich tegen de plannen van zijn familie voor een militaire toekomst. Zijn vader hoopte dat Aloysius een militaire loopbaan zou volgen en de invloed van de familie zou voortzetten. Maar zoals u ondertussen weet, voelde Aloysius zich echter geroepen om die weg te verlaten en een religieus leven te omarmen. En dit zorgde eigenlijk voor een vijfde interessante punt. Hij gaf zijn erfenis op. Uiteindelijk deed Aloysius afstand van zijn afspraak op de macht en rijkdom van zijn familie. Dit was een moedige beslissing, vooral voor iemand die in de adel geboren was, en het toonde ook hoe serieus hij zijn roeping nam. Een zesde punt uit het leven van de heilige Aloysius, beste luisteraars, hij werd jezuïet. Het is in 1585 dat hij toetrad tot de Sociëteit van Jezus. Het jezuïetenleven sloot perfect aan bij zijn verlangen naar gebed, discipline, studie en volledige dienst aan God. En een zevende belangrijke punt. Aloysius leefde met een intense zelfverloochening. Aloysius stond bekend om zijn vaste, gebed en strikte persoonlijke levensregel. Hij wilde zijn hart vormen om God boven alles lief te hebben. Een achtste punt, beste luisteraars, daarom kent u misschien deze heilige. Hij verzorgde pestslachtoffers in Rome. Toen de tyfusepidemie uitbrak, zorgde Aloysius voor de zieken en stervenden in plaats van zich van hen af te wenden. Zijn medeleven was actief en kostbaar, niet slechts een emotioneel gevoel. En dan natuurlijk een belangrijk feit uit zijn levensverhaal, beste luisteraars. Hij stierf op slechts 23-jarige leeftijd. Tijdens zijn dienst aan anderen liep Aloysius de ziekte op en stierf hij in 1591 aan tyfus. Zijn korte leven liet toe een blijvend getuigenis na van moed, opoffering en heiligheid. En een tiende punt, beste luisteraars, misschien wat minder gekend. Aloysius is een patroonheilige van jongeren. De katholieke kerk vereert hem als patroonheilige van de jeugd. Zijn leven blijft leerlingen, studenten, jongvolwassenen en iedereen die ervoor kiest het geloof boven wereldse druk te stellen, inspireren.
En de heilige Aloysius Gonzaga blijft een heilige voor iedereen die trouw aan God wil leven in een wereld vol drukte en afleiding. En zijn leven herinnert ons eraan dat heiligheid niet draait om een lang leven, maar om God volledig lief te hebben. En laten we ook niet vergeten om tot deze heilige te bidden. Heilige Aloysius Gonzaga, bid voor ons.

Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan het hebben over de twee heiligen die we vandaag gedenken in de kerk. En we starten bij Thomas More. We zijn in Londen, 6 juli 1535. Het is een triestige dag voor Engeland, ook al beseft het dat niet. Vanuit het raam van zijn cel in de Tower of London kijkt Thomas More naar de zonsopgang. Het is de laatste dageraad die hij zal zien, want vandaag zal hij sterven. Terwijl de gouden stralen de stad overspoelen, denkt de voormalige kanselier van het koninkrijk terug aan zijn leven. Advocaat geworden rechter voor zijn 30ste, had hij al snel de aandacht van de koning getrokken, die hem onmiddellijk in zijn dienst had genomen. Thomas had de functies van minister van Financiën en voorzitter van het Lagerhuis bekleed voordat hij kanselier werd. Een ware prestatie voor die tijd. Een klein lachje van zelfspot schudt hem door elkaar wanneer hij aan die laatste functie denkt. Het is alsof die herinnering aan iemand anders toebehoort. De tijden waarin men hem respect en lof toezwaaide, zijn nu voorbij. Het is inmiddels 2 jaar geleden dat alles instortte. Koning Hendrik de 8e riep zichzelf uit tot hoofd van de Kerk van Engeland, verwierp de paus en verbrak de eenheid van de christenen. Dit alles om koningin Catharina van Aragon te verstoten, zodat hij met Anne Boleyn kon trouwen. Het geloof van de mensen mag niet onderworpen worden aan de grillen van een vorst. Thomas had zich niet over het onderwerp uitgesproken om zijn familie te beschermen, maar dacht er niet minder sterk over. Zijn katholieke geweten liet hem niet toe deze breuk te aanvaarden. En voor de anderen die meineed pleegden, was dat een teken van verraad. Er was niet meer nodig dan zijn stilzwijgen om hem voor het gerecht te slepen en te laten arresteren. Enkele eeuwen eerder had een andere Thomas de dood gevonden door zich op die manier tegen een andere Hendrik te verzetten voor de eer van Gods kerk. En helaas zal de geschiedenis zich herhalen. Omdat Thomas weigerde de eed af te leggen aan het nieuwe hoofd van de Kerk van Engeland, werd hij in maart 1534 opgesloten in de Tower. Na 15 maanden van slechte behandeling werd hij ter dood veroordeeld wegens hoogverraad. Hij heeft nog slechts enkele uren te leven en de angst begint zich te laten voelen. Toch verwarmt een kleine trots zijn hart. Tegenover alle rijkdom en glorie van Engeland heeft hij stand gehouden en zijn geloof niet opgegeven. Daardoor heeft Zijne Majesteit mij, dankzij God, een groter goed geschonken, de geestelijke vooruitgang die ik hier zeker zal vinden, had hij tegen zijn dochter Margaret gezegd. Dat is meer waard dan alle eerbewijzen en rijkdommen waarmee hij mij vroeger had overladen. Daarom kan het mij niet aan het vertrouwen in Gods genade ontbreken. Ofwel zal zij het hart van de koning tegenhouden, zodat hij mij niet strenger behandelt? Ofwel zal zij mij altijd de nodige kracht geven om welke beproeving dan ook geduldig, moedig en zelfs vreugdevol te dragen. Enkele anderen hebben samen met hem stand gehouden. Kardinaal John Fisher van Rochester, de Karthuizers van Londen, en allen hebben een lot ondergaan dat lijkt op het lot dat hem wacht. En daarom bidt Thomas om hun moed te ontvangen. De deur van de cel gaat open. Het is tijd.
Men moet hem helpen lopen om de plaats van de terechtstelling te bereiken. Zelfs de beul kan zijn ontsteltenis niet verbergen bij het zien van zijn tengere gestalte. Thomas moedigt hem zelfs aan zijn droeve taak uit te voeren. En als laatste woorden verklaart hij slechts één ding voor de verzamelde menigte. Ik was een trouwe dienaar van de koning, maar bovenal blijf ik een dienaar van God. Thomas knielt neer en legt zijn hoofd op het hakblok. In de doodse stilte van een verdeelde menigte valt de bijl.

En zoals reeds gezegd, beste luisteraars, gaan we het nog hebben over de heilige John Fisher. Tijdens de regering van koning Hendrik de VIII was bisschop John Fisher een vurige verdediger van de paus en verzette hij zich rechtstreeks tegen de wens van de koning om hoofd van de kerk van Engeland te worden. Hij veroordeelde ook openlijk de scheiding tussen de koning en koningin Catharina van Aragon. Het duurde niet lang voordat Fisher op een korte lijst van vijanden terechtkwam die later zouden worden gedood vanwege hun verzet. En voor zijn dood, beste luisteraar, schreef Fisher aan

zus en moedigde hij haar aan in het geloof. Hij zette verschillende overdenkingen uiteen, later gepubliceerd als The Ways to Perfect Religion, en sloot ze allemaal af met 7 korte zinnen. En hij schreef het volgende aan zijn zus. Bel nu, goede zuster, ik vertrouw erop dat deze overwegingen, als u ze vaak leest met aandachtige bezinning en ze werkelijk in uw geheugen prent, uw hart enigszins zullen ontvlammen met de liefde voor Christus Jezus. En wanneer die liefde eenmaal in u gevestigd is, zullen alle andere voorschriften en gebruiken van uw geloof u gemakkelijk vallen en geenszins zwaar zijn. Dan zult u met vreugde alles doen wat tot een goed godsdienstig leven behoort, zonder grote vermoeidheid. En als u de volgende korte gebeden gebruikt, 1 voor elke dag van de week, denk ik dat dit voor u nuttig zal zijn. Want zo kunt u in uw hart kort bidden, in welke gezelschap u zich ook bevindt. Daarna noteerde Fischer de volgende gebeden, die kort genoeg zijn om uit het hoofd te leren en een waardevolle aanvulling kunnen zijn op ons geestelijk leven. En ze zijn ook nuttig voor degenen onder ons die moeite lijken te hebben om tijd te vinden om te bidden. Elke dag 1 vers, 1 kort gebed. En we starten met het gebed voor de zondag. O gezegende Jezus, maak dat ik u met heel mijn hart lief heb. Voor maandag. O gezegende Jezus, ik zou het graag willen, maar zonder uw hulp kan ik het niet. Voor dinsdag. O gezegende Jezus, laat mij diep nadenken over de grootheid van uw liefde voor mij. Voor de woensdag. O gezegende Jezus, schenk mij de genade om u van harte te bedanken voor uw weldaden. Voor donderdag. O gezegende Jezus, geef mij de goede wil om u te dienen en te leiden. Vrijdag. O zoete Jezus, geef mij een voortdurende herinnering aan uw lijden. En voor zaterdag, o zoete Jezus, neem bezit van mijn hart, houd het vast en bewaar het alleen voor u. 7 korte gebeden voor elke dag, beste luisteraars, geschreven door kardinaal John Fisher.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. We trekken nog een kaartje met een Bijbelvers voor de dag. Kom, o Heilige Geest. Acht uzelf niet hoger dan u kunt verantwoorden. Het komt uit de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 12, vers 3. Acht uzelf niet hoger dan u kunt verantwoorden. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen vroeg.

meegaan als ik het weer probeer. En wilt u met mij meegaan als ik het weer probeer?

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedenavond, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de vespers te bidden, het avondgebed van de kerk. We zijn hiervoor verbonden met de zusters van liefde te Kortemark. Vandaag gedenken wij de heiligen John Fisher, bisschop, en Thomas More, martelaren. De hymne kan u vinden op pagina 1601. De korte schriftlezing volgt daarop op pagina 1603. En de psalmen vindt u vanaf pagina 1026.

Geliefden, verheugt u in de mate dat gij deel hebt aan het lijden van Christus. Dan zult gij juichen van blijdschap wanneer zijn heerlijkheid zich openbaart. Prijst u gelukkig als men u hoont om de naam van Christus. Het is een teken dat de geest der heerlijkheid, die de geest van God is, op u rust.

0: Bij het laatste avondmaal heeft de koning van de martelaren zijn leven aangeboden. En op het kruis is hij voor ons gestorven. Laten wij hem in dit avonduur danken met de woorden.
1: U, Heer, loven wij, omdat gij ons tot het uiterste toe hebt bemind. Gij, onze verlosser, oorsprong en voorbeeld van alle martelaarschap. U, Heer, loven wij, omdat gij alle boetvaardige zondaars tot eeuwig leven hebt geroepen. U, Heer, loven wij, omdat gij het bloed van het nieuwe, altijd durende verbond hebt vergoten tot vergeving van de zonden. U, Heer, loven wij, omdat gij ons vandaag de genade hebt verleend stand te houden in het geloof. U, Heer, loven wij, omdat gij op deze dag vele broeders en zusters deelgenoot hebt gemaakt aan uw dood.

0: O God, in het martelaarschap van de heilige Thomas More en John Fisher hebt gij hun geloof tot vervulling gebracht. Verleen genadig dat hun voorspraak onze kracht zij, dat wij het geloof niet slechts beleiden, maar bevestigen met ons leven. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen. Uit het Romeins Martyrologium, 23 juni, de achtste dag na de nieuwe maan. De gedenkdag van zeer vele heilige martelaren in Nicomedia, die zich ten tijde van keizer Diocletianus in bergen en grotten schuilhielden en voor de naam van Christus gelijkmoedig de marteldood ondergingen. In het klooster van Ely in Oost-Engeland de heilige Ediltrudis, abdis, die als dochter van de koning en zelf als koningin van Northumbria tweemaal een huwelijk afwees om uit handen van de heilige bisschop Wilfridus de sluier van de kloosterzusters te ontvangen in het door haar zelf gestichte klooster, dat zij als moeder van zeer veel maagden voorbeeldig en met goede raad leidde. Te Londen in Engeland de heilige Thomas Garnet, priester uit de Sociëteit van Jezus en martelaar, die na zijn wijding in het Engels college van Valladolid en zijn terugkeer naar Engeland tweemaal werd gevangen gezet en onder koning Jacobus I te Tyburn stierf aan de galg. Te Turijn in Italië de heilige Joseph Cafasso, priester, die zich toelegde op de vermeerdering van godsvrucht en kennis bij de diakens en op de verzoening met God van de arme gedetineerden, alsook van de ter dood veroordeelden.

0: uit het boek der wijsheid. De rechtvaardigen zullen ontbranden en als vlammen door een stoppelveld jagen. Zij zullen rechtschapen over de naties en heersen over de volkeren. En de Heer zal hun koning zijn in eeuwigheid. Zij die op hem vertrouwen, zullen de waarheid verstaan. En zij die trouw zijn, zullen in liefde bij hem verblijven. Want genade en barmhartigheid vallen zijn uitverkorenen ten deel. Woord van de Heer.
1: Wij danken
2: God. O God, gij die ons vreugde schenkt door de gedachtenis van uw heiligen, die ons aanspoort om te groeien door hen na te volgen, geef dat wij hen niet alleen vereren met overgave, maar ook het voorbeeld volgen van hun vrome levenswijze. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij opnieuw de mogelijkheid krijgen om een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit, nu de Heilige Vader uiteraard teruggekeerd is van zijn apostolische reis naar Spanje. Terug alle hens aan dek voor de Heilige Vader. We gaan kijken onder meer naar de audiënties die hij heeft verleend in de afgelopen dagen, waar we ook bij enkele van deze willen stilstaan. En verder zullen wij kunnen luisteren naar twee momenten waar de Heilige Vader een meditatie heeft gegeven. Twee keer een Angelus, eenmaal op 14 juni en een tweede keer op 21 juni, vorige zondag, dat u ook allen live hebt kunnen meevolgen via Radio Vaticaan Live. Dat staat vandaag allemaal op het programma. In een volgende aflevering willen we dan wat meer aandacht geven aan de apostolische reis, of bezoek moet ik zeggen, het pastorale bezoek dat de paus heeft afgelegd naar Pavia op zaterdag 21 juni. Dat heeft u ook zeker nog te goed in een volgende aflevering. Laten we eerst binnengaan in het Apostolische Paleis en onze inhaalbeweging maken wat betreft de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. En u weet dat hij terugkeerde op vrijdag 12 juni. Op zaterdag dan, 13 juni, ontving hij reeds Monsignor Filippo Iannone, de prefect van het dicasterie voor de bisschoppen, in audiëntie. Op maandag 15 juni werd er een audiëntie verleend aan kardinaal Michael Cerny, de prefect van het dicasterie voor de dienst aan de integrale menselijke ontwikkeling. Samen met de bureeloversten van datzelfde dicasterie. Ook ontving hij de president van de Republiek Korea, samen met zijn echtgenote en hun gevolgde heer Lee Jae-myung. Ook de pro-prefect van de dicasterie voor de evangelisatie, afdeling Eerste Evangelisatie en Nieuwe Particuliere Kerken, kardinaal Luis Antonio Tagle, werd door de Heilige Vader ontvangen. Ook werd een delegatie van de United Jewish Appeal Federation of New York ontvangen door de paus. En verleende hij een audiëntie aan een bedevaartsgroep van de Syro-Malankarese aartsbisschoppelijke kerk in Europa. Woensdag 17 juni ontving de paus de leden van het presidium van de Colombiaanse bisschoppenconferentie. Ook werden de leden van het Centro de Investigación y Formación de Protección al Menor ontvangen door de paus. Op donderdag 18 juni dan ontving de paus Monsignor Giordano Piccinotti, de voorzitter van de administratie van het patrimonium van de apostolische stoel, samen met de secretaris van diezelfde afdeling van de Romeinse curie, dokter Fabio Gasperini. Ook werd een audiëntie verleend aan kardinaal Marcello Semeraro, de prefect van het dicasterie

kennen van het martelaarschap, van die mannen en vrouwen die op bijzondere wijze Jezus Christus hebben gevolgd in hun leven, op een bijzondere wijze getuigenis hebben afgelegd van hun geloof. En dat heeft ook deze keer met ons land te maken. Zo werd eerst het martelaarschap van de eerbiedwaardige dienaren Gods Juan Torres Torres en 19 van zijn metgezellen, diocesane priesters, erkend. Zij werden tussen augustus en september 1936 uit haat tegen het geloof vermoord op het grondgebied van het bisdom van Ibiza in Spanje in het kader van eenzelfde vervolging dus in die periode. De paus erkende ook de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienaar Gods, Julio Maria de Lombarde. Nu, hij is geboren als Jean Maria Albert en hij is een geprofeste priester van de congregatie van de missionarissen van de heilige familie. Ook stichter van de congregatie van de dochters van het onbevlekt hart van Maria, van de congregatie van de missionarissen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Sacrament en van de congregatie van de zusters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Sacrament. En hij is een Belg, een Vlaming. Hij werd geboren in Waregem, in België, op 7 januari 1878 en overleed in de buurt van de huidige gemeente Alto Jequitiba in Brazilië op 24 december 1944. En dus op deze wijze mogen wij deze priester, deze Julio Maria de Lombarde, als eerbiedwaardige dienaar Gods erkennen en mag ook zeker in ons land de devotie tot deze Vlaming toenemen en zullen we ook in de komende afleveringen, onder meer in Elke Dag Telt bijvoorbeeld, daar aandacht kunnen aan geven. Het is voor mij ook een onbekende figuur, zeker uitnodiging om hem beter te leren kennen. En zo zien we dus een link met ons eigen land. Kijken we nog even verder, dan werden ook de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienares Gods Maria Teresa Talon, geboren als Julia Teresa, erkend. Zij is de stichtster van de congregatie van de zusters van Maria Onbevlekte Ontvangenis, geboren op 6 mei 1867. Ze is geboren in Hanover in de Verenigde Staten van Amerika en overleed op 10 maart 1954 in Monroe, eveneens in de Verenigde Staten. De eerbiedwaardige dienares Gods Maria Agnesa Tribioli, ook haar heroïsche deugden werden erkend. Zij is een geprofeste religieuze en stichtster van de congregatie van de vrome arbeidsters van Sint Jozef, geboren op 20 april 1879 in Firenze in Italië en al daar overleden op 27 januari 1965. Ook erkende de Heilige Vader de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienares Gods, Clara André Malferit, geboren als Barbara Onofria, geprofeste zuster van het Gerolamina-klooster van San Bartolomeo en Inca, geboren op 4 december 1596 in Palma de Mallorca in Spanje en overleden op 24 juni 1628 in Inca, eveneens in Spanje. En tot slot werden ook de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienares Gods Maria Petra Giordano, geboren als Nicoletta, erkend. Geprofeste zuster van de orde van de predikers, geboren op 4 juli 1912 in Napels in Italië en overleden op 21 juni 2006 in Bibbiena, eveneens in Italië. En zo bent u helemaal op de hoogte van de vorderingen in de zalig- en heiligverklaringsprocessen van deze personen die op bijzondere wijze Jezus hebben gevolgd. Dus ook voor ons land, voor die ene priester die geboren werd in Waregem.

0: Gym. De paus ontving diezelfde dag nog de leden van de raad van bestuur van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. Ook de bisschoppen van Hongkong en Macau werden ontvangen tijdens hun Ad Limina Apostolorum bezoek aan Rome en aan de paus. De paus ontving ook de president van de Republiek Peru. Deze werd vergezeld door zijn echtgenote en gevolg, de heer José María Balcázar Zelada. Onmiddellijk daarna maakte hij bekend dat de paus zou toegezegd hebben om naar Peru af te reizen. Zeer binnenkort, u hoort er zeker meer over in Radio Vaticaan. De deelnemers aan de plenaire vergadering van de Vergadering van de Werken ter Ondersteuning van de Oosterse Kerken werden door de paus ontvangen, als ook de ambassadeur van Chili tijdens haar afscheidsbezoek, mevrouw Patricia Jacqueline Araya Gutierrez. Ook de prefect van de dicasterie voor de geloofsleer, kardinaal Victor Manuel Fernandez, werd diezelfde dag gezien door de paus. De voorzitter van de Banco Interamericano de Desarrollo, de heer Ilan Godfian, werd samen met zijn echtgenote en gevolg ontvangen door de Heilige Vader. Als ook de heer Moises Lauro de Azevedo Filho, de stichter en algemeen moderator van de katholieke gemeenschap Shalom. De deelnemers aan de Borgo Laudato Si Dialogues werden door de paus ontvangen diezelfde dag nog, als ook de bisschoppen afkomstig uit Taiwan, tijdens hun Ad Limina Apostolorum bezoek aan Rome en aan de paus. Vrijdag 19 juni dan, opnieuw een audiëntie voor de prefect van het dicasterie voor de geloofsleer. Als ook op zaterdag 20 juni werd het natuurlijk opnieuw de prefect van het dicasterie voor de bisschoppen ontvangen. Dat is de vaste afspraak met deze prefect, waar dan de bisschopsbenoemingen in de wereld worden besproken. De paus op maandag 22 juni dan zag opnieuw de prefect van de dicasterie voor de geloofsleer, Victor Manuel Fernandez. Ook kardinaal Kurt Koch, de prefect van het dicasterie voor de bevordering van de eenheid onder de christenen, en de prefect van het dicasterie voor de interreligieuze dialoog, kardinaal George Jacob Kovacat. Ook ontving de paus kardinaal Mario Grech, de secretaris-generaal van het Algemeen Secretariaat van de Bisschoppensynode, de apostolische nuncius in Tsjechië, monseigneur Eugène Martin Nugent, de leden van de Fondation Jérôme Lejeune. En ook hier zullen we even blijven bij stilstaan. De Heilige Vader die zei het volgende tot de leden van de organisatie. Dierbare leden van de stichting, dierbare familieleden van de eerbiedwaardige professor Jérôme Lejeune, dierbare vrienden, het is een grote vreugde om de 100ste verjaardag van Jérôme Lejeune te vieren samen met u, de leden van de stichting die zijn naam draagt en zijn werk verder zet. Geraakt door het leed van kinderen met een handicap, wijde professor Lejeune zijn leven als wetenschappelijk onderzoeker aan hen. Zijn beroemdste ontdekking, namelijk de chromosomale afwijking die verantwoordelijk is voor trisomie 21, maakte van hem de wereldwijd erkende grondlegger van de moderne genetica. De lange lijst van zijn eretitels getuigt hiervan. Maar hij was ook een arts uit roeping en werkte onophoudelijk aan het vinden van een behandeling om het leed van zijn patiënten te verlichten, die hij de armen onder de armen noemde. Hij verdedigde vurig het leven en de waardigheid van de meest kwetsbaren, zelfs ten koste van zijn carrière. Geneeskunde, zo zei hij graag, is de haat tegen de ziekte en de liefde voor de zieke. zich bewust van de academische uitmuntendheid van professor Lejeune en zijn onvermoeibare toewijding aan de kerk, benoemde de heilige paus Paulus VI hem tot lid van de Pauselijke Academie voor Wetenschappen. Zoals u weet, hebben zijn diepe vriendschap met de heilige paus Johannes Paulus II en hun gezamenlijke visie op de verdediging van het leven vervolgens geleid tot de oprichting van de Pauselijke Academie voor het Leven, die professor Lejeune beschouwde als een noodzakelijke instelling gezien de toenemende bedreigingen voor het leven. Als man van wetenschap en wijsheid begreep Jérôme Lejeune al snel dat zijn wetenschappelijke ontdekking zou worden gebruikt om mensen met trisomie 21 voor hun geboorte uit te roeien. Hij aarzelde dan ook niet om zich tot hun pleitbezorger te maken en hekelde de schending van de eed van Hippocrates en dit nieuwe eugenisme dat hij omschreef als chromosomaal racisme. Zijn profetische uitspraken brachten hem ertoe het leven van iedere mens te verdedigen, verwijzend naar de onschendbare waardigheid die haar oorsprong vindt in de scheppingsdaad van God. In dit verband sprak hij instellingen en staatshoofden over de hele wereld aan en adviseerde hij hen. Deze strijd leverde hem in bepaalde wetenschappelijke kringen veel kritiek op. Professor Lejeune was zich ervan bewust dat technologie de geneeskunde weliswaar kan ondersteunen, maar deze nooit kan vervangen. Bovendien wist hij dat technologie tegen de geneeskunde, die van nature in dienst staat van het leven, kan worden ingezet, zoals blijkt wanneer technologie aan elke noodzakelijke ethische controle ontsnapt en overwegingen van efficiëntie, rendabiliteit of nut de overhand krijgen. De waarde van de mens hangt echter niet af van wat hij of zij presteert of produceert. En daarom mag een arts zich nooit permitteren om op basis van laboratoriumalgoritmen te beslissen over het leven van een bepaald embryo of een bepaalde bejaarde. De geneeskunde mag zich nooit tot dienares van de geprogrammeerde dood maken. Dierbare vrienden, vandaag zet de Stichting Lejeune, waarvan u actieve leden bent, het werk verder dat door professor Lejeune is geïnitieerd op de drie gebieden van onderzoek, zorg en de onvoorwaardelijke verdediging van de menselijke persoon. Ik ben dan ook verheugd over de plaats die u wereldwijd inneemt in het onderzoek naar genetisch bepaalde verstandelijke beperkingen. U hebt ook het instituut Jérôme Lejeune opgericht en ondersteunt het instituut dat duizenden patiënten met verschillende verstandelijke beperkingen in consultatie ontvangt. Ik wil u graag mijn steun betuigen voor uw inzet voor het leven en de menselijke waardigheid, met name in uw contacten met de overheid. Ik weet dat u regelmatig deelneemt aan maatschappelijke debatten om ieder mens in alle omstandigheden van zijn of haar bestaan te beschermen. Maar ik weet ook dat u zich inzet voor het bevorderen van de levenscultuur via de internationale leerstoel voor bioethiek, die academische opleidingen verzorgt voor de verschillende actoren op dit gebied: zorgverleners, juristen en filosofen. Ik wil u bedanken voor deze opleidingen die u verzorgt voor mannen en vrouwen die zo in de toekomst kunnen bijdragen aan het waarborgen van een medische ethiek ten dienste van de menselijke waardigheid en het leven. Aan u, dierbare vrienden met trisomie 21, en aan uw ouders, aan u, de kinderen van de eerbiedwaardige professor Lejeune die hier vanochtend aanwezig zijn, aan u allen, leden van de Jérôme Lejeune Stichtingen in Spanje, Argentinië en de Verenigde Staten, en tenslotte aan u, leden uit Portugal, Italië, Tunesië, Ivoorkust en Korea, wil ik mijn waardering uitspreken voor het werk dat jullie als leken voortzetten in de liefde voor de waarheid, in de voetsporen van de eerbiedwaardige Jérôme Lejeune. Wees net als hij toegewijde getuigen in de samenleving, in dienst van het voortdurende streven naar het algemeen welzijn. Dit is het eerste grote principe van de sociale leer van de kerk en de sociale vorm van de waardigheid die aan ieder wordt toegekend. Het algemeen welzijn sluit niemand uit die naar het beeld en de gelijkenis van God is geschapen. De boodschap en het werk van de eerbiedwaardige Jérôme Lejeune berusten op de universaliteit van de combinatie van verstand en hart. Mogen hij de moed tot de waarheid inspireren bij de vele jongeren en professionals die naar samenhang verlangen. Mogen hij hen helpen om zonder starheid verstand en geloof, woord en daad, het niet oordelen over personen en de afwijzing van de leugen met elkaar te verenigen. Ik vertrouw u toe aan de voorspraak van onze lieve vrouw en vraag haar uw weg te leiden, uw inspanningen te ondersteunen en haar tederheid uit te storten over alle kwetsbare mensen. Aan u allen die hier aanwezig zijn, verleen ik van harte mijn apostolische zegen, die ik uitbreid tot alle leden van de stichting, hun families en de geliefde beschermelingen van Jérôme Lejeune. Ik dank u. Ja, het is zeker een opmerkelijke toespraak. Het is ook een lange toespraak. Normaal gezien, als zo'n groepen ontvangen worden, ja, u kan het zich voorstellen, om iedere keer een toespraak te schrijven of wat dan ook, dat is niet eenvoudig. Er zijn ook andere mensen die helpen, de paus helpen om zo'n toespraken te schrijven. Maar hier zien we dat er echt een hele persoonlijke boodschap in ligt die hij heel duidelijk wou maken. Bovendien komt het ook op een tijd die voor Frankrijk, maar we merken dat ook in andere landen, in andere delen van de wereld, zeer belangrijk is en een zeer moeilijke tijd is. Er zijn namelijk tal van processen bezig, zowel in Frankrijk als in andere landen, om te proberen eigenlijk de cultuur van de dood uit te breiden. Met pogingen om de regels en de wetten die te maken hebben met het regelen van bijvoorbeeld het levenseinde, met abortus en dergelijke meer, om die te willen vergroten, uit te breiden, om die te verleggen. De paus die maakt hier een duidelijke boodschap, namelijk een ieder die geschapen is naar het beeld en de gelijkenis van God, is waardig en heeft een waardigheid die niemand kan afnemen. En dat was ook, zo zegt de Heilige Vader, de kernboodschap waar rond professor Jérôme Lejeune heeft gewerkt en heeft geleefd. Mooie toespraak van paus Leo XIV tot de leden van de stichting Jérôme Lejeune. De paus heeft diezelfde dag nog de deelnemers aan het zomerprogramma voor jongeren in het Vaticaan begroet en heeft ook een bezoek gebracht trouwens aan het hoofdkantoor van het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. Heel wat audienties dus waar we even konden blijven bij stilstaan. De Heilige Vader die heeft ook een bericht gestuurd naar aanleiding van het overlijden van kardinaal Camillo Ruini. Hij was een emeritus vicaris van zijn heiligheid voor het bisdom Rome, emeritus aartspriester van de pauselijke basiliek van Sint-Jan van Lateranen. Hij was dus een belangrijke figuur, zeg maar, binnen de Romeinse curie en ook zeer zeker binnen het bisdom Rome. Hij is overleden. Naar aanleiding daarvan stuurde de Heilige Vader volgende boodschap aan kardinaal Baldassare Reina. Het nieuws van het overlijden van kardinaal Camillo Ruini, emeritus algemeen vicaris van het bisdom Rome, roept in mijn hart gevoelens op van diepe medeleving samen met dankbaarheid aan de Heer voor de gave van deze gewaardeerde persoon die zijn ambt met grootmoedigheid uitoefende, eerst in het bisdom Reggio Emilia Guastalla op verschillende gebieden van het apostolaat en vervolgens als hulpbisschop en voor de rest van zijn lange leven ten dienste van dit bisdom en de Italiaanse kerk. Ik wil u, de bisschoppenraad, de familie, het Romeinse presbyterium en alle gelovigen mijn medeleven en mijn deelneming betuigen. Ter herinnering aan deze deskundige en wijze broeder, gesteund door een diep geloof, een scherp verstand en een vooruitziende blik, die met discretie en zelfopoffering het evangelie en de kerk heeft gediend, denk ik aan zijn vruchtbare werk voor de Italiaanse bisschoppenconferentie en voor een vruchtbare dialoog met de wereld van de cultuur. Ik vraag de Heer, op voorbede van de heilige maagd Maria, hem in het hemelse Jeruzalem te verwelkomen. En verleen ik van harte de apostolische zegen aan allen die zijn heengaan betreuren. Met een dankbare gedachte aan diegenen die hem zorgvuldig hebben verzorgd op het einde van zijn leven. Getekend in het Vaticaan, 17 juni 2026, paus Leo de 14e. Overlijden dus van kardinaal Camillo Ruini. En ook bij deze kardinaal, net zoals bij vorige overlijdens, heeft de Heilige Vader ervoor gekozen om zelf de uitvaartdienst te leiden. We gaan zo meteen samen met de Heilige Vader het Angelus bidden. Laten we dat zeker doen voor de zielerust van de kardinaal en voor alle intenties van de Heilige Vader. Daarna gaan we luisteren naar twee momenten waar hij een meditatie heeft gegeven tijdens het Angelus van 14 en 21 juni. Dat is hoor zo dadelijk. Bidden wij samen het Angelus.
1: Angelus Domini nunciabit Mariae.
2: Et concepit de Spiritu Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mihi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
2: Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis, Domine.
2: Et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
3: Welkom bij Radio Maria.
0: Welkom terug, beste luisteraars. We gaan luisteren naar twee korte meditaties van de Heilige Vader, respectievelijk gegeven, een eerste, tijdens het Angelusgebed van 14 juni. We luisteren naar Paus Leo de 14e.
4: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Il Vangelo di oggi.
0: Het evangelie van vandaag schenkt ons een groot geschenk, want het betrekt iedereen die ernaar luistert bij de blik van Jezus. Het is een verhaal dat getuigt van de aandacht waarmee Hij kijkt en dat ons bovendien vertelt waar de Heer naar kijkt. We lezen namelijk dat Christus, toen Hij de menigten zag, medelijden met hen kreeg, omdat ze vermoeid en uitgeput waren. De Zoon van God, die onze broeder is geworden, kijkt naar de mensen, kijkt naar de mensheid. Hij ziet de onderdrukking die verplettert en het geweld dat de kracht wegneemt. Hij ziet de wonden van oorlogen en de leegte van het consumentisme. Hij ziet gezichten die tot maskers zijn verworden, gezinnen die door het kwaad zijn verscheurd en jongeren die door valse idealen worden misleid. Jezus ziet en heeft lief. Hij heeft lief en lijdt voor ons, met ons. Zijn medeleven drukt niet enkel broederlijke nabijheid uit, maar ook de wil tot verlossing. Hij kent immers ons hart en zorgt ervoor. Tegenover zoveel mensen die lijken op schapen zonder herder, wijdt Christus zich aan hen allen als een goede herder en stuurt Hij, als Heer van de oogst, arbeiders uit naar het veld van de wereld. Wat is het werk dat zij moeten verrichten? Gods troost schenken aan wie lijdt, naast een liefde brengen waar ellende heerst, hoop waar verdriet heerst, geloof waar wantrouwen heerst. Het evangelie vermeldt de namen van de eerste 12 arbeiders. Het zijn discipelen die tot apostelen zijn gemaakt, dat we zeggen missionarissen en predikers. Onder hen bevindt zich Simon, ook wel Petrus genoemd, de eerste, en ook Judas Iscariot, de laatste, om ons eraan te herinneren dat men Jezus kan volgen en hem tegelijkertijd kan verraden, maar dat het evangelie voor iedereen een levend en waar woord blijft. De blijde boodschap dat de eeuwen doorkruist is identiek, altijd jong, fris en bevrijdend. Het koninkrijk der hemelen is nabij. Ja, het is nabij, omdat God zich in Jezus Christus dicht bij elke man en elke vrouw, bij elk volk en elke natie plaatst. Wanneer dit evangelie wordt verkondigd en in praktijk gebracht, stort het kwaad in als een ziekte die voorbij gaat, als een nacht die plaatsmaakt voor de dageraad, als de dood die door de verrezenen wordt overwonnen. Zo verandert de blik van Jezus de werkelijkheid. Vol liefde brengt zijn initiatief een nieuw volk tot leven, de kerk, geroepen om de zending van de apostelen verder te zetten. U hebt het zonder iets ontvangen, geef ook zonder te ontvangen. Ja, de gave van Jezus is volkomen gratis, want haar waarde overstijgt alle maat. Het is onmogelijk haar te verdienen of te kopen. Deze genade is de prachtige naam voor de barmhartigheid van God, die ons overal bereikt om ons tot zich te brengen. Bid daarom tot de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders zendt in zijn oogst. Dierbaren, de taak om het evangelie te verkondigen vloeit voort uit de gave van God, die in Christus vergeving voor de wereld wordt. Dienstbaarheid aan de kleinsten en armsten en inzet voor gerechtigheid. Laten wij de hulp inroepen van de maagd Maria, vol van genade, opdat we met vreugde en moed gehoor geven aan de missie waartoe Jezus ons roept.
4: Chiediamo l'aiuto della Vergine Maria.
0: De woorden van Paus Leo XIV op het moment dat hij het Angelus bad op 14 juni. Laten wij nog luisteren naar de korte meditatie die de Heilige Vader heeft gegeven afgelopen zondag op 21 juni, eveneens wanneer de mensen zich verzamelden om samen met hem het Angelus te bidden. We luisteren naar de Heilige Vader.
4: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Nel Vangelo della liturgia.
0: In het Evangelie van de liturgie van vandaag richt Jezus, wanneer hij de discipelen op zending stuurt, onder andere deze aansporing tot hen: wat ik jullie in het duister zeg, vertel dat in het licht. En wat jullie horen fluisteren in het oor, verkondig dat vanaf de daken. Hij legt een verband tussen wat we in het verborgene horen, dat we zeggen in het geheim van ons hart, en wat we aan iedereen moeten verkondigen, waarbij hij ons eraan herinnert dat de verkondiging van het evangelie in de eerste plaats het delen is van de persoonlijke ontmoeting met hem, die voor ieder van ons uniek is. De kracht van het apostolaat berust immers, afgezien van technieken en middelen, op het werk van de Heilige Geest in ons en op de authenticiteit van ons antwoord. De heilige Thomas van Aquino sprak over prediking als het doorgeven aan anderen van wat we hebben aanschouwd. Contemplata alis tradere. En we moeten niet denken dat contemplatie een exclusieve ervaring is, voorbehouden aan enkele heiligen of aan monniken en kluizenaars. We kunnen het allemaal doen door ons in te spannen om tussen de verplichtingen van onze dag door momenten van rust te bewaren, waarin we in stilte voor God kunnen staan, om naar zijn stem te luisteren, onze vreugden en zorgen aan hem toe te vertrouwen en samen met hem ons leven te overdenken. Dit maakt ons steeds meer tot mensen met een stevig en bewust geloof en bij gevolg tot geloofwaardige en vrije apostelen, mannen en vrouwen, die in staat zijn het licht van het evangelie in elke omgeving en in elke levenssituatie te weerspiegelen en er ook getuigenis van af te leggen waar de waarde ervan niet wordt begrepen of aanvaard. De heilige Matthäus, auteur van de Bijbelpassage waarnaar we verwijzen, schreef voor gemeenschappen die het niet gemakkelijk hadden. Zij werden geconfronteerd met vijandigheid en vervolging, zoals dat ook vandaag de dag nog gebeurt bij zoveel christenen op verschillende plaatsen op aarde. En de verleiding om de moed te verliezen en zich te laten overweldigen door vermoeidheid of angst was groot. Net als toen is het een uitdaging om trouw te blijven aan de leer van Jezus en zijn woord te verkondigen. Haat beantwoorden met liefde, aanmatiging met zachtmoedigheid, ontmoediging met volharding. En daarom is het noodzakelijk dat we de wortels van ons geloof en onze missie laten groeien in een intense relatie met hem. Dit geeft ons de kracht om niet op te geven en om onder alle omstandigheden zijn boodschap van hoop, liefde en vrede aan een ieder door te geven. De wereld heeft dit zo hard nodig. Moge de Maagd Maria ons helpen om missionaire discipelen van de Heer Jezus te zijn, ieder volgens zijn of haar eigen roeping.
4: In un intenso rapporto con Lui. Questo ci dà la forza di non arrenderci e di continuare a trasmettere a tutti, in ogni circostanza, il suo messaggio di speranza, di amore e di pace. Il mondo ne ha tanto bisogno. La Vergine Maria ci aiuti a essere discepoli missionari del Signore Gesù, ciascuno secondo la propria vocazione.
0: De woorden van Paus Leo XIV tijdens het Angelus van 21 juni. Zo, dierbare luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. In een volgende aflevering zullen we stilstaan bij het pastorale bezoek aan Pavia en Sant'Angelo Lodigiano. Dat is voor een volgende keer. Van harte dank voor het luisteren en graag tot dan.

0: Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, in het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar. Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: En geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer

0: vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. De engel sprak tot de herders: Vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw

0: Lichaam Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon was naar de tempel gekomen en hij nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor alle volken, het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Pas na 3 dagen zoeken vonden ze hem in de tempel, waar hij te midden van de leraren zat, naar wie hij luisterde en aan wie hij vragen stelde. Allen die hem hoorden, waren verbaasd over zijn begrip en zijn antwoorden.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
5: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
5: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
4: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Amen.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. Vandaag lezen we in het Oude Testament bij de wijsheidsboeken in het boek van Jezus Sirach. We lezen hoofdstuk 41, versen 1 tot en met 4. Dood. Hoe bitter is de gedachte aan u, voor de mens die in vrede leeft, te midden van zijn bezittingen. Voor de onbekommerde, met wie het in alles goed gaat, en die nog de kracht heeft om van lekker eten te genieten. O dood. Goed is uw vonnis voor een mens die gebrek leidt, die zijn krachten ziet slinken over een afgeleefd mens, altijd door vrees geplaagd, ontmoedigd en niets meer verwachtend. Vrees niet het vonnis van de dood. Denk aan degene die jou zijn voorgegaan en aan degenen die na je komen. De Heer heeft het zo beslist over alles wat leeft. Waarom weiger jij wat de hoogste genoegen schenkt? Of je 10, 100 of 1000 jaar geleefd hebt, in het dodenrijk kun je je niet beklagen over je levensduur.

De tekst die we hebben gelezen bij Jezus Sirach is een tekst die handelt over iets essentieels, namelijk de dood. De dood is iets dat iedereen zal meemaken. En natuurlijk is dat niet een vreugdevolle gedachte meestal. De dood is zelfs iets dat onze maatschappij vandaag wegduwt. Zeker, het nieuws dat we dagelijks horen handelt vaak over de dood, maar niet op de manier dat we het zouden moeten doen. Want het is iets essentieels omdat iedereen het ooit zal meemaken. En dit zit alles in het plan van God. Zo staat het er. Waarom weiger jij wat de Hoogste genoegen schenkt? Nee, zoals het ook in de Heilige Schrift staat, God schept geen genoegen aan de dood. Maar de dood is een gevolg van het niet willen leven met God. We benoemen dat zelfs als de erfzonde. Wanneer Adam en Eva hebben geweigerd om in het aanschijn van God te leven. Sindsdien is de dood aanwezig. Hoe kunnen we dat verder uitleggen? Wel, wanneer Adam en Eva hebben beslist om weg te leven, ver weg te leven van God, dan wisten ze eigenlijk niet meer waar ze naartoe gingen. Zij wisten niet meer waar hun kracht was. Ze wisten niet meer van waar ze kwamen. De erfzonde heeft ervoor gezorgd dat de mens onder een doek leeft en niet meer verder kijkt dan het eigen leven hier. God zag dat en is tot ons gekomen om zichzelf te openbaren uit liefde voor de mens die leefde in ballingschap. En die mens, door de openbaring van God, kan terug ontdekken van waar hij komt en waar hij naartoe gaat. En dat zijn de grote levensvragen. Er zijn er eigenlijk twee. Waar kom ik vandaan en waar ga ik naartoe? En het antwoord voor een gelovige is van God en naar God. Maar alles wat daartussen is, is zo onbeslist en zo ongekend. Zeker het geloof geeft een zeker antwoord. Maar tegelijkertijd leven we hier op aarde met een uitzicht dat de dood is en een begin dat onze geboorte is. En daarmee moeten we het doen. En sommige mensen hebben hier in het leven op aarde misschien meer geluk dan anderen. Sommigen leven in weelde. Dat wil nog niet zeggen dat ze daarom gelukkiger zijn. Maar bij Jezus Sirach zien we verschijnen het woord vrede. Hoe bitter is de gedachte aan de dood voor de mens die in vrede leeft? En dan voegt Jezus Sirach daaraan toe, te midden van zijn bezittingen. Als men vrede heeft hier op aarde, door te denken dat de luxe, het comfort, dat dat hetgene is dat het leven maakt, dan vergist men zich. En natuurlijk is het uitkijken naar de dood dan iets moeilijks, een bittere gedachte. Terwijl degene die lijdt, degene die miserie kent, daarvoor is de dood eigenlijk een soort van oplossing. En dat staat hier beschreven bij Jezus Sirach. Maar daar moeten we nu niet bij blijven. Wij gaan niet uitzien naar de dood, maar door de openbaring van God weten we waar we naartoe gaan, naar God zelf. En dus kunnen wij nu reeds dankzij ons geloof over de dood heen kijken. Jezus Christus heeft dat geopenbaard met zijn verrijzenis. Over de dood heen kijken om te kijken naar het leven
En dan beseffen wij dat wij komen van God, uit liefde, en dat we naar God toe gaan. En die keuze behoort reeds tot dit leven hier op aarde. En dat is het genoegen dat God heeft. Nee, niet de dood op zich, maar wel de mens die terug naar hem komt. En de laatste zin die we hebben gelezen was: of je 10, 100 of 1000 jaren hebt geleefd, in het dodenrijk kun je je niet beklagen over je levensduur. Eigenlijk zegt Jezus Sirach hier: het is allemaal maar relatief. Zeker, dat is niet gemakkelijk om te aanvaarden. Zeker niet als het gaat over de dood van een naaste die we goed hebben gekend, die we hebben lief gehad. Het is niet gemakkelijk om dat te aanvaarden. Maar eigenlijk is het toch allemaal maar relatief. Omdat iedereen verwacht wordt om God te ontdekken. Als het begin en het einde van alles. Als degene van wie wij komen en degene naar wie wij gaan. Alles is zowat relatief, als men maar het essentiële niet vergeet. En die dood kan essentieel lijken, omdat iedereen ermee te maken zal hebben, maar eigenlijk is dat voor een gelovige maar een overgang. Maar zolang we hier op aarde in het duister zijn, is het heel moeilijk om het licht te ontdekken. Denken we maar eens aan het moment dat we bijvoorbeeld in een donkere kamer zijn en we moeten het licht zoeken. En dan gaat men aftastend op de muur zoeken naar een knop om het licht aan te doen. En wanneer die knop zelf geen klein lichtje bevat, dan is dat moeilijk. En dan doet men het maar op het gevoel. Wel, zo gebeurt het eigenlijk ook in ons geestelijke leven. Wij kunnen hier op aarde God reeds voelen, God reeds proeven, Gods aanwezigheid reeds ontdekken. Maar het zal pas allemaal duidelijk worden wanneer we in het hiernamaals bij God zullen zijn voor de eeuwigheid. En daar zullen wij ons niet meer beklagen over onze levensduur. Want dan is de eeuwigheid begonnen, de eeuwigheid bij God. En zie hier dus die wijze woorden van Jezus Sirach, die ons eigenlijk de voeten terug op de grond zet. En die ons duidelijk maakt waar we echt naar moeten kijken. Niet naar de dood op zich als een einde, want de dood is een bittere gedachte voor iemand die het heel goed heeft, maar is een mooiere gedachte voor iemand die veel miserie kent. Maar alles lijkt relatief. En God is degene die ons zal helpen om die moeilijkheid van de dood te overwinnen, door nu reeds te kijken naar de eeuwigheid. Lezen we nogmaals bij het boek Jezus Sirach, hoofdstuk 41, versen 1 tot en met 4. Dood, hoe bitter is de gedachte aan u, voor de mens die in vrede leeft, te midden van zijn bezittingen. Voor de onbekommerde met wie het in alles goed gaat, en die nog kracht heeft om van lekker eten te genieten. O dood, goed is uw vonnis voor een mens die gebrek leidt, die zijn krachten ziet slinken, over een afgeleefd mens, altijd door vrees geplaagd, ontmoedigd en niets meer verwachtend. Vrees niet het vonnis van de dood. Denk aan degenen die jou zijn voorgegaan en aan degenen die na je komen. De Heer heeft het zo beslist over alles wat leeft. Of je 10, 100 of 1000 jaar geleefd hebt, in een dodenrijk kun je je niet beklagen over je levensduur.

Een zeer goede avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is bijna 7:30. Zo dadelijk, binnen enkele ogenblikken, zullen we verbonden zijn met de gemeenschap van Sant'Egidio in Antwerpen voor een avondgebed dat we live uitzenden vanuit de Carolus Borromeuskerk te Antwerpen. We verenigen ons samen in gebed.

Uit het boek Psalmen, de 19e psalm. De wet van de Heer is volmaakt, levenskracht voor de mens. De richtlijn van de Heer is betrouwbaar, wijsheid voor de eenvoudige. De bevelen van de Heer zijn eenduidig, vreugde voor het hart. Het gebod van de Heer is helder, licht voor de ogen. Het ontzag voor de Heer is zuiver, houdt stand voor altijd. De voorschriften van de Heer zijn waarachtig, rechtvaardig geheel en al. Ze zijn begeerlijker dan goud, dan fijn goud in overvloed, en zoeter dan honing vers uit de raad. Uw dienaar laat zich erdoor verlichten. Wie ze opvolgt, wordt rijk beloond. Maar wie kan al zijn fouten kennen? Spreek mij vrij van verborgen zonden. Bescherm mij, uw dienaar, en laat hoogmoed niet over mij heersen. Dan zal ik volmaakt zijn en bevrijd van grote zonden. Laten de woorden van mijn mond u behagen, de overpeinzingen van mijn hart u bekoren. Heer, mijn rots, mijn verlosser.

Zo zijn broers het samenkomen voor gebed en luisteren naar Gods woord, is voor ons een terugkeren naar de bron. Een terugkeren naar de kern. Vanuit de verwarring en de afleiding van het dagelijks leven. We brengen de ervaringen van onze dag, de ontmoetingen, onze inzet, en die bijzonder de ontmoetingen en de inzet voor de armsten, in gebed bij de Heer. En we ontvangen in het luisteren naar Gods woord een blik van geloof, om op een andere manier te kijken. Met die blik van geloof worden we niet ontmoedigd en begrijpen we de wereld en het leven beter. En beginnen we beter te begrijpen wat we moeten en kunnen doen. En welke keuzes we kunnen maken. Het gebed en het luisteren naar het woord bevrijden ons van een negatieve, pessimistische, berustende houding die niet vruchtbaar is, waaruit niets nieuws kan ontstaan. De Heer geeft ons de blik van Jezus, een blik van geloof. Jezus kijkt naar de bloemen op het veld en de vogels in de lucht en hij ziet de voorzienigheid van God de Vader. Hij kijkt naar een mosterdzaadje en ziet de groei tot een boom met takken. Hij slaat de blik op naar de velden die rijp zijn voor de oogst en vraagt de Heer om arbeiders. Hij kijkt naar het water op het bruiloftsfeest en ziet al de wijn waarin hij dat water zal veranderen. Hij kijkt naar een veld en ziet met vertrouwen het graan tussen het onkruid. Dat groeit en dat na veel geduld later tijdens de oogst van het onkruid gescheiden zal worden en met vreugde zal worden binnengehaald. En dat is de blik van geloof die de Heer ook ons wil geven wanneer we weer terugkeren in gebed en terugkeren naar het luisteren naar het woord. Het woord van de Heer, zegt Psalm 19, is levenskracht voor de mens, wijsheid voor de eenvoudige, vreugde voor het hart, licht voor de ogen. Het is zoals Psalm 119 zegt, een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. En de psalmist heeft ervaren dat luisteren naar Gods woord bevrijdend is. Dat het een levend en levengevend woord is. En hij kiest ervoor om zich opnieuw door dit woord te laten onderwijzen. Ze zijn begeerlijker dan goud, zegt hij, dan fijn goud in overvloed. En zoeter dan honing vers uit de raad. Uw dienaar laat zich erdoor gezeggen. De psalmist luistert opnieuw naar het woord en kijkt dan met een nieuwe blik van geloof ook naar zijn eigen leven. Met geloof dat hij vergeving kan vinden en dat hij zijn hart kan veranderen. Geloof dat met Gods hulp de woorden van zijn mond de Heer kunnen behagen en de overpeinzingen van zijn hart de Heer kunnen bekoren. Zus en broers, laten ook wij ons vernieuwen in het gebed en het luisteren naar het woord, om nieuwe vrouwen en mannen te worden. Universele zussen en broers van iedereen, vooral van de kleinsten, de zwaksten, onaanzienlijksten, de arme vrienden van de Heer. Want de wereld, die al zo vol is van strijders enerzijds en van onverschilligen anderzijds, de wereld heeft nood aan vrouwen en mannen met een blik van geloof. En met zo'n nieuw hart dat de Heer ook aan ons opnieuw wil geven.

0: Heer, leer ons bidden. Onze Vader,
1: die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad.
0: Heer onze God, in de verwarring en de eenzaamheid van onze wereld blijft u steeds opnieuw met uw woord uit elk land, elke streek en elke stad een heilig volk verzamelen, dat u in liefde een eredienst brengt waarin u vreugde vindt. Bescherm de kudde die u verzameld hebt, bewaar haar in uw liefde, nu en altijd, in de eeuwen der eeuwen.

0: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van dit live avondgebed met de gemeenschap Sant'Egidio vanuit de Carolus Borromeuskerk in Antwerpen. We wensen u van harte een mooie en gezegende maandagavond toe.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

omarmd heeft. Wacht, wacht op de Heer, de zwartste nacht.

0: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze uitzending van De Kerk Leeft. Vandaag mogen we weer kennis maken met iemand die zich inzet voor de kerk en in het bijzonder de kerk in Tiene. Ik mag hier zijn in het parochiaal centrum. Zo heet het?
1: Pastoraal Centrum.
0: Pastoraal Centrum in Tiene. Het was een voormalig klooster.
1: Het was het klooster van de Grauwe Zusters.
0: Van de Grauwe Zusters. Ja. En ik zit hier met Claire Blondeau, die zich al meer dan 30 jaar inzet voor de parochie in Tiene. En u bent eigenlijk ook gewoon geboren en getogen in Tiene, hè?
1: Ja.
0: Ja. Wilt u misschien eerst wat meer vertellen over uzelf? En dan daarna kunnen we misschien ontdekken hoe u bij de kerk betrokken bent geraakt.
1: Ik ben Claire. Ik ben dus eigenlijk begonnen als Giro-meisje, vrij jong, 6 jaar, toen mijn mama heel ziek was. En dat was dan mijn ontspanning, dat was op de zondag. En dan heeft mijn mama mij naar de Giro gestuurd. En daar ben ik dan gebleven, totdat ik hulpgroepleidster geworden ben en zo. En dat waren de mooiste jaren van mijn leven die ik daar meegemaakt heb. Kattenkwaad uithalen zo, maar dus ook wat vooral was zo de edelvrouwen, de Maria die mij aansprak dus, en dan de zondag altijd dat we naar het lof gingen en dat ik vooral het beeld van de edelvrouwen. Ik weet niet of dat zo gekend is, maar dat is eigenlijk het beeld van de Giro, dus een Maria zo. En ik had er een heilige verering voor, want ik dacht altijd als er iets is, ik ga het aan haar vertellen. En dan ging dat door, dan ging dat beter. Ik kom uit een gezin met 5 kinderen. Mijn mama had 5 kinderen, waarvan mijn mama zeer gelovig was. Mijn vader minder, maar hij was er niet tegen. En mijn zus en 3 broers had ik. Die waren eigenlijk niet zo voor de kerk. Allee, het interesseerde hen niet. Het waren andere interessante dingen voor hen, zeiden ze dan. Maar we hebben dus al ons ding gedaan, wat dat dan moesten doen. Eerst communie, plechtje communie, dat allemaal. Maar ik was er zo'n beetje een uitblinker in. Ik zocht veel op, zo. Ik moest dat weten. Ik moest ook altijd zo'n beetje de definesse weten van, wat zit daarachter en zo. Dat iedereen dacht van, een van die zagen, als ze oud genoeg is, is ze weg, hè. Dat was ook mijn bedoeling, omdat hier iemand was, Giselle van Winkel. Die is dan naar Burundi getrokken. Die was mijn leeftijd, bij mij in de Giro. En dan had ik gezegd, ik ga bij u mee. Maar dat viel dan tegen, want mijn ouders wilden dat niet. Ja. En dan heb ik mij op een andere manier ingezet en gezegd van, dan doe ik het hier. En dus altijd, wat het er ook was van de kerk, tot zelfs kerkhuizen en al die dingen, als ik maar in de kerk was. Dat was dus eigenlijk, mijn roeping dan. Dan ben ik vooral begonnen met jongeren. Dus, sprak de jongeren aan zo. Ik ging met de jongeren spelen in de grote vakantie. Ik ben zeer geëngageerd in jongeren die het moeilijk hebben. En huisgezinnen, dus mensen in nood, daar ben ik ook de verantwoordelijke voor. En ik zorgde dan dat wij konden gaan spelen op de terreinen en zo. Dus ik had altijd zo iets van, ik moet mij geven en dan krijg ik terug. Dus dat was eigenlijk mijn dankbaarheid, want ik werd voor niks betaald of zo. Maar ik zeg al, ik gaf aan jongeren die het eigenlijk nodig hadden. En die eigenlijk zo'n beetje, naast de goede weg liepen. Dus dat sprak mij dus zeer aan. Dan ben ik dus in de Giro geweest tot 20 jaar. Dus dan moest ik met de deken komen, de vorige deken al, twee vorige dekens. En ik dacht, nu gaat het gedaan zijn, ik ben te oud. Zo. Ik had daar veel verdriet van, want dat duurde dan 14 dagen eer dat ik mocht gaan. Dus dan begon die een molen zo te draaien. Ik zal niet meer mogen en zo. Maar dan was het voorstel, alleen niet het voorstel, het moest zo, want in de tijd ging dat zo, moest ik naar de scouts gaan. Die werden gemengd. En hij had al met mijn mama afgesproken en die had dan al haar fiat gegeven, maar ik wist het nog niet. En dan ben ik daar begonnen met de scouts, omdat dat gemengd moest zijn. En daar ben ik nog altijd bij, maar niet meer actief. Op mijn leeftijd is dat niet meer zo goed. Maar ik doe nog wel de pastoraal.
0: Okay.
1: Dus ik zorg dus dat ze met Christus Koning een viering hebben en zo. Als ze op kamp gaan, maak ik hun papiertjes klaar dat ze daar kunnen. Want vroeger gingen dus ook altijd op kamp mee. Hè. Okay. En dan ging meneer Hardekes, dus de deken, ging naar de mis doen. En dan bleef ik daar een dag of 2 om bekend aan pastoraal te doen. Okay. Maar nu, sinds hij gestorven is, heb ik dat dus niet meer gedaan. Maar ik hou nog wel contact, omdat nu mijn neef is nu groepsleider met de scouts. Dus sta ik met hem in verbinding voordat de pastoraal verder gaat. En ik maak dat klaar en dan doen zij dat elke week een woordje nog. En als het begint, spreek ik ook met de ouders op een, als de scouts beginnen en zo. Hè. Dus ik ben eigenlijk er nooit uit geweest. En ik doe het nog altijd heel graag. En ja, nu ben ik dan begonnen op vraag van deken Hardikest. Zou je u niet kunnen inzetten en een beetje meer proberen te doen dat we misdienaars krijgen? Want er was maar een paar misdienaars. En dat waren dan ook al jongens, want de meisjes mochten daar nog niet bij. Waren dan ook al jongens van 18, 19 jaar. Dat was maar sporadisch. Dat was geen groep. En hij zei, zou je niet beginnen? Probeer een keer een paar mensen, neem er een paar uit de scouts, misschien uit de Giro. Want de Giro, dat viel niet zo mee. Maar uit de scouts wel. Die zeiden van, ja, we gaan u helpen en zo. En ja, zo ben ik dan begonnen met 4 misdienaars. En ja, dat sprak dan aan. Er zijn er ook die weggevallen zijn en zo. Maar kwamen er ook altijd bij. Dus ik had dan zoiets van, ik doe verder wat ik met de jeugd deed. En nu doe ik dat zo met de jeugd in de kerk. Ik ga ermee op kamp, maar wel altijd religieus getint. Hè? Lourdes, nu gaan we naar Rome. We zijn al naar Rome geweest. We zijn naar de paus geweest, gelukkig in Brussel nog. En dus ik doe nog activiteiten met hen. Ik kom ook met hun ouders samen, dus om het overleggen en zo. Maar we zijn dus een heel echte groep geworden, dus die aan elkaar hangen aan elkaar zo. Het is van alle origine in, hè. Het is niet zo dat het allemaal mensen van hier bij ons zijn. Dus ik heb een heel grote groep Afrikanen, zeer gelovigen. En dat draait fijn. Dus we zijn nu nog naar Lisa Delbo geweest in het weekend. Zo, je ziet, dus het blijft allemaal wel in de kring zo van het geloof.
0: Ja.
1: Ik doe ook speciaal momenten met de groten. Als ze het moeilijk hebben, dan zeg ik, willen we eens samenkomen, willen we eens over praten. En de ouders vinden dat dus oké. Ze zeggen ja, ze zeggen tegen u meer dan dat ze tegen mij zeggen. Maar dat gaat altijd. Dus ik neem nooit een standpunt in tegenover de ouders. Dus ik praat met hen. En zij komen mij hun dingen vertellen. En wat dat kan, of kan eventueel toch dat ik dan zeg van, ja, we moeten toch eens met de mama's of zo spreken. Dan kan dat dus. Maar ons doel is vooral zeer gelovig zijn. Dus het zijn echt gelovigen die daartussen zitten, die een boel trekken. En er zijn ook muzikanten tussen. Dus wij hebben dus echt, ja, hoe moet ik zeggen, ja, de kerk is iets van ons. En als we er niet zijn, dan wordt daar gebeld. Ja, wat scheelt er iets of zo? Dus we hebben echt een hele echte band bij elkaar zo. En, maar daar wordt ook serieus over geloof gepraat. Ook op de kampen. Ik ga dus mee aan op kamp, meestal naar Houffalize. En dan het buitenland als het ja, iets gebeurt. Zowel Lourdes hebben we een paar keer al gedaan, Rome al een paar keer gedaan. Ik denk dat we nu ook naar Rome zullen gaan met de oudste. Om te zien, hè, naar onze nieuwe paus openen we. En dus je ziet, het zit dus toch wel altijd in de lijn. Het is niet zo, hoe moet ik zeggen, zo een beetje vrijblijvend spelen en zo. Dat gebeurt er ook bij. Hè. Wij doen ook een misdienaarsdag, waar dat wij aan deelnemen, als men dat inricht. Dus wij zijn eigenlijk heel actief. Ja. En die groep bestaat uit ingeschrevene 30, maar 28... Of het kan een keer gebeuren, 26, maar meestal 28 zitten elke zondag in de mis om mee te dienen.
0: Ja.
1: We zijn nu ook naar Witte Donderdag geweest, allee, naar de chrismawijding en zo. Dat was voor velen de eerste keer dat ze dat zagen. Ik zeg, ja, dat moeten wij gezien hebben als misdienaren. Dus dat zijn dan dingen die ik dan ja, moet organiseren en sponsors zoeken. Maar ik moet eerlijk zeggen, hier in Tienen heb ik een hele goede band met de Lions Club. En die steunen ons altijd. Dus,
0: en wat is de Lions Club?
1: Dat is een serviceclub van, mag niet zeggen rijkere mensen, maar een serviceclub die zo, ja, zorgt dat wij bijvoorbeeld pakketten krijgen voor mensen in nood. Als er iets is, dan krijgen wij een steun. We krijgen ook steun van de Philips. Dus ik ben overal in heel die tijd gaan spreken. En dus kenbaar maken dat er ook buiten sport ook zoiets kan zijn. Hè? Dus vanuit de kerk, die vallen dan meestal zo uit de lucht. Allee, dat wisten we niet. We dachten dat dat gewoon nou maar zitten was. Maar dan heb ik dat uitgelegd. En dus we hebben dan een hele goede band. En ik kan dus heel veel verwezenlijken dankzij die mensen. Dus ik heb zoiets van, ga ik dat kunnen? Of gaat dat financieel kunnen? Want wij proberen zo weinig mogelijk van de parochie. Ik moet wel zeggen, de kerkfabriek steunt ons ook. Dus we hebben een hele goede band met mensen in de parochie. Want zondagsmorgens zit je ze dan zo kijken en tellen. Oei, hoor ik dan zeggen, ze zijn er veel. Dus ze zijn echt opgenomen. Het is een heel plezante groep, maar het is ook de oudste, zo een tiental, die zijn zeer gelovig. En vooral voor Maria.
0: Okay.
1: Dus, ja.
0: En is dat ook iets, u zegt dat, er zijn ook veel missienaars van andere origine die uit België afkomstig zijn oorspronkelijk. Is dat ook iets dat zij eigenlijk meebrengen, hun geloof? Want ja, bij ons uiteraard, er zijn nog wel jongere gelovigen, maar om zo echt te trekken in geloof, dat is eerder iets uitzonderlijk, hè?
1: Ja. Dus, maar wij hebben Polen, die zeer, dat zijn al gelovigen. Dan de Afrikanen, die zijn van een bepaalde streek dat ze daar zijn, tegen Burundi. Die zijn ook zeer gelovig en die brengen dus wel hun geloof mee. Maar dat is niet anders dan het onze. Omdat die hier geboren zijn en allemaal. Maar die beleven het wel anders. Die hebben ook geen angst om ermee naar buiten te komen. Mm-hmm. Dat heb je dus wel een beetje van onze. Die eerder afwachten en zo. En kijken. Maar een keer als ze dus echt geïntegreerd zijn in onze groep, is dat voorbij.
0: Ja.
1: Dus, ja. Want die bespreken alles onder elkaar, hè.
0: Ja.
1: Zo. Dus, het is niet zo dat wij alleen maar bidden. Dus dat is wel de hoofdzaak. Maar alles komt aan bod, hè. Dus een probleem bij hen thuis, of hoe dat zij iets anders zien. Zij kunnen dus ook aan mij zeggen van, kijk, Claire, misschien moeten we toch eens iets anders doen. Of willen we dat anders aanpakken of zo. Het voorbereiden van de kampen doen ze samen met een paar grote. En dat is altijd, moet ik zeggen, zeer doordacht. Maar altijd gevoed met hun geloof.
0: Ja.
1: Dus zij durven over hun geloof spreken.
0: Ja.
1: En ik vind dat heel fijn.
0: Ja, het klinkt heel mooi. Ik moet ook meegeven aan de luisteraars dat ik zelf ongeveer een jaar geleden is naar de mis ben gekomen in 10 en dat ik echt onder de indruk was van de grote groep mistienaars. Dat is iets dat je niet op veel plekken ziet.
1: Ik hoor van mensen die zeggen het is indrukwekkend als je ze ziet door de middenbeuken, want ze gaan dus door de middenbeuken en zo. Al die 28 van klein tot groot. De jongste gaan nu haar eerste communie doen. Die is er van 5 jaar bij. Die wil er absoluut bij zijn. En ze nemen die een beetje als mascot. Zo, en nu doet ze haar eerste communie, dus dat wordt een groot feest voor hen. Hè?
0: Ja.
1: Want we gaan een feest met hen vieren, zo, als dank en zo. Maar ook die, het is mee naar de paus geweest en al die dingen. Dus zij sluiten niemand uit. En dat vind ik wel fijn. Dat had ik in het begin ook gesteld. We zijn allemaal dezelfde. We hebben misschien een andere kleur. We hebben ook een ander gedacht, een ander karakter. Maar wat we doen, is voor onze lieve Heer en onze lieve vrouw. En dat is voor iedereen dezelfde. Ik ben geen strenge, hè, helemaal niet. Maar ik geef wel door hetgeen ik graag heb. Dus, en als we weggaan, heb ik hen ook gezegd, we bidden elke dag. Hè, wie zie je kan aan houden. En we blijven ook beleefd. We hebben oog voor de natuur, dat we geen dingen doen en zo. Dus het is totaal anders als dat ik in de jeugdbeweging was. Hè. De jeugdbeweging is losser en dan allemaal. Deze zijn ook zo, want die spelen voetbal en onder elkaar. Maar het eindigt wel altijd. Het begint de dag en het eindigt met ons geloof.
0: Ja.
1: Dus 's morgens geven we de dag aan onze Heer. En dan zeggen we wat er van komt, komt er van. En 's avonds sluiten wij af. Dus. En dat is altijd heel stemmig.
0: Ja. In welke zin?
1: Als de deken overleden is, want dat was eigenlijk de motor achter ons. Hè. Dan waren wij naar Valise gegaan. We hadden gezegd van, we doen dat 30 jaar al. We gaan. Hè. Nu hadden we gezegd van, we gaan te veel herinneringen hebben. Ik zeg, nee, we gaan naar daar. We gaan daar afscheid nemen van hem. En dan had ik zo van Tony, de jeugdpastor. Had allemaal zo van die kleine lantaarntjes meegebracht. En dan hebben we daar in uw valise, in de bossen en op straat, dus een gebedswaken gedaan. Zo. En een tocht zo. En dan hebben we afscheid kunnen nemen. Want het was moeilijk om afscheid te nemen. Want Monseigneur Van Houten zei, dit heb ik nooit meegemaakt, zo verdriet. Je moet dat op een gepaste manier afscheid nemen. En dan heb ik gezegd, we gaan dat in uw valise doen, want hij was er altijd bij. We gaan dat op die manier doen. En dat is ja, heel goed gegaan. Zo. Ik ben Tony daar ook dankbaar voor, want die heeft dat dan een beetje geleid. En dus, maar even om te zeggen van, allee, dat zijn eigenlijk onze dingen. Het is niet zo dat we zijn geen scoutsgroep of we zijn geen girogroep. Zo, wij zijn echt, ja...
0: Ze zijn samen
1: met geloof bezig.
0: Ja, samen, jullie komen samen rondom het geloof, ja, daar gaat het eigenlijk over. Ja?
1: Ja.
0: En de jongste, zegt u, is 5 jaar.
1: Ze is zes nu.
0: Als ze 6 geworden, ja. Of ze was 5 toen ze erbij kwam. En ja, de oudste, hoe oud zijn ze?
1: De oudste is nu, die zit momenteel in Kenia. Die is haar opleiding bezig voor dokter. En Kelian is 22.
0: Ja.
1: En dan zijn het 22, 21, 20, dus er verschillen rond de 18. En dan varieert het zo van 14, 15 en dan een paar kleintjes.
0: Ja.
1: Maar die zijn nieuw nu, hè?
0: Ja.
1: En nu met de eerste communie, na de eerste communie, verwacht ik er nog een paar. Maar die nemen ze dan wel mee in de groep zo, hè?
0: Ja, ja. Dat is toch ook iets bijzonders, al die leeftijden samen in ene groep, om samen op kamp te gaan? Ja. Ik wil zeggen, zelfs in de jeugdbeweging wordt het toch vaak
1: opgedeeld. Maar dat is bij ons niet het geval.
0: Ja.
1: Dus wij blijven één groep zo en iedereen zorgt voor iedereen zo.
0: Ja, dat is mooi.
1: Dat is heel mooi, ja. En ik... Allee, ik ben daar fier op, hè. Maar ik ben daar ook dankbaar voor. Ik heb dat zo een beetje uit de grond gestampt. En ja, zo, dat doet mij iedere keer wel iets, hè. Als ze dat dan doen, zo, en dan zeggen ze, Claire, heb je al iets gepland? Heb je al iets besproken? Zo, hè, want we gaan, hè. En zo. Maar wij helpen nu, hè. Dus ze zeggen nu ook, je moet niet stoppen. Blijf maar altijd bij, maar wij zullen nu helpen. En het zware werk zullen wij doen. En dan allemaal. Maar we blijven één groep. Dat hebben ze verleden zondag gezegd. Omdat ze gehoord hadden. Maar ja, ze vertellen van alles zo'n beetje, dat ik misschien zou stoppen. En dan zeg ik, nee, niet stoppen, hè. Wij doen voort, maar jij blijft onze mentor. Zo. Allee, dat heeft mij dan wel geraakt zondag, zo, dat ik zei van, ja, eigenlijk.
0: Ja. Ja.
1: En dan was er een mama die mij zei, weet jij, zegt ze, dat mijn dochter, het was een Afrikaanse, de oudste dan, dat die meer tegen u zegt dan tegen mij. Die praat elke dag over u. Ik zeg, ja. Ik zeg, is dat een probleem? Nee, zegt ze, dat is geen probleem. Maar ik begrijp niet, zegt ze, van waar dat zomaar komt. Anders is ze zo gesloten en zo. Ik zeg, ja, probeer het eens mij op een andere manier. Ik zeg, te praten of zo. Ik zeg, ik weet het niet. Ik zeg, ik doe niks speciaal, ik weet het niet. Ze zegt, ze heeft een verering voor u dat ze eigenlijk voor niemand niet heeft. Ik zeg, ja, dat is ook niet goed. Nee, zegt ze, maar weet jij dat die misinaars u zo graag zien? Ik zeg, dat moet je aan niemand niet vertellen, want dat heb ik niet graag. En nu zeg ik het hier, dat mag ook. Maar je ding is het misschien een beetje... Maar ja, ik zie ze ook enorm heel graag. En ik ben heel blij dat ik mijn geloof, hoe eenvoudig dat het ook mag zijn, want ik geloof niet met grote woorden of zo. Maria is voor mij het voorbeeld, al van als ik kind was. Maar ik ben heel blij dat ik dat kan doorgeven. En dat ik voel met hun wat ik voelde als ik jong was. En ik denk dat ze dan op de goede weg zullen gaan om het niet zo rap te vergeten.
0: Ja. En u zegt dat ze voelde wat ik ook voelde toen ik jong was. Een soort van vreugde in het geloof?
1: Ja, ik heb eigenlijk nooit mij ambetant gevoeld in mijn geloof. Ook ik had heel graag naar Afrika gegaan. Maar ja, thuis kon dat niet. Er waren arme mensen. En ja, mijn moeder had mij nodig met 5 kinderen. En... dat zit zo nog altijd zo van, ja, dat is misschien ook de reden waarom ik zoveel band heb met de Afrikaanse zussen hier. Dus dat zijn voor mij mijn niet zuster in de zin van het woord, maar dat zijn mijn zussen. Zo.
0: En dat is een gemeenschap van Afrikaanse zusters hier?
1: Ja, die waren hier in het klooster, maar door omstandigheden zijn die dan moeten weggaan. Heel pijn, ik heb daar veel verdriet van gehad. Maar ze zijn nog in tienen, hè. Dus ik heb ze nu hier in de kliniek, zijn ze nu verpleegster.
0: Okay.
1: En dus ik zie ze nog altijd en zo. En dat heeft mij dan op de leeftijd, dus als ze hier gekomen zijn, dat is nog niet zo lang geleden, heeft mij dat terug zo'n duw gegeven van, als ik kon, zou ik gaan, maar nu kan ik dat eigenlijk niet meer. Ik ben daar ook te oud voor geworden om nog naar Congo te trekken en dan. Maar ik heb heel veel steun aan hen, veel steun. Ja. Zuster, je kent ze misschien, zuster Rebecca en zuster Lorette. En die werken nu hier in de kliniek. Ik heb die dan in de kliniek hier kunnen binnenkrijgen. En ze zijn daar heel, heel content van. En ik ben er ook heel content van. Dus er gaat geen week voorbij of wij bidden. Wij bidden ook samen. Hè? En niet, hoe moet ik zeggen, niet flauwtjes doen. Zo, hè? Dus gewoon, ja, we hebben ons gebed nodig. Ik ben er vol lof over.
0: Ja. Ja. En u zegt, Kat, van kleins af aan een liefde voor ons lieve neer, voor ons lieve vrouw. Ik had ook verlangen om naar Afrika te gaan, om mensen te helpen. U heeft een hele goede band met de zusters. Heeft u zelf eigenlijk er ooit over gedacht om religieuze te worden?
1: Om religieuze te worden, niet.
0: Nee.
1: Nee. Daar was ik ik was nogal een bon vivant, is niet het juiste woord, maar zo, ja. Ik zou niet geaard hebben in een stille ding of in een klooster of zo. Hè. Dus ik moest leven.
0: Ja.
1: Leven. Ik moest met mensen spreken. Ik moest naar mensen gaan en zo. Dus dat is niet zo. Maar daar zat iets anders in. En dat heb ik nooit kunnen verklaren wat dat was. Maar ja, dat zit er bij mij nog altijd in. Ik denk dat ik zo ga sterven. Dus het is. Ja, ik voelde mij altijd aangetrokken. Ik ben al dikwijls naar Lourdes gegaan en zo. En ja, georganiseerd altijd. En er zit iets in, maar ik kan dat ook niet verklaren. En ik zie dat in ieder mens waar dat ik mee werk, voel ik dat.

0: En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft. Vandaag mag ik in Tiene te gast zijn in het pastoraal centrum Kabeek. En ik zit hier bij mevrouw Claire Blondeau, die daarnet al gesproken heeft over de mooie misdienaarwerking hier in Tiene, die toch wel, denk ja, vrij uniek is voor in Vlaanderen. Zo'n grote groep misdienaars die daar ook elke week naar de mis komen en waar dat u dan samen kampen mee doet. U zei daarnet, ik ben eigenlijk niet zo'n strenge, maar dat gaat altijd heel goed. Maar het is wel een groep van 28 jonge mensen. En u doet dat eigenlijk alleen, hè, die kampen. Ja. Dat is toch een bepaald talent dat u heeft, denk ik.
1: Dus alleen eigenlijk niet, want die groten helpen. Hè. Dus ja. Ik ben eigenlijk de begeleider en zien dan alles. De hoofdmonitor, zouden ze in een speelpleinwerking zeggen. Hè. Maar dus ik doe dat niet alleen en we bereiden dat goed voor. Maar dat heb ik van jongs af aan. Ik heb altijd zo een leidersfiguur gehad van als ik kind was. Omdat, van bij mij thuis, mijn 5 kinderen en zo, mijn mama die ziek was. Ik nam overal zo'n beetje de leiding en nu nog. Maar ik ben geen strenge, maar wel rechtvaardig. Ik zal nooit, of ik zal mij ook nooit mijn stem verheffen naar, zeker niet naar kinderen of zo. Maar zij weten alleen aan een blik van mij of het mij aanstaat of niet. Dus ik heb eigenlijk niet heel veel woorden nodig.
0: Ja, gezag, zo. Natuurlijk gezag.
1: Ja, dus ze zien dat dan en zo. Maar je moet vergelijken, een misdienaarsbeweging kun je niet vergelijken met een jeugdbeweging. Dus daar is al sowieso stilte voorzien, daar is eerbied voorzien in de mis. Daar ben je geen belhamel, hè. Dus dan moet je gewoon. Dus dat is een heel andere manier van aanpak als dat wij weggaan of als ik met de scouts op kamp ging of zo. Dus dat is totaal anders. Dus zij nemen dat goed aan, maar zij weten ook. Dus als zij komen, spreek ik ook mee aan dat ik graag heb. Of zelf

0: als eis, ik mag dat zeggen, dat het in de misviering om de misviering gaat. En als ze hun daar kunnen in vinden, zijn ze welkom en ze mogen dat proberen. Maar als ze komen om zomaar, hoe moet ik zeggen, een beetje zo de belhamel uit te hangen of niet geïnteresseerd, dan zeg ik hun ook, kijk, je moet het zelf weten, maar je moet je hier aanpassen, of anders kan dat niet. Dat kun je niet met 28 anders. Hè. Nee. Dus die moeten een beetje, ja, al een beetje, die moeten respect hebben voor hetgeen er gebeurt, maar ze moeten er ook iets aan hebben en het kunnen beleven.
1: Ja.
0: Dus dat is, want anders blijven die ook niet. Hè?
1: Ja. En in uw ervaring, want u heeft veel ervaring met dat, hè, met jonge mensen te hebben gewerkt. Heel uw leven lang, het is een rode draad. Ja. De misdienaarswerking is eigenlijk dan nog een intensere manier, denk ik, van met jongeren om te gaan. Omdat het ook om het geloof gaat. Ik denk dat dat een vraag is die veel mensen zich stellen vandaag de dag in parochies. Van hoe kunnen we jonge mensen bereiken met geloof? Hoe kijkt u daarnaar?
0: Je kunt jongeren bereiken in het geloof door eerst en vooral zelf zeer gelovig te zijn en met je geloof op een juiste manier om te gaan. Dus je moet niet als je boven hen staat, of laten voelen dat je boven hen staat of zo, je bent één tussen hen. Zij moeten aan mij kunnen zien dat ik gelovig ben en ze zeggen dat ook. Dus het is niet zo dat je maar een groepje bijeenraapt en zegt van ja, we gaan zondags eens voor de mis en we gaan dan een keer op kamp en we gaan dat allemaal. Nee, het moet dieper zitten. Maar dat moet groeien natuurlijk. Bij mij ook moeten groeien. Hè? Dus ik ben ook niet geboren als iemand die ging het geloof verkondigen of ik weet niet wat. Zij weten dat. Zij weten dat ik gelovig ben. Dat ik met hen ook zeer gelovig wil omgaan. En ik denk, als je gelovig bent, dat het niet in de eerste plaats zo is dat je streng moet zijn. Maar sta open. En laat hen spreken. Luistert. En probeert een antwoord te geven. Ik heb nog nooit gezegd van, het is zo. Ik zeg wel, ik denk er zo over. Dus het is een andere manier dat je moet doen. Als ik in de jeugdbeweging ben en ik ga daar op kamp, dan ben ik ook anders. Dus daar kan ik al een keer zeggen, hey, zo, en dat past niet en dat allemaal. In de mis is het belangrijkste dat wij bezig zijn met onze lieve Heer, onze lieve vrouw, en dat op een serene manier gebeurt, maar ook dat ze er iets van meedragen.
1: Ja.
0: En ik denk dat, denk ik, hè, want ik weet het ook niet, ik ben geen profeet, ik weet ook niet. Ik denk dat voor hen de stimulans is om daar zondags een uur voor vrij te maken.
1: Ja. Persoonlijke getuigenis van wat er in u
0: is. Ja. Dus zij zien, en ze voelen ook aan mij, vooral omdat ik met veel kansarmen bezig ben, ik heb dat gezegd, mensen in nood. Zij zien ook aan mij, ik maak geen onderscheid. Ik zorg dat iedereen erbij hoort, wie of wat dat het ook is.
1: Zijn er zo, in uw ervaring, in al die jaren dat u met de misdienaars op weg gaat eigenlijk, bepaalde momenten die u bijblijven van zo het geloof dat u van hun heeft mogen ontvangen? Soms komen er uit een kindermond ook bepaalde opmerkingen die...
0: Ja, ik ben geopereerd een paar keer. En ik had dan bang, ik ga die zondag niet naar de mis kunnen gaan. Ik zeg, ja, u of wat. Maar dat heeft mij zo gesteund dat ze zo allemaal... Gaat het, Claire? Pas op, je moet dat kleed niet oppakken. Je moet niet dit, je moet niet dat. Zo, de bekommernis die er is eigenlijk, dat voel ik. En nu voel ik ook aan dat er sommigen altijd bezig zijn. Zo van, ze gaat toch niet stoppen. Ze gaat toch niet alleen, ze gaat ons toch niet alleen laten. Wat gaat ze doen? En zo, die oudsten hebben mij die vraag gesteld. Ik zeg, je moet daar nu nog geen zorgen over maken. Ik zeg, ik ben hier toch, ik ben bij jullie. Ik zeg, maar jullie gaan het moeten overnemen. En ik blijf bij jullie. Ik zeg, maar we gaan dat samen doen, hè. Ik zeg, kerk vormen is samen dingen doen. Ik zeg, wij zijn de misdienaars. Ik zeg, en iedereen kijkt op naar ons. En dat is ook zo. Ik zie dat zondag, als we door die lange gang gaan, dan is dat zo kijken. Ik hoor soms mensen zeggen van, oei, zie je, de keertjes en daar en zo. Ik zeg, dat moet ook zo blijven. Ik zeg, maar dat is niet het belangrijkste, hè. Ik zeg, het belangrijkste is dat je blijft geloven. En dat je geloof beleeft, op welke manier ook. Ik zeg, en daar kan ik u aan meehelpen, misschien als ik 100 jaar ben.
1: Ja, want u bent jarenlang, ik denk meer dan 30 jaar, kosteres geweest hier in Tiel.
0: Ik ben 30 jaar officieel kosteres geweest.
1: Ja, en nu bent u gepensioneerd, maar de missienaarwerking, dat laat u niet los.
0: Dat laat ik niet van. Zolang als ik kan, blijf ik dat doen. En ik denk dat, allee, ik weet niet of je dat al mag zeggen, maar de grootsten hebben mij ook gevraagd, Claire, we gaan toch iets bijdoen. Dus de grootsten zeggen ook, Claire, we gaan iets doen, buiten de misdienaars zo, omdat wij ons geloof blijven voeden. En daar speelt geen leeftijd op, hè. Ik zeg, ja, ik wil dat wel doen, en dat gaan we dus ook doen. Maar ik ben aan het zoeken. Ik heb, ja, ze studeren allemaal, goede studenten zijn er zelfs bij. Ik zeg, we moeten zien dat we niet te veel tijd nemen van jullie. Je bent jong, je moet jong zijn en jong blijven zo. Ik zeg, en dat je hebt je studies en zo, maar dat we toch zo één keer in de maand, en dan bidden we, even bidden, en dan vertellen ze hun ding zo. Hè. En lachen we, of we bekijken een film, of het een of het ander. En al de dingen die er in die kerk zijn, de momenten, die maken we dus ook mee.
1: Ja.
0: Dus, en ja, dat gaat goed. Ik ben er eigenlijk fier op. Maar ik ben niet fier op mijzelf, maar ik ben fier op de jongeren.
1: Ja.
0: Ik zou ervoor door een vuur gaan. Als er iemand zegt van, ja, maar als je ze ziet, als ze bezig is, dan zeg ik, ze is nu bezig met God, hè. Zo, ik vertraag het niet als ze... Ja. Zo, vooral omdat, allee, we zijn niet uniek, maar ik weet dat er veel naar ons opkijken. We zijn nu uitgenodigd geweest naar Mechelen, naar de chrismawijding. Dus we hebben mee mogen dienen, enkele. We hebben vooraan op de erelijst, op de ererij mogen zitten van Monsignor Terlinde. En we zijn naar de paus geweest toen, geluk, toen daar in Brussel. En ook enkele naar de mis daar. Zo, allee, dat zijn niet direct zo'n momenten dat ze moeten, ik weet niet wat, maar het blijft hun toch bij. En ze zijn er dan, hè.
1: Ja.
0: Want ik moet iedere keer een busje nemen, hè.
1: Ja, ja.
0: Dus.
1: Ja, ja. Fier op hoe dat zij eigenlijk hun geloof beleven, hè.
0: Ja, ja. En dat is zo heel eenvoudig, hè.
1: Ja.
0: Dat is niet met grote woorden. Ook niet direct zeggen met grote daden, maar ze zijn er wel. Ze zijn zeer behulpzaam. Ik heb dus zo een werkgroep van mensen in nood, waar we pakketten gaan dragen en zo. En ja, zij helpen waar ze kunnen. Hè.
1: Mm-hmm.
0: En waar ze ook komen, ze spreken over hun geloof. Hè, over hun, wij zijn misdienaars. Hè. Wij zijn zo, ze zijn daar echt trots op. Hè.
1: Ja.
0: Want we hebben hier een misdienaarsdag gehad. En iedereen, om 10 moest het dan inrichten, omdat we met de meesten waren. En iedereen stond daar versteld van. Hè. Zo, ik zeg, ja, maar dat kan zal toch nog op andere plaatsen toch ook wel zijn. Dat kan toch niet dat dat op een andere plaats niet is. Hè.
1: Mm.
0: Denk ik toch niet.
1: Ik denk toch dat u dat niet moet overschatten, denk ik. Ik denk dat Tine echt wel er een beetje tussenuit springt, hoor, op dat vlak.
0: Ja, en ik hoor nu ook veel zo. Dan, Tine is daar. In het begin had ik daar zo'n wrang gevoel van. Dan zeg ik, maar hè, dat doet me nu toch niet, hè. Tine is daar. Maar we lagen in een heel andere context dan dat ik dacht dat het was.
1: Ja, ja.
0: Zo, en nu ben ik er eigenlijk fier op. En ben gisteren nog naar Lisa Delbo gegaan. Dus dat is eigenlijk... moet ik zeggen, zo'n beetje mijn mentor. Dus ik kan heel goed, ik zie Lisa heel graag. En ik heb veel respect voor die haar teksten en zo en haar manier van doen.
1: Ja?
0: Zo, ja, ik trek me eigenlijk aan Lisa Delbo. Zij weet dat niet, hoor. Maar ik trek me daar eigenlijk aan op, aan zo'n gelovige vrouw. Dat op zo'n een gelovige, maar ook een eenvoudige manier zo. Dan zeg ik, allee... Zo. Ja, ik heb daar echt bewondering voor.
1: De misdienaarwerking, daar hebben we het nu al een tijdje over gehad, maar er zijn toch ook nog wel andere mooie dingen waar we het met u over kunnen hebben. U zegt ook, ja, een bedeling voor kansarmen, van voedselpakketten en zo.
0: Ja.
1: U werkt eigenlijk ook al heel lang, hè, voor de kansarmen hier
0: ja,
1: in Tiener.
0: Ja, 30 jaar.
1: Ja, dat is eigenlijk samen met dat u kosteres bent geworden,
0: ja,
1: is
0: ja,
1: dat ook
0: ja.
1: begonnen. Wilt u misschien ook eerst vertellen hoe u dan uiteindelijk koster bent geworden?
0: Ja, ik was eigenlijk al, hoe moet ik zeggen, van 14 jaar ging ik mee de kerkhuizen. Omdat de koster zijn dochter mijn beste vriendin was. Dus, en ik verbleef daar dikwijls in het weekend en zo. Dus de kerk, ja, die moest dan in orde zijn. En dat was dan ook mijn ontspanning, als je zo mag zeggen. Dus we zaken daar ook veel kattenkwaad uit. Die koster toen, hè, Pajol zei ik daartegen, die... Als een schelm. En zo. En als hij ons iets kon lappen, dan deed hij dat ook. Hè. Maar wij hadden dat dan graag. Dus ik ben eigenlijk dan voor een groot stuk zo in de weekends bijna altijd opgegroeid met de koster. Want dan moest ik de kerk in gaan kruisen. Ik was dan maar 16 jaar. Hè. En dus ja, de kerk was voor mij zo... De kerk en de giro, dat waren voor mij mijn momenten dat ik mijn eigen kon zijn. Voor de rest moest ik zorgen mee met mijn mama. Mijn papa was beroepsmilitair, altijd voor de week weg. Dat ik... Ja, kon ontspannen. Dus dat was eigenlijk mijn ontspanning. En zo is dat eigenlijk gegroeid, altijd meer en meer zo. Dan ja, werd ik lector, jonge lector. Zo. En ja, dan voelde ik mij, ja, ik moet alles onder gaan, hè, want ze hebben mij nodig. Hè. Ik ben zo iemand, als ik mij engageer, dan is dat het wat nodig is. Hè. Mm-hmm. Dus niet zeggen van een keer niet, of zo, dat moest zo zijn. En zo is dat dan eigenlijk allemaal gekomen. En die zei altijd... Als ik op pensioen ga, want die man heeft 50 jaar koster geweest, hè, dan ga jij mij opvolgen. Ik zeg maar, pasjo, dat doe ik niet. Hè. Dat is voor een man, dat is niet voor een vrouw. Toen ja, was dat ook zo. Hè. En dan, ja, ik engageerde mij in alles in de kerk. Ik zorgde ook voor alles. Zo kwam ik ook met mensen terecht die dan... Ik werd dan 18 en 19 en die mij zeiden van, ja, we hebben het moeilijk. Wij woonden ook in de Potterijstraat. Het was een arme wijk. Allee, arm in de zin van het woord. Ik deed dan veel voor die mensen daar. Hè. Daar was ook een paterskerk aan dan en zo. En zo is dat allemaal eigenlijk gegroeid. En ja, ik kreeg daar veel liefde voor. Zo. Ik kon ook niet tegen verdraagzaamheid als ze bijvoorbeeld zo mensen... Allee, niet uitnodigde om te komen. Het moest altijd zo, je weet, vroeger heb ik de elite zijn en zo. En dan, ik zei, nee, we gaan mensen in nood. En dan heb ik eens gesproken, ook met Hardikes, die zei, we gaan daar iets voor doen. Die strenge winter, heb ik gaan pakketten maken en zo. En overal gaan in de winkels bedelen. Nu doe ik dat nog altijd, want ik krijg dat van de Delijzen allemaal zo. Elk jaar doen wij nog voedselpakketten, hè, aan 100 gezinnen. Mm-hmm. Zo, en ik heb nu wel een ploeg, hè, ik doe dat niet alleen, hè. En, maar dat is allemaal onder impuls van deken Hardikes gekomen. Die had daar een groot gevoel voor. Hè. En dus dat doen wij dan. Ik doe dan met de kinderen paaseieren en van die. Dus dat ze ook al de momenten hebben die ze moeten hebben. Bijvoorbeeld, maar dat is zeer beperkt. Ook als er zijn voor hun communie die het moeilijk hebben om zich te kleden of zo. Dan, ze weten één adres. Maar vroeger woonde ik op de dekenij. Hè. Nu woon ik op een appartement. Dus dat was wel een stuk makkelijker voor de mensen. Ja, dus ik had toch elke dag zo iemand. Ofwel eten. Ofwel zelfs mee naar de dokter gaan. Zo van die dingen allemaal. Hè. Mm-hmm. Dus, maar dat deed ik allemaal, hoe moet ik zeggen, zeer bescheiden. Geen een tralala van maken, zo. Maar dan uiteindelijk is dan toch een werkgroep mensen in nood opgericht die dan zorgen dat die voedselpakketten aan de mensen komen en zo. Mm-hmm. Maar ik kreeg nog dagelijks telefoons of mensen die, ja, die zeggen van, we willen een keer praten, want wij voelen ons uitgesloten of zo. Ik heb heel veel tijd moeten steken in de Afrikanen. Dus omdat ze die in het begin, ja, niet aanvaarden. Maar ze zijn lieve mensen, hè. Dus, maar je moet meten hoe ze, ja... Het zijn mensen zoals wij, het is een andere kleur, maar zo. Dus je ziet, heel mijn ding is zo, ja, hoe moet ik zeggen, alles in de kerk. Maar toch heb ik nooit iets gevoeld, of misschien wel gevoeld, maar ook niet de steun gekregen of zo, om te zeggen van, ik ga mijn religieus leven doen of zo. Hè. Dus ik ben een heel normaal in het gewone leven. Zo, hè. Ja. Maar mijn geloof zit altijd in mij. Ja. En in alles wat ik doe, zie ik geloof. Als je dat begrijpt.
1: Ja, probeer het eens aan.
0: Dus zo, ik weet als ik nu buiten kom bijvoorbeeld, en ik zie daar iemand die struikelt of het moeilijk heeft of zo, dan is mijn eerste reactie, ik ga daarop af.
1: Ja.
0: Zo. Dat sommigen zeggen, maar je mag dat toch niet altijd doen, want tegenwoordig en zo. Ja, ik ben zo. Ja. Dat zit dus in mij en dat is ook naar kinderen toe. Hè. Ik heb dus ook 8 jaar gewerkt in een gezinscentrum voor kinderen met moeilijkheden. Ik zie dat direct, wanneer dat is. Ja. Dat was mijn kinderpsycholoog, maar dan kon ik dan meer volhouden met de kerk en dan dat. En vooral, ik zag daar op die twee plaatsen dezelfde mensen. Dat was heel moeilijk. In de kerk moest ik anders zijn als op mijn werk. Hè.
1: Ja, ja.
0: Dus
1: ja.
0: Dat was niet makkelijk. Ja. Ik heb daar spijt van, hoor, want ik deed dat heel graag. Maar ik heb nu geen spijt dat ik het andere gekozen heb.
1: Ja. Dus,
0: mijn leven is eigenlijk helemaal van jongs af aan, door het feit dat mijn mama ziek was en ik dus een broer zat, gericht op anderen.
1: Ten dienste van andere mensen. Ja,
0: ja. Ja. En ik voelde mij daar heel gelukkig in. Hè. Dat was toen ook, dat was niet van het moeten of zo. Hè. Dus ja, dat zat in mij. Hè.
1: Ja.
0: Zo.
1: Ja. En dat is iets dat in uw persoonlijkheid zit, maar heeft dat ook met uw geloof te maken?
0: Ja, dat heeft ook met mijn geloof te maken, ja.
1: Dat u misschien nog meer kan geven voor anderen?
0: Ik steek mijn geloof niet weg. Iedereen weet hoe ik geloof. Zonder flauw te doen. Maar ik steek mijn geloof niet weg. En wat ik doe, is altijd, volgens mij, in functie van mijn geloof. Omdat ik daarin geloof. Zo. Ja. Ik weet niet of het niet moeilijk is wat ik zeg. Maar ja, het zit in mij.
1: Ja.
0: Dat is ingebakken in mij, dus ik moet geen moeite doen.
1: Ja.
0: Zo, ik zie zo van, ja, daar zou ik... Ik loop ook al een keer tegen de muur of zo. Hè. Maar mijn leven is het geloof, gewoon weg.
1: Ja.
0: Zonder dat dat in een bepaalde richting gaat voor zuster te worden of zo. Dus dan niet. Dus maar mijn geloof wil ik overzetten, vooral in jongeren. Jongeren spreekt mij enorm aan, kinderen ook. Maar ook ouderen. Dus hoeveel oudere mensen die mij roepen en doen en zeggen... Maar je komt niet meer zo vaak. Ik zeg, ja, maar ik woon nu op een appartement. Dat is, ik zeg, ik moet een beetje afbouwen en zo. Dus ik heb eigenlijk altijd iets, als ik een mens zie... dat mijn geloof raakt, op de een of de andere manier. Ik kan dat niet uitleggen. Dus nu bijvoorbeeld, je zit hier met u. Ik kan direct tegenover u... heel spontaan en heel spreker. Zo, als je begrijpt wat ik bedoel.
1: Ja, zeker.
0: Dus dat komt door mijn geloof in mensen. Het is niet alleen het geloof in Christus. Hè. Ik geloof ook heel sterk in mensen. Hè.
1: Ja.
0: Zo.
1: Ja. Dat u eigenlijk vertrouwvol in het leven staat ook.
0: Ja, ja. Ja. Ja. En ik moet zeggen, ik heb nog heel weinig zo moeten ervaren dat ik verkeerd was... om het vertrouwen te geven of te nemen of zo.
1: Ja.
0: Ik ga daar ook niet te ver in. Hè. Maar ik voel aan een mens... dat is een mens zoals ik. En wij zijn op de aarde voor elkaar. Zo. Ik voel dat direct. Hè. Ik kan direct... thuis waren ze daar eigenlijk niet zo blij om. Ik maak altijd direct contacten. Zelfs van als ik kind was, hè, had ik altijd direct contacten. En ik zei wat ik te zeggen had. Zo.
1: Ja. En brengt mij wel bij de vraag. Je zegt, ik ben nooit echt beschaamd geweest in het vertrouwen dat ik stelde in mensen. Of toch niet zwaar. Maar heeft u ook momenten gekend dat u toch wat moeite had met geloof? Of bepaalde moeilijke momenten dat u toch even hebt moeten worstelen?
0: Worstelen niet. Maar wel dat ik mij in vraag stelde. Zo van... als er dan weer zoiets misliep, want niet alles loopt zoals je het wilt, zo dan dacht ik zo van, maar allez, ben ik nu niet te naïef in al die dingen? Ik kan ook een keer voort zeggen, dat ze een plan een keer trekken of zo, in die zin. Hè. Maar dat duurde niet lang. Dan had ik mijn eigen altijd, als eerder dan avond was, dan zeg ik, ja, maar allez, dat recht heb je toch niet. Zo, ik was zeer kritisch voor mijn eigen. Zo, ik zeg, ik ben alleen een mens gelijk een andere mens en ik moet voor de mensen zijn en de mensen zijn voor mij. Dat wil niet zeggen dat je niet botst, hè, en dat je de een liever hebt dan de ander. Maar kwaad zien in de mensen, dat zie ik niet zo direct, alhoewel dat gebeurt. Hè, want ja, je mocht ook niet voor het zot zien, en ik zal het zo zeggen. Hè. Maar voor de rest, nee. En hoe ouder dat ik word... hoe meer dat ik zeg van... ja, ik kan er nog zijn voor sommigen. Dus dan moet ik dat ook geven. Ik heb ook gekregen. Ik heb heel veel gekregen, vind ik. Alhoewel ik in een arm gezin... en dat zal misschien mijn drijfveer zijn, hè. Wij hadden het niet breed thuis. We hadden 5 kinderen. Mijn pa die de hele week weg was. Mijn ma die ziek was. Dus dat heeft bij mij wel allemaal meegespeeld. Dat ik al vrij jong zei van... Maar ik ga ervoor zorgen dat dat anders loopt.
1: Ja.
0: En zo. En ja, ik heb dan veel voor mijn broers en mijn zus betekend. Ik heb nu de laatste jaren mijn zus moeten afgeven. 10 jaar jonger dan ik. Mijn broer. Op 3 maanden tijd. Mijn zus en mijn broer. De 2 jongsten.
1: Ja.
0: Dat heeft mij wel een beetje... geraakt. Daar heb ik wel de vraag gesteld van... verdien ik dan nu wel zo op korte tijd? Maar dan ben ik mijn zuster geweest en ze zegt... Claire, jij doet wat je moet doen. Zij waren ziek. Dus. En dan, ja, dan gaat dat weer voorbij. Zo, hè.
1: Ja.
0: Maar ik ben maar een mens gelijk een andere mens. Hè.
1: Ja,
0: maar ik heb, ja, ik heb een geloof dat weinigen mij zullen kunnen afpakken, denk ik.
1: Ja.
0: En ik hoop dat het ook zo blijft.
1: Omdat u beseft, het is iets dat ik heb ontvangen.
0: En, ja, en vooral omdat ik voel... ik mag er nog zijn voor de jongeren. Hoe het erin gekomen is, weet ik niet. Want eigenlijk van thuis uit... Ze waren wel gelovig, hè. En we deden alles communies en ik weet niet wat. Maar niet dat hetgeen dat ik voel.
1: Ja. Ja, want u zegt ook, ja, mijn zussen en broers hebben dezelfde opvoeding gehad, maar het is toch bij mij het meeste binnengekomen eigenlijk.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja. Maar ze hebben mij ook nooit niet tegengewerkt. Hè? Ze lachten wel een keer, hè? Ons zusje, zei ze dan,
1: ja.
0: Binnenkort gaat ze binnen, zo van die dingen.
1: Ja, maar, ik wil wel geloven dat ze dat wel hebben gedacht van op een bepaald moment. Hè? Ja.
0: Maar ze zouden daar niet tegen geweest zijn, hè? Ja, het zit mij er niet zo in. En nogthans, we hebben dezelfde opvoeding gehad. Hè?
1: Ja.
0: Maar,
1: ja, kijk. Het is...
0: Maar ik denk dat ik vooral gesteund geweest ben... door het feit dat ik in de jeugdbewegingen geweest ben. Dus al die dingen. Dat je dan de kerk bijna als een thuis voor mij voelde. Hè? Want als er iets was, ik was daar. Nu nog. Mm-hmm. Nu nog. Al wat er gebeurt, ben ik er. Dus dat was voor mij een thuiskomen.
1: Ja.
0: Zo.

0: En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft. Vandaag mag ik in Tiene te gast zijn bij mevrouw Claire Blondeau. U bent meer dan 30 jaar kosteres geweest, dus u kent de parochie hier in Tiene heel goed. Heeft u veel zien veranderen doorheen die 30 jaar?
1: Ja, toch wel.
0: Op vlak van geloof ook, vraag ik me dan af.
1: Op vlak van geloof is het wel verminderd.
0: Ja.
1: Of mag ik misschien niet zeggen verminderd, maar veranderd.
0: Mm-hmm.
1: Echt veranderd. Dus vroeger was het eigenlijk al een beetje vanzelfsprekend dat in elke zin toch iemand was zo. En ik werd dan meegesleept door het feit dat mijn vriendin dan de dochter van de koster was. Hè. Ik zat de vrije uren zaten we daar. Hè. Maar bij ons zit wel zo een beetje van alles. En ook door het feit dat er nu veel... komen aanwaaien. Zo. We hebben een heel grote Afrikaanse... bevolking nu bij ons, hè? Ook in Tienen. Hè? En die zijn zeer gelovig. Ja, die komen, dat zijn ook zeer gelovig. Die brengen volk mee. Hè? En zo. Dat zie ik daar wel in veranderen. En vroeger was het ook heel streng. Heel streng. Want wij werden ook wel op het matje dikwijls geroepen als men eens een beetje te zot deden of zo. Maar nu is het zo, ervaar ik. Degene die komen, is het nog gemeend.
0: Ja.
1: Wat ook is voor sommigen, want ik ken dus, ik ben geboren en getogen in Tienen, dus ik ken Tienen heel goed, veel mensen, is het een must, hè? Zo van, de zondagsplicht of de ene, die engageren zich ook niet. Dat is wel een beetje aan het veranderen. Vroeger kwam je binnen en men zat u in alles. Dus al wat dat er was, ben ik moeten ingaan, zo. Dus ze pikten u daarin. Nu is dat zo, men kiest. Wat men wel wil, kiest men. En daar zit je dan wel in achteruit gaan. Hè?
0: Ja. Dus,
1: maar dat wil niet zeggen dat het slechter is. Hè? Want die mensen die dan kiezen, dat zijn dan ook overtuigden.
0: Ja.
1: Die willen dat dan ook.
0: Dus in die zin...
1: Maar het is niet meer zo, het is een normaliteit.
0: Het gewoonte christendom is er stilletjes aan het uitgaan.
1: Ja. Degenen die het nog doen. En dan de anderen zo van, die content zijn van, ik blij nog mijn geloof, ik doe mijn mis nog en zo. En zo. Maar het engagement, dat wordt minder.
0: Ja. Het is ook wel iets dat overal een beetje gevoeld wordt, hè? Zelfs ook buiten de kerk. Hè? Dat het eigenlijk moeilijk is in deze tijd om mensen nog tot engagement te krijgen.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja. Maar er wordt toch te veel aangeboden. Hè?
0: Maar uw misdienaars zijn wel eigenlijk heel geëngageerd.
1: Mijn misdienaars zijn geëngageerd en dat is eigenlijk mijn ondersteuning... En mijn alles om te doen.
0: Ja, ook hoop voor de toekomst.
1: Hoop voor de toekomst. En ik ben blij dat ik daaraan al zoveel jaren meewerk. En ik hoop dat ik nog een paar jaartjes kan, zo op de zijkant, zo een beetje van alles meedoen. Maar dat is mijn, eigenlijk een beetje mijn kindjes.
0: Ja.
1: Zal het zo zeggen. Dat is eigenlijk de finesse van mijn geloof. Die voeden mij. En ik zal u nou ook wel voeden, want anders kan het niet. Maar zij geven mij, iedere keer alleen een opstoot in mijn geloof. Iedere keer als ik hen zie en ik hen bezig zie, zo vooral op een kamp ook, hoe dat die voor andere mensen en kinderen zorgen, zo dan, dat geeft mij zo echt een kick, hè. Zo.
0: Ja.
1: Ik ben er echt heel fier op. En ik zeg niet dat dat mijn ding geweest is, hè. Ik heb er toe bijgedragen, hè. Het zijn zij die het moeten doen. Maar, het is mooi om het te zien. En ook mooi om te zien dat die voor elkaar zorgen en zo. En wat een vriendschap dat die hebben. Maar vooral dus ook hun gebed. Zo, hè? Want Maria staat op de hoogste plaats met hen. Hè? Dus al wat van Maria komt en zo, dat willen ze beleven. Hè?
0: Ja. U zei dat Maria bij u persoonlijk ook al van kleins af aan belangrijk was. U sprak over de edelvrouwen.
1: Ja.
0: Van de Giro
1: van de
0: dan.
1: Giro, ja.
0: En kan u dat ook een beetje toelichten nog, hoe dat... Ja, uw band en uw liefde voor Maria vandaag de dag is.
1: Ja. Ja, ik ben... Dus ik sta niet... Allee, als ik opsta, is mijn eerste kijken. Ik heb een heel mooi beeld gekregen naar dat beeld. En dan zeg ik, hier ben ik. Ik mag mijn kruis steken. En dan begint mijn dag. En dan, als ik slapen ga, is dat hetzelfde. Dus dat hoort bij mij, dat hoort bij mij. En ik heb daar een grote stimulans aan door gekregen door Lisa Delbo. Hè. Ja, ik vind dat een wonderbare vrouw, hoe dat die voor Maria, hoe dat die openstaat voor Maria. En hoe dat ze het kan doorgeven. Dat vooral.
0: Ja.
1: Dus.
0: De ontvankelijkheid zo.
1: Ja. En hoe zij kan iemand zo, zo echt, ja, geven wat zij heeft. De liefde, zo, de bewondering vooral. Zo, hè. Ik bewonder die vrouw, wat dat die durft op het podium brengen.
0: Ja, in deze tijd zeker.
1: Gisteren zat de Mariahal zat vol. Hè. Dat geloof spat gewoon van die vrouw af. Hè.
0: Ja. Een vraag die ik ook nog aan u wil stellen. Aan het einde van ons gesprek, wie is Jezus voor u?
1: Jezus is voor mij... Ik beschouw me nog altijd als een kind. Die wonderen kan doen op een heel eenvoudige manier. Maar die, oftewel, als je in Jezus gelooft, die raakt elke dag je hart. In heel kleine dingen. Zo voel ik dat aan. Hè? Zo in heel kleine dingen. En Jezus is voor mij heel belangrijk. Hetgeen dat hij meegemaakt heeft en dat allemaal. Ik ben ook naar Israël geweest, hè? Al dat al gevolgd. Jezus staat voor mij altijd zo... Of als er iets is dat eigenlijk een beetje minder is... Dan is mijn eerste wat ik zeg, Jezus. Zonder eigenlijk na te denken. Of ook niet het dieper in te zien. Maar die naam gebruik ik veel. Zo. Dus die is eigenlijk altijd in mijn midden, zal ik zeggen.
0: Ik wil u heel erg danken voor het mooie gesprek en voor uw getuigenis. Ook nog heel veel vreugde wensen met het mooie werk dat u nog altijd doet. En altijd welkom bij Radio Maria.
1: Ik zou het een keer willen komen bezoeken.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Ook op het einde van deze dag kunnen we samen de complete bidden, de dagsluiting van de kerk. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden op bladzijde 681. De hymne op bladzijde 682. En de psalmen vindt u terug vanaf bladzijde 1205. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Op het einde van deze dag willen we uitdrukking geven aan onze dankbaarheid. Dank aan God voor alles wat Hij ons heeft geschonken in de afgelopen uren. De avond is ook het goede moment om een gewetensonderzoek te doen. Even na te gaan waar we hebben gezondigd, waar we ervoor gekozen hebben om afstand te nemen van God. En dan mogen wij ook de uitnodiging ontvangen om ons met een oprecht hart terug te keren tot Hem en om vergeving van onze zonden te vragen. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht, in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij dirigeert in eeuwigheid. Gij, Heer mijn God, zijt geduldig en mild. Aanhoor mijn gebed, Heer, en wil mij verhoren. Ik ben ongelukkig en arm. Bescherm mij, want u ben ik toegewijd. Draag zorg voor uw dienaar, hij rekent op u. Mijn God, zijt gij toch, heb erbarmen met mij. Voortdurend roep ik tot u. Verblijd het hart van uw dienaar, Heer. Ik richt mij tot u vol vertrouwen. Gij zijt immers goed en genadig, Heer. Barmhartig voor elk die u aanroept. Luister dan, Heer, naar mijn bidden. Geef acht op mijn smekende stem. In tijden van onheil roep ik tot u. Ik weet dat gij mij verhoort. Geen godheid, o Heer, is aan u gelijk. Geen werk is zo groot als het uwe. Eens komen de volken uw schepselen weer, om u te aanbidden, uw naam te loven. Want groot zijt gij, Heer, en groot is uw schepping. Gij zijt de enige God. Leer mij dus uw weg om die trouw te volgen. Vervul mijn hart met ontzag voor uw naam. Dan zal ik van harte u danken, mijn God. Uw naam in eeuwigheid loven. Want groot was uw medelijden voor mij. Gij hebt mij verlost uit het rijk van de dood. Mijn God, overmoedigen vallen mij aan, een vechtersbende staat mij naar het leven. Zij hebben u niet voor ogen. Maar gij, Heer mijn God, zijt barmhartig en goed, geduldig, mild en betrouwbaar. Let dan op mij, heb erbarmen met mij, en schenk uw dienaar uw kracht. Kom toch te hulp, de zoon van uw dienstmaagd. Geef mij een bewijs van uw gunst, dat zij die mij haten beschaamd mogen zien, dat gij, Heer, mij steunt en bemoedigt. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gij, Heer mijn God, zijt geduldig en mild. Uit de eerste brieven van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Thessalonica. God heeft ons niet bestemd om zijn toorn te ondergaan, maar om het heil te verwerven dat onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, wakend of reeds ontslapen, met hem verenigd zouden leven.

Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat ge hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Heer, door het werk van deze dag hebben wij het zaad van uw koninkrijk uitgestrooid. Wij bidden u, laat het ontkiemen terwijl wij slapen en opgroeien tot een rijke oogst. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen. Gegroet gij hemelkoningen, gegroet gij engelenvorsten, gij wortel die het leven draagt, gij poort waaruit het licht ons daagt. Verheug u wonderschone maagd, vaarwel en bied uw hulpbetoon. Wees onze voorspraak bij uw Zoon.

nog altijd de geestelijke oefeningen ter voorbereiding van het priesterschap van Johannes de 23e in 1904. Mijn goede vicerector bracht mij naar het seminarium terug, waar niemand aanwezig was, daar iedereen zich buiten de stad bevond, in Rocantica. Mijn eerste plicht was onmiddellijk een brief te zenden aan mijn bisschop, Monseigneur Guindani. Ik zei hem in weinige woorden wat ik, neergeknield, voor Monseigneur Cepetelli aan de Heer zei. Ik herhaalde hem mijn woorden. Ik beloof gehoorzaamheid en eerbied. Wat ben ik na 8 jaar gelukkig mij deze belofte nog te herinneren en te hernieuwen. Ik schreef vervolgens aan mijn ouders om hen en de hele familie deelgenoot te maken van de vreugde van mijn hart en hen te verzoeken om met mij de Heer te bedanken en hem te smeken dat hij mij trouw zal doen blijven. In de namiddag bleef ik alleen. Alleen met mijn God die mij zo verheven had. Alleen met mijn gedachten, mijn voornemens en met alle vreugde van het priesterschap. Ik ging uit, geheel opgaand in mijn Heer, alsof Rome verlaten was. Bezocht ik mijn meest geliefde kerken, de altaren van de heiligen die mij het meest vertrouwd geweest waren, de beeltenissen van de heilige maagd. Het waren korte bezoekjes. Het leek mij die avond dat ik tot allen wel iets te zeggen had en dat al deze heiligen mij ook iets te zeggen hadden. En in waarheid was dat ook zo. Ik zag dus de heilige Filippus, de heilige Ignatius, de heilige Giovanni Battista de Rossi, de heilige Aloysius, de heilige Johannes Bergmans, de heilige Catharina van Siena, de heilige Camillus van Lellis en verscheidene anderen. O gezegende heilige, die toen voor de Heer getuige werd van mijn goede verlangens, vraag hem nieuwe vergiffenis voor mijn zwakheden en help mij in mijn hart de vlam van die onvergetelijke dag steeds brandend te houden. De volgende dag was het opnieuw de geliefde vicerector die mij naar de Sint-Pieter bracht om er de eerste mis op te dragen. Wat had dat grote plein mij veel te zeggen toen ik het overstak. Heel dikwijls reeds was ik er, altijd ontroerd, overheen gelopen. Maar die morgen, en in de majestueuze tempel, te midden van de eerbiedwaardige gedenktekens van de geschiedenis van de kerk, ik daalde af in de crypte, dicht bij de graftombe van de apostel. Daar bevond zich een kring van vrienden die daar uitgenodigd waren door de vicerector. Ik herinner mij Monseigneur Giuseppe Palica, mijn professor in de moraaltheologie. Vervolgens Don Enrico Benedetti, Don Pietro Morricone, Don Giuseppe Baldi, Don Enrico Fazzi en anderen. Ik droeg de votiefmus van de heilige Petrus en de heilige Paulus op. O, welke vertroosting ging er van deze mis uit. Ik herinner mij dat te midden van de gevoelens waarvan mijn hart overliep, deze alle anderen overheerste. Het gevoel van een grote liefde voor de kerk, voor de zaak van Christus en voor de paus. Van een absolute toewijding van mijzelf aan de dienst van Jezus en aan de kerk. En een vast voornemen van een heilige eed van trouw aan de stoel van Sint-Pieter. Van onvermoeid werken voor het heil der zielen. Maar de eed die een speciale wijding kreeg door de plaats waar ik mij bevond, door de daad die ik stelde en door de omstandigheden waarvan deze vergezeld ging, leeft en brandt nog zo in mijn hart dat mijn pen niet in staat is deze te beschrijven. Ik zei tot de Heer bij het graf van de heilige Petrus, Heer, gij weet alles. Gij weet dat ik u bemin. Als in een droomtoestand ging ik daar vandaan
Het leek mij alsof de marmeren en bronzen beelden van de pausen langs de muren van de basiliek mij die dag vanaf hun graftombes met een nieuwe blik aankeken, als om mij moed en groot vertrouwen in te spreken. Tegen het middaguur wachtte mij een nieuwe verrassing, de audiëntie van paus Pius X. Mijn vicerector had deze voor mij verkregen. Wat ben ik hem toch dankbaar voor al hetgeen dat hij voor mij in deze gezegende dagen deed. En hij vergezelde mij daarheen. Toen de paus bij mij kwam en de vicerector mij aan hem voorstelde, glimlachte hij en boog zich over mij heen om naar mij te luisteren. Neergeknield sprak ik tot hem. Ik zei hem dat ik verheugd was om ootmoedig aan zijn voeten de gelofte te herhalen die ik 's morgens gedurende mijn eerste mis op de tombe van de heilige Petrus had uitgesproken. En ik herhaalde deze zo goed als ik kon in het kort. De paus, die steeds over mij heen gebogen bleef staan, zei tot mij, terwijl hij zijn hand op mijn hoofd legde en mij als het ware in het oor fluisterde: "Goed zo, goed zo, mijn zoon. Zo heb ik het graag. En ik zal de Heer bidden dat hij vooral deze goede voornemens van u zegent en dat gij werkelijk een priester naar zijn hart mocht worden. Ik zegen verder al uw andere voornemens en alle mensen die zich met u in deze dagen zullen verheugen." Hij gaf mij de zegen en reikte mij zijn hand om deze te kussen. Toen liep hij verder en sprak met anderen. Ik meen met een Pool, maar onmiddellijk daarop, als het ware de loop van mijn gedachten volgend, wendde hij zich tot mij en vroeg mij wanneer ik naar huis dacht te gaan. En nadat ik hem gezegd had op de dag van Maria ten hemelopneming, hernam hij: "O, wat zal dat een feest zijn daarginds in uw dorpje." Eerst had hij mij gevraagd wat voor een dorp het was. "En wie weet hoe mooi de klokken van Bergamo op die dag zullen luiden." En daarna vervolgde hij glimlachend zijn weg. Op de avond van deze gelukzalige dag van de heilige Laurentius was ik in Rocantica, het buitenhuis van het seminarie. Don Giuseppe Piccirilli kwam mij van het station van Poggio Mirteto halen. Het binnenkomen in het huis dat aardig verlicht was, was voor mij zeer ontroerend. In de kapel zongen de jongeren een mooi Tu es sacerdos. De volgende dag was het een blijfeest. Alle gingen te communie. Monseigneur Bugarini, de rector, assisteerde mij. Mijn goede geestelijke leidsman, de redemptorist Pater Francesco Pitocchi, hield de preek in aansluiting op het evangelie. Al te goed was Pater Pitocchi voor mij. De liefde maakte hem een beetje blind. En het grote feest duurde de gehele dag. De 13e droeg ik de heilige mis op in de kerk van Maria Boodschap te Florence. Hiermede vervulde ik een plicht uit dankbaarheid jegens de geliefde heilige maagd, aan wie ik voor mijn militaire dienst mijn reinheid had gewijd. De 14e was ik te Milaan bij het graf van de heilige Carolus. Wat zei ik hem al niet? En hoeveel sterker werd vanaf die dag de band van verering en liefde die mij reeds aan hem bond. De 15e, de feest van Maria ten hemelopneming, was ik te Sotto il Monte. Ik beschouw deze dag als een van de heerlijkste dagen van mijn leven. Voor mezelf, voor mijn verwanten, voor mijn weldoeners, voor allen. Waarom ik aan dit alles heb willen terugdenken? Omdat ook vanuit deze bladzijde de stem van aanmoediging mogen opklinken om mij getrouw aan mijn belofte en dankbaar jegens de Heer te doen blijven voor het goede dat hij voor mij heeft gedaan.
mogen zich een eeuwig verwijt doen horen als ik tekort zou schieten in trouw en mogen alles bijdragen om van mij een priester te maken, mijn waardigheid ten volle waardig en niet onwaardig aan Jezus, aan wie alleen de eer toekomt.

Jezus Maria, Jozef. 4 november 1904. Recollecties bij het begin van het studiejaar. Al hetgeen ik geschreven heb tijdens de 4 retraites ter voorbereiding van de heilige wijdingen blijft in grote trekken onveranderd. Om mijn gedrag altijd onder controle te houden en mijn geestelijke groei op een vast punt te doen steunen, maak ik de volgende voornemens die ik tot voorwerp van mijn bijzondere zorg zal maken. Ik stel ze onder de bescherming van de heilige Carolus Borromeus, wiens feestdag we vandaag vieren. 1. Ik zal mij de gehele morgen, van het ontwaken af tot enige tijd na de heilige mis, uitsluitend toeleggen op gedachten of bezigheden op geestelijk gebied. Mondgebeden, geestelijke lezing, meditatie, het breviergebed enzovoorts. 2. Ik zal mij ernstig toeleggen op het bijzonder gewetensonderzoek dat ik 12:05 zal houden. 3. Ik zal er stipt voor zorgen, met bijzondere ijver, het dagelijks bezoek aan het Allerheiligste Sacrament te brengen. Aan het Allerheiligste Sacrament en aan het Heilig Hart van Jezus ben ik alles verschuldigd. Ik zal dus iemand zijn die in liefde voor het Heilig Sacrament opgaat. 4. Ik zal mij nooit ter ruste leggen alvorens minstens 3 nocturnes voor de volgende dag gebeden te hebben. De rest mogen gaan zoals het gaat, maar het breviergebed moet steeds een ereplaats innemen. 5. Ik zal mij stipt betonen in het houden van de maandelijkse afzondering, die minstens vanaf zaterdagavond tot aan de middag van iedere eerste zondag van de maand moet duren. 6. Ik zal mij nauwkeurig aan alle regels van het seminarie houden, als ware ik een van de jongste leerlingen, en er steeds aan denken dat mijn invloed als prefect op de jongeren geheel afhankelijk is van het goede voorbeeld dat ik hun zal geven. 7. Ik hernieuw met grotere kracht het voornemen bij de wandeling de grootste ingetogenheid in acht te zullen nemen. Het priester zijn vrijwaart mij niet van ernstige zonden. Het nastreven van de ingetogenheid dient er ten zeerste toe mijn inkeer te bestendigen en de ijver te bewaren. 8. Een zorgvuldig gebruik van de tijd, speciaal van de studietijden. Allereerst de stof van het jaar en van de lessen en verder met mate de andere dingen. 9. In alles nederigheid, grote ijver, zachtmoedigheid en hoffelijkheid tegenover ieder, altijd opgewekt en sereen van geest en hart. Hart van Jezus, brandend van liefde voor ons, ontvlam ons hart door liefde voor u. 8 december 1904, 50ste gedenkdag van de afkondiging van het dogma van de onbevlekte ontvangenis van Maria. Ik zal aan deze dag blijven denken als aan een van de plechtigste dagen van mijn gehele leven. Vandaag heb ik met heel mijn hart, dat vervuld was van de zuiverste vreugde, gejubeld tijdens het bijwonen van de plechtige triomf van Maria in de basiliek van het Vaticaan en in alle kerken van de stad. Het was een wedloop in hartelijkheid en liefde, waarmee geheel Rome nogmaals zijn genegenheid voor de heilige maagd wilde tonen. De grote tempel vol mensen, de pracht van de grootste ceremonie, daar, op die plaats, de eerbiedwaardigste van de wereld. Hoog boven het altaar van de apsis, fonkelend in een glorie van stralend licht, de beeltenis van de onbevlekte moeder, die scheen te glimlachen naar de paus,
in diens hoge priesterlijke majesteit, naar de imposante rij van kardinalen en bisschoppen die in grote getalen van alle uiteinden van de wereld bijeengekomen waren, en naar de kerkelijke en wereldlijke hoogwaardigheidsbekleders, terwijl bij het voltrekken van de heilige mysteriën de muziek van Perosi door de ruime gewelven klonk als stemmen uit de hemel die opstegen om in de onmetelijke koepel een waardige echo te zoeken. Welk een schouwspel van geloof, welk een triomf voor Maria. Ik geloof niet dat men zich op aarde een eer kan voorstellen die groter en wonderbaarlijker is. Voor mij, te midden van een menigte jonge seminaristen uit alle landen en toch zo dicht bij de crypte dat ik bijna het gehele verloop van de imposante ceremonie kon gadeslaan. Tussen haakjes, hier houdt de zin op. 1905 tot 1914. Secretaris van Monseigneur Gardini Tedeschi. De jaren 1905-1906. We beginnen met 1905. In 1905 hield Don Angelo Roncalli de gewone geestelijke oefeningen niet. Hij nam voor de eerste maal deel aan een bedevaart naar Lourdes, van waar hij aangename en onuitwisbare indrukken terugbracht, die hij dikwijls met genoegen weer ophaalde. Bij die gelegenheid bezocht hij andere heiligdommen in Frankrijk, waaronder de basiliek van het Heilig Hart in Paris-le-Monial en de plaatsen die geheiligd zijn door Jean-Marie Vianney te Ars. Van 19 tot 21 april van het jaar 1905 bracht Angelo Roncalli, voor hij als secretaris in dienst kwam van Monseigneur Giacomo Maria Radini Tedeschi, bisschop van Bergamo, 3 dagen in retraite door bij de Camaldulense van het klooster in Frascati. Over deze oefeningen bestaat geen enkele aantekening. Toen hij zich als paus naar het ziekenhuis van de zusters van de heilige Elisabeth de Frascati begaf op 19 mei 1959 om de zieke Monseigneur Paolo Pappalardo, titulair aartsbisschop van Apamea in Syrië, een bezoek te brengen, wilde hij het klooster nog eens weer bezoeken. De Camaldulense hebben, ter herinnering aan dit bezoek en aan de dagen die hij er in 1905 doorbracht, een inscriptie geplaatst.

Nu het jaar 1906. Van 19 september tot 22 oktober nam hij in plaats van de geestelijke oefeningen te houden deel aan de derde nationale Italiaanse bedevaart naar het Heilig Land, onder leiding van de bisschop Monsignor Radini. Van deze reis zijn enige aantekeningen bewaard gebleven die getuigen van zuivere vroomheid en die in 1906 gepubliceerd zijn in de Eco di Bergamo van 27 september tot 25 oktober en tevens in het tijdschrift van het Comitato pro Palestina e Lourdes. Deze zullen in een later boek opnieuw worden gepubliceerd. Wij geven hiervan als proeven twee gedeeltes. Het eerste gedeelte. Ik vertrek uit Cana, maar niet zonder hier een goede wens, een hartelijke zegenwens achter te laten. Te Cana heeft Jezus zijn eerste wonder verricht en heeft hij de eerste bevestiging gegeven van zijn godheid. Maar te Cana zijn de meeste van de 1300 inwoners muzelmannen. Anderen zijn Grieks-orthodox. Heel, heel weinigen, ongeveer 50, zijn katholiek. En deze zijn, zoals min of meer alle katholieken van Palestina, geen goede en zeker geen ijverige katholieken. Mogen de Heer bewerkstelligen dat rond het nieuwe altaar dat vandaag plechtig geconsacreerd is en toegewijd aan het geheim van het begin van Jezus wonderen, al deze verstrooide zielen weer samenkomen in de vrome en gestadige beoefening van het christelijke leven. 30 september. En het tweede deel, tussen haakjes, Jeruzalem, pontificale mis van Monsignor Radini Tedeschi. Nadat Monsignor de verbijstering van de vrome vrouwen bij de afgewendelde grafsteen vergeleken had met de verbazing en smart die uit verre landen gekomen christenen hier gevoelen bij de wanorde en verwarring van mensen en dingen, van talen, riten en geloof die rond het heilige graf heerst, deed hij een krachtig beroep op de triomferende Christus dat hij mocht terugkeren in de glans van zijn glorie bij het geopende graf, niet om uiteen te drijven, maar om te bekeren. En dat men vooral hier mocht herhalen, één schaapstal en één herder. En dat het gehele Oosten dit opnieuw mocht herhalen. En dat vanuit de steppen van Rusland, ja, zelfs uit Afrika, de echo hierop mocht antwoorden. Ontroerd hingen alle met hun blik en hun gehele hart aan de lippen van de bisschop. Een van de gevoelens met zijn hart, één in gemeenschappelijke wens, dat alle andersdenkenden mochten terugkeren tot de schaapstal. En waarom zou, met de algemene instemming van de gehele christenheid, de wens van heden zich niet kunnen omzetten in de werkelijkheid van morgen? Aan ons de taak intussen om de zo prachtig geformuleerde wens te willen aannemen en te verwerkelijken. Aan God de rest, in de zekerheid dat het woord van Christus bewaarheid zal worden. En vooral hier in 4 oktober, Jeruzalem. Eén schaapstal en één herder.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd. Van Genesis tot Apocalypse.
1: Beste luisteraars, hartelijk welkom in Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 295 en wij lezen samen het eerste boek Maccabeën hoofdstuk 14, Wijsheid van Jezus Sirach hoofdstukken 34 en 35 en Spreuken hoofdstuk 23 versen 22 tot en met 25. Hiervoor gebruiken wij de Willibrordvertaling uit 1995. En u kan alle voorbije uitzendingen van dit programma ook terugvinden en beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij zijn het einde aan het naderen van het eerste boek Maccabeën. Nog 3 dagen, deze dag meegerekend, spenderen wij met dit boek. Daarna lezen wij het tweede boek Maccabeën, wat min of meer dezelfde gebeurtenissen vertelt, maar veel meer inzoomt op bepaalde personen. Wij blijven ook nog een tijdje lezen in Wijsheid van Jezus Sirach. Dat boek telt 51 hoofdstukken, dus daar zijn we nog even zoet mee. Nog tot en met dag 302 lezen wij uit Jezus Sirach. Dan zijn wij al 5 dagen uit het tweede boek Maccabeën aan het lezen. En dan de laatste 10 dagen van deze tijdsperiode Maccabeese opstand lezen wij het boek Wijsheid. Beste luisteraars, vooraleer wij aan de passages uit de Heilige Schrift voor vandaag beginnen, gaan wij eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

versloeg het leger van Demetrius, nam hem gevangen en bracht hem voor Arsaces, die hem in de gevangenis liet gooien. Loflied op Simon. Tijdens Simons bewind genoot het land van Juda rust. Hij behartigde het welzijn van zijn natie, die zolang hij leefde gelukkig was met zijn macht en roem. Nog grotere roem verwierf hij zich toen hij het volk een haven gaf door de verovering van Joppe en zo de toegang opende tot de eilanden. Hij breidde het grondgebied van zijn natie uit door zich meester te maken van het land. Tal van vijanden maakte hij krijgsgevangen. Hij bedwong Gezer, Betsuur en de Burcht en zuiverde die van alle sporen van afgodendienst, zonder dat iemand hem weerstand bood. Ongestoord bebouwde ieder zijn akker en de aarde bracht haar gewassen voort en de bomen in de vlakte hun vruchten. De bejaarden zaten samen langs de straten en spraken over de welvaart. De jonge mannen gingen gekleed in een schitterend krijgsgewaad. Hij voorzag de steden van levensmiddelen en rustte ze uit met verdedigingstuig. Zo werd zijn naam beroemd tot aan de grenzen van het land. Hij bracht vrede over het land en in Israël heerste een uitbundige vreugde. Iedereen zat onbekommerd onder zijn wijnstok en vijgenboom. Er was in het land niemand meer die tegen hen vocht, want de koningen waren in die dagen overwonnen. Hij was een steun voor de onaanzienlijken onder zijn volk. Hij was vol ijver voor de leer en roeide goddelozen en boosdoeners uit. Hij verhoogde de luister van het heiligdom en vergrootte het aantal heilige vaten. Betrekkingen met Rome en Sparta. Toen Rome en zelfs Sparta hoorden dat Jonathan overleden was, waren zij daarover diep bedroefd. Maar toen ze vernamen dat zijn broer Simon hem als hoge priester was opgevolgd en stad en land regeerde, vernieuwden ze met hem de vriendschapsbetrekkingen en het bondgenootschap dat zij met zijn broers Judas en Jonathan gesloten hadden. Ze legden dit schriftelijk vast op bronzen platen en stuurden die naar Simon. Lezing ervan vond plaats in de volksvergadering in Jeruzalem. Hier volgt een afschrift van de brief die de Spartanen stuurden. De magistraten en de stad van de Spartanen aan Simon, de hoge priester. Aan de oudsten, de priesters en het overige volk van de Judeërs, hun broeders. Heil. De gezanten die u naar ons volk hebt afgevaardigd, hebben ons ingelicht over het aanzien en het gezag dat u geniet. We waren zeer verheugd over hun komst. Hun verklaringen hebben wij als volgt onder de staatsoorkonden opgenomen. Numenius, de zoon van Antiochus, en Antipater, de zoon van Jason, beiden gezanten van de Joden, zijn naar ons toegekomen om hun vriendschapsbetrekkingen met ons te vernieuwen. Het volk heeft besloten deze mannen eervol te ontvangen en een afschrift van hun verklaringen op te nemen in de staatsarchieven, zodat het volk van de Spartanen de herinnering eraan bewaart. Een afschrift hiervan hebben ze aan de hoge priester Simon gezonden. Daarna zond Simon Numenius naar Rome met een groot gouden schild ter waarde van 1000 minnen om het bondgenootschap te bevestigen. Erkenning van Simons verdiensten. Vanwege al deze verdiensten vroeg het Joodse volk zich af: hoe kunnen we Simon en zijn zonen onze dankbaarheid betuigen? Want hij zelf, evenals zijn broers en zijn familie, zijn onwrikbaar geweest in de strijd tegen de vijanden van Israël. Ze hebben de vijand teruggeslagen en voor Israël de vrijheid verworven. Daarom lieten ze op bronzen platen een oorkonde bijtelen en aan zuilen op de berg Sion bevestigen. Hier volgt een afschrift van de oorkonde. Op de 18e Elul van het jaar 172, in het derde jaar van het hoge priesterschap van Simon, heeft

men in het Azaramel tijdens een grote vergadering van de priesters, het volk, de leiders van het volk en de oudsten van het land onze aandacht gevestigd op de volgende feiten. Tijdens de vele oorlogen die in ons land hebben gewoed, hebben Simon, de zoon van Matathias, uit het huis van Jojarib, en zijn broers hun leven op het spel gezet en weerstand geboden aan de vijanden van hun natie voor het behoud van hun heiligdom en de leer. Daardoor hebben zij hun volk beroemd gemaakt. Nadat Jonathan, die zijn volk om zich heen verzameld had en hoogpriester was geworden, bij zijn voorvaderen was bijgezet, besloten hun vijanden het land binnen te vallen om het te verwoesten en zich van het heiligdom meester te maken. Toen greep Simon naar de wapens en streed voor zijn volk. Hij besteedde een groot gedeelte van zijn persoonlijk vermogen aan het bewapenen van het leger van zijn natie en het uitbetalen van soldij. Hij versterkte de steden van Judea en de grensplaats van Judea, Bethsur, dat een wapenplaats van de vijand was, en legerde daar een Joods garnizoen. Verder versterkte hij Joppe aan zee en het voorheen door de vijand bewoonde Gezer aan de grens van Azotus, dat hij met Judeërs bevolkte. Beide steden voorzag hij van alles wat nodig was voor hun onderhoud. Omdat Simon dat alles gedaan had in onkreukbare trouw tegenover zijn natie, heeft dat volk overtuigd van die trouw en van zijn toewijding aan de roem van zijn volk, hem aangesteld als leider en hoge priester. Op alle mogelijke manieren heeft hij ernaar gestreefd zijn volk te versterken. Onder zijn bewind en door zijn toedoen is het gelukt om de naties uit het land te verdrijven, waaronder ook de bezetting van de stad van David in Jeruzalem. Deze laatsten hadden daar een burcht gebouwd, waarvandaan zij uitvallen deden, de omgeving van het heiligdom ontwijden en de heiligheid ervan uitermate ernstig schonden. Simon legerde een Joodse bezetting in de burcht, die hij nog sterker maakte, ter beveiliging van stad en land. Bovendien trok hij de muren van Jeruzalem hoger op. Koning Demetrius bevestigde hem in de hoge priesterlijke waardigheid, zoals hieronder beschreven is. Hij nam hem op onder zijn vrienden en bewees hem grote eer. De koning had immers vernomen dat de Romeinen de Judeërs tot vrienden, bondgenoten en broeders hadden verklaard en dat ze de gezanten van Simon eervol hadden ontvangen. Ook was hij ervan in kennis gesteld dat de Judeërs en hun priesters besloten hadden dat Simon voor altijd hun leider en hoge priester zou zijn, tenzij er een betrouwbaar profeet zou komen die anders zou beslissen, evenals hun legeraanvoerder. Hij was belast met de zorg voor het heiligdom, en het was aan hem beambten aan te stellen over de openbare werken, mannen te benoemen om het land te besturen, de wapendepots te beheren en het bevel te voeren over de vestingen. Hij was belast met de zorg voor het heiligdom. Iedereen moest zijn bevelen gehoorzamen. Alle officiële stukken in het land moesten onder zijn naam opgesteld worden. Hij zou zich in purper kleden en de gouden gesp dragen. Niemand uit het volk of van de priesters is het geoorloofd om iets aan deze bepalingen af te doen of zijn bevelen te weerstaan, om zonder zijn toestemming een vergadering in het land te beleggen, zich in purper te kleden of de gouden gesp te dragen. Degene die in strijd met deze beslissingen handelt, of een ervan niet nakomt, zal strafbaar zijn. Heel het volk heeft besloten om de genoemde volmachten aan Simon te verlenen. En Simon heeft ze aanvaard en heeft zich bereid verklaard om hoge priester, veldheer en leider van de Judeërs en de priesters te zijn en iedereen te verdedigen. Deze oorkonde lieten ze op bronzen platen bijtelen en op een duidelijk zichtbare plaats binnen de ommuring van het heiligdom bevestigen.
Een afschrift ervan moest in de schatkamer worden gelegd, ter beschikking van Simon en zijn zonen. Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstuk 34. Dromen. Een onverstandig man leidt aan ijdele en bedriegelijke verwachtingen, en dromen brengen de dwazen het hoofd op hol. Degene die op dromen afgaat, is als iemand die naar een schaduw grijpt en die de wind achterna zit. Wat je ziet in dromen is de gelijkenis van het ene tot het andere, evenals de gelijkenis van het ene gelaat tot het andere. Hoe komt er iets reins uit iets onreins? En hoe komt er waarheid uit leugen? Waarzeggerij, wichelarij en dromen zijn bedrog. En het hart beeldt zich in wat het hoopt. Als ze niet door de Allerhoogste gezonden worden, bij wijze van gunst, moet je er geen waarde aan hechten. Want dromen hebben al velen op een dwaalspoor gebracht. En wie erop bouwden, zijn ten val gekomen. De wet komt zonder bedrog tot haar recht. En de wijsheid kan volstaan met een betrouwbaar woordvoerder. De ervaring van de wijze. Iemand die veel heeft rondgereisd, heeft veel kennis opgedaan. En een man met veel ervaring weet verstandige dingen te vertellen. Wie geen ervaring heeft opgedaan, weet niet veel. Maar wie heeft rondgereisd, is van alle markten thuis. Ik heb op mijn reizen veel gezien. En ik weet meer dan mijn woorden zeggen. Herhaaldelijk ben ik in doodsgevaar geweest en ben ik door Gods hulp gered. Wie de Heer vrezen, zullen in leven blijven, want hun hoop is gericht op Hem die redt. Wie de Heer vreest, is nooit bang en deinst voor niets terug, want de Heer is zijn hoop. Gelukkig het hart van degene die de Heer vreest. Op wie bouwt hij? Wie is zijn steun? De ogen van de Heer zijn gericht op degenen die Hem lief hebben. Een machtig schild en een sterke steun. Een beschutting tegen de schroeiende wind. En een scherm tegen de middagzon. Hij behoedt hen voor struikelen. En helpt hen om niet te vallen. Hij verhoogt hun levenskracht en verlicht hun ogen. Hij geeft genezing, leven en zegen. Offeren. Als iemand offert met onrechtmatig verkregen goed, is dat offer bezoedeld. En de gaven van diegenen die de wet niet achten, zijn niet goed. De Allerhoogste vindt geen genoegen in de offers van de onvromen. En de veelheid van de offers is voor hem geen reden om de zonden te vergeven. Iemand die de zoon afslacht onder de ogen van zijn vader. Dat is degene die een offer brengt van het goed van de armen. Van bedelaarsbrood moeten de armen leven. Wie het van hen steelt, vergrijpt zich aan hun bloed. Wie het levensonderhoud van zijn naaste wegneemt, is een moordenaar. En wie een dagloner van zijn loon berooft, is iemand die bloed vergiet. Als er één opbouwt en één afbreekt, wat baat dat dan? Zij matten zichzelf alleen maar af. Als er één bidt en één vervloekt, naar wiens stem moet de Heer dan luisteren? Als iemand na zich gereinigd te hebben, hetzelfde lijk toch weer aanraakt, wat baat dan het wassen? Zo is het ook als iemand voor zijn zonden vast en toch weer hetzelfde gaat doen. Wie zal er dan luisteren naar zijn gebed? En wat baat het hem dan, dat hij zich heeft vernederd? Hoofdstuk 35. Wie de wet in acht neemt, brengt vele offers. Wie zich houdt aan de geboden, brengt daarmee een vredeoffer. Wie een weldaad bewijst, brengt een spijsoffer. En wie een aalmoes geeft, brengt een dankoffer.
De Heer schept genoegen in het breken met de slechtheid. En breken met de ongerechtigheid is verzoening. Verschijn niet met lege handen voor de Heer, want al deze dingen eist het gebod. Het offer van de rechtvaardige maakt het altaar vet, en de welriekende geur ervan komt voor de Allerhoogste. Het offer van een rechtvaardige is aangenaam, en de herinnering eraan wordt niet vergeten. Verheerlijk de Heer met een blij gezicht, en onttrek niets aan de eerstelingen die je moet geven. Toon bij al je gaven een vrolijk gezicht, en heilig de tienden met vreugde. Geef aan de Allerhoogste naar wat Hij geschonken heeft. Geef met een blij gezicht en naar je vermogen, want Hij is een Heer die beloont. Hij geeft het je zevenvoudig terug. God neemt het voor de armen op. Probeer Hem niet om te kopen, want Hij aanvaardt het niet. En stel je vertrouwen niet in een door onrecht verkregen offergave. Want de Heer weet te oordelen, en persoonlijk aanzien geldt niet bij Hem. Hij is niet partijdig ten nadele van de arme, en Hij luistert naar het gebed van de ontrechte. Hij slaat acht op de smeekbeden van de wees en op het lange verhaal dat de weduwe doet. Want de tranen van de weduwe stromen langs haar wangen, en zij kermt over de man die ze laat stromen. Wie God dient in welbehagen, vindt genade, en zijn smeekbede reikt tot de wolken. Het gebed van de nederige dringt door de wolken heen. Hij is ontroostbaar, zolang het God niet bereikt heeft. En Hij houdt aan tot de Allerhoogste naar Hem omziet. Oordeelt in het voordeel van de rechtvaardige, en dat oordeel ook uitvoert. De Heer treuzelt zeker niet, en voor de onbarmhartigen zal Hij niet toegevend zijn, maar Hij zal hun lendenen breken en aan de volken het strafgericht voltrekken. Hij zal de menigte van de hoogmoedigen uitroeien en de scepters van de onrechtvaardigen breken. Hij zal de mens naar zijn daden belonen en de werken van de mensen naar hun bedoelingen. Hij zal de zaak van zijn volk beslechten, en Hij zal hen blij maken met zijn genade. Even welkom is zijn genade in de tijd van de onderdrukking, als regenwolken in de tijd van de droogte. Spreuken, hoofdstuk 23, versen 22 tot en met 25. Luister naar je vader, hij heeft je verwekt, en minacht je moeder niet als zij oud is geworden. Koop de waarheid en verkoop de wijsheid niet, evenmin als de vermaning en het inzicht. De vader van een rechtvaardige zal luid juichen, en wie een wijze zoon heeft verwekt, verheugt zich over hem. Dat je vader en je moeder zich mogen verheugen, en dat zij die jou baarde mogen juichen.

Beste luisteraars, welkom terug in Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 295 en wij hebben zo net gelezen het eerste boek Maccabeën hoofdstuk 14, wijsheid van Jezus Sirach hoofdstukken 34 en 35 en Spreuken hoofdstuk 23 versen 22 tot en met 25. En dan is het nog tijd voor een citaat van de heilige Fulgentius van Ruspe. We verslaan de tegenstander alleen als we vechten met tranen en gebeden, in voortdurende nederigheid van hart. Er staat namelijk geschreven dat het gebed van de nederigen de wolken doordringt en niet van God wordt teruggetrokken voordat het is verhoord. Het huilen van de nederigen is daarom een groot tegengif tegen vleeselijke begeerte. Tranen die voortkomen uit een berouwvol hart verslaan de vijand en leveren ons de gave van een zegevierend geluk op. In feite zullen zij die huilend uitgaan en hun zaad uitstrooien, juichend terugkeren met hun schoven. Hoe wijs leert de heilige profeet dat de zaden van goede werken moeten worden bewaterd met rivieren van tranen. Geen enkel zaadje ontkiemt immers zonder water. Evenmin draagt een zaadje vrucht als het geen water heeft gekregen. Als wij dus de vruchten van onze zaden willen oogsten, moeten we niet ophouden ze te besproeien met tranen, die meer uit het hart dan uit het lichaam moeten komen. Daarom wordt ons door de profeet gezegd dat wij ons hart moeten verscheuren, niet onze kleren. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van dag 295. Dat wil zeggen dat we morgen 296 zijn, en dan is het tijd voor het eerste boek Maccabeën hoofdstuk 15, wijsheid van Jezus Sirach hoofdstukken 36 en 37, en Spreuken hoofdstuk 23 versen 26 tot en met 28. Hartelijk bedankt, beste luisteraars, om ook vandaag met ons mee te lezen of mee te luisteren. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en we mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste mysterie, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de Geest op zich neerdalen als een duif, en er kwam een stem: Gij zijt mijn welbeminde Zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Tweede mysterie. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft. Zijn moeder sprak: "Doet wat hij u zeggen zal." Zo deed Jezus zijn eerste wonder te Kana. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend

0: en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het derde mysterie. De verkondiging van het Rijk Gods en oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw, uw geloof heeft u gered, ga in vrede.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons.

0: ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde mysterie, de gedaanteverandering van Jezus. Ik ben het licht der wereld. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde mysterie. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
4: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
4: bid voor ons.
0: Heilige Artsengel Michael,
4: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
4: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, omdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Het eerste boek Kronieken, hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 47. Toen kwamen alle Israëlieten bij David in Hebron samen en zeiden: Hier zijn wij, uw eigen vlees en bloed. Vroeger al, toen Saul nog over ons regeerde, was u degene die de troepen van Israël aanvoerde. Bovendien heeft de Heer uw God u verzekerd: U zult mijn volk Israël wijden. U bent het die over mijn volk Israël zult heersen. Alle oudsten van Israël kwamen naar de koning in Hebron, en David sloot met hen in Hebron een verbond ten overstaan van de Heer. En zij zalfden David tot koning over Israël, zoals de Heer door Samuel voorspeld had. Nu trok David met heel Israël naar Jeruzalem, dat wil zeggen naar Jebus, waar de Jebusieten, de bevolking van het land, woonden. De bewoners van Jebus riepen naar David: Hier komt u niet binnen. Maar David veroverde de Sionsvesting, de zogenaamde Davidstad. En David sprak: Wie als eerste een Jebusiet neerslaat, wordt opperbevelhebber. En Joab, de zoon van Seruja, klom als eerste naar boven en werd opperbevelhebber. Daarop nam David zijn intrek in de vesting. Daarom noemt men deze plaats Davidstad. Hij liet de stad rondom weer opbouwen, eerst het Milo en vervolgens heel de omtrek daarvan. Joab herbouwde de rest van de stad. Zo werd David steeds machtiger en de Heer van de machten was met hem. Dit zijn de grootste van Davids helden die hem op zijn weg naar het koningschap krachtig ondersteunden, zodat hij koning werd over heel Israël naar het woord dat de Heer tot Israël gesproken had. Hier volgt dus een opsomming van Davids helden. Jasobam, de zoon van Chakmoni, aanvoerder van de drie. Hij zwaaide zijn lans tegen 300 man die hij in één keer versloeg. Na hem kwam Elazar, de zoon van Dodo, de Achogiet, ook een van de drie helden. Hij was bij David in Pas Damim toen de Filistijnen zich daar voor de strijd verzamelden. Daar lag een stuk land dat vol gerst stond. Het volk was op de vlucht gegaan voor de Filistijnen. Elazar ging midden op het land staan en wist het te behouden door de Filistijnen te verslaan. Zo schonk de Heer een grote overwinning. Een andere keer trokken 3 van de 30 aanvoerders naar Davids vesting bij de grot van Adullam, terwijl het leger van de Filistijnen gelegerd was in het dal van de Refaïte. David bevond zich toen in de vesting en in Bethlehem lag een Filistijns garnizoen. David had een grote dorst en verzuchtte: Als iemand mij nu eens water kon laten drinken uit de put bij de poort van Bethlehem. Daarop baanden de 3 zich een weg door het kamp van de Filistijnen, slaagden erin water uit de put bij de stadspoort van Bethlehem te bemachtigen en zij brachten dit naar David. Maar David wilde er niet van drinken. Hij goot het uit voor de Heer en riep: Dat mijn God mij ervoor behoede zoiets te doen. Zou ik het bloed en het leven van deze mensen drinken? Hun leven hebben zij op het spel gezet om mij dit water te brengen. Daarom wilde hij er niet van drinken. Zulke dingen deden de 3 helden. Abisai, de broer van Joab, stond aan het hoofd van de 3. Hij zwaaide zijn lans en velde 300 man. Maar met de 3 kon hij zich niet meten. Om 2 feiten was hij de beroemdste van de 30, zodat hij hun aanvoerder werd. Maar tegen de 3 kon hij niet op. Benaja, de zoon van Jojada uit Kapseel, een dapper man die al veel grote daden verricht had, doodde de 2 zonen van Ariel uit Moab. Ook doodde hij op een dag dat er sneeuw lag een leeuw in een kuil. Hij velde ook een Egyptenaar, een man van 5 el groot, met in zijn hand een lans zo groot als een weversboom. Maar Benaja ging met zijn stok op hem af, trok hem de lans uit de vuist en stak de Egyptenaar met zijn eigen lans dood. Zulke dingen deed Benaja, de zoon van Jojada, en hij werd even beroemd als de drie helden. Maar ofschoon hij bij de 30 zeer hoog in aanzien stond, kon hij zich toch niet met de drie meten. David stelde hem over zijn lijfwacht aan. Dit zijn de helden: Asael, de broer van Joab, Elchanan, de zoon van Dodo uit Bethlehem, Samo, de Horariet, en Geles, de Peloniet, Ira, de zoon van Ikes uit Tekoa, Abiezer uit Anatot, Sibekai, de Gusatiet, Elai, de Achogiet, Maharai, de Netofatiet, en Gelet, de zoon van Bana uit Netofa, Itai, de zoon van Ribai uit Gibea in Benjamin, Benaja uit Piraton, Gurai uit de dalen van Gaas, Abiel, de Arbatiet, Asmawet uit Bachurim, Eliachba uit Saalbon, Hasem de Gizoniet en Jonathan, de zoon van de Harariet Sage, Achiam, de zoon van Sakar, de Harariet, en Elifal, de zoon van Ur, Gefer, de Mekeratiet, Achia, de Peloniet, Gesro, de Karmeliet, Naharai, de zoon van Esbai, Joel, de broer van Nathan, Mipchar, de zoon van Hagri, Selek, de Ammoniet, Nachrai, de Berotiet, wapendrager van Joab, de zoon van Seruja, Ira uit Jeter en Gareb uit Jeter, Uria, de Hittiet, Zabad, de zoon van Achlai, Adina, de zoon van Sisa uit Ruben, het hoofd van de Ribunieten, met 30 man, Chanan, de zoon van Maaka, en Josaphat, de Midniet, Utsia, de Asteratiet, Sama en Jeiel, de zoon van Gotam uit Aroer, Jediael, de zoon van Simri, en Jocha en diens broer, de Tissiet, Eliel, de Machawiet, en Jeribai en Josawja, de zonen van Elnaam, en Jitma, de Moabiet, Eliel, Obed en Jaasiel uit Mesobaya.

Het eerste boek, Kronieken. Hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 41. Dit zijn degenen die zich in Siklag bij David aansloten toen hij zich niet meer kon vertonen aan het hof van Saul, de zoon van Kis. Het waren helden, geduchte strijders, met bogen uitgerust, even vaardig met de linker als met de rechterhand, zowel bij het slingeren van stenen als bij het schieten met pijl en boog. Van de stamgenoten van Saul uit Benjamin waren het Achiezer, hun leider, en Joas, de zonen van Semaa uit Gibea, Jeziel en Pelet, de zonen van Asmawet, Beraka en Jehu uit Anatot, Jismaya uit Gibeon, een van de 30 helden en tevens hun aanvoerder, Jirmea, Jachaziel, Jochanan en Jozabad uit Gedera, Eluzai, Jerimot, Bealja, Semaria en Sefatja uit Garuf, Elkana, Jisja, Azarel, Joezer en Jasobam, afstammelingen van Korach, Joella en Zebadja, de zonen van Jerocham uit Gedor. Ook van de Gadieten voegden sommigen zich bij David in zijn schans in de woestijn. Het waren flinke personen, strijdvaardige krijgslieden, uitgerust met schild en lans, vervaarlijk als leeuwen en rap als gazellen op de bergen. Het waren Ezer, de eerste, Obadja, de tweede, Eliab, de derde, Mismana, de vierde, Jirmea, de vijfde, Atai, de zesde, Eliel, de zevende, Jochanan, de achtste, Elzabad, de negende, Jirmea, de tiende, Makbanai, de elfde. Het waren Gadieten. Zij waren aanvoerders van het leger. De kleinste telde voor 100 en de grootste voor 1000. Zij waren het die in de eerste maand, toen de Jordaan overal buiten zijn oevers getreden was, erover trokken en al de bewoners van het dal aan de oost- en de westzijde op de vlucht joegen. Toen er enige Benjaminieten en Judeërs naar de schans kwamen om David te spreken, ging hij naar buiten en zei: "Als u met goede bedoelingen hier bent gekomen en mij wilt helpen, dan zal ik u gunstig gezind zijn als een ware vriend. Maar als het is om mij aan mijn tegenstanders te verraden, hoewel er geen onrecht aan mijn handen kleeft, dan mogen de God van onze vaderen het zien en het wreken." Toen vervulde de geest Amasai, de aanvoerder van de 30, en hij zei: "U, David, en uw volk, zoon van Isaï, vrede, vrede voor u en vrede voor uw helpers, want God helpt u." Toen nam David hen in zijn troep op en stelde hen als aanvoerders aan. Ook uit Manasse liepen er enkele naar David over toen hij met de Filistijnen tegen Saul ten strijde trok. In feite konden ze de Filistijnen niet steunen, omdat de stadsvorsten van de Filistijnen David na overleg wegstuurden. Want, meenden ze, hij zou overlopen naar Saul, zijn heer, en dat zou hun het leven kosten. Toen hij dus terugkeerde naar Siklag, sloten enkele Manassieten zich bij hem aan, namelijk Atnach, Jozabad, Jediael, Michael, Jozabad, Elihu en Siletai, aanvoerders van 1000 uit Manasse. Ze hielpen David bij het aanvoeren van de troep. Het waren allemaal flinke strijders en ze werden overste van het leger. Van dag tot dag meldden zich bij David personen die hem wilden helpen, tot het een leger was geworden, zo groot als een leger van God. Hier volgen de aantallen van degenen die, ten strijde uitgerust, naar David in Hebron gingen om het koningschap van Saul op hem over te dragen, volgens het bevel van de Heer. Judeërs, 6800 man, ten strijde uitgerust met schild en lans. Simeonieten, 7100 strijdbare personen. Levieten, 4600 man, waaronder Jojada, de leider van de Aaronieten met 3700 man, en Sadok, een flinke jongeman met zijn familie, die 22 aanvoerders stelde. Benjaminieten, de stamgenoten van Saul, 3000 man.
De meeste Benjaminieten waren echter tot dusverre trouw gebleven aan het huis van Saul. Efraïmieten, 20.800 flinke strijders, in hoog aanzien bij hun families. Van half Manasse, 18.000 man, in het stamregister ingeschreven, gekomen om David tot koning te verheffen. Issacharieten, mensen die op de hoogte waren van hun tijd en wisten wat Israël te doen stond. 200 aanvoerders met al hun broeders over wie ze het bevel voerden. Zebulonieten, 50.000 man die onder de wapenen geroepen konden worden, volledig uitgerust voor de strijd en bereid om van ganser harte te helpen. Naftalieten, 1.000 oversten met 37.000 man met schild en speer. Danieten, 28.600 man uitgerust voor de strijd. Van de Azerieten waren er 40.000 man die onder de wapenen geroepen konden worden, uitgerust voor de strijd. En van de overzijde van de Jordaan kwamen er van de Rubenieten, de Gadieten en de andere helft van de stam Manasse 120.000 man, volledig uitgerust. Al deze krijgslieden kwamen in gesloten gelederen vol geestdrift naar Hebron, om David tot koning over geheel Israël te verheffen. En ook alle andere Israëlieten wilden eenstemmig David als koning. Ze bleven daar en vierden met David 3 dagen feest. Hun broeders hadden voor hen gezorgd. En zelfs hun naburen tot Issachar, Zebulon en Naftali toe brachten op ezels, kamelen, muildieren en runderen levensmiddelen. Grote hoeveelheden meelspijzen, vijgen en rozijnen, wijn en olie, runderen en schapen, want er heerste vreugde in Israël.

Het eerste boek, Kronieken. Hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 14. David pleegde overleg met de aanvoerders van 1000 en van 100 en met alle leiders. Hij sprak tot heel het verzamelde volk van Israël. Als het u goeddunkt en het behaagt de Heer onze God, laten wij dan boodschappen rondsturen naar alle woonplaatsen van Israël. Ze moeten gericht zijn aan onze broeders die thuisgebleven zijn en aan de priesters en levieten die in de steden wonen, waarbij ze hun weidegronden hebben, met het verzoek zich bij ons te voegen om de ark van onze God naar ons over te brengen, want in de dagen van Saul hebben wij ons er niet om bekommerd. De vergadering stemde hierin toe, want heel het volk vond het een goed voorstel. Toen liet David de Israëlieten vanaf de beek van Egypte tot aan de weg van Hamat bijeenkomen om de ark van God uit Kiriat Jearim over te brengen. David trok met alle Israëlieten naar Baala, dat wil zeggen naar Kiriat Jearim in Juda, om daar de ark van God te halen die de naam draagt van de Heer die op de kerubs troont. Voor het huis van Aminadab laden ze de ark van God op een nieuwe wagen. Deze werd door Utsa en Achjo begeleid. David en alle Israëlieten dansten geestdriftig voor God uit, onder gezang en het spelen van citers, harpen, tamboerijnen, bekkens en trompetten. Toen ze bij de dorsvloer van Kidon aangekomen waren, dreigde de runder op hol te slaan. Utsa stak zijn hand uit om de ark tegen te houden, maar de woede van de Heer ontbrandde tegen Utsa en hij sloeg hem ter plaatse, omdat hij zijn hand uitgestoken had naar de ark. Hij bleef dood liggen voor God. David was diep geschokt door de slag waarmee de Heer Utsa had getroffen. Men noemde die plaats Peres Utsa. Zo heet hij vandaag nog. David werd daardoor zo bevreesd voor de Heer dat hij dacht: hoe zou de ark van God ooit bij mij binnen kunnen komen? Hij liet de ark niet naar zich toebrengen in de Davidstad, maar gaf haar een onderdak in het huis van Obed-Edom, de Gatiet. 3 maanden bleef de ark van God in het huis van Obed-Edom, en de Heer zegende Obed-Edom en heel zijn bezit.

Het eerste boek Kronieken. Hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 17. Hiram, de koning van Tyrus, zond gezanten naar David met cederhout en met steenhouwers en timmerlieden om te helpen bij de bouw van zijn paleis. Toen besefte David dat de Heer hem inderdaad tot koning van Israël had aangesteld en dat de Heer zijn koningschap glorie had verleend omwille van Israël, zijn volk. David nam in Jeruzalem nog andere vrouwen en hij kreeg nog meer zonen en dochters. Dit zijn de namen van de kinderen die hij in Jeruzalem kreeg: Samua, Sobab, Nathan en Salomo, Jibgar, Elisua en Elpelet, Noga, Nefeg en Javia, Elisama, Beeljada en Elifelet. Toen de Filistijnen hoorden dat David tot koning van heel Israël gezalfd was, rukten ze gezamenlijk op om hem in hun macht te krijgen. Dit kwam David ter oren en hij trok ze tegemoet. Intussen waren de Filistijnen in de Rephaïmvlakte aangekomen en hadden zich daar verspreid. David vroeg aan God: "Moet ik tegen de Filistijnen oprukken en zult u ze aan mij uitleveren?" En de Heer antwoordde: "Ruk op, ik lever ze aan u uit." Zo kwam David bij Baal Perasim en daar versloeg hij de Filistijnen. David zei: "God heeft in het front van mijn vijanden een bres geslagen, zoals water een bres slaat. Vandaar dat die plaats Baal Perasim heet." De Filistijnen lieten daar hun afgodsbeelden achter en deze werden op bevel van David verbrand. De Filistijnen rukten echter weer op naar het Rephaïmdal en verspreidden zich daar. Opnieuw raadpleegde David God. God antwoordde: "Ga niet recht op hen af, maar trek om hen heen tot u achter hen bent in de buurt van de balsemstruiken. Zodra u in de toppen van de balsemstruiken het geluid hoort van schreden, moet u ten strijde trekken. Uw God trekt dan voor u uit om het leger van de Filistijnen te verslaan." David deed zoals God hem bevolen had en hij versloeg het leger van de Filistijnen van Gibeon tot Gezer. Zijn faam verspreidde zich over alle landen en door de tussenkomst van de Heer kregen alle volken ontzag voor hem.

Het eerste boek Kronieken. Hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 29. Toen David voor zichzelf een paleis gebouwd had in de Davidstad, paalde hij een plaats af om er een tent op te slaan voor de ark van God. Bij die gelegenheid beval David: niemand mag de ark van God dragen, behalve de levieten, want hen heeft de Heer uitverkoren om de ark van de Heer te dragen en voor altijd de dienst daarbij te verrichten. Nu riep David heel Israël in Jeruzalem bijeen om de ark van de Heer over te brengen naar de plaats die hij voor haar had afgepaald. Ook riep David de zonen van Aaron en de levieten bijeen. Van de zonen van Kehat, Uriel, de overste, met zijn broeders, 120 personen. Van de zonen van Merari, Asaja, de overste, met zijn broeders, 220 personen. Van de zonen van Gersom, Joël, de overste, met zijn broeders, 130 personen. Van de zonen van Elisafan, Semaja, de overste, met zijn broeders, 200 personen. Van de zonen van Gebron, Eliel, de overste, met zijn broeders, 80 personen. Van de zonen van Uziel, Aminadab, de overste, met zijn broeders, 112 personen. Daarna ontbood David de priesters Sadok en Abjatar en de levieten Uriel, Asaja, Joël, Semaja, Eliel en Aminadab. En zei tegen hen: u, die familiehoofden van de levieten bent, heilig uzelf en uw broeders om de ark van de Heer, de God van Israël, over te brengen naar de plaats die ik voor haar heb afgepaald. Want de vorige keer toen u er niet bij was, heeft de Heer onze God ons een zware slag toegebracht, omdat we hem niet de gepaste eerbied hadden betoond. De priesters en de levieten heiligden zich dus om de ark van de Heer, de God van Israël, over te brengen. De levieten namen de ark van God met draagstokken op hun schouders, zoals Mozes in opdracht van de Heer bevolen had. Ook beval David de overste van de levieten om de zangers onder hen te laten aantreden met muziekinstrumenten, lieren, harpen en cymbalen, om feestelijke muziek te laten horen. De levieten wezen de volgende personen aan: Heman, de zoon van Joël, en van zijn familie Asaf, de zoon van Berekja, en vervolgens van de zonen van Merari, Ethan, de zoon van Kusaja, voorts hun broeders van de tweede rang, Zekaria, Ben, Jaasiel, Semiramot, Jechiel, Uni, Eliab, Benaja, Maaseja, Matitja, Elifeleu, Mikjenau, Obed-Edom en Jehiel, de poortwachters. De zangers Heman, Asaf en Ethan moesten de bronzen cymbalen slaan. Zekaria, Asiel, Semiramot, Jechiel, Uni, Eliab, Maaseja en Benaja moesten spelen op hoopgestemde lieren. En Matitja, Elifeleu, Mikneyahu, Obed-Edom, Jehiel en Azazjahu op harpen, een octaaf lager ter begeleiding. Kenanja, de leviet, die de leiding had over de muziek, werd, gezien zijn deskundigheid, met de muziek belast. Berekja en Elkana moesten de ark bewaken. De priesters Sebanja, Josafat, Netanel, Amasai, Zekaria, Benaja en Eliezer moesten op de trompetten blazen, voor de ark van God uit, en Obed-Edom en Jechia moesten de ark bewaken. Toen gingen David, de oudste van Israël en de aanvoerders van 1000, op weg om de ark van het verbond van de Heer op feestelijke wijze uit het huis van Obed-Edom te halen. En omdat God de levieten die de ark van het verbond droegen bijstond, offerden ze 7 stieren en 7 rammen. David was gekleed in een mantel van fijn linnen, evenals alle levieten die de ark droegen, de zangers en Kenanja,

die de leiding had over het vervoer. David had bovendien een linnen efod aan. Zo bracht heel Israël de ark van het verbond over, onder luid gejuich en onder het geschal van bazuinen en trompetten en onder de klanken van cymbalen, lieren en harpen. Toen de ark van het verbond in de Davidstad aankwam, stond Michal, de dochter van Saul, voor het venster. En toen ze koning David zag springen en dansen, voelde ze een diepe verachting voor hem.

Het eerste boek Kronieken. Hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 43. Nadat ze de ark van God de stad binnengebracht hadden, zetten ze haar in de tent die David voor haar had opgeslagen en brachten ze brand en slachtoffers ter ere van God. Toen David de laatste brand en slachtoffers had opgedragen, zegende hij het volk in de naam van de Heer en deelde hij uit aan alle Israëlieten, mannen en vrouwen. Ze kregen ieder een plat brood, een stuk vlees en een druivenkoek. Daarna stelde hij enkele levieten aan die de dienst moesten waarnemen bij de ark van de Heer. Ze moesten de Heer, de God van Israël, roemen, hem loven en prijzen. Het waren Asaf, het hoofd, en Zekaria, de tweede in rang. Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matitja, Eliab, Benaja, Obed-Edom en Jehiel. Zij moesten op citers en harpen spelen en Asaf moest de cymbalen slaan, terwijl de priesters Benaja en Jahaziel voortdurend op de trompetten moesten blazen voor de ark van het verbond met God. Die dag liet David voor de eerste maal door Asaf en zijn broeders het Loof de Heer zingen. Loof de Heer, roep zijn naam aan, maak bij de volken zijn daden bekend. Zing voor hem, hef een lied voor hem aan en spreek over zijn wonderdaden. Roem zijn heilige naam, verheugd zal het hart zijn dat de Heer zoekt. Richt u op de Heer en zijn macht, zoek voortdurend zijn aanschijn. Gedenk de wonderen die hij deed, zijn tekenen en de rechtspraak uit zijn mond. U, kroost van Israël, zijn dienaar. U, zonen van Jacob, zijn uitverkorene. Hij is de Heer, onze God. Over heel de aarde gelden zijn wetten. Denk altijd aan zijn verbond, het gebod dat hij gaf voor 1000 generaties, het verbond dat hij sloot met Abraham en de eed die hij Isaak zwoer. Hij heeft die voor Jacob tot wet verheven, voor Israël tot een eeuwig verbond, toen hij zei, ik zal u Kanaan geven, ik wijs het u toe als bezit. Toen u nog weinig talrijk was, een kleine groep in een vreemd land, toen u van volk tot volk zwierf, van het ene rijk naar het andere, duldde hij niet dat iemand u verdrukte, en hij tuchtigde koningen om uwentwil. Raak mijn gezalfde niet aan, doe mijn profeten geen kwaad. Heel de aarde, zing ter ere van de Heer, verkondig zijn heil van dag tot dag. Verkondig zijn verhevenheid onder de volken, zijn wonderdaden onder alle volken. Groot is de Heer en hoog te prijzen, geducht is hij boven alle goden. Want alle goden van de volken zijn afgoden, maar de Heer heeft de hemel gemaakt. Glans en glorie staan voor zijn aanschijn, van vreugde en macht is zijn woonplaats vervuld. Geef de Heer, geslachten van de volken, geef de Heer eer en macht. Geef de Heer de eer die hem toekomt, treed met geschenken voor zijn aangezicht. Buig u neer voor de Heer in heilig gewaad, sidder voor hem heel de aarde. De wereld staat vast en ze wankelt niet. Laat de hemelen zich verheugen en de aarde juichen. Laat de volken verkondigen, de Heer is koning. Laat de zee met al wat erin is bulderen. Laat het veld jubelen met al wat er leeft. Laat ook de bomen in het woud zich verblijden om de Heer, want hij komt om over de aarde te oordelen. Loof de Heer, want hij is goed. Eeuwig duurt zijn goedheid. Zeg tegen hem, red ons, God van ons heil, bevrijd ons uit de greep van de volken en breng ons bijeen om uw heilige naam te loven en uw lof te verkondigen. Gezegend is de Heer, de God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. En heel het volk riep, Amen, loof de Heer. David stelde Asaf en zijn broeders aan om onafgebroken dagelijks de dienst waar te nemen bij de ark van het verbond.
Verder stelde hij Obed-Edom met zijn broeders, 68 man, en nog een andere Obed-Edom, de zoon van Jedidun en Gosa, aan als poortwachters. Maar de priester Sadok met zijn broeders, de priesters, liet hij bij de verblijfplaats van de Heer op de offerhoogte van Gibeon achter, om voortdurend 's ochtends en 's avonds op het altaar brandoffers op te dragen voor de Heer, zoals voorgeschreven is in de wet die de Heer Israël heeft opgelegd. Bij hem bevonden zich Heman en Jedutun en de overigen die uitgekozen en met name aangewezen waren om ter ere van de Heer het loof de Heer, want eeuwig duurt zijn goedheid, te zingen. Heman en Jedutun hadden de trompetten en cymbalen onder hun hoede en andere instrumenten voor de gewijde muziek. En de zonen van Jedutun waren bij de poort. Daarop ging het volk naar huis en David keerde terug om zijn familie te begroeten.

Het eerste boek Kronieken, hoofdstuk 17, versen 1 tot en met 27. Toen David zijn intrek genomen had in zijn paleis, sprak hij tot Nathan de profeet: "Zie, zelf woon ik in een paleis van cederhout, maar de verbondsark van de Heer staat onder tentdoek." Nathan antwoordde: "Doe gerust alles wat u van plan bent, God is met u." Maar diezelfde nacht nog werd het woord van God gericht tot Nathan: "Ga mijn dienaar David zeggen, zo spreekt de Heer, u zult voor mij geen huis bouwen om in te wonen. Ik heb nooit in een huis gewoond, sinds de tijd dat ik de Israëlieten uit Egypte geleid heb tot op de dag van vandaag. Maar ik heb rondgetrokken in een tent of een woning. En heb ik ooit, zolang ik met Israël rondtrok, tot een van de rechters die ik als herders over mijn volk aangesteld had, gezegd: waarom bouwt u niet een huis voor mij van cederhout? Zeg daarom tegen mijn dienaar David, zo spreekt de Heer van de machten: ik heb u uit de steppen gehaald, achter de schapen vandaan, om vorst te zijn over mijn volk Israël. Op al uw tochten heb ik u bijgestaan, al uw vijanden heb ik vernietigd, uw naam heb ik groot gemaakt als die van de grootte van de aarde. Ik heb aan mijn volk Israël een land toegewezen en het daar geplant om er te wonen, zonder nog opgeschrikt of verdrukt te worden door boosdoeners, zoals vroeger in de tijd dat ik rechters aanstelde over mijn volk Israël. Al uw vijanden heb ik aan u onderworpen. Ik kondig u aan dat de Heer voor u een huis zal bouwen. Als uw dagen voltooid zijn en u bij uw vaderen te rusten bent gegaan, zal ik een van uw zonen als uw nazaad verheffen en zijn koninklijke macht in stand houden. Hij zal een huis voor mij bouwen en ik zal zijn koninklijke macht voor altijd in stand houden. Ik zal een vader zijn voor hem en hij voor mij een zoon. Nooit zal ik hem uit mijn gunst verstoten, zoals ik dat gedaan heb met uw voorganger. Voor altijd zal ik hem aanstellen over mijn huis en over mijn koninkrijk. Zijn troon zal niet wankelen in eeuwigheid." Al deze woorden en openbaringen bracht Nathan getrouw aan David over. Daarop ging koning David het heiligdom binnen, ging zitten voor de Heer en bad: "Wie ben ik, Heer God, en wat is mijn huis dat u mij zo ver gebracht hebt? En nu is dit alles nog niet genoeg, God. Ook over de toekomst van het huis van uw dienaar spreekt u, en u laat mij, Heer God, dingen zien die het begrip van een mens te boven gaan. Wat kan David u nog zeggen, nu u uw dienaar zoveel eer hebt bewezen en hem zoveel vriendschap hebt getoond? Heer, al deze grote dingen hebt u gedaan omwille van uw dienaar en overeenkomstig uw goedheid, en u wilt dat uw dienaar dit alles weet. Heer, niemand is zo groot als u, en buiten u is er geen God, zoals blijkt uit alles wat wij zelf gehoord hebben. En welk volk kan vergeleken worden met Israël, uw volk, het enige dat u kwam vrijkopen om u een naam te verwerven, door het verrichten van grote en schrikwekkende daden en door de andere volken te verdrijven voor het volk dat u uit Egypte bevrijd had? U hebt Israël gemaakt tot uw volk voor altijd en u, Heer, bent zijn God geworden. Wel nu dan, Heer, laat het woord dat u gesproken hebt over uw dienaar en zijn huis voor altijd bestendig zijn en handel overeenkomstig uw belofte. Dan zal uw naam vaststaan en groot zijn voor eeuwig, en men zal zeggen: de Heer van de machten is de God van Israël. Hij is Israëls God, en het huis van David, uw dienaar, zal duurzaam zijn voor uw aanschijn. Want u, mijn God, hebt aan uw dienaar geopenbaard dat u een huis voor hem zult bouwen. Daarom heeft uw dienaar de moed gevonden om dit gebed tot u te richten. Wel nu dan, Heer, u bent God, u hebt deze weldaad aan uw dienaar beloofd. U wilt daarom het huis van uw dienaar zegenen, opdat het voor altijd voor uw aanschijn mogen staan. Want wat u, Heer, hebt gezegend,
dat blijft gezegend tot in eeuwigheid.

Het eerste boek, Kronieken. Hoofdstuk 18, versen 1 tot en met 17. Enige tijd later versloeg David de Filistijnen. Hij onderwierp hen en nam Gat en onderhorige gebieden in. Ook versloeg hij de Moabieten en zij werden hem voor altijd schatplichtig. Vervolgens versloeg hij Hadadezer, de koning van Soba, in Hamat, toen hij onderweg was naar de Eufraat, waar hij een gedenkteken voor zichzelf wilde oprichten. David veroverde 1000 wagens op hem en nam 7000 ruiters en 20.000 man voetvolk gevangen. Hij maakte alle wagens op 100 na onbruikbaar. En omdat de Arameërs van Damascus Hadadezer, de koning van Soba, te hulp waren gekomen, doodde David 22.000 Arameërs. Hij legerde een garnizoen bij de Arameërs van Damascus en ze werden hem schatplichtig. Zo gaf de Heer aan David de overwinning op al zijn tochten. David nam de gouden schilden die aan Hadadezers dienaren toebehoord hadden en voerde ze mee naar Jeruzalem, evenals een grote hoeveelheid brons die hij in Tipgat en Kun, twee steden van Hadadezer, had buitgemaakt en waarvan Salomo de bronzen zee, de zuilen en de bronzen voorwerpen zou maken. Tohu, de koning van Hamat, hoorde dat David heel het leger van Hadadezer, de koning van Soba, verslagen had. Hij stuurde zijn zoon Hadoram naar koning David om zijn opwachting bij hem te maken en hem geluk te wensen met zijn overwinning op Hadadezer, want Tohu en Hadadezer hadden altijd op voet van oorlog geleefd. Hadoram bracht geschenken mee van goud, zilver en brons. Ook deze geschenken wijdde koning David aan de Heer, tezamen met het zilver en het goud dat hij veroverd had op alle andere volken, op Edom, Moab en Ammon, op de Filistijnen en de Amalekieten. Abzai, de zoon van Seruja, versloeg 18.000 Edomieten in het Zoutdal. In Edom legde David een garnizoen en de Edomieten werden hem schatplichtig. En de Heer gaf David de overwinning op al zijn tochten. David regeerde over heel Israël en hij handhaafde over zijn volk recht en gerechtigheid. Joab, de zoon van Seruja, was opperbevelhebber van het leger. Josafat, de zoon van Achilut, was raadsheer. Sadok, de zoon van Achitub, en Abimelech, de zoon van Abjatar, waren priester. Sausa was schrijver. Benaja, de zoon van Jojada, was bevelhebber van de Keretieten en Peletieten, en de zonen van David bekleedden de belangrijkste posten bij de koning.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Het eerste boek Kronieken, hoofdstuk 19, versen 1 tot en met 19. Enige tijd later stierf Nachas, de koning van Ammon, en hij werd opgevolgd door zijn zoon. David besloot tegenover Ganun, de zoon van Nachas, even vriendelijk te zijn als zijn vader voor David geweest was, en hij zond gezanten om Ganun zijn deelneming te betuigen met de dood van zijn vader. Toen zijn dienaren in Ammon aankwamen om aan Ganun Davids leedwezen te betuigen, zeiden de leiders van de Ammonieten tegen Ganun: "Dacht u dat David uw vader wil eren door u via zijn gezanten zijn deelneming te betuigen? Nee, zijn dienaren zijn alleen maar naar u toegekomen om de stad te verkennen, haar te bespioneren en haar dan te verwoesten." Daarop liet Ganun Davids dienaren gevangen nemen. Hij liet ze kaal scheren, hun kleren halverwege tot op dijhoogte afknippen en ze zo wegsturen. Toen dit aan David gemeld werd, zond de koning bode naar de personen die zo diep vernederd waren, en hij liet ze zeggen in Jericho te blijven en pas terug te keren nadat hun baard weer aangegroeid zou zijn. De Ammonieten begrepen dat ze het bij David verbruid hadden. Daarom zonden Ganun en de Ammonieten 1000 talenten zilver om in Aram-Naharaim, in Aram-Maaka en Soba strijdwagens en ruiters te huren. Ze slaagden erin 32.000 strijdwagens te huren, evenals de koning van Maaka met zijn leger. Zij rukten uit en sloegen hun kamp op voor Medeba. De Ammonieten sloten zich vanuit hun steden bij hen aan en zo trokken zij ten strijde. Toen David dat vernam, stuurde hij Joab met heel zijn leger van dappere krijgers erop af. De Ammonieten rukten op en stelden zich op bij de poort van hun stad, terwijl de koningen die gekomen waren om te helpen zich in het open veld gescheiden opstelden. Joab zag dat hij zowel voor als achter zich zou moeten strijden en koos daarom de dapperste Israëlieten uit en stelde hen op tegenover de Arameërs. De rest van het leger vertrouwde hij toe aan zijn broeder Abzai, en zij stelden zich op tegenover de Ammonieten. Joab zei: "Als de Arameërs voor mij te sterk zijn, moet je mij te hulp komen. Als de Ammonieten voor jou te sterk zijn, zal ik op mijn beurt jou te hulp komen. Wees flink en laat ons dapper zijn voor ons volk en voor de steden van onze God, en mogen de Heer laten gebeuren wat hem goeddunkt." Toen trok Joab met zijn leger op tegen de Arameërs en zij moesten voor hem de vlucht nemen. Zodra de Ammonieten zagen dat de Arameërs gevlucht waren, sloegen ook zij voor Abzai, Joabs broer, op de vlucht. Zij vluchtten de stad in. Daarop trok Joab terug naar Jeruzalem. Toen de Arameërs zagen dat ze door de Israëlieten waren verslagen, zonden ze gezanten en lieten ze de Arameërs van de overkant van de rivier te hulp roepen onder aanvoering van Sofak, de legeraanvoerder van Hadadezer. David ontving hierover bericht. Hij verzamelde alle Israëlieten en trok de Jordaan over de Arameërs tegemoet. Hij stelde zich tegenover hen in slagorde op en zij raakten slaags. De Arameërs sloegen voor Israël op de vlucht en David doodde 7000 paarden en 40.000 man voetvolk en Sofak, de legeraanvoerder, liet hij ter dood brengen. De vazallen van Hadadezer begrepen dat zij niet tegen de Israëlieten opgewassen waren. Ze sloten dus vrede met David en onderwierpen zich. De Arameërs waren voortaan op hun hoede om de Ammonieten nog te helpen.

Het eerste boek Kronieken. Hoofdstuk 20, versen 1 tot en met 8. Omstreeks de jaarwisseling, in de tijd dat de koningen te velde trekken, liet Joab het leger uitrukken. Hij verwoestte het land van de Ammonieten en belegerde Rabba. David was in Jeruzalem gebleven. Joab veroverde Rabba en verwoestte de stad. David nam hun koning de kroon van zijn hoofd. Deze was van goud en woog een talent en er zat een kostbare steen in. Voortaan droeg David deze kroon. Hij liet de stad plunderen en behaalde er een grote buit. De bewoners van de stad voerde hij weg en hij liet ze dwangarbeid verrichten met zagen, ijzeren houwelen en bijlen. Zo deed hij met alle steden van Ammon. Daarna trok David met heel zijn leger terug naar Jeruzalem. Een tijd later kwam het in Gezer tot een gevecht met de Filistijnen. Bij die gelegenheid sloeg Sibekai, de Gusatiet, Sipai, een Rifaïet, dood. In een andere schermutseling met de Filistijnen doodde Elchanan, de zoon van Jair, Lachmi, de broer van Goliath, de Gatiet. Zijn lansschacht was zo dik als een weversboom. Nog later, in een gevecht bij Gat, was er een reus die aan elke hand 6 vingers en aan elke voet 6 tenen had, dus 24 vingers en tenen. Ook hij was een Rifaïet. Hij daagde de Israëlieten honend uit, maar Jonathan, de zoon van Sima, de broer van David, sloeg hem neer. Dat waren allemaal Rifaïten van Gat. Ze sneuvelden door de hand van David en zijn soldaten.

Het eerste boek, Kronieken. Hoofdstuk 21, versen 1 tot en met 30. Eens keerde Satan zich tegen Israël. Hij zette David ertoe aan een volkstelling te houden in Israël. David gaf Joab en de leiders van het volk het bevel om alle Israëlieten van Beerseba tot Dan te gaan tellen en hem te laten weten hoe talrijk ze waren. Maar Joab antwoordde: "De Heer moge het volk nog 100 maal talrijker maken en allen, mijn heer en koning, zullen zij dienaren zijn van mijn heer. Waarom echter wil mijn heer dit weten en waarom zouden we een schuld laden op Israël?" Maar omdat hij zich niet kon onttrekken aan het bevel van de koning, ging Joab op weg. Hij reisde heel Israël af en keerde toen terug naar Jeruzalem. Joab deelde het resultaat van de volkstelling aan David mee. Israël telde 1.100.000 weerbare mannen en Juda 470.000. Levi en Benjamin had hij echter niet geteld. Zoveel afkeer had Joab gehad van het koninklijk bevel. Het gebeurde had God ten zeerste ontstemd en daarom strafte hij Israël. Toen bad David tot God: "Ik heb zwaar gezondigd door dit te doen. Vergeef echter de zonde van uw dienaar. Ik heb me erg dwaas gedragen." En de Heer sprak tot Gad, de ziener van David, als volgt: "Ga naar David toe en zeg: zo spreekt de Heer. Ik houd u 3 straffen voor, uit welke u er 1 moet kiezen. Daarmee zal ik u dan treffen." Gad ging naar David toe en zei hem: "Zo spreekt de Heer, doe een keus. Ofwel 3 jaar lang hongersnood, of 3 maanden vluchten voor uw vijanden onder het woede van het vijandelijke zwaard, of 3 dagen het zwaard van de Heer, de pest in het land. De verderfengel van de Heer over heel het gebied van Israël. Overleg nu wat ik moet antwoorden aan hem die mij zendt." Daarop zei David tegen Gad: "Ik voel me erg in het nauw gedreven, maar ik wil liever in de handen van de Heer vallen, wiens medelijden groot is, dan in de handen van de mensen." Toen liet de Heer de pest komen over Israël en er vielen 70.000 slachtoffers. Ook naar Jeruzalem stuurde God zijn engel om er verderf te stichten. Maar toen deze daarmee wilde beginnen en de Heer dit zag, kreeg de Heer spijt over het onheil en hij zei tegen de verderfengel: "Het is nu genoeg, trek uw hand terug." De engel van de Heer stond net bij de dorsvloer van Ornan, de Jebusiet. Toen David zijn ogen opsloeg en de engel van de Heer zag staan tussen hemel en aarde met het getrokken zwaard in de hand uitgestrekt tegen Jeruzalem, vielen hij en de oudste, gekleed in zakken, op de grond neer. En David sprak tot God: "Heb niet ik het bevel gegeven tot de volkstelling en ben ik niet degene die gezondigd heeft en zwaar misdaan? Wat hebben deze schapen dan gedaan? Laat uw hand, Heer mijn God, liever neerkomen op mij en het huis van mijn vader, zodat het volk niet aan deze plaag ten onder gaat." Nu sprak de engel van de Heer tot Gad: "Zeg tegen David dat hij voor de Heer een altaar gaat oprichten op de dorsvloer van Ornan, de Jebusiet." David ging dus op weg, zoals Gad hem in de naam van de Heer bevolen had. Ornan was net de tarwe aan het dorsen. Toen hij zich omdraaide, zag hij de engel staan. Vlug verborg hij zich met zijn 4 kinderen. Ondertussen was David naar Ornan toegekomen. Toen hij opkeek, zag hij David. Hij verliet de dorsvloer en boog zich voor David diep naar de grond. En David zei tegen Ornan: "Sta mij het terrein van de dorsvloer af. Ik wil er een altaar voor de Heer opbouwen. Verkoop het me voor de volle prijs, opdat de plaag mag wijken van het volk." Ornan antwoordde: "Neem het maar en laat mijn heer de koning ermee doen wat hij wenst. Hier hebt u de runderen voor het brandoffer. De dorsleden kunnen dienen als brandhout en de tarwe als meeloffer. Alles schenk ik u."
Maar koning David zei tegen Ornan: geen sprake van, ik wil alles tegen de volle prijs kopen. Ik wil niets van u wegnemen om het aan de Heer te offeren en geen brandoffers opdragen die mij niets gekost hebben. David betaalde toen aan Ornan voor het terrein een bedrag van 600 gouden sikkels. Hij bouwde er een altaar ter ere van de Heer, droeg brandoffers en slachtoffers op en riep de Heer aan. En de Heer antwoordde met vuur uit de hemel dat het brandoffer op het altaar verteerde. Daarop beval de Heer aan de engel om zijn zwaard in de schede te steken. Omdat David bij die gelegenheid ondervonden had dat de Heer hem verhoorde op de dorsloer van Ornan de Jebusiet, begon hij daar te offeren. De verblijfplaats van de Heer, die Mozes in de woestijn had laten maken met het brandofferaltaar, bevond zich toen nog op de offerhoogte van Gibeon. Maar David durfde God daar niet meer te gaan vereren. Zoveel ontzag had hij gekregen voor het zwaard van de engel van de Heer.

Het eerste boek, Kronieken. Hoofdstuk 22, verzen 1 tot en met 19. Toen zei David, hier is het huis van de Heer God, en dit is het brandofferaltaar van Israël. David gaf het bevel om de vreemdelingen die in Israël woonden bijeen te brengen. Hij stelde ze aan als steenhouwers om steenblokken te houden voor de bouw van het huis van God. Ook liet David een grote voorraad ijzer aanleggen voor de spijkers in de poortdeuren en voor de ankers en een zo grote hoeveelheid brons dat het niet te wegen viel. Verder ontelbare ceders die de Sidoniërs en Tyriërs in grote hoeveelheden aan David leverden. David dacht namelijk, mijn zoon Salomo is nog onvolwassen en onervaren, terwijl het huis dat voor de Heer gebouwd moet worden zo groot moet zijn dat de roem van zijn luister tot alle landen doordringt. Laat ik dus voorbereidingen voor hem treffen. Toen David stierf, had hij reeds uitgebreide voorbereidingen getroffen. David ontbood zijn zoon Salomo en gaf hem opdracht om een huis te bouwen voor de Heer, de God van Israël. En David zei tegen Salomo, mijn zoon, ik had zelf het voornemen om een huis te bouwen voor de naam van de Heer mijn God. Maar het woord van de Heer werd tot mij gericht. U hebt veel bloed vergoten en grote oorlogen gevoerd. U mag voor mijn naam geen huis bouwen, want u hebt voor mijn aanschijn te veel bloed op aarde vergoten. Zie, u zal een zoon geboren worden. Het zal een man zijn die rust brengt, want ik zal ervoor zorgen dat zijn vijanden hem aan alle kanten met rust laten. Hij zal Salomo heten, want in zijn tijd zal ik vrede en rust aan Israël schenken. Hij zal een huis bouwen voor mijn naam. Hij zal een zoon zijn voor mij, en ik voor hem een vader. En ik zal voor altijd zijn koningstroon in Israël vestigen. Wel nu dan, mijn zoon, moge de Heer met je zijn, opdat je de bouw van het huis voor de Heer onze God tot een gelukkig einde mag brengen, naar het woord dat hij over jou gesproken heeft. De Heer geve je verstand en inzicht als hij je aanstelt over Israël, om de wet te onderhouden van de Heer onze God. Alleen dan zul je voorspoed hebben als je nauwlettend de wetten en voorschriften onderhoudt die de Heer door Mozes aan Israël gegeven heeft. Wees sterk en moedig, vrees niet en laat je niet afschrikken. Met veel zwoegen heb ik voor het huis van de Heer 100.000 talenten goud bijeengebracht, 1.000.000 talenten zilver en een zo grote voorraad brons en ijzer dat het niet te wegen valt. Ook heb ik hout en stenen opgeslagen. Jij zult die voorraad vermeerderen. Je hebt de beschikking over een groot aantal werklieden, steenhouwers, metselaars, timmerlieden en vaklieden voor allerlei werk in goud, zilver, brons en ijzer, zonder tal. Wel nu dan, aan het werk, en mogen de Heer je bijstaan. Verder gelastte David alle magistraten van Israël om zijn zoon Salomo te helpen. Hij zei, de Heer uw God is immers met u. Hij heeft u aan alle kanten rust gegeven. Hij heeft de inwoners van het land aan mij overgeleverd en het land is onderworpen aan de Heer en aan zijn volk. Richt dus uw hart en uw geest op de dienst van de Heer uw God en begin met de bouw van het heiligdom voor de Heer God. Dan kunnen de ark van het verbond en de heilige vaten overgebracht worden naar het huis dat voor de naam van de Heer gebouwd wordt.

Het eerste boek Kronieken. Hoofdstuk 23, versen 1 tot en met 32. Toen David oud geworden was en van het leven verzadigd, verhief hij zijn zoon Salomo tot koning over Israël en riep hij alle magistraten van Israël, de priesters en de levieten, bijeen. De levieten van 30 jaar en ouder werden één voor één geteld. Hun aantal bedroeg 38.000 man. Van hen moest er 24.000 leiding geven bij de dienst in het huis van de Heer. 6.000 werden aangesteld als schrijvers en rechters, 4.000 als poortwachters en 4.000 moesten de Heer loven op de instrumenten die David daarvoor had laten maken. David deelde ze in afdelingen in naar gelang ze afstamden van Gerson, Kehat of Merari, de zonen van Levi. Tot de Gersonieten behoorden Ladan en Simi. De zonen van Ladan waren Jehiel, het familiehoofd, Zetam en Joel, tezamen 3. De zonen van Simi waren Selomit, Gasiel en Haran, tezamen 3. Dat waren de familiehoofden van Ladan. De zonen van Simi waren Jachat, Zina, Jeus en Beria. Dat waren de zonen van Simi, tezamen 4. Jachat was het familiehoofd en Zina zijn plaatsvervanger. Jeus en Beria hadden niet veel zonen. Daarom vormden ze samen één familie, één dienstgroep. De zonen van Kehat waren Amram, Jishar, Gebron en Utziel, tezamen 4. De zonen van Amram waren Aaron en Mozes. Aaron werd uitgekozen, hij en zijn zonen voor altijd, om gewijd te worden als een hoogheilig persoon, die altijd wierook moest branden voor de Heer, hem moest dienen en in zijn naam moest zegenen. Wat Mozes, de man van God, betreft, zijn zonen werden tot de stam van de Levieten gerekend. De zonen van Mozes waren Gersom en Eliezer. De zoon van Gersom was Sebuel, het familiehoofd. De zoon van Eliezer was Rechapja, het familiehoofd. Eliezer had geen andere zonen, maar de zonen van Rechapja waren zeer talrijk. De zoon van Jishar was Selomit, het familiehoofd. De zonen van Gebron waren Jeria, het familiehoofd, Amaria, de tweede zoon, Jachasiel, de derde en Jekaman, de vierde. De zonen van Utziel waren Micha, het familiehoofd, en Jisia, zijn plaatsvervanger. De zonen van Merari waren Machli en Musi. De zonen van Machli, Elazar en Kis. Elazar liet bij zijn dood geen zonen, maar alleen dochters na. Hun neven, de zonen van Kis, namen hen tot vrouw. De zonen van Musi waren Machli, Eder en Jeremot, tezamen 3. Dat waren dus de zonen van Levi naar hun families met hun familiehoofden, één voor één met namen ingeschreven. Zij verrichtten het dienstwerk in het huis van de Heer. Ze waren 20 jaar of ouder. David zei: De Heer, de God van Israël, heeft zijn volk rust geschonken en hij woont voor altijd in Jeruzalem. Nu hoeven de levieten niet langer zijn verblijfplaats en heel haar inventaris te vervoeren. Volgens de laatste aanwijzingen van David werd het aantal van de zonen van Levi berekend naar hen die 20 jaar waren of ouder. Zij stonden de zonen van Aaron bij in de dienst van het huis van de Heer, voor het toezicht op de voorhoven en de zalen en op de reinheid van de heilige voorwerpen en voor het verrichten van ander dienstwerk in het huis van God. Ook moesten ze zorgen voor de toonbroden, voor de bloem voor het meeloffer, voor de ongezuurde dunne koeken, voor wat op de bakplaat gebakken wordt en wat met olie wordt aangemaakt, en ze moesten letten op alle maten en afmetingen. Verder moesten ze elke ochtend gereed staan om de Heer te loven en te prijzen, zo ook elke avond. Bij het opdragen van de brandoffers voor de Heer op de Sabbat
Op de dag van de nieuwe maan en andere hoogtijdagen moesten zij in het voorgeschreven aantal voortdurend voor de Heer staan. Zo moesten ze de dienst waarnemen bij de tent van samenkomst, bij het heiligdom, en ze moesten hun broeders, de zonen van Aaron, behulpzaam zijn bij de dienst in het huis van de Heer.

Het eerste boek, Kronieken. Hoofdstuk 24, versen 1 tot en met 31. De zonen van Aaron waren als volgt ingedeeld. De zonen van Aaron waren Nadab, Abihu, Eleazar en Itamar. Nadab en Abihu stierven eerder dan hun vader en lieten geen kinderen na, zodat alleen Eleazar en Itamar het priesterambt bekleedden. Samen met Sadok, een van de zonen van Eleazar, en Achimelech, een van de zonen van Itamar, deelde David hen voor het dienstwerk in afdelingen in. Hierbij bleek dat de zonen van Eleazar talrijker waren dan de zonen van Itamar. Daarom werden de zonen van Eleazar ingedeeld onder 16 familiehoofden en de zonen van Itamar onder 8 familiehoofden. De groepen werden ingedeeld door loting, op voet van gelijkheid, omdat er zowel onder de zonen van Eleazar als onder die van Itamar heilige en door God begenadigde leiders waren. Ze werden ingeschreven door de schrijver Semaja, de zoon van Netanel, een van de levieten, in tegenwoordigheid van de koning, van de magistraten, van de priester Sadok, van Achimelech, de zoon van Abjatar, en van de familiehoofden van de priesters en van de levieten. Telkens werden er 2 families van Eleazar genomen tegen 1 van Itamar. Het eerste lot viel op Jojarib, het tweede op Jedaja, het derde op Garim, het vierde op Seorim, het vijfde op Malkia, het zesde op Miamin, het zevende op Hakkos, het achtste op Abia, het negende op Jeshua, het tiende op Sekania, het elfde op Eliasib, het twaalfde op Jakim, het dertiende op Guppa, het veertiende op Jezebab, het vijftiende op Bilga, het zestiende op Immer, het zeventiende op Gesir, het achttiende op Hapises, het negentiende op Petachia, het twintigste op Jegeskel, het 21ste op Jakin, het 22ste op Gamul, het 23ste op Delaya, het 24ste op Maasja. Volgens deze indeling in dienstgroepen moesten ze aantreden in het huis van de Heer voor het verrichten van hun taak naar de voorschriften die hun vader Aaron in opdracht van de Heer, de God van Israël, hun gegeven had. Wat de overige zonen van Levi betreft, van Amram stamde Subael af, van Subael Jechdejahu. Wat Rechabja betreft, van hem stamde het familiehoofd Jissia af. Tot de afstammelingen van Jishar behoorde Selomot. Van Selomot stamde Jachat af. De zonen van Gebron waren Jeria, Amaria, de tweede zoon, Jachasiel, de derde, en Jekamam, de vierde. De zoon van Utsiel was Micha. Van Micha stamde Samir af. De broer van Micha was Jizia. Van Jizia stamde Zekaria af. Afstammelingen van Merari waren Machli en Muzi, de zonen van zijn zoon Jahasiahu. Afstammelingen van Merari door zijn zoon Jahasiahu waren verder Soham, Zakur en Ibri. Van Machli stamde Elazar af, hij had geen zonen. Wat Kis betreft, zijn zoon was Jerachmeel. De zonen van Musi waren Machli, Eder en Jerimot. Dat waren de verschillende families van de levieten. Ook zij werden bij loting ingedeeld, de voorname families even goed als de minder voorname, zoals ook gebeurd was met hun broeders, de zonen van Aaron, in tegenwoordigheid van koning David, van Sadok, van Achimelech, van de familiehoofden van de priesters en van de levieten.